0: met Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

weer komt. En als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt

0: Wij spelen je gitaar. En we timmer je op de drums. Ex-jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Frieske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is oeral west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ons zoon. Alle weken op televisie, benam op de WZT Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarpsplein.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. In San Diego hebben 2 schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Door de lange wachtrijen op Schiphol hebben enkele honderden mensen maandag hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er de komende dag weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds gisteren werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop, de beste muziek van Friesland.

0: Meester Mandy bij Omroep Friesland.
1: De fiets over Sterrentocht.
0: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
1: Live.
0: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
1: En na je 8 op tv, de keerverding.
0: De fiets over Sterrentocht.
1: Pinkster Mandy.
0: Bij Omroep Friesland. Omroep Friesland.

0: van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Efte Groen en het Waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkjen.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd West maar worst. Ik was boeten de provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon 's middags met een pro-Palestina-protest. Betogers riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur 's avonds heeft de politie de twee panden ontruimd. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet meteen kon betalen. Dat zou nu, dankzij donaties van prominente Oekraïners, toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de best.

0: Ze ben er haast uit.
1: Waar?
0: De jury van de Johan de Jongbeam. De natuurprijs van Omroep Friesland.
1: Oh ja?
0: Ja, maar ze had nog wel dus help nodig.
2: Hoe dan?
0: Nou, de jury had een top 3 maken. Daar wordt een winnaar uitkiezen. En wij kunnen mij stemmen.
1: Wij kunnen ik stemmen?
0: Kies stemmen op omroepfriesland.nl/BM.
1: Omroepfriesland.nl/BM. En bepaal mij waar de Johan de Jongbeam wint.

0: Ze maakt de hele sjerre stik.
1: Hier heb nou ik een eigen YouTube-kanaal.
2: Ja, lekker, lekker, lekker.
1: Voor de mooiste en leukste heerreportages.
3: Ik vind het onbemoemend erop.
1: Zoog op YouTube.
3: Het de wienjaarsjes.
1: Het Omroep Friesland streekje hier.
4: Je houdt daar wel een goed gevoel. Dat wel.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig, omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Pinkste Mandy bij Omroep Friesland.
1: De fiets over sterrentocht.
0: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
1: Live.
0: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
1: En na je 8 op tv, de gearverding.
0: De fiets over sterrentocht.
1: Pinkste Mandy.
0: Bij Omroep Friesland.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter, Friesland van de Moorn.
1: Goedemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En mooi dat ze erbij is bij Friesland van de Moorn.
0: Hoe het nijs van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was fleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is Netlo.
3: Nee, dat is Netlo.
0: Friesland van de Moorn.

0: De meesten zijn, er zijn nogal problemen met haar moeder en haar vader. En Monica die woont nu voor een tijdje bij haar moeder op een kamer.
1: Vannacht is er weg.
2: Friesland non-stop.
1: Hier dadelijk.
2: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Zes uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederlanders kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het commissariaat van de media. De toezichthouder zegt dat dat in strijd is met het publieke belang en maakt zich zorgen over de invloed van sociale media op de nieuwsconsumptie. De commissie maakt zich vooral zorgen over algoritmes die bepalen wat we te zien krijgen in onze gepersonaliseerde tijdlijn. Er is al veel mogelijk om daar wat aan te doen, zegt de waakhond, maar dan moet de politiek die wetgeving wel gebruiken. De overheid schiet tekort bij de controle van de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Dat zegt een sekswerkmeldpunt van SOA AIDS Nederland. Het meldpunt kreeg de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen, met name over een onveilige werkomgeving. Sekswerkers zeggen dat ze werden bedreigd met boetes of ontslag, of dat hoge commissies werden geëist. Ook werden sekswerkers gedwongen zonder condoom te werken en moesten ze riskante cosmetische ingrepen ondergaan. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De Moldavische jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. Vanochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De jongste wethouder van Nederland die komt ernaar uit Friesland waai. 20 jaar eerder en aasten dan juist meer van hem.
2: Friesland van de morgen.
1: My Erit Science.

0: ABBA, wie dat en Does Your Mother Know?
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Maar Erit Seijers.
3: Friesland is van belang dat mensen die bij het Rijk willen werken hier blijven wonen. En een toekomst op kunnen bouwen. Dus voor ons is het ontzettend belangrijk dat het Rijk zegt, wij komen naar het noorden toe.
0: Ja, een baan bij het Rijk in Den Haag, maar toch voluut loud. Dat moet een stuk makkelijker worden. En de jongste wethouder van Nederland, Eer, die zit aan zijn indantemedeel. 20 jaar ridder.
4: Het viel als een soort treinwest op staps die het netwerk op had rijden. En op een moment dan bist op de bestemming wethouder inderdaad.
0: Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn. Het is Ties die een joggetje maaien en Jaap die stoetelwerk. Goedemorgen. Fijker, die zit je naast mij en ik zei dan voor het zien Fijker. Kijk maar even, goeiemorgen.
5: Nou, Erit, ik goeiemorgen en alle harkes ik verzels. Het is wel mooi trouwens dat Sybrand Buma zelfs een goeie voorbeeld jouwt.
0: Ja.
5: Hij geeft ik voor drie werkje, maar bloot in jou, wat ben je?
0: Ken hij op dat, het gaat om een nieuw plein.
5: Ja.
0: Wat organiseert wordt, ken hij daar ook even
5: bij? Nou, zou die daar nou zelf, ik zit niet.
0: Even ons komen.
5: Nou, ja.
0: Ja, zou er toch een hoesje ziekje daar
5: met wat meer natuurlijk. Nou ja. Even zien, daar is ik hoor, nice verzels. Een soort meisje die heeft een verhegen cholesterol of bloeddruk zonder dat ze het weten. En ondernemers in het MKB werk je meer oren om het tekort om personeel op te vangen.
1: Om het joggen oren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
0: Je moet eerst nog diezen, dat is wel droeg. Van de Moorn bewolkt en in klimzinnen. Maar ook gauw een tand in de bewolking, maar letter in de midden enkele buien. Het wordt 15 ont zontje graden. Dit is Hans de Boy. Thuis ben.

0: Hans de Boy en Thuis Ben.
1: Om het nog een oren.
2: Friesland van de Moor.
0: LVD Basket had op mij topbasketbal, dat is bekend. Maar intussen binnen ze nog altijd in de race voor het Lonskampioenskip. En dus kan Eltse wedstrijd de laatste wedstrijd wezen. Juster, in het kelderdiekje, Ljout Tjinlijn.
3: Ik heb de stress in de benen. Ja, hoofd stil houden.
4: De band komen een jaloerke voor de wedstrijd de hal binnen. En worden voor de laatste keer nog even sminkt. Want dan kennen ze mooi blauw en gele wangen de ceiling. Hey, waarom ben je vanavond?
5: Om de laatste wedstrijd te zien van LWD.
4: Hoe is het voor jullie dat het de laatste wedstrijd is?
5: Ja, wel jammer. Ja, omdat het was een hele leuke club. Er waren ook hele lieve en leuke spelen.
6: We worden helemaal zenuwachtig van
4: jullie. De laatste kaartjes vliegen over de toonbank, Paul de Jong. Kaartverkoper. Viel dat ik een beetje samen bij elk kaartje?
6: Ja, ja. Ik ben er vanaf al 16 jaar bij, dus ik vind het jammer uiteraard, maar ja. Als de kosten een heen gaan en de opbrengst nog leeg, dan houdt het heel hard op.
4: En dat laatste wedstrijd, dat docht één man heel bot pinnen. Dat is Gert Schuurder. Hij is mooiebruchter van LWD Basket. En hij nam die jaren de kar. Het zit er net in.
7: Ja, dat is best een hele moeilijke keuze. Alleen het voordeel is dat het wel een hele duidelijke keuze was. We hadden ook geen andere mogelijkheid om te kiezen. We hebben echt alle opties wel bekeken om toch verder te kunnen. Maar het gat was gewoon te groot. En dan moet je ook heel reëel zijn. En dat zijn we gelukkig in Friesland heel vaak. Dan moet je gewoon zeggen, ja, het is gewoon niet te doen. Dus we stoppen ermee.
4: Maar wat voor gevoel steen je hier?
7: Ja, heel dubbel, weet je wel. Want je hebt nog steeds tot een van de 5 clubs in Nederland kans om landskampioen te worden. Hoewel het na afgelopen vrijdag wel een heel stuk ingewikkelder is geworden. Dus je wil heel graag vanavond winnen. Aan de andere kant weet je ook dat het heel lastig wordt en dat het wel zijn laatste kan zijn. En dan ben je alweer bezig met de voorbereidingen van het afronden van dit seizoen. Dus vanavond op de tribune hebben we de knop om en lekker fan zijn. En daarna zien we wel weer verder.
4: En dan begint de wedstrijd. En dan barst het feest los bij LWD, want ze winnen van Leiden. En dus ben ze nog altijd in de strijd om die Nederlandse titel. Mike Bauer, ik moet eerlijk bekennen, ik ging hier een beetje naartoe met het gevoel, dit wordt de laatste wedstrijd van LWD. Ooit misschien wel, maar daar dachten jullie anders over.
8: Ja, ik denk dat heel veel mensen dat misschien dachten naar de vorige wedstrijd. Maar we hebben niks te verliezen, weet je wel. We missen mensen, we zijn niet helemaal fit. Maar het enige wat we kunnen doen is gewoon hard spelen, alles geven en je ziet waar het toe kan leiden. Dus ja, heel erg trots op iedereen en op naar morgen.
4: Hoe deze race straks ook verloopt, het basketbal houdt op volgend jaar in Leeuwarden. Hoe is dat voor jullie als spelersgroep?
8: Ja, natuurlijk heel zonde. Zeker, het is gewoon, we maken het heel veel teams lastig. Leeuwarden doet het geloof ik heel lang al mee. En het basketbal leeft ergens, zie je vandaag ook. Weet je, de zaal zit bijna vol, dus het is zonde dat we dat moeten stoppen.
4: Maar Jim Schurik alweer terug. Er is een terugstart mogelijk.
7: Ja, er komt een nieuwe eredivisie. Na het komend seizoen, 2027-2028, er komt een nieuwe eredivisie onder de B-Next en boven de promotiedivisie. En daar hebben wij aangegeven dat we daarvoor wel kwartier willen maken. Dat we het wel willen voorbereiden. Dat er een organisatie en ook sponsors staan die erin willen stappen. En dan gaan we dan gewoon weer verder.
0: Ja, jongens, spelen de Ljouters dus een beslissingswedstrijd in en tegen Leiden. En wat dat wint, die mij naar de hele finale om het Lonskampioenskip.
1: De media van de morgen.
0: Fijke, door de media.
9: Ja, volle meer mensen als verwachten. Die blieken een te heeg cholesterol of een verhegen bloeddruk te hebben. En heeft de Hartstichting Littersieverschin dat soort Nederlanders omrennen met risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zonder dat ze dat zelf weten. Het AD schroot der oe. Stichting die zal de resultaten van een ierlang hartcheckpunten zullen ze juist bekend meidje. En die hartcheckpunten, dat binnen mobiele meetlocaties in onder andere bibliotheken, buurthuizen en sportcentra. 13.000 mensen tussen de 40 70 hier, die hebben hun weren controleren laten. Ja, en dat doet dus dat zijn mensen die het hun ja, wel zoen vielen. En die zijn gewoon bij net zo heel snel hun cholesterol of bloeddruk weer controleren litten. En daarom hier de Hartstichting dus deze hartcheckpunten instelt. En ja, de risico's van hart- en vaatziekten worden onderschat. Mensen blijken wel degelijk behoefte te hebben aan laagdrempelige controles en praktische hulp. En dat zei directeur Hans Snijder van de Hartstichting. En die kennen wij natuurlijk weer als uw oud-haatredacteur.
0: Ja, ik zou zeggen, dat is een bekende naam.
9: Een bekende naam, hè, zeker. Dus ja, meestal, ja, dat zo'n leegdrempelige controle is toch wel goed. En dat zul je dan maar weer. Ja, en één op de drie ondernemers in het MKB werkt zelf meer oren om het tekort om personeel op te vangen. Financieel Dijkblad, Scroot Erhoe. Bob, dat zie ik het een vierde van de bedrijven.

0: om met het bedrijf zelfs en de groei van het bedrijf om hun daarmee dwaande te houden. En voor de arbeidsproductiviteit in de MKB die het al langer achterbloot, kan dat een probleem wezen. Dus dat zei het Erik Stam, hij is hoogleraar strategie. Hij zet een taak voor de ondernemers om strategischer te zien. Het is logisch dat ze brandjes blussen, maar voor hun bedrijf is dat niet altijd verstandig. Ze zullen investeren kan in technologie, AI inzetten of andere keuzes meidje om verschil te maken in een merk. En dat kan op termijn meer opsmieten.
1: Zie het maar.
2: De hofleverancier, die hebben me nog net meld van de morgen.
0: Nou.
2: Het valt toch wel op.
0: Net, ja.
2: Maar meer kon ons voor oren om een plaatsje om te vreden. Ik liep er van de morgen, ik liep er bij de Lemmerdel, hè. De,
0: ja.
2: Een beetje, die is overal.
0: Oh, prachtig.
2: Die is een understatement. Ja, dat is gewoon mistig.
0: Ja.
2: En dan die zinnen en die kleuren. Ja. Dus ik denk, voor het al je plaatjes terug holen. En ik denk, wat zou hierbij passen, welk noemen we. Ja. Maar goed. De keuze is ondij. Welke plaat worst door jaren, welke koffieplaat, welke plaat maakt het tiendij beter? Nou, dat is de liefste moeite voor u om die plaat even te draaien. Stuur maar even terug naar 0620 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

0: Mel C en On the Horizon.
1: Het is nog petit, maar
2: Erie Science
1: is al wekker.
2: Nodo nog.
1: Van Saison Jochenoren.
2: Friesland van de Moor.
0: Een baan bij het Riek in Den Haag, maar dochs werk je in Ljouwt. Dat maakt een stuk makkelijker worden, nota er in de Friese Haard zet. En Sanne het Rijksontmoetingsplein is. Rijksontmoetingsplein. Dus hier van het Rob Bargemaster Sybrand Buma. Een verslag.

0: verslaggever Dennis Terpstra. Die vragen aan hem wat er vindt van het eigen kantoor.
1: Het is heel mooi dat het hier nu in Leeuwarden zo vlak bij het station wordt gemaakt. Zodat mensen die bij het Rijk werken in Friesland en in het noorden eventueel hier kunnen werken of elkaar kunnen ontmoeten.
2: Wat had het eindelijk zien, zo'n plein?
1: Nou, eigenlijk is het wel vrij simpel. Er zijn ook in het noorden meer mensen dan je denken die werken voor het Rijk. Wat vaker in Den Haag zit. Maar die willen niet altijd naar Den Haag. Mensen werken thuis, heeft ook zijn beperkingen. Nou, wat is het dan mooier om een plek hier in het noorden te hebben waar je afspraken kan maken?
2: Jouw Hinsen krijgt in de afspraak ook al even een makke jou het grapje van jou het wordt het Manhattan van Nederland. Wat voor rol speelt het zo'n plan hier? Hè?
1: Kijk, voor Friesland is van belang dat mensen die bij het Rijk willen werken hier blijven wonen en een toekomst op kunnen bouwen. Dus voor ons is het ontzettend belangrijk dat het Rijk zegt wij komen naar het noorden toe. En ik realiseer me wel dat je niet zomaar nieuwe diensten ontwikkelt of wat dan ook. Maar het is wel heel wezenlijk dat mensen die werken of willen werken bij het Rijk niet altijd naar Den Haag hoeven te verhuizen.
2: Wat maakt het Friesland nou zo uniek ten opzichte van andere regio's?
1: Nou, dit is het 11e ontmoetingsplein, dus wat dat betreft zijn er ze gewoon door het hele land. En ik geloof ook niet dat het Friesland meteen moet claimen heel anders te zijn als het gaat om het Rijk. Maar we hebben wel een aantal sterke posities. Hè. Denk aan water, bodem, circulariteit. We hebben hier het CJIB zitten, we hebben de Belastingdienst hier zitten. We hebben goede onderwijsinstellingen. Dus alle reden om als Rijk hier te willen zitten en te zorgen dat mensen hier ook kunnen blijven wonen.
2: En in hoeverre versterkt nou, want waar je nou dan zo'n plein? Johine, in het afspraak ook al even over de lijntjes tussen Den Haag en tussen de regio. Wat betekent zo'n plein voor de lijntjes tussen Den Haag en de regio?
1: Kijk, afstanden zouden het niet toe moeten doen. En met heel veel digitaal werken doen ze er ook niet meer toe. En dat betekent dat het Rijk ook begrijpt dat Friezen gewoon hier willen wonen, maar best wel voor het Rijk willen werken. En dat maakt dit zoveel sterker. Nogmaals, om bij het Rijk te werken, hoef je niet elders te gaan wonen. Er zijn hier genoeg taken die hier verricht moeten worden. En dan is zo'n flexibel kantoor ontzettend belangrijk.
2: En tot slot, betekent het nou eigenlijk dat Buggelix er meer aandacht is van de regio in de Haagse politiek? Doordat er hier nou meer mensen kunnen zitten van het Rijk?
1: Nou, dat zou kunnen, maar ik vind altijd zelf dat Friesland zelf moet zorgen dat je aandacht voor ons moet hebben. Dus niet zozeer van let nou eens een keer op ons en doe een Rijksontmoetingsplein. Dit is gewoon goed voor iedereen. Het is goed voor de provincie, maar ook voor het Rijk. En als je er allebei baat bij hebt, dan is het wat mij betreft het beste.
0: Dat zei burgemeester Buma, deputaire Volkerts, die wie ik bij de evening.
3: Ja, wij zijn er heel wie is mij. We halen volle langheid in het Rijk zijn. Wij kennen ook een heel soort van je budgetten hier in Friesland. Dat doen we vanzelf ook al wel, mijn oren Rijksdiensten. En nu met dit moedingsplein erbij, gaat dat nog weer verder bestendigen.
2: Want wat had zijn plan eigenlijk zien?
3: Dit plein het houdt eigenlijk zien dat de ambtenaren van de verskate oerheden, dus van het Rijk, maar ook van de gemeenten, ook van Rijkswettersteed, dus alle ambtenaren in Nederland, kunnen gebruik maken van zijn werkplak en kunnen ook al je moedje.
2: Het is echt de bedoeling om de jeugd iets meer hier te horen, toch?
3: Ja, als je werkje wil bij het Rijk, dan hoeft dat dus net per voorst in Den Haag, maar dan kan dat ook hier in Leeuwarden. Dus dat is ook een bijkomstigheid, ja.
2: Waar is Friesland nou goed in? Wat maakt het Friesland nou aantrekkelijk om van jongeren begeleid om hier te blijven in plaats van ergens zoals naar dat te gaan?
3: Nou, haast even. Er is wel zelfs een heel soort wat mensen hier houdt en mensen hier brengt. He. We zorgen dat ook in de cijfers. Mensen blijven heel graag in Friesland waaien. Nou, dat is onder andere de goede verbinding hier, de bereikbaarheid. Hier komt een hele mooie woonwijk omheen. Dus het wordt een heel aantrekkelijk gebied om in te werken. Maar ja, de trein en busstation is hier heel dichtbij. Het is wel zelfs in de Haardstad. Dus het is een mooi plek om in te werken. En andersom, ja, we hebben gewoon ook hele leuke mensen hier ontwerkt. Dus ook de collega's die binnen heel erg leuk. Dus dat is maar een peer van de Fadion om het werk hier te willen doen.
2: Nou, en dit is dan de 11e locatie. De binnen zie je verderop in het loon. Heb je ook een beetje gezien hoe succesvol het is?
3: Ja, het is tegen succesvol. Ik zie in Assen, Jerk Niers, krijgt er binnen 10.000 mensen al op het plak Westenwerkje. Nou, en daar moeten wij Griffel doorheen kennen, dat dacht ik.
4: Omroep Friesland.

0: Katrina and the Waves en Walking on Sunshine. Het weer de koffieplaat van Mariet. Dank je wel, Mariet.
1: Dat weer een bad bakje koffie. Dat ga je net meer.
2: Onder het Friesland. Alles wat er spiekt.
3: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
4: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart giet.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 92.2 FM.
0: Het is Jalweson. Tiet voor het Fries Kenijs, mijn Fijke Wouda.
7: Een goeie morgen. Een baan biedt Riek in Den Haag, maar dochs werk je in Ljouwert. Dat moet een stuk makkelijker worden, nood er in de Friese haardstijd een saneemd Rijksontmoetingsplein is. Het waard Iepene, droogborgen master Sibran Buma en deputière Eke Volkerts. Minister Heerma van Inlandse Zaken zou er ik bij wijzen, maar hier al zijn vanwege een spoedoel is hoe de onrest om de AZC zinnen. Deputière Volkerts is blieerd met naar je kantoor.
8: Ja, wij zijn er heel veel jaren mee. We houden volle lange zin het Riek zijn. Wij kennen ook een heel soort van je budgetten hier in Friesland. Dat doen we vanzelfs ook al wel, mijn oren Rieksdiensten. En nu met dit moedingsplein erbij, gaat dat nog weer verder bestendigen.
7: De sneldekaarshand tussen Drachten en Jereveen, wie Juste Jong een skoft afsletten. Er had een incident west waarvoor verskaarde helpdiensten oproepen waren. Rieks werd steeds spreekt van een ongeluk op een hichte van Drachten. Wat er krijg gebeurd is, is onduidelijk. Tieme Heringa van de FNP is nog maar 20 hier, maar het is zo goed als ze wist dat er een van de nieuwe wethouders wordt in Dantemadiel. Je wordt mij de jongste wethouder van Nederland eer. Heringa, over hoe er het wethouderschip invullen wil.
9: Juist omdat ik jong ben, wil ik het dicht bij de jongeren aanstaan blijven. Ik merkte op mijn middelbare squallen altijd wel dat net iedereen wist wat een wethouder deed. Dat er een wethouder wie en hoe en wat. Nou, dat is nu ook echt iets. Ik wil dan wel een contactwethouder wijzen. Ik voor de mensen die ergens mee zitten op mijn portefeuille, wat het dan ook wijzen. Maar dat die me gewoon een mailtje of een appje of een telefoontje door en zo contact lezen kunnen. Want juist zo'n Lietse gemeente, dat is mooi, want dan zie je het dicht bij elkaar.
7: LVD Basket belibert emotionele weken vol mij mengde gevoelens. Jeder werd bekend dat de Ljouwerter basketbalclub ophoudt met topbasketbal. Ze kunnen het financieel niet langer opbrengen om mij te dwaan om de B-Next League. Maar intussen ben ze nog heel tijd in de race voor het landskampioenschap. En daarom kan Else wedstrijd de laatste wedstrijd wijzen. Speler Mike Bauer is ondien dat het basketbal in Ljouwert ophoudt.
10: Ja, natuurlijk heel zonde. Zeker, het is gewoon, weet je wat, we maken het heel veel teams lastig. Leeuwarden doet het geloof ik heel lang al mee. En het basketbal leeft ergens, zie je vandaag ook. Weet je, de zaal zit bijna vol, dus het is zonde dat, dat we dat moeten stoppen.
7: LVD Basket woont juist er thuis van Leiden. En dus volgt er joen een beslissingswedstrijd in Enschede in Leiden. Baat wint mij naar de hele finale om het landskampioenschap.
0: Lid intussen nog even op de insinkenfijken.
7: Ja, wat hè?
0: Een wethouder?
7: Ja.
0: Benne in 2006.
7: Ja.
0: Veel stikken oud.
7: Nou, maakt dat nou?
0: Tiet van het Waberjocht. Mijn Sibel Mollemaker, goeiemorgen.
11: Goeiemorgen.
0: Ik ben heel benieuwd hoe dat vannacht komen we.
11: Nou, want vannacht, ik wou eens Juste Jan nog even nemen. Want toen weer bij Langwar, bij de Langwaarder Wilm. Er is zelfs even een heel kwart een wienhoosje. Ik geloof net dat het de groenrekker had. Maar ja, het toont wel aan dat de boppeloft heel koud is. Dat er nog wat elektrische activiteit in ziet. Ja, en die warme lucht, die vochtige lucht, die loekt dan omhoog en dan rekken een ander in, dan ben je het te draaien kolkje. Nou ja, ik denk net dat er de groen rekken had, maar ja, je houdt wel even aan wat van tijd dat we even zien qua waar. Nou, vannacht is het goed als droogblauwen. Schielke die zit nu op zo'n 10,6 graden, dan wordt het 10,4, bolst het 6,9. Laaksem die leidt wat heger, overkomen truien, grauw in het lege midden, zijn 5,4. En hij beest, die klimt weer een beetje, die zit op zijn 6,2. Maar Bakkeveen, ja, dat is toch de leegste op dit stuit, met zijn 4,3 graden. Nou ja, die jen daar van de morgen nog even weer, die loopt nu grotendeels voort. Daar staat het verkeer eens een keer last van. Nou, en het beste waar van Juwet, dat hebben we toch wel van de morgen. Wolken en zinnen, wisselen je chorus wordt al en het bloed van de morgen nog droeg. Maar ja, in de rij van de midden, dan neemt de bewolking toch wat ta. Ja, dat maakt wat zonder de zin ervan voor het grootste deel. Ja, een front met rijn en ja, die is betekenis met wat buien van karakter. Die loekt vanuit Engeland op dit tijd op Usta. En dan kan er weer een paar millimeter rijn weer vallen. Nou, de natuur die zult er bleed mee wezen. Nou, ik jong speelt u dat nog ja, toch wel patten. De temperatuur die leidt vanmiddag om de 15 graden heen. Is de wind eerst nog ja, zuid-zuid-eerst. Van de middag dan komt de wind toch meer uit het zuiden wij en die neemt dan ta. En die is meest matig, maar in windpoesters toch wel een kracht 5. En in het waargebied ja, zit er ook nog wel een seis in. Dus voor de wetterspotters is het even goed oppassen. Nou, ik vannacht een matige ontbeteden, toch wel vrij krachtige zuidenwind. En dan vannacht dan zakken de temperatuur naar zo'n 10 graden. En het is dan gewoon droog.
0: Ja, maar die Rijn is het na jood nog het kleed, denk ik, hè?
11: Nee, we moeten nog even terug het zure appeltje heen bieden. Want morgen dan hebben we ja, toch wel een aanwezig van wolken. En betieden is een streeltje zinnen, maar de bewolking die overheersken dus morgen wel. Ja, en dan uit en terug valt er nog steeds een lichte bui die vanuit het zuidwesten onvierd wordt. Ja, en morgen stiert er een soort wind. Ja, zelfs denk ik nog wat meer wind dan joort. Dus houd maar rekening met windstieten van kracht 5, 6. In het waargebied nog wat meer. Dat ben dus echt windstieten. Dus het generaal stiert er toch een matig en vrij krachtige windst in. Nou, op de Nijmegen loeken die buien wel voort. En dan brak er gewoon de bewolking. En dan komt de zin dat ik nog even lekker rond de pas. Nou, ik morgen houd het meestal zo'n 15 graden, krijg ik zuur wel op. En dat is wat, ja, eigenlijk wordt leeg voor de tijd van het jaar. Maar er komt verhoring in. De jongen in de nacht, die verenigen dan droog. En met zo'n 1,5 graden, ja, leidt de nachttemperatuur gewoon een stuk heger dan we vorige week heen.
0: De tweede helft van de week, hoe komt het dan?
11: Ja, we naar het weekend gaan. Ja, toens is natuurlijk nog geen weekend. Maar dan, ja, toens, ja, dan komen we in invloed van een hege drukgebied. Wat bij Frankrijk zich is verder ontwikkeld. En dat zorgt gewoon van beter waar. De bewolking had toens nog wel de oerhaan. Maar ik betekent, ja, komt de zin er eens even bij. En mij die zin erbij, kunnen we de 18 graden weer ontdekken. En dat is ja, toch wel een vrij normale temperatuur voor deze tijd. Ja, de west-zuidwestenwind is echt dan wat minder krachtig. En is meteen, ja, stelt er zo'n beetje een matige wind. Ja, voor de grootste part van de dij droeg. Maar een enkel liet stoorken, liet er nog in te zitten. Nou, de jongen de nacht, in wat flink opklaringen en droeg. Maar een leegste temperatuur van zo'n, ja, ik wist zo'n 10 graden. Ja, vreed, ja, dan begint het erop te lijken. In de rim van de morgen rint de temperatuur al lekker op. En in het eerste en zuideerste van de provincie, ja, kennen de mensen de 23, 24 graden ontdekken worden. In het waargebied leidt de temperatuur toch wat leger terug naar een vrij koude zeewetter. En daar zit zo'n 19, 20 graden zit er als maximum in. Nou, ik vreed heb een mix van wolken en zinnen. En ja, dan is er geen bui meer te bekennen. Dan stiert er maar amper wien. Die komt dan meer uit het zuid-zuid-eersten wijn. Dus een, ja, een gaarlijke dij om boeten te wijzen. En ik van de wandel vierdaagse die het plak vinden. Sneuren hebben een soort zinnen en hege temperaturen met zijn 24, 25 graden. Ja, de zwakke wind komt dan nog steeds uit de zuidwesthoeken wij. Dus ja, al met onkenk zijn ze eerst nog kans op een bui en een soort wind. Maar stadig oprinnen de temperaturen en in het weekend noffelijk met iets waar.
0: Sibo Mollema, dank u wel.
11: Graag niet.

0: Gerben Boots en ik ging kapot om daar.
1: Goedemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Stichting Maatklas besteedt 4-4 en hier punt de feestelijkheden van de Moorn op basisskwallen De Optimist in het Jereveen. De stichting die zorgt in het reguliere, bij reguliere basisskwallen voor onderwijs om bermen en beheining. Bij De Optimist had Maatklas 2 klassen. En ik ga Anneke Lautenbach van de stichting onder telefoon. Een goeiemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, waarin onderscheidt Jim onderwijs eigenlijk van het reguliere onderwijs? Wat maakt Jim nou zo verschillend?
2: Nou, we hebben eigenlijk in de klas zowel onderwijs als zorg. En daardoor kunnen we kinderen die heel veel hulp nodig hebben, alsnog onderwijs bieden.
0: Oké, en wat voor help moet ik dan ontdenken?
2: Kunnen kinderen zijn die in de rolstoel zitten, die bijvoorbeeld hulp nodig hebben bij het naar de wc gaan. We hebben ook kinderen met zondevoeding. Maar we hebben ook kinderen die het bijvoorbeeld nodig hebben om een begeleider naast zich te hebben om te kunnen leren.
0: Dat zijn zaken. Ik kan me vaststellen dat ze die stiepen nedergaan. Maar er zullen ook een heel soort zaken wijzen. Weet je misschien iets rekening mee houden? Dat je werd zijn verlet van houden. Wat wij misschien net weten. Denk je daar voort ergens om?
2: Nou, ik denk bijvoorbeeld aan onze leerlingen kunnen vaak niet praten of hebben moeite met praten. Dus wij doen heel veel met ondersteunende communicatie. En dat betekent dat zij bijvoorbeeld een oogbestuurde computer kunnen hebben waarmee ze praten. Of bijvoorbeeld een iPad met pictogrammen. Dus zo passen we de lessen aan, zodat ze toch antwoord kunnen geven.
0: Oké. En je bent een landelijke organisatie, 60 klassen, Jim. Binnen de volle van in Friesland eigenlijk?
2: Ja, wij zijn zelf Stichting Maatklas. Dat is echt een Friese organisatie. Maar het Samen naar School netwerk, dat zijn inderdaad 60 klassen door het hele land. En wij ondersteunen elkaar als stichtingen. Dus dat is een netwerk. En in Friesland is er inderdaad maar één klas en dat is in Heerenveen.
0: En waarom is dat belangrijk? Want dat is waar het om draait natuurlijk. Dat die band die ten beheining af, die wat extra ondersteuning nodig hadden, dat die binnen het reguliere onderwijs passen.
2: Ja, dat vinden wij heel mooi dat dat kan. Omdat ze over en weer wat van elkaar kunnen leren. De kinderen van de reguliere school die helpen onze kinderen. Dus die komen regelmatig in de klassen. Maar omgekeerd doen wij bijvoorbeeld ook mee met het buitenspelen of de gymles. En zo leren de kinderen van de reguliere school ook dat iedereen anders is. En dat je elkaar kan helpen en toch samen kan spelen.
0: Nou, en het voldocht net volgens mij, want je bestaat 4-4 en nog geen einde in cirkel ook nog. Ja, hoe zul je de toekomst vieren? Wil je hem nog uitbreiden?
2: Nou, we zijn zeker aan het nadenken over nieuwe plannen. Onze oudste leerling is momenteel 10 jaar. Dus we zijn vooruit aan het kijken of we misschien in het voortgezet onderwijs ook een klas op kunnen zetten in het regulier voortgezet onderwijs.
0: Oké, en zijn we nog stilstaan bij het jubileum? Nog een iets feestje misschien?
2: Ja, zeker. We hebben zelfs een echte feestweek. Gisteren zijn de kinderen op schoolreisje geweest. Vanochtend is er om 8:30 een feestelijke onthulling op het schoolplein van een speelgoedbord, speeltuinbord. En dat is een bord met pictogrammen erop, zodat de kinderen ook buiten met elkaar kunnen praten, ook als ze niet kunnen spreken. Donderdagmiddag hebben we nog een leuke presentatie voor iedereen die geïnteresseerd is in Maatklas. En vrijdag sluiten we af met een theatervoorstelling en een borrel op school.
0: Nou, dat is geen liedfeestje, dat is gewoon een groot feest.
2: Dat is een groot feest, zeker.
0: Anneke Lautenbach, Tierentank en Lokwensken met jubileum.
2: Dankjewel.

0: Adele en Water Under the Bridge.
1: Friesland van de Moorn.
0: Hij is nog maar 20 jaar, maar het is zo goed als wist dat er een van de nieuwe wethouders wordt in Dantumbedeel. Tim Heringa van de FNP hak het dan hoor. Hij wordt daarmee de jongste wethouder van Nederland eer. En TV-NOF-verslaghouder Ben de Jager die zocht hem op en die vroeg aan Heringa hoe het al een keer kam is.
2: Ja, dat is eigenlijk een verhaal van het in op het oren, toevalligheden, maar uiteindelijk wel interesse in de politiek. Via Rivelin een petitieproject dient. Toen haak ik bij die voor de microfoon staan. Sindsdien eigenlijk wat de politiek inrollen.
3: Op de HAVO wie dat nog?
2: Ja, op het HAVO-VWO inderdaad. En inmiddels via letter. Ikzelf op het stembiljet staan. Voort op nummer 1. Komt omdat ik lid worden ben via Rivelin van de FNP. Dat sprutte mij toen aan. En actief worden in... september, oktober, met de Tweede Kamerverkiezings. Wat er eigenlijk het resultaat van wie. Dat had wel een hele mooie campagne geweest, waarin ik een hele prutte meisje kindleerd had en een hele prutte leerd had van hoe werkt zo'n partij. Nou, en nog meer interesse erin kregen. En toen kwam eigenlijk het eind van 2024 kwam de situatie in Dantumbedeel dat ze naar een meisje nodig gingen.
3: Voor de FNP.
2: Voor de FNP, vanwege omstandigheden. En ik dus een nieuwe listloeker. En dat ben ik worden. En daarop ben ik weer de wethouderskandidaat worden. Dus zouden we aan de.
3: Had je er lang over twijfelen om te zeggen van... Ja, het is het wethouderskip. Het is dan in een deeltijds variant. Maar goed, je hebben wel straks een heel soort meisje te tjengen.
2: Ik had er net lang over twijfelen, want dat liep het me gewoon heel leuk. En ik denk ook dat ik dat best wel ken, om net egoïstisch te wezen. Maar ik denk dat het wel bij me past in die zin. Alleen het praktische gedeelte, daar ga ik wel natuurlijk over nagedacht. Van hoe zal ik dit gaan? Mijn studie, ik ben ooit buschauffeur, dat is ik nou maar correct. Die rijbewijzen die ga ik nou maar correct halen. Dus dat maakt al je wel netjes aardien worden of een plak ha. Dus daar ga ik natuurlijk wel een nijtocht, ja. Alleen uiteindelijk mijn deeltijds variant kent dat.
3: En hoe zorg je dan naar die studie bijgelies? Want volgens mij is dat bestuurskunde. Dus ja, het leidt hem wel heel nauw ja, bij het wethouderskip, denk ik.
2: Ja, het is rjochten, maar er zit wel bestuursrjocht vaak in. En dat leidt inderdaad heel dicht bij het wethouderskip. Dan haast het echt over bestuurlijke dingen, zoals algemene beginselen van behoorlijk bestuur en dat soort dingen. Dus dat gaat er echt wel over. En in die zin past het er heel goed bij. Rjochten had net een heel soort contacttoeren. Het is een prutte zelfstudie. Dus in die zin valt het wel te combineren. Maar het zal ongetwijfeld natuurlijk een prutte werkwijze om dat te combineren. Maar daar geef ik voor.
3: Ja, best nog jong, zitten we dan maar. Als dan Sjors naar Dantumbedeel en bist inwoner van Dantumbedeel. Hoe Sjors naar de toekomst van San Lietse gemeente als ondersteunend wethouder?
2: Nou ja, zij is San Lietse gemeente, maar het mooie aan San Lietse gemeente is voordat je als wethouder denk ik ook een prutte contact gaat kennen met je inwoners. Juist ook omdat ik jong ben, wil ik ook dicht bij de jongeren aansteen blijven. Ik merkte op mijn middelbare squallen altijd wel dat net iedereen wist wat een wethouder die dat er een wethouder wie en hoe en wat. Nou, dat is nou kijk iets. Ik wil dan wel een contactwethouder wijzen. Ik voor de meesten die het ergens mee zitten op mijn portefeuille, wat het dan ik wijzen mij. Dat die me gewoon een mailtje of een appje of een telefoontje door en zo contact lezen kennen. Want juist zo'n Lietse gemeente, dat is mooi, want dan sta je dicht bij elkaar.
3: En als dan Sjocht, Fjouwer Jelien, die petitie om weer voor een nieuw gebouw voor de Vinnen van het Dokkinga College, naar ondersteunend wethouder in Dantumbedeel. Nou, had ik het geefetje, is het wel heel rap gingen.
2: Het is heel rap gingen, zeker, absoluut. Het viel er als een soort treinwest op, staps die het net weer op had rijden. En op een moment dan best op de bestemming wethouder, inderdaad. Maar ik had er een soort vertrouwen in. Ook omdat wij ervaren collega's om in het college. De ene had een wereldervaring als wethouder, de andere in de Rie. Nou, ik ben nij. Ik breng nij een lance verkenner het mooi verschuren in zijn rapport. Ik denk dat het ook wel mooi onvullen kan. En dat we mij een succesvolle vrouw hier te meer te gaan.

0: De mama's en de papa's en California Dreaming.
1: De media
2: van de morgen.
0: Fijk, het oren. Het oren nijs. Het nijs uit de oren media.
3: Ja, nou, dat is ik oren nijs. Ja, zeker. Woede om wegkwakken 4 mei kransen. Dat schroot de Telegraaf. De kranslezing in Utrecht voor de betinking van de Nakba. Troch burgemeester Sharon Dijksma het Grutte Lilkense opwekt. De blomstikken van Fjouwe Maaien, die lijn den nog bij dat monument. En die binnen dus achter dat verzetsmonument kwakt om plak te maken voor Palestijnse kransen. En onder andere Charles Chambonnet, hij is lid van het Utrechts Comité 4 mei herdenking. Die is verantwoordelijk voor die kransen, die is behoorlijk pikeerd. En nevens hem bepaalt het comité dat de kransen verhellen worden matten. En dat badpas als ze verwelken en net eerder. En deze kransen zien er nog prima uit. Tussen hebben ze die kransen weer deadline. En ze zitten erbij dat ze de Palestijnse kransen gewoon lissen litten hebben. Dus op hun plak. Dus ze hebben geen kransen verkwakt. Dan moeten mensen die in troch Centraal Frankrijk rieden op kwarte termijn, die moeten even goed uitzien voor dronken bisten. Want in deze tijd van de jaar doggen bisten hun regelmatig te goed om gefermenteerde vruchten en vegetatie. En dan kunnen ze wel een beetje nuver gedrag vertonen. Of liek als het departement Bourgondië het verwerdert in een televisiereclame van de plaatselijke postbus 51. Als Bambi te veel apparatiefjes uit het bos heeft gehad, is het misschien geen goed idee om de weg op te gaan. Dus ja, begeleidende beelden die lid een dronken hert zien, dat alle kanten opspringt. En op de Rue du Soleil hoeven mensen hun geen zorgen te maken. Want de dronken bisten vorm je benam op de, nou, de lietse dikjes, de landweggetjes. Daar vorm je ze een probleem.
0: Fijke, dank u wel.
1: Van de middag bij Omroep Friesland van Fjouwer en Zeis.
4: Wow, wat is dit mooi.
2: Onderwijs.
5: Ja, dit is prachtig.
1: De ideale combinatie van muziek, nijs en heftegroen.
6: Ik begin met een meer een charme-offensief.
1: Als toen de wijs wist naar huis.
7: Help, dit is eng.
1: Als tot iets of vierde wist.
7: Hé, wacht eens.
1: Of al lekker op de bank zit.
8: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
1: Maar Erik Enema.
2: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
1: En Jan Derdaan.
9: Wat wie eigenlijk gedachten destijds doet dat oprichten waard.
1: Van de middag van Fjouwer
7: en
1: Zeis.
7: En dan maar voorstappen.
1: Onderwijs.
10: En nu dit.
11: Hast u extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en haast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
12: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
13: Big Green Funny's actie. Kind 1034 maar €924. Inclusief installatie.
14: Theater Sneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
15: Nu bij de boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
14: Poort is open. Voor iedereen. Ga naar ontdekpoort.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur en Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
16: Katrien Straatman met het NOS Journaal. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Zo zouden ze vaak worden gedwongen om zonder condoom te werken. Sekswerkers zeggen dat ze ook geregeld onder druk worden gezet door exploitanten.
17: Ik kan daarvoor denken aan dreigende boetes, ongewenste looninhoudingen. En dat kan niet. Sekswerkers hebben net als andere mensen recht op veilige werkomgeving en goede arbeidsomstandigheden.
16: Bij de stichting kwamen de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen binnen, vooral over een onveilige werkomgeving. Door de lange rijen bij de veiligheidscontrole op Schiphol hebben gisteren enkele honderden mensen hun vlucht gemist. Het was de eerste dag dat 3 nieuwe bedrijven de security hadden overgenomen en dat verliep allesbehalve soepel. Er ontstonden enorme rijen. Ook vandaag kunnen er nog problemen ontstaan, zegt Schiphol. Nederlanders zijn door sociale media minder goed in staat een vrije en geïnformeerde mening te vormen, zegt het commissariaat van de media. Vooral jongeren halen steeds meer nieuws en informatie van platforms als TikTok en Instagram.
5: Het stelt ons op een onvrije manier, biedt het ons informatie en nieuws aan. En dat vinden wij gevaarlijk voor de democratie.
16: De toezichthouder maakt zich vooral zorgen over de algoritmes die bepalen wat gebruikers te zien krijgen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet kon betalen. Dat zou nu dankzij donaties van prominente Oekraïners toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. Het weer. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en later valt er af en toe een bui en het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Voor Den Haag werk je van Luut Loud. Dat wordt een stuk makkelijker. De eerste dadelijks meer hoor. Muziek komt eraan van Wham.
10: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
20: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
19: Beren goed, thanks bo.
20: Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: En actie, olifant!
21: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
22: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
23: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
24: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
25: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
24: Oké, we gaan.
22: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
26: Friesland van de Moor.
27: My Erit Science.

0: Sam Widad en Sweet Freedom.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Morgen.
3: Kijk, voor Friesland is van belang dat mensen die bij het Rijk willen werken hier blijven wonen. En een toekomst op kunnen bouwen. Dus voor ons is het ontzettend belangrijk dat het Rijk zegt, wij komen naar het noorden toe.
0: Ja, en daarom wordt Wurkje voor Den Haag van Utrecht een stuk makkelijker. Leerst dadelijk meer hoor. Van de man die het zelfs vertrekt naar Den Haag. En de jongste wethouder van Nederland Eer, die zit daar in Dantemedeel, 20 jaar er nog maar.
4: Het viel er als een soort treinwest op, staps die het netwerk op hard rijden. En op een moment dan best op de bestemming wethouder inderdaad.
0: Ja, ik ben wel benijd hoe dat hoe hij op dat plak te lonen kwam. Is af een beetje zo, ja, natuurlijk al. Maar eerst dadelijk nog volle meer hoor. Feiken. Door de media.
5: Ja, huizenkepers die willen nog te makkelijk Tjimmekoor uitspelen. En er komt een fors Europees typepakket om boeren te compenseren voor de gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst iets voor het waarberucht in het kwad en dat komt van Sibo Mollema.
6: Goedemorgen, hier iets van de Moorn. Bloedt het nog droeg en is de zin erbij dat van de mensen meer bewolking volgen terug wat rein. De zuidenwind die neemt dan toe en is in eerste temperatuur wat vlagerig. 15 graden hebben we als hoogste temperatuur. Vandaag bloedt het dan droeg, maar nog wel een stevige wind. Morgen hebben we wolken en zinnen en betekenen ze een lichte bui. De zuidwestenwind die neemt nog wat verder toe en is in het waargebied hut. Morgen extra 15 graden door ijs en over in de nacht. Meer hoe het waar, iets naar jou wachten.
0: LVD Basket houdt op met topbasketbal, dat is bekend. Maar intussen zijn ze nog altijd in de race voor het longskampioenschap. En dus kan elke wedstrijd de laatste wedstrijd wezen. Juster in het Kelladiekje in Leeuwarden, het zien Leiden, Big Leagues.
7: Ik heb de stress in de benen. Ja, hoop stil houden.
8: De band komen een jaloerke voor de wedstrijd de hal binnen. En worden voor de laatste keer nog even sminkt. Want dan kennen ze mooi blauw en gele wangen de ceiling. Hey, waarom ben je hier vanavond?
9: Om de laatste wedstrijd te zien van LWD.
8: Hoe is het voor jullie dat het de laatste wedstrijd is?
9: Ja, wel jammer. Ja, omdat het was een hele leuke club. Er waren ook hele lieve en leuke spelen.
10: We worden helemaal zenuwachtig van
8: hier. De laatste kaartjes vliegen over de toonbank, Paul de Jong. Kaartverkoper. Viel dat ik een beetje samen bij elk kaartje?
11: Ja, ja. Ik ben er vanaf al 16 jaar bij, dus ik vind het jammer uiteraard, maar ja. Als de kosten om heen gaan en de opbrengst nog leeg, dan houdt het heel hard op.
8: En dat laatste wedstrijd, dat docht één man heel bot pinnen. Dat is Gert Schuurer. Hij is mooierbruchter van LWD Basket. En hij nam de jermajoren de kar. Het zit er net in.
12: Ja, dat is best een hele moeilijke keuze. Alleen het voordeel is dat het wel een hele duidelijke keuze was. We hadden ook geen andere mogelijkheid om te kiezen. We hebben echt alle opties wel bekeken om toch verder te kunnen. Maar het gat was gewoon te groot. En dan moet je ook heel reëel zijn. En dat zijn we gelukkig in Friesland heel vaak. Dan moet je gewoon zeggen, ja, het is gewoon niet te doen. Dus we stoppen ermee.
8: Maar wat voor gevoel steen je hier?
12: Ja, heel dubbel, weet je wel. Want je hebt nog steeds als een van de 5 clubs in Nederland kans om landskampioen te worden. Hoewel het na afgelopen vrijdag wel een heel stuk ingewikkelder is geworden. Dus je wil heel graag vanavond winnen. Aan de andere kant weet je ook dat het heel lastig wordt en dat het wel zijn laatste kan zijn. En dan ben je alweer bezig met de voorbereidingen van het afronden van dit seizoen. Dus dat, vanavond op de tribune hebben we de knop om en lekker fan zijn. En daarna zien we wel weer verder.
8: En dan begint de wedstrijd. En dan barst het feest los bij LWD, want ze winnen van Leiden. En dus ben ze nog altijd in de strijd om die Nederlandse titel. Mike Bauer, ik moet eerlijk bekennen, ik ging hier een beetje naartoe met het gevoel, dit wordt de laatste wedstrijd van LWD. Ooit misschien wel, maar daar dachten jullie anders over.
13: Ja, ik denk dat heel veel mensen misschien dachten naar de vorige wedstrijd. Maar we hebben niks te verliezen, weet je wel. We missen mensen, we zijn niet helemaal fit. Maar het enige wat ze kunnen doen is gewoon hard spelen, alles geven en... Je ziet waar het toe kan leiden. Dus ja, heel erg trots op iedereen en hoop naar morgen.
8: Hoe deze race straks ook verloopt, het basketbal houdt op volgend jaar in Leeuwarden. Hoe is dat voor jullie als spelersgroep?
13: Ja, natuurlijk heel zonde. Zeker, het is gewoon, weet je wat, we maken het heel veel teams lastig. Leeuwarden doet het geloof ik heel lang al mee. En het basketbal leeft ergens, zie je vandaag ook. Weet je, de zaal zit bijna vol, dus het is zonde dat we dat moeten stoppen.
8: Maar je hebt je Rick alweer terug. Er is een terugstart mogelijk.
12: Ja, er komt een nieuwe eredivisie na het komend seizoen, 2027-2028. Er komt een nieuwe eredivisie onder de B-Next en boven de promotiedivisie. En daar hebben wij aangegeven dat we daarvoor wel kwartier willen maken, dat we het wel willen voorbereiden. Dat er een organisatie en ook sponsors staan die erin willen stappen. En dan gaan we dan gewoon weer verder.
0: Ja, Joen spelen de Leauters een beslissingswedstrijd in en tegen Leiden. Wat wint die mij naar de hele finale om het landskampioenschap?
1: De media van de morgen.
5: Fijke, door de media. Ja, Huizekeepers die kennen nog te makkelijk Tjimmekoor uitspelen worden. En het zogenaamde biedlogboek, dat wordt in een soort geval net eens verstrekt. En dat zei de vereniging Eigen Huis naar Eigen Onderziek. De Belangenvereniging vindt dat het heegtiert wordt dat de oorhiet in actie komt. We zien nog steeds vriendjespolitiek, zeggen ze daar. In 2023 waar dat biedlogboek inviert. Maar dat is nog heel te vrijblijvend, zei de vereniging Eigen Huis. Meestal die kent dus naar Aurin, dat het hoes verkocht is. Kennen ze zo'n biedlogboek, kennen ze inzien. En dan weet ze dus ik voor

0: Van de bevregen wenningzikkers kregen naar Aurin inzage in het logboek. Waarin dus al die bieringen stingen. En van die groep moest 41% er zelfs om vreetje. Dus ja, dat is dus crack. Bedoeld om het vertrouwen in het keerproces te verbeteren. En dat werkt dus net goed. En Vereniging Eigenhuis wil dus dat de oerhit ingriept. De Europese Commissie zal wel ingriepen, maar dan maar heel wat oors. Ze werken aan een fors type pakket om boeren te compenseren voor de gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten. Naast de brandstofkosten is kunstmest is flink duurder worden. En dat kan dramatische gevolgen hebben voor ja, net alleen de boeren, maar ook voor de beurs van Nederlanders en andere Europeanen, want die maar die hegere kosten weer opbrengen. En die, ja, die voedselprijzen die binnen al behoorlijk omheen gingen. En schatten we dat zo'n vijfde van alle kunstdong in de wereld produceerd wordt in de Midden-Oosten. En nevens de EU stiert Europa op een kruispunt. Want een aantal belangrijke regio's die willen ophouden met het plantje van gewaaksen. Vanwege de hege prijzen leent het gewoon net meer.
1: Oh.
0: Ja, en ja, dat ken je zelfs net. Als het nog zo duur is en er komt minder eten, ja, dan wordt het nog duurder. Dus ze maken haar een grote zorgen, de Europese Commissie en de EU-landbouwministers, over de gevolgen voor boeren en burgers. En daarom zal er een pakket, een actieplan, zal er presenteerd worden om dat tij te keren.
1: Fijke, dank u wel. Als ik graag bij het Riekwerkje was, dan had hij in Friesland net een soort opties. Maar er is nog wat betocht om het makkelijker te maken om als Fries dags een baan in Den Haag te hebben. Daar is dadelijk meer hoor.

0: van jou wachten. Dit weer Bruno Mars en I Just Might.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Een baan bij het Riek in Den Haag, maar toch zwurk je in Ljouwt. Dat moet een stuk makkelijker worden, een auto in de Frieske Haardstedt en Sanneemt Rieks Moertingsplein is. Te zien op het Rog Borgemaster Sybrand Buma en deputaire Eke Volkerts. En verslaggever Dennis Terpstra, die vroeg aan Buma wat er nou vindt van het nieuwe kantoor.
2: Het is heel mooi dat het hier nu in Leeuwarden zo vlak bij het station wordt gemaakt. Zodat mensen die bij het Rijk werken in Friesland en in het noorden eventueel hier kunnen werken of elkaar kunnen ontmoeten.
3: Want wat had het eindelijk zien, zo'n plein?
2: Nou, eigenlijk is het wel vrij simpel. Er zijn ook in het noorden meer mensen dan je denken die werken voor het Rijk. Wat vaker Den Haag zit. Maar die willen niet altijd naar Den Haag. Mensen werken thuis, heeft ook zijn beperkingen. Nou, wat is het dan mooier om een plek hier in het noorden te hebben waar je afspraken kan maken?
3: Jo, Hinsen krijgt in de afspraak ook al even een makkelijk het grapje van jou, het wordt het Manhattan van Nederland. Wat voor rol speelt het zo'n plan hier? Hè?
2: Kijk, voor Friesland is van belang dat mensen die bij het Rijk willen werken hier blijven wonen en een toekomst op kunnen bouwen. Dus voor ons is het ontzettend belangrijk dat het Rijk zegt, wij komen naar het noorden toe. En ik realiseer me wel dat je niet zomaar nieuwe diensten ontwikkelt of wat dan ook. Maar het is wel heel wezenlijk dat mensen die werken of willen werken bij het Rijk niet altijd naar Den Haag hoeven te verhuizen.
3: Want wat maakt het Friesland nou zo uniek ten opzichte van andere regio's?
2: Nou, dit is het 11e ontmoetingsplein. Dus wat dat betreft zijn ze gewoon door het hele land. En ik geloof ook niet dat het Friesland meteen moet claimen heel anders te zijn als het gaat om het Rijk. Maar we hebben wel een aantal sterke posities. Hè. Denk aan water, bodem, circulariteit. We hebben hier het CJIB zitten. We hebben de Belastingdienst hier zitten. We hebben goede onderwijsinstellingen. Dus alle reden om als Rijk hier te willen zitten en te zorgen dat mensen hier ook kunnen blijven wonen.
3: En in hoeverre versterkt nou, want we hebben nou dan zo'n plein. Jo, hing het in de afspraak ook al even over de lijntjes tussen Den Haag en tussen de regio. Wat betekent zo'n plein voor de lijntjes tussen Den Haag en de regio?
2: Kijk, afstanden zouden het niet moeten doen. En met heel veel digitaal werken doen ze er ook niet meer toe. En dat betekent dat het Rijk ook begrijpt dat Friezen gewoon hier willen wonen, maar best wel voor het Rijk willen werken. En dat maakt dit zoveel sterker. Nogmaals, om bij het Rijk te werken hoef je niet elders te gaan wonen. Er zijn hier genoeg taken die hier verricht moeten worden. En dan is zo'n flexibel kantoor ontzettend belangrijk.
3: En tot slot, betekent het nou eigenlijk dat Buggeliks er meer aandacht is voor de regio in de Haagse politiek? Doordat er hier nou meer mensen kunnen zitten van het Rijk?
2: Nou, dat zou kunnen, maar ik vind altijd zelf dat Friesland zelf moet zorgen dat je aandacht voor ons moet hebben. Dus niet zozeer van let nou eens een keer op ons en doe een Rijksontmoetingsplein. Dit is gewoon goed voor iedereen. Het is goed voor de provincie, maar ook voor het Rijk. En als je er allebei baat bij hebt, dan is het wat mij betreft het beste.
0: En dat zei Borgemaster Buma, deputaire Volkerts, die wie dus ook bij die opening.
4: Ja, wij zijn er heel veel jaren mee. We houden volle langheids in het Rijk zijn. Wij kennen ook een heel soort van je budgetten hier in Friesland. Dat doen we vanzelfs ook al wel, met andere Rijksdiensten. En nu met dit Moertingsplein erbij, gaat dat nog weer verder bestendigen.
3: Want wat had zijn plan eigenlijk zien?
4: Nou, dit plein, het had eigenlijk zien dat de ambtenaren van de verskate oerheden, dus van het Rijk, maar ook van de gemeenten, ook van Rijkswettersteed, dus alle ambtenaren in Nederland, kennen gebruik maken van zijn werkplak en kennen ook al je moertje.
3: Het is echt de bedoeling om de jeugd iets meer hier te horen, toch?
4: Ja, als je werkje wil bij het Rijk, dan hoort dat dus net per voorst in Den Haag, maar dan kan dat ook hier in Ljouwert. Dus dat is ook een bijkomstigheid. Ja.
3: Waar is Friesland nou goed in? Wat maakt het Friesland nou aantrekkelijk om van jongeren begeleks om hier te blijven in plaats van ergens zoals naar dat te gaan?
4: Nou, haast even. Er is zelfs een heel soort wat mensen hier hoort en mensen hier brengt. He. We zoeken dat ook in de cijfers. Mensen blijven heel graag in Friesland waaien. Nou, dat is onder andere de goede verbinding hier, de bereikbaarheid. Hier komt een hele mooie woonwijk omheen. Dus het wordt een heel aantrekkelijk gebied om in te werken. Maar ja, de trein en busstation is hier heel dichtbij. Het is zelfs in de Haardstedt, dus het is een mooi plak om in te werken. En andersom, ja, we hebben gewoon een hele leuke mensen hier ontwerpen. Dus ook de collega's die binnen heel erg leuk. Dus dat is maar een peer van de vadion om het werk hier te willen doen.
3: Nou, en dit is dan de 11e locatie. De Benotsien verderop in het loon. Hij je ook een beetje hoe succesvol het er is?
4: Ja, het is tegen succesvol. Big League zien Assen Jerk niet eens krijgt er binnen 10.000 mensen al op het plak Westerburkje. Nou, en dan moeten wij Griffel doorheen kennen.
0: En dat zei deputaire Eke Volkers dus bij het Rijksmoetingsplein in Leeuwd. Van der Rut kist dus Wurkje voor Den Haag van uit Leeuwdwaai. Dat kan alle jaren. Dadelijk hier het Frieske Nijs en dat komt van Fijke.
5: Pinksterman die bij Omroep Friesland.
6: De fiets over sterrentocht.
5: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
6: Live.
5: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
6: En na je 8 op tv, de gearvetting.
5: De fiets over sterrentocht.
6: Pinksterman die.
5: Bij Omroep Friesland.
7: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
8: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens.
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
8: Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
10: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
12: Oké, we gaan.
13: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
16: De Musical 10-daagse is begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu musical10daagse.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
5: 92.2 FM.
0: Het is hast Jalve achten. Tiet van het Frieske Nijs, mijn Fijke Wouda.
17: Een goeie morgen. Een baan bij het Riek in Den Haag, maar dochs werk je in Leeuwarden. Dat moet een stuk makkelijker worden, noter in de Frieske Haardstede en saneemt Rijksontmoetingsplein is. Het waard even uit, burgemeester Sybrand Buma en deputaire Eke Volkerts. Minister Heerma van Inlandse Zaken zou er ik bij wezen, maar hij hier oud zijn vanwege spoedolis over de onrecht om de AZC's heen. Deputaire Volkerts is blied met het nieuwe kantoor.
4: Ja, wij zijn er heel veel jaren mee. We halen volle langer in het Riek zijn. Wij kennen ook een heel soort van je budgetten hier in Friesland. Dat doen we vanzelfs ook al wel. Mijn oren Rieksdiensten. En nu met dit moedigsplein erbij, gaat dat nog weer verder bestemmingen.
17: Tieme Heringa van de FNP is nog maar 20 jaar, maar het is goed als zeker dat er een van de nieuwe wethouders wordt in Dante Madiel. Je wordt ermee de jongste wethouder van Nederland hier. Heringa, over hoe er het wethouderschap invullen wil.
18: Juist ook omdat ik jong ben, wil ik dicht bij de jongeren aanstaan blijven. Ik merkte op mijn middelbare squallen altijd wel dat net iedereen wist wat een wethouder die je. Dat er een wethouder wie en hoe en wat. Nou, dat is nou echt iets. Ik wil dan wel een contactwethouder wijzen. Ik voor de mensen die ergens mee zitten op mijn portefeuille, wat het dan ik wijzen mij. Dat die me gewoon een mailtje of een appje of een telefoontje door en zo contact lezen kunnen. Want juist zo'n Lietse gemeente, dat is mooi, want dan zie je het dicht bij elkaar.
17: De wetterscouts van Caspar Di Robles in Haas zijn op ziek naar donateurs voor het onderhoud van haar wachtskip Die Adventure. Het is een 124 jaar oud skip dat een soort onderhoud nodig had. Secretaris Chris Elsinga vertelt waarom het skip zo wichtig voor de wetterscouts is.
19: Harlingen heeft heel veel water inderdaad, maar je kunt hier eigenlijk bijna nergens zeilen. Dus het is ook wel leuk om eens een keer een rondje te zeilen, zeg maar, of om een eilandje heen. En dat doen we meestal bij de Friese Meren, bij Ter Hen of in die buurten. En dan kunnen we dat schip meenemen als plek om voor voorraden, om te koken, of bij slecht weer op te schuilen enzovoort.
17: Er is op je basis zo'n €1000 extra nodig om het schip onderhouden te kennen. LWD Basket bleef het emotionele weekend vol met mengde gevoelens. Ja, er werd bekend dat de Ljouwerter basketbalclub ophoudt met topbasketbal. Ze kunnen het financieel niet langer opbrengen om mee te dwaan om de B-Next League. Maar intussen binnen ze nog heel tijd in de race voor het landskampioenschap. En daarom kan Else wedstrijd de laatste wedstrijd wezen. Speler Mike Bauer is ondien dat het basketbal in Ljouwert ophoudt.
20: Ja, natuurlijk heel zonde. Zeker, het is gewoon, weet je wat, we zijn gewoon, we maken het heel veel teams lastig. Leeuwarden doet het geloof ik heel lang al mee. En het basketbal leeft ergens, zie je vandaag ook. Weet je, de zaal zit bijna vol, dus het is zonde dat, dat we dat moeten stoppen.
17: LWD Basket woont juist thuis van Leiden en daarom volgend jaar een beslissingswedstrijd in en tegen Leiden. Waar het wint, maait naar de hele finale om het landskampioenschap. De we trouwens werken om een trogstart met een landelijke basketbalcompetitie. Die is wat goedkoper, want dan hoe je net naar Boetland, de B-Next, ja, België, Nederland. Dus mogelijk, maar ja, er zal al gauw een Iero Hennig in voordat hij er is. Dus ja, voor eerst houd het even op.
21: Het topbasketbal van het Ljouwert, wij even op onhold, zeggen ze dan. Freike, dankjewel. Dadelijk hier het Waberjocht, mijn Sibo.
22: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
23: Hast ook extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afje nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, check op big-green.nl.
24: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
23: Big Green Funny's actie. Kind 1034 maar €924, inclusief installatie.
25: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van de Herne? Bij Is aan Orne. Kist het hele jaar terjachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan Orne is zuiver knietje on het wetter.
26: Friesland van de Moor. Erit Science.
27: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
21: Muziek dadelijk van Johannes Riepmaar. Maar eerst het Waberjocht, mijn Sibo Mollema. Goedemorgen.
28: Goedemorgen, Erik.
21: Ja, Jelle van der Moor, Jan Wald. Het is diezig, mistig. Hoe liep het dat nou?
28: Nou, die diezig die is ja, de meeste plak nog wel voortlossen. En hoort een baan te zinnen aan zijn snel voort. Ja, ik moet toch nog even nemen. Ik had om jou zo en ik even nemen. Ja, dat is alleen een soort mensen. En nog denk ik op één eerke. Maar just er is er een beginnende wienhoorswest bij Langwar. Ik noem om jou van het Langwaarder Wiel. Die had waarschijnlijk de groen net rekken. Tenminste, op de foto is net gezien. Dus meer had jou wel aan hoe online het nog in de boppeloft weer. Ja, de temperatuur op dit stuit schiel zo'n 11,1 graad. Dan wordt 8,9. Balzert zit op zo'n 9,1 graad. Laaksem 11,8. Grauw 6,4. Nijbeet 7,7. En Bakkeveen zit op 8,4 graden. Nou ja, die dieselwekker ze krijgen hier. Ja, nou, die denk ik op de meeste plakken wel voortlussen. Nou, we hebben van de morgen een mix van wolken en wat zinnen. En ja, de morgen die verandert nog wol droeg. De wind is de eerste uur nog zwak uit het zuid-zuid-eersten wij. Maar die neemt van een beetje toch wel ta als er een Rijngebied dat vanuit Engeland onderwijs is naar u. Dus ja, er stiert dan een matig en meteen vrij krachtige zuidenwind. Maar ja, in het Waardgebied toch wel vlagen van kracht 6 van een beetje. Nou, de temperatuur die komt dan uit op zo'n 15 graden. Nou, ik joen horen we dat wat weer te waar. Dus meteen toch een beetje buiige Rijn wat het dan is. Maar ik denk dat de boeren en de tunkers die zullen blijven met wijzen. Ja, vannacht is het dan weer droeg, maar nog wel een stevige zuidenwind en dan een ja, zo'n leegste temperatuur van zo'n goeie 10 graden.
21: En profiteren die boeren en tunkers morgen nog van wat rein?
28: Ja, morgen kunnen ze er ook nog even lekker van profiteren. Want morgen nemen we nog geen weer een afscheid van het Rijnwetter. Uit en terug valt er een ja, ik denk dat ik een lichte bui. En de kinderen even een beetje een stoorlijke tussen zitten. Hè, dat het krek en wie het is. Maar dat is dan Oedijs op de Nijmeegse in de Loeken de Bui en weer voort. Morgen nog vol een soort bewolking. Maar ik meteen, ja, toch wel eens even een glimpje zin erbij. De haatrol die had leidt morgen echt bij, ja, die werd op eerst getrokken door de wien. Die is meest matig. En die komt uit het zuidwesten, wij. Maar daar zitten wat wienpoesters in van zo'n 5, 6, ja, Boppelhorn is dat dan. In het waargebied ja, zit er meteen toch wel eens even een zon in. Dus morgen even flink oppassen. Het is morgen, ja, ik dan wel zo'n 15 graden, maar de wind is wat een spulbrekker. Dus de jaskinderen morgen zeker nog wel bij ons, is net voor het vocht dan wel voor de kelt. Nou, de jongen en de nacht worden we droeg en dan neemt de wind wat aan uit het zuidwesten wij. En dan heb ik een leegste temperatuur in de nacht van zo'n goede 10 graden.
21: En de dagen daarna, hoe komt het dan?
28: Ja, maar natuurlijk zo, ja, dat een hege drukgebied bij Frankrijk, ja, dat breidt dat zien invloed uit. En dat houdt in ja, dat de depressies op afstand blijven. We krijgen dan een dijmen nog wel aardig wat wolken, kan ik wel zeggen. Maar ergens, ja, betekent dus even wat zinnen. Maar de wolken gaat dus voor de oer gaan. Ja, de temperatuur die leidt dan in de midden om de 18 graden heen. Ja, alle koude dagen zal dit eerst wel wat noffelijk omvielen. De west-zuidwesten. De wind die is zwak en betekent is wat matig. Maar die valt op de jong, valt er gewoon voort. Dan zakken de temperatuur ik stadig. Nee, ik was zo'n 10 graden in de nacht. Dus op de jongen kunnen we nog even lekker boeten wijzen. Nou, vrede, dan stiert er meer. Ja, dan stiert er toch maar amper wind. En schiet de zinnen volop, vooral in de midden. Nou, de temperatuur die rent dan stadig op en die helpt in het eerste en het zuideerste van de provincie zo'n 24 graden. In het waardgebied, ja, tempert het nog vrij koude zeewetter de temperatuur. Ja, en daar is het zo'n jongetje in 20 graden als maximum. Nou, en sneeuw, dan hebben we echt volop zinnen. Ja, dan kunnen de 24 graden in het eerste en het zuideerste moest even ontdekken worden. Een zwakke wien uit het zuid-zuideerste wij die op de joen naar het noord eerst draait, dat is een mooie stabiele hoeken. Dus al met al eerst nog wat rijwetter, maar vanaf woensdag droeg en stadig oprende temperatuur naar zijn 24 graden.
21: We zijn weer helemaal bijpraat. Sibo, dank u wel.
28: Gradien.
21: En volg maar even terug naar de Dikenta. Fijke, wat is er te melden?
17: Ja, er valt zeker wat te melden. Want de A31 van Haas naar Ljouwert, dus die tussen Dronriep en Ljouwert Noord, is de dijk afsletten. Dat heeft te krijgen met een ongeluk. Het verkeer stiert er ik stil, er stiert een file. Ja, het verkeer wordt dus ik omlaat via de op- en aanritten. Dus daar heb je wat op onthoud. Dan ik nog ja, de A31, of de N31, maar ik zeg ze, van Drachten naar Ljouwert, de Woordwij, ja, onder Ljouwert, daar stiert het vanwege werkzaamheden, stiert het ik stil. Zo'n 12 kilometer file, 3 minuten extra rijstiert. En nou, niet krijgt stiert er ik nog dat er richting Grains een file wie, maar die is intussen oplost. Maar vooral dus de N31 of de A31, maar ik zeg ze, ik had eens een beetje trommelkoor. De A31 van Haas naar Ljouwert, tussen Dronriep en Ljouwert Noord, is de dijk dicht vanwege een ongeluk.

0: van mij.
1: Johannes Riepmaas in cover van Green Day. Een groet, wie dat?
2: Omroep Friesland.
3: Friesland van de Moor.
1: Hij is nog maar 32 jaar, maar het is zo goed als wist dat er een van de nieuwe wethouders wordt in Dantemedeel. Tieme Heringa van de FNP Hakketoer. Hij wordt daarmee de jongste wethouder van Nederland eer. En TV-NOF-verslaghouder Ben de Jager, die zocht hem op en die vroeg hem hoe dat al in zijn vier kamer is.
4: Ja, dat is eigenlijk een verhaal van het een op het oren, toevalligheden, maar uiteindelijk wel interesse in de politiek. Via Rivelin een petitieproject dient. Toen haak ik bij die voor de microfoon staan. En sindsdien eigenlijk wat de politiek inrollen.
1: Op de HAVO wie dat nog?
4: Ja, op het HAVO-VWO inderdaad. En inmiddels via Rie letter Excel op het stembiljet staan. Voort op nummer 1. Komt omdat ik lid word ben via Rivelin van de FNP. Dat sprut mij toen aan. En actief worden in oktober eigenlijk. September, oktober, maar de tweede Kamerverkiezings. Wat er eigenlijk het resultaat van wie. Dat had wel een hele mooie campagne geweest, waarin ik een hele prutte meisje kindleerd had en een hele prutte leerd had van hoe werkt zo'n partij. Nou, en nog meer interesse erin kregen. En toen kwam eigenlijk het eind van 2024 kwam de situatie in Dantemedeel dat ze naar een meisje nodig gingen.
1: Voor de FNP.
4: Voor de FNP, vanwege omstandigheden. En ik dus een nieuwe listloeker. En dat ben ik worden. En daarop ben ik weer de wethouderskandidaat worden. Dus zat we aan de.
1: Had je er lang over twijfelen om te zeggen van ja, het wethouderskip, het is dan in een deeltijds variant. Maar goed, je had wel straks een heel soort meisje te tjengen.
4: Ik had er net lang over twijfelen, want dat liep het me gewoon heel leuk. En ik denk ook dat ik dat best wel ken, om net egoïstisch te wezen. Maar ik denk dat het wel bij me past in die zin. Alleen het praktische gedeelte, daar heb ik wel natuurlijk over nagedacht. Van hoe zal ik dit hebben? Mijn studie, ik ben ooit buschauffeur, dat is ik nou maar correct. Die rijbewijzen, die heb ik nou maar correct hellen. Dus dat maakt al je wel netjes aardien worden of een plak hebben. Dus daar heb ik natuurlijk wel een nijtocht, ja. Alleen uiteindelijk mijn deeltijds variant ken dat.
1: En hoe zorgt dan mij die studie bijgelezen? Want volgens mij is dat bestuurskunde. Dus ja, het leidt hem wel heel nauw ja, bij het wethouderskip, denk ik.
4: Ja, het is rjochten, maar er zit wel bestuursrjocht vaak in. En dat leidt inderdaad heel dicht bij het wethouderskip. Dan haast het echt over bestuurlijke dingen, zoals algemene beginselen van behoorlijk bestuur en dat soort dingen. Dus dat gaat er echt wel over. En in die zin past het er heel goed bij. Rjochten had net een heel soort contacttoeren. Het is een prutte zelfstudie. Dus in die zin valt het wel te combineren. Maar het zal ongetwijfeld natuurlijk een prutte werkwijze om dat te combineren. Maar daar geef ik voor.
1: Ja, best nog jong, zitten we dan maar. Als dan sjocht naar Dantemedeel en je bent inwoner van Dantemedeel. Hoe sjocht naar de toekomst van San Lietse gemeente als ondersteunend wethouder?
4: Nou ja, zij is San Lietse gemeente, maar het mooie aan San Lietse gemeente is voordat je als wethouder denk ik ook een prutte contact gaat kennen met je inwoners. Juist ook omdat ik jong ben, wil ik dicht bij de jongeren aansteunen blijven. Ik merkte op mijn middelbare squallen altijd wel dat net iedereen wist wat een wethouder die dat er een wethouder wie en hoe en wat. Nou, dat is nou echt iets. Ik wil dan wel een contactwethouder wijzen. Ik voor de meesten die ergens mee zitten op mijn portefeuille, wat het dan ook wijzen mij. Dat die me gewoon een mailtje of een appje of een telefoontje door en zo contact lezen kennen. Want juist zo'n Lietse gemeente, dat is mooi, want dan sta je dicht bij elkaar.
1: En als dan sjocht Fjouwer Jelien, die petitie om weer voor een nieuw gebouw voor de Vinnen van het Dokkinga College naar ondersteunend wethouder in Dantemedeel. Nou, had ik het geefetje, is het wel heel rap gien.
4: Het is heel rap gien, zeker, absoluut. Het viel er als een soort treinwest op, staps die het net weer op had rieden. En op een moment dan best op de bestemming wethouder inderdaad. Maar ik had er een soort vertrouwen in. Ook omdat wij ervaren collega's om zinnen hadden in het college. De ene had een wereldervaring als wethouder, de oren in de rieën. Nou, ik ben nij. Ik breng nij en Lans uit de verkenner het mooi verschreunen in zijn rapport. Ik denk dat het elkaar mooi aanvullen kan en dat we mij een succesvolle vrouw hier te meer te gaan.

0: Onvrege trogmaten. Cyndi Lauper en Time After Time.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
0: De Friese bevolking groeit de komende jaren. 23.000 Friezen komen erbij rond 2050. Toch al je blikken uit de nijste cijfers van Planbureau Friesland. Ik praat erover verder met Jolijn Hutjes. Zij is onderzoekster van het Planbureau. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat is net voor jou de meest opvallende conclusie eigenlijk uit die laatste cijfers?
3: Ja, eigenlijk is het meest opvallende toch nog steeds wel dat de beroepsbevolking naar verwachting blijft krimpen. En dat die dubbele vergrijzing zo sterk toe gaat nemen.
0: Kun je dat als taal lossen? Wat betekent dat eigenlijk precies?
3: Dubbele vergrijzing houdt eigenlijk in dat mensen worden ouder. Maar met name de oudste groep ouder wordt groter. Dus eigenlijk 85 jaar en ouder neemt in verhouding meer toe dan bijvoorbeeld 65 tot 75.
0: Oké, en je komt wel regelmatig met nieuwe cijfers die je publiceren. Als je dan een vergelijkje met verliezen hier, zijn dat dan opvallende zaken die erbij kan binnen, opvallende verschil?
3: Deze cijfers zijn gemaakt door de provincie. En ten opzichte van vorig jaar zijn de verschillen niet zo heel erg groot. We zien dat de beroepsbevolking iets meer gaat stijgen dan dat we in eerste instantie hadden verwacht. En dat komt omdat migratie iets meer is toegenomen in het afgelopen jaar dan in eerste instantie was verwacht. Verder zijn de verwachtingen redelijk vergelijkbaar met wat vorig jaar is gepubliceerd.
0: Oké, die migratie die kent natuurlijk in de komende jaren wel bot voor oren. Want je zit ermee met wetjouwing, de situatie in de wereld, dat verneem je nou ook wel. Hoe betrouwbaar is zo'n versissing dan? Had je uitspraken door over het jaar 2050 of ont het jaar 2050?
3: Mm-hmm. Ja, dat is eigenlijk een hele goede. We weten best wel veel over de verwachte sterfte en verwachte aantal kinderen dat geboren gaat worden. Maar migratie blijft toch altijd een lastige. Er kan een oorlog gebeuren of iets anders, waardoor opeens er veel meer of minder migranten zijn dan dat je in eerste instantie had verwacht. En dat is eigenlijk ook waarom, hoe verder je in de toekomst kijkt, of op hoe kleiner een schaalniveau, bijvoorbeeld als je op de Waddeneilanden kijkt, hoe instabieler die prognoses worden.
0: Bigelijks, de vergriezing dat je toe hebben, dat is makkelijker om daar uitspraken te doen.
3: Omdat dat toch. We weten ongeveer hoeveel mensen er per jaar overlijden en hoe dat naar verwachting zal toenemen. Nou, we weten hoeveel mensen we nu hebben. Dus daar kan je wat makkelijker prognoses over maken dan inderdaad bijvoorbeeld over migratie.
0: En als we het dus vertalen, dus wat bij de cijfers waaien, wat meer de praktiek in. Het dubbele vergriezing, wat probleem kan dat opsmieten? Het klinkt als een probleem tenminste.
3: Ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar de groep 85 plus, de verwachting is dat het tussen nu en 2050 met 130% gaat toenemen. En dat betekent eigenlijk ook wat voor de mantelzorgers. Want als je kijkt naar de groep die het meest mantelzorg geeft over het algemeen, 50 tot 75-jarigen, die gaat naar verwachting juist wat krimpen. Dus als je kijkt naar de aantal potentiële mantelzorgers nu ten opzichte van 2050, dan hebben we er nu 15 per 85-jarige. Nou, in 2050 zijn dat er nog maar 5.
0: Zo, dat is een groot verschil.
3: Ja, en dat heeft inderdaad ook alweer effect op de zorg. Want dat betekent meer mensen die zorg nodig hebben en minder mensen die dat op een informelere manier kunnen doen.
0: Ja, dan stelt het mij net gerecht dat je dan ik nog steeds een nieuws krijgt dat de beroepsbevolking echt aanneemt.
3: Ja, de beroepsbevolking neemt met ongeveer naar verwachting met 16.000 mensen af. En je ziet bijvoorbeeld dat met name de specialistische zakelijke dienstverlening en de bouw en welzijn en zorg daar vooral last van gaan hebben.
0: Nou, het ben ik in cijfers om even rustig een nice detail te lezen als bestuurder, zo niet hard gezegd. Waar gaat er nou wat om deze cijfers? Ja, behalve die bestuurders dan misschien. Maar wat gebeurt er nou met deze data?
3: We proberen dat sowieso in al onze onderzoeken die een beetje naar de toekomst kijken mee te nemen. En dat dan eigenlijk ook bij bijvoorbeeld gemeentes en bij andere organisaties die hier wat mee kunnen ook onder de mand te brengen. Want het hoeft op zich helemaal niet slecht te zijn dat de bevolking minder hard gaat stijgen of dat de beroepsbevolking zo krimpt. Maar er moet wel heel erg op worden ingespeeld.
0: Ja, dus er moet wel verdienen worden, maar die data. Al het onderzoeken natuurlijk net een soort zin.
3: Ja.
0: Mooi. Jolijn Hutjes, hoe is dit onderzoek de nijste bevolkingscijfers ont het jaar 2050? Tieren dank.
1: De media van de morgen.
0: Brengt u's bij Fijke. Uit Nijse Torenmedia.
2: Ja, de Volkskrant die schroot over een nije Bulgarenfraude. Meer dan 6 miljoen euro zoek naar valse aanvragen. Dat schroot dus de Volkskrant. Een groep Bulgaren heeft de belastingchange de Auron en Man voor meer dan 6 miljoen euro opleggen. Toch valse omweervragen voor belasting. Waarom je heeft het in te chainen? De bende die maken de biekebroek van frauduleuze DigiD-profielen. En het liek het dus krek als met de Bulgare fraude in 2013 dat groepen Bulgaren zijn betaling naar Nederland bracht worden door organisatoren van de fraude. Dus Yield Ezels worden ze neerd. Liet ik net te beseffen waar hun DigiD onvraag voor het zin. Dit viel de belutsen gemeenten op dat de Bulgaarse DigiD-onvregers vaak toch dezelfde tussenpersoon begeleid waren als ze haar melden bij het gemeenteloket. Zij is dit dus ik onder het rallyen kwam. Nou, intussen is een deel van het yield al verzet door een Nederlandse bank. Werd ze hun yield stalden, werd ze een rekking iepenen. Daardoor kan ongeveer 2,3 miljoen euro van die criminele winst nog weromhellen worden. Maar die oren 4,4 miljoen euro, die moet als verlem beskagen worden. Schroot dus onder de kamer. Ja, dat is dus, want in 2013, die Bulgare fraude toen, die laat daar uiteindelijk de toeslagenaffaire en de regels waren toen onscherpen.
0: Ja.
2: En toen kwamen er dus weer orenslachtoffers. Dus ze beziek je het gewoon op een nij.
0: Ik vind het wel een nieuwsgierig taalkwestie, want ik lees bij de NOS dan de Belastingdienst vermoedt opnieuw grote fraude met Bulgaren.
2: Ja.
0: Dat vond ik daar wel nieuwsgierig, met Bulgaren. Oh ja, wacht.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, het is niet of door Bulgaren.
0: Ja, ja. In beide natuurlijk.
2: Ja.
0: Fijke, dank u wel.
4: Krijgt u allemaal in de mail?
5: Hij is vergees en hij is superactueel.
6: De nijsbrief van Omroep Friesland.
7: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
8: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
5: Scroll die nou in. omroepfriesland.nl/nijsbrief.
9: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei... ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
10: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
11: Wat een naaie show! Haima, service en auto's is er voor Else Nien.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar KBC Badkamers en Keukens in Scharnegouten.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
15: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel zal volgende maand flink toenemen. Dat vrezen de gemeente en andere organisaties. De oorzaak is een nieuw systeem om asielzoekers te registreren. Er zijn zorgen over opstartproblemen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
16: Zo betekent het voor zo'n 50.000 asielzoekers die er nu al zijn, dat zij waarschijnlijk een langere wachttijd krijgen, want nieuwe aanvragen gaan voor. En er zijn dus zorgen over Ter Apel, waar het als enige aanmeldcentrum drukker zou kunnen worden.
15: Asielzoekers moeten straks zelf hun informatie invullen op tablets. Het nieuwe systeem gaat op 12 juni in. In Duitsland wordt een Amerikaanse arts behandeld die in de Democratische Republiek Congo besmet is geraakt met ebola. 6 anderen die contact met hem hebben gehad zijn uit voorzorg ook opgenomen. De WHO heeft vanwege de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen. Inmiddels zijn er 118 mensen overleden aan de zeldzame variant van het ebola-virus en zijn er 300 vermoedelijke besmettingen. In het oosten van Congo worden nu 3 behandelcentra voor ebola-patiënten opgezet. Bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mannen doodgeschoten. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. Deze man woont naast de moskee en hoorde ineens schoten.
17: We were having lunch and I heard at least a dozen shots. They sounded like from a semi-automatic weapon.
18: We were concerned and putting our heads down inside the house.
15: De twee vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Algoritmes die bepalen wat we te zien krijgen op sociale media zijn riskant voor de democratie. Dat zegt het Commissariaat voor de Media. Mensen die veel scrollen kunnen minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen. En dat is in strijd met het publieke belang, staat in het rapport. Het weer vanochtend neemt vanuit het zuidwesten bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: En dadelijk geef ik over de Mai Friesland van de Moon. En dan staan we onder oren stil bij een onderwijsjubileum. Muziek komt erom van AHA.
19: Meesken, als jouw keel worden, weet ik een goed adres voor jou. Frans Kopal Haarwerken onder Noorderhaven in Grijns. Alle stijlen van man en vrouw en alles is op voor hier.
20: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
19: Nou echt bij Frans Kopal. Secret Hair. Een hieraanvalling van man en vrouw en je meesken dit shirt. Meer info vind je op de website van Frans Kopal.
11: Voor een nieuwe Suzuki. Hi ma, service en auto's is er voor Elsen hier.
21: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Steenhuizen Keukens uit Leeuwarden alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf hè?
22: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
23: De eerste snedematten van het land. Maar hoe denkt deze leerwerker om de grijdevoegels?
24: We menen van binnen naar buiten en een tosje langzamer, zodat de grijdevoegels voortkomen kunnen.
23: Toch ik mij. Jouw de grijdevoegels in Utwij. Grutskopjes grijdevoegels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevoegels.nl.
25: Friesland van de Moor.
26: My Erit Science.

0: en Take On Me.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
3: Kijk, voor Friesland is van belang dat mensen die bij het Rijk willen werken hier blijven wonen en een toekomst op kunnen bouwen. Dus voor ons is het ontzettend belangrijk dat het Rijk zegt, wij komen naar het noorden toe.
4: Ja, werkje van Den Haag van het Leeuw, dat is een stuk makkelijker worden. Hoe dat krijgt zitten, daar gaan we het horen in het programma. En de jongste wethouder van Nederland, die zit aan zijn identenbedeel, 23 ridder.
5: Het viel er als een soort treinwest op, staps die net daarop hard rijden. En op een moment dan best op de bestemming wethouder inderdaad.
4: Fijke als een banaan hoor.
6: Ja, de komt zo wel even inderdaad. De ME, die griept in bij bezetting, Universiteit in Amsterdam. En er is, daar is er al, cocaïnevoeng tussen de banaan bij twee supermerken in Noord-Brabant.
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Is dit voor het waar in het kwad en het komt van Sibo Mollema.
7: Goeiemorgen, Erit. Van de Moorn bloedt het nog droeg en is de zender erbij van een beetje meer bewolking volgen terug wat rein. De zuidenwind die neemt dan taal en is in de eerste temperatuur wat vlagerig. 15 graden hebben we als heegste temperatuur. Vandaag bloedt het dan droeg, maar nog wel een stevige wind. Morgen hebben we wolken en zinnen en betekent dus een lichte bui. De zuidwestenwind die neemt nog wat verder taal en is in het waargebied hut. Morgen extra 15 graden door dijs en over in de nacht.
0: Stichting Maatklas besteedt 4-4 en hier punt de feestelijkheden van de Moorn op basiskwallen. De optimist in het Jereveen. De stichting die zorgt in het reguliere, bij reguliere basiskwallen voor onderwijs om bermen en beheining. Bij de optimist had Maatklas twee klassen. En ik ga Anneke Lautenbach van de stichting onder telefoon. Een goeie morgen.
8: Goedemorgen.
0: Ja, waarin onderscheidt het gymonderwijs eigenlijk van het reguliere onderwijs? Wat maakt het gym nou zo verschillend?
8: We hebben eigenlijk in de klas zowel onderwijs als zorg. En daardoor kunnen we kinderen die heel veel hulp nodig hebben, alsnog onderwijs bieden.
0: Oké, en wat voor help moet ik dan ontdenken?
8: Kunnen kinderen zijn die in de rolstoel zitten, die bijvoorbeeld hulp nodig hebben bij het naar de wc gaan. We hebben ook kinderen met zondevoeding. Maar we hebben ook kinderen die het bijvoorbeeld nodig hebben om een begeleider naast zich te hebben om te kunnen leren.
0: Dat binnen dan zaken. Ik kan me vaststellen dat ze die stiepen neder gaan. Maar er zullen ook een heel soort zaken wijzen. Weet je misschien niet eens rekening mee houden? Dat je wedstrijd verlet van houden. Wat wij misschien net weten. Denk je daar voortijdig eens om?
8: Nou, ik denk bijvoorbeeld aan onze leerlingen kunnen vaak niet praten of hebben moeite met praten. Dus wij doen heel veel met ondersteunde communicatie. En dat betekent dat zij bijvoorbeeld een oogbestuurde computer kunnen hebben waarmee ze praten. Of bijvoorbeeld een iPad met pictogrammen. Dus zo passen we de lessen aan, zodat ze toch antwoord kunnen geven.
0: Oké. En je bent een landelijke organisatie, 60 klassen, Hayim. Binnen de volle van in Friesland eigenlijk?
8: Wij zijn zelf Stichting Maatklas. Dat is echt een Friese organisatie. Maar het Samen naar School netwerk, dat zijn inderdaad 60 klassen door het hele land. En wij ondersteunen elkaar als stichtingen. Dus dat is een netwerk. En in Friesland is er inderdaad maar één klas en dat is in Heerenveen.
0: En waarom is zo belangrijk, want dat is waar het om draait natuurlijk, dat die band die ten beheining gaf, die wat extra ondersteuning nodig hadden, dat die binnen het reguliere onderwijs passen.
8: Dat vinden wij heel, heel mooi dat dat kan. Omdat ze over en weer wat van elkaar kunnen leren. De kinderen van de reguliere school die helpen onze kinderen. Dus die komen regelmatig in de klassen. Maar omgekeerd doen wij bijvoorbeeld ook mee met het buitenspelen of de gymles. En zo leren de kinderen van de reguliere school ook dat iedereen anders is. En dat je elkaar kan helpen en toch samen kan spelen.
0: Nou, en het voldocht net als mij, want je besteedt 4-4 en nog geen einde in cirkel ook nog. Hoe zul je de toekomst vieren? Wil je hem nog uitbreiden?
8: We zijn zeker aan het nadenken over nieuwe plannen. Onze oudste leerling is momenteel 10 jaar. Dus we zijn vooruit aan het kijken of we misschien in het voortgezet onderwijs ook een klas op kunnen zetten in het regulier voortgezet onderwijs.
0: Oké, en zul je hem nog stilsteen bij het jubileum? Nog een feestje misschien?
8: Ja, zeker. We hebben zelfs een echte feestweek. Gisteren zijn de kinderen op schoolreisje geweest. Vanochtend is er om 8:30 een feestelijke onthulling op het schoolplein van een speelgoedbord, speeltuinbord. En dat is een bord met pictogrammen erop, zodat de kinderen ook buiten met elkaar kunnen praten, ook als ze niet kunnen spreken. Donderdagmiddag hebben we nog een leuke presentatie voor iedereen die geïnteresseerd is in maatklas. En vrijdag sluiten we af met een theatervoorstelling en een borrel op school.
4: Nou, dat is geen liedfeestje, dat is gewoon een groot feest.
8: Dat is een groot feest, zeker.
4: Anneke Lautenbach, Tierentank en Lokwenske met jubileum.
8: Dankjewel.
2: De media van de morgen.
4: Fijke, de Oremedia.
6: Ja, de ME heeft justitie ingrepen bij een pro-Palestijns protest bij de Vrije Universiteit in Amsterdam. Actievierders bezetten daar verschillende dealen van de universiteit. Hong ik Palestijnse vlaggen uit de ruten. Ik bij de bestuurskamers wij. Ja, nevens de politie gaat om tientallen demonstranten. En die hier ik nog zwien ik maskeren. Ja, dat maak ik net langer. Hè. Doe mij net. Gezichtsbedekkende kleren. Dat mij net dragen. En uiteindelijk heeft de universiteit de politie vregen om in te griepen. Het begon vreedzaam, maar er ontstond een onveilige en dreigende situatie nevens de universiteit. Protest is toegestaan zolang dit plaatsvindt binnen de geldende huisregels en de veiligheid van studenten, medewerkers en bezoekers niet in gevaar komt. Maar een bezetting van een universiteitsgebouw en het dragen van gezichtsbedekkende kleding vallen daar niet onder. Er binnen 22 binnen onholden van de activisten. En de VU zei het, in Vrije Universiteit, zei het, we hebben onjefte dingen van lokaal vredebreuk. Dan ben in twee supermerken in Noord-Brabant van de Lidl er binnen verdovende middelen voor tussen het fruit. Het gaat om cocaïne tussen de banaan. Dat meldt Omroep Brabant. Politievervierder kan dit net bevestigen, want die zit alleen van ja, er is wat voor tussen een partij fruit, maar banaan dus. Politie heeft een drugshoen inzet om onderzoek te dwaan. En de drugs die binnen zien twee winkels van dezelfde supermerkketen ontroffen. En daarmee is de kans reëel dat er een verband is tussen de beide zaken. En daar wordt momenteel verder onderzoek naar dienen. Het is nog net duidelijk dat de supermerken in Den Bosch en Sint-Oederode de enige winkels binnen waar dus drugs voeren binnen. Een woordvierder van de keten zei dat het onderzoek in handen is van de priestje. In het belang daarvan doen wij geen verdere uitspraken.
4: Juist. Nou, dan houden we het erbij.
6: Ja.
4: Kijken. Dank u wel. Een wachtkip van 124 jaar oud. Ja, daar moet wel eens wat om gebeuren. Van de bij de Hazer Wetterscouts. Dan moet Jilt op het kleed komen. Hoe krijgt dat? Jij stel je dadelijks. Nee, Sommieu, Dark Before the Dawn.

0: Slonmilieu en Dark Before the Dawn.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Morgen.
0: Ze zitten wel eens, dat is beter een vreun met een bootje hebben kist als dat zelfs een boot hast. Maar ja, dat kiet vanzelf net op als bij de wetterscouts van de Caspar Di Robles 16 Haas. Voor het onderhoud van haar een wachtskip binnen ze op ziek naar donateurs. Het is een 124 jaar oud skip. En verslaggever Ronnie Jilderda van Omroep Zilt, die praten met de secretaris Chris Elsingaai dat.
3: Voorheen was dit een sportvisserschip. Daarvoor was het een vrachtscheepje. Het is 125 jaar in de vaart en sinds 5 jaar is het eigendom van de scouting Caspar Di Robles in Harlingen. En wij gebruiken dat als lokaal voor een jeugdgroep elke week. Maar ook om mee op zomerkamp te gaan en dan laden we het schip vol met onze kampspullen. Dan varen we erheen. Dus het is ook transportschip. Maar we leiden ook kinderen op het water. Hè. Ze leren bij ons roeien en zeilen. En ze kunnen ook leren varen met motorboten. En uiteindelijk, als ze oud genoeg zijn en genoeg ervaring hebben, kunnen ze ook schipper worden van zo'n schip.
4: Nou is Harlingen natuurlijk omgeven van water. Overal waar je kijkt is hier water. Hoe belangrijk is dit schip voor de scout?
3: Nou, heel belangrijk, want Harlingen heeft heel veel water inderdaad. Maar je kunt hier eigenlijk bijna nergens zeilen. De enige plek om te zeilen in Harlingen, je kunt niet in de haven zeilen, je kunt niet in de grachten zeilen. De enige plek om te zeilen is waar we hier staan, bij het Van Haringsmaakkanaal. En dat is heen en weer. Dus het is ook wel leuk om eens een keer een rondje te zeilen, zeg maar, of om een eilandje heen. En dat doen we meestal bij de Friese Meren, bij Ter Herne of in die buurten. Dus afgelopen weekend was het Hemelvaartweekend, waar onze jeugdgroep ook daar op kamp, om daar te zeilen. En dan kunnen we dat schip meenemen als plek om voor voorraden, om te koken, of bij slecht weer op te schuilen enzovoort.
4: En het onderhoud van het schip, zijn de scouts er zelf voor verantwoordelijk of hoe werkt dat?
3: Er zijn veel oudere scouts, die zijn vrijwilliger bij de groep, die helpen bij het onderhoud. We zijn natuurlijk een beetje een maritieme-achtige jeugdorganisatie. Dus we hebben ook oudere leden die in de maritieme sector zitten. Gelukkig, want anders konden we dit ook allemaal niet varend houden, die hele vloot. Helemaal zeilboten en motorboten en dit schip dan. En die zorgen voor het grootste deel door zelfwerkzaamheid om dit schip in de vaart te houden.
4: Het schip in de vaart houden, daar zijn ook wel wat kosten mee gemoeid, geloof ik. Hoe worden die bij elkaar gebracht?
3: Ja, die kosten, dat is echt wel een dingetje. Ongeveer elke 3 jaar moet je op de werf met zo'n schip. Dat is best prijzig. En het mist eigenlijk nooit dat, behalve schoonmaken, wat je op die werf doet. Knippen en scheren noemen ze dat dan. Behalve dat is er eigenlijk altijd wel iets wat moet gebeuren. En voor de komende jaren hebben we nog een aantal grotere projecten. Wij mogen bijvoorbeeld met dit schip met grote groepen varen. Op toiletten aan boord. En op zich mogen wij dat nog steeds in het oppervlaktewater lozen. Voor een aantal vaartuigen in Nederland mag dat niet meer, maar wij mogen het nog wel. Alleen wij willen dat niet meer, want we vinden eigenlijk dat dat niet meer kan. Anno 2026. Dus wij willen bijvoorbeeld een vuilwatertank inbouwen. Er moet een tussendek vernieuwd worden. Dus dat zijn veel grotere ingrepen. Ja, dat kunnen we zelf niet meer bekostigen.
4: En hoe wordt dat geld dan bij elkaar gefinancierd?
3: De kinderen die betalen natuurlijk, hebben we ongeveer 120 leden. Dus we zijn best een grote vereniging. Maar wie iets weet van bootjes, die weet dat bootjes zijn heel duur. En dat houdt ook nooit op.
4: Namelijk. Koop een boot, werk je dood, zeggen ze wel.
3: Ja, nee, ja zo is het. Dus we hebben 6 zeilfletten om de jeugd te leren zeilen en roeien en wrikken. We hebben 2 motorboten, er zijn er al 8 samen om elk jaar te onderhouden. En daarnaast nog dit schip. En het geld van de contributie van de kinderen, dat gaat eigenlijk wel op aan de huis.

0: vesting, de normale uitgaven en die kleinere schepen. Dus voor het schip hebben we een aparte club van 100 plus. Want 100 is ook al niet meer genoeg tegenwoordig. Hè? Dus die betalen elk jaar 100 plus euro in een club. En die houden eigenlijk voor een groot gedeelte dit schip varend. Samen met de verhuur. Bijvoorbeeld afgelopen weekend met de HT roeirace. Dan vaart dit schip als volgschip mee met een van de sloepen. Een scoutingsloep nog wel. Maar voor de komende jaren moeten we echt die club uitbreiden. En daarom gaan wij deze weken zijn we op pad. Maand mei eigenlijk. Om bij allerlei maritieme bedrijven en sympathisanten op maritiem gebied, particulieren ook, om te vragen of ze lid willen worden van die club van 100 plus. En dat werkt met periodieke schenkingen. Dus dan doe je 5 jaar lang eenzelfde bedrag. Stort je in die pot en daar kunnen we dit schip dan mee varend houden. En dan kunnen we de jeugd mee in aanraking brengen met maritieme avonturen.
1: En dat vertelde dus de secretaris Chris Elzinga. Het loed hier net al de best van die reportage. Excuses daarvoor. Er is op ierbasis van 5.000 ont 100.000 euro extra nodig. Vertel ze nog om dat skip onderhouden te kunnen. Notiet van muziek van Melanie. Lay down.

0: Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
2: Tina maakt het in Sijs Bjerm en het Sinterklaasfeest mee.
3: Als ik de kinderen zie, voel ik opluchting. De nieuwe generatie groeit op met een kinderfeest dat rekening houdt met alle kinderen.
2: Deel 3 van Tina in Sijs Bjerm. Dit weekend in Friesland ook.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
10: Het is Jal van Jongenen. Tiet van het Frieske Nijs, mij Feike Wouda.
11: Een goeiemorgen. Een baan bij het Riek in Den Haag, maar dochs werk je in Ljouwert. Dat moet een stuk makkelijker worden, nood er in de Frieske Haardstad een zaneemd Rijksontmoetingsplein is. Het waard iepene troch burgemeester Sybrand Buma en deputière Eke Volkerts. Deputière Volkerts is blieet met het nieuwe kantoor.
12: Ja, wij zijn er heel veel jaar mee. We houden volle langheids in het Riek zijn. Wij kennen ook een heel soort van je budget hier in Friesland. Dat doen we vanzelfs ook al wel, met andere Rieksdiensten. En nu met dit Moetingsplein erbij, gaat dat nog weer verder bestendigen.
11: De A31 had van de maand tussen Dronriep en Ljouwert dichtwest vanwege een ongeluk. Twee voertuigen botsen tegen elkaar. Een buske bedarde daarna op de zijkant. De bestuurder is behandeld door personeel van de ambulance. Het verkeer werd omlaat via op- en afritten, maar dat kon net voorkomen dat er een flinke file richting Ljouwert ontstond. De beide voertuigen binnen futsleept. Team Heringa van de FNP is nog maar 20 jaar, maar het is zo goed als zeker dat er een van de nieuwe wethouders wordt in Dantemadiel. Hier wordt mij de jongste wethouder van Nederland eer. Heringa, hoe er het wethouderschap invullen wil.
13: Juist omdat ik jong ben, wil ik dicht bij de jongeren aansteken blijven. Ik merkte op mijn middelbare scholen altijd wel dat net iedereen wist wat een wethouder deed. Dat er een wethouder wie en hoe en wat. Nou, dat is nog echt iets. Ik wil dan wel een contactwethouder wijzen. Ook voor de mensen die ergens mee zitten op mijn portefeuille, wat het dan ook wijzen. Maar dat die me gewoon een mailtje of een appje of een telefoontje door en zo contact lezen kunnen. Want juist zo'n Lietse gemeente, dat is mooi, want dan zie je dicht bij elkaar.
11: De wetterscouts van Caspar Di Robles in Haas zijn op zoek naar donateurs voor het onderhoud van haar wachtschip The Adventure. Het 124-jarige schip had een soort onderhoud nodig. Secretaris Chris Elzinga vertelt waarom het schip zo wichtig voor de wetterscouts is.
14: Harlingen heeft heel veel water inderdaad, maar je kunt hier eigenlijk bijna nergens zeilen. Dus het is ook wel leuk om eens een keer een rondje te zeilen, zeg maar, of om een eilandje heen. En dat doen we meestal bij de Friese Meren, bij Terhen of in die buurten. En dan kunnen we dat schip meenemen als plek om voor voorraden, om te koken, of bij slecht weer op te schuilen enzovoort.
11: Er is op je basis aan 100.000 euro nodig om het schip onderhouden te kennen.
10: Feike, dankjewel. Je dadelijk het waarborgt mij Sybo Mollema.
0: Hast ook extra last van kalkoenslag? Bij de Big Green voorkomt kalkoenslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
15: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
0: Big Green Funny zakje. Kind 1034 maar €924, inclusief installatie.
16: Theater Sneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
17: Wat ik zei ze voor. Hast 3 miljoen boeken en allegaar te keep. Hier vandaag bij Steven Sterk. Vreed 22, sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij. Helk maar zien je op de Gediek. Voor Else Keeper een boek vergees.
16: Poort is open. Voor iedereen. Ga naar ontdekpoort.nl.
1: Friesland van de Moor.
18: Erit Science.
19: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
10: Dadelijk meer hoe dat nieuwe werkplak inlaat van mensen die het werkje voor Den Haag. Dat klinkt ingewikkeld, maar dat valt op zich wel daar. Is niet voor het Waberjocht mij, Sibo Mollema. Goedemorgen.
20: Goedemorgen, Erik.
10: Ja, Jelle van der Moor, Jan Wald. Het is diezig, mistig. Hoe liep dat nou?
20: Nou, die diezig die is ja, de meeste plak nou wel voortlussen. En ook een baan te zitten daar wel snel voort. Ja, ik moet dat nog even nemen. Ik had om jou zo en ik even nemen. Ja, dat is een soort mensen en nog denk ik op in Eerke. Maar just er is er een begin de Wienhoorswest bij Langwar. Ik noem om jou van het Langwaarder Wiel. Die had waarschijnlijk de groen net rekken. Tenminste, op de foto is net gezien. Dus meer had jou wel aan hoe online het nog in de boppeloft weer. Ja, de temperatuur op dit stuit schielke zo'n 11,1 graad. Dan wordt 8,9. Balzert zit op zijn jongen een hele graad. Laaksem 11,8. Grauw 6,4. Nijbeet 7,7. En Bakkeveen zit op 8,4 graden. Nou ja, die is wekkers krijgen we hier. Ja, nou, die denk ik zijn op de meeste plakken wel voortlussen. Nou, waar van de morgen een mix van wolken en wat zinnen. En ja, de morgen die verrent nog wol droeg. De wien is de eerste oorden nog zwak uit het zuid-zuid-eersten wij. Maar die neemt van een beetje toch wel wat daar. Als er een Rijngebied dat vanuit Engeland onderwijs is naar u. Dus ja, er stiert dan een matig en meteen vrij krachtige zuidenwind. Maar in het Waardgebied toch wel vlagen van kracht 6 van een beetje. Nou, de temperatuur die komt dan uit op zo'n 15 graden. Nou, ik joen horen we dat wat weer te waar. Dus meteen toch een beetje buiige Rijn wat het dan is. Maar ik denk dat de boeren en de tunkers die zullen blijven maar wijzen. Ja, vannacht is het dan weer droog, maar nog wel een stevige zuidenwind en dan een zo'n leegste temperatuur van zo'n goeie 10 graden.
10: En profiteren die boeren en tunkers morgen nog van wat rein?
20: Ja, morgen kunnen ze er ook nog even lekker van profiteren. Want morgen nemen we nog weer een afscheid van het Rijnwetter. Uit en terug valt er een lichte bui. En ik ken dus even een beetje een stoorlijke tussen zitten. Hè, dat het krek en wierd is. Maar dat is dan Oedijs. Op de Nijmeegse in de Loeken de bui en weer voort. Morgen nog vol een soort bewolking. Maar ik meteen, ja, toch wel eens even een glimpje zin erbij. De haatrol die had leidt morgen echt bij. Die werd op eerst getrokken door de wien. Die is meest matig. Die komt uit het zuidwesten wij. Maar daar zitten wat wienpoesters in. Van zo'n 5-6. Boppelhorn is dat dan. In het Waardgebied zit er meteen toch wel eens even een zon in. Dus morgen even flink oppassen. Het is morgen, ik dan wel zo'n 15 graden, maar de wind is wat een spulbrekker. Dus de jaskinderen morgen zeker nog wel bij aan, is net voor het vocht dan wel voor de kelt. Nou, de jongen en de nacht werd het weer droeg en dan neemt de wind wat aan uit het zuidwesten wij. En dan hebben we ook een leegste temperatuur in de nacht van zo'n goeie 10 graden.
10: En de dagen daarna, hoe komt het dan?
20: Ja, maar de toonshow, ja, dat een hege drukgebied bij Frankrijk, ja, dat bereidt dat zijn invloed uit. En dat houdt in ja, dat de depressies op afstand blijven. We krijgen dan een duim nog wel aardig wat wolken, kan ik wel zeggen. Maar ergens, ja, betekent het even wat zinnen. Maar de wolken gaat dus worden oorgaan. De temperatuur die leidt dan in de midden om de 18 graden heen. Ja, alle koude dagen zal dit eerst wel wat noffelijk omvielen. De west-zuidwestenwind is zwak en betekent is wat matig. Maar die valt op de jong, valt er gewoon voort. Dan zakken de temperatuur ik stadig. Nee, ik was zo'n 10 graden in de nacht. Dus op de jongen kunnen we nog even lekker boeten wijzen. Nou, vrede, dan stiert er meer. Ja, dan stiert er toch maar amper wind. En misschien de zinnen volop, vooral in de midden. Nou, de temperatuur die rent dan stadig op en die helpt in het eerste en zuid-eerste van de provincie zo'n 24 graden. In het watergebied, ja, tempert het nog vrij koude zeewetter de temperatuur. Ja, en daar is het zo'n jongetje in 20 graden als maximum. Nou, en sneeuw, dan gaan we echt volop zinnen. Ja, dan kan de 24 graden in het eerste en zuid-eerste moest even ontdekken worden. Een zwakke wind uit het zuid-zuid-eerste wij die op de joen naar het noord eerst draait, dus ik een mooie stabiele hoeken. Dus al bij al eerst nog wat rijwetter, maar vanaf woensdag droeg en stadig oprende temperaturen naar zijn 24 graden.
10: We zijn weer helemaal bijpraat. Sibo, dank u wel.
20: Gradien.
3: Omroep Friesland.
21: Is ek.
3: Muziek uit Friesland.
21: Jeest die eigen taal.

0: Sietsheima en Zwierwaar. Hij is nog maar 20, maar het is zo goed als wist dat er een van de nieuwe wethouders wordt in Dantemadeel. Tieme Heringa van de FNP Haktoer. Hij werd daarmee de jongste wethouder van Nederland. En de VNOM-verslagjouwer Ben de Jager die zocht hem op. En die praatte met hem over de toekomst van de Lietse gemeente als Dantemadeel.
1: Nou ja, zij is zo'n Lietse gemeente. Maar het mooie aan zo'n Lietse gemeente is voordat je als wethouder, denk ik, een prutte contact gaat kennen met je inwoners. Juist omdat ik jong ben, wil ik echt dicht bij de jongeren aanstaan blijven. Ik merkte op mijn middelbare squallen altijd wel dat net iedereen wist wat een wethouder die je. Dat er een wethouder wie je en hoe en wat. Nou, dat is nou ook echt iets. Ik wil dan wel een contactwethouder wijzen. Ook voor de mensen die ergens mee zitten op mijn portefeuille, wat het dan ook wijzen mij. Dat die me gewoon een mailtje of een appje of een telefoontje door en zo contact lezen kennen. Want juist zo'n Lietse gemeente, dat is mooi, want dan sta je dicht bij elkaar.
2: En als dan sjocht, Fjouwer Jelien, die petitie om weer voor een nieuw gebouw voor de Vinnen van het Dokkinga College, nieuw onstend wethouder in Dantemadeel. Nou, had ik het geefetje, is het wel heel rap gingen.
1: Het is heel rap gingen, zeker, absoluut. Het viel er als een soort treinwest op, staps die het netwerk op had rieden.
0: Ja, dat is toch bijzonder op zijn jonge leeftijd. Wat was een baan bij het Riek in Den Haag, maar dochs werk je in Ljouwt. Dat moet een stuk makkelijker worden, nou er in de Friese Haardstedt een zaneemd Rieksmoetingsplein is. De zevende troch, burgemeester Sybrand Buma en deputaire Eke Volkerts. En deputaire Volkerts, die is blij met het nieuwe kantoor.
3: Ja, wij zijn er heel wies mee. We houden volle lange zin het Riek zijn. Wij kennen ook een heel soort van je budgetten hier in Friesland. Dat doen we vanzelf ook al wel, mijn oren Rieksdiensten. En nu met dit Moetingsplein erbij, gaat dat nou weer verder bestemmingen.
4: Want wat had zijn plan eigenlijk zien?
3: Nou, dit plein het had eigenlijk zien dat de ambtenaren van de verskate oerheden, dus van het Riek, maar ook van de gemeenten, ook van Rijkswettersteed, dus alle ambtenaren in Nederland, kennen gebruik maken van zijn werkplak en kennen ook je moertje.
4: Het is echt de bedoeling om de jeugd iets meer hier te horen, toch?
3: Ja, als je werkje wil bij het Riek, dan hoort dat dus net per voorst in Den Haag, maar dan kan dat ook hier in Ljouwert. Dus dat is ook een bijkomstigheid. Ja.
4: Waar is Friesland nou goed in? Wat maakt het Friesland nou aantrekkelijk om van jongeren begeleks om hier te blijven in plaats van ergens zoals naar dat te gaan?
3: Nou, haast even. Er is zelfs een heel soort wat mensen hier hoort en mensen hier brengt. We zoeken dat ook in de cijfers. Mensen blijven heel graag in Friesland waaien. Dat is onder andere de goede verbinding hier, de bereikbaarheid. Hier komt een hele mooie woonwijk omheen. Dus het wordt een heel aantrekkelijk gebied om in te werken. Maar ja, de trein en busstation is hier heel dichtbij. Het is zelfs in de Haardstedt, dus het is een mooi plak om in te werken.
0: Dat zei deputaire Eke Volkerts. Hoe dat naar je werkplak dat dus. Muziek van The Weeknd komt eraan. Eerst deze van Dire Straits. Money for Nothing.

0: onderbrekende plaat. Heel even voor een melding van het verkeer.
1: Ja, want ja,
0: kijken, vertel maar.
1: Ja, op de Oosterdijk daar zoon, hier Veen Den Oever. Tussen de Aarrit Wiet Marsum kwam bij de zoon is een spookrieder signaleerd. Houd rechts, niet inhalen. Ja, u wordt via de af- en oprit omgeleid. Dus ja, er is een spookrieder daar. Verkeer wordt omlaat. Houd rechts, net inhel je dus.
0: Een spookrieder daar dus. Fijke, dank u wel. Ja, maar verder maar de muziek. Van de Weekend. In Your Eyes.

0: The Weeknd en In Your Eyes. Ja, Fijke, komen dan wel berichten binnen over die spookrieder? Vertel.
1: Ja, mensen die willen weten waar het is. Nou, de ANWB meldt dus dat er op de A-Zoon, Heerenveen Den Oever, dat de oudrit Wiek Marsum en kwam met de Zoon, dat de A-Zoon daar dicht is. Vanwege dus een spookrieder of misschien mogelijk meerdere spookrieders. Er wordt waarschuwen, houd rechts, niet inhalen. U wordt via de op- en afrit omgeleid. Dus ja, vooral houd er jochs en hel je net in op dat stik.
2: De media van de morgen.
0: Voort maar terug, maar het nijs uit door de media.
1: Nou, dan doen we dat. Dan bloot de microfoon even even. Provincie wil meer vrijwilligers. Dat meldt het Fries Dagblad. De provincie Friesland is een campagne begonnen om meer vrijwilligers bij verenigingslippen en de dwarsmienskippen te beloeken. De campagne komt voort uit het leefbaarheidsbeleid. Waarvoor de provincie de komende 2 jaar meer dan 2 miljoen euro uitloekt. De provincie wil in 2027 50 dorps- en buurthuizen versterken. Ja, die staan onder druk, zelfs door het tekort aan vrijwilligers. En ja, de provincie wil daar dus wat aan dwaan. Ik nog een foto voorop. Fries Dagblad, gezellig samen speedmintonnen. Hans van Gorsel in opperste concentratie. Wil ze de shuttle wegpoeiert, schroot de kranten. Ja, de game sale van multifunctioneel centrum De Inzet in Halvert stier juster in de teken van speedminton. En dat is een mengvorm van tennis, badminton en squash. En die is kennelijk heel makkelijk te leren. En ik om het op hege leeftijd te beoefenen. Dus initiatief van Sport Friesland. En het beweegteam Wat is Friesland en Dante Mediel. Dat is een clinic voor in het ruimte van ouderen in beweging. Dan sla ik de kranten even open. En daar staat ja, toch wel wat verontreist. Nice.
0: Oh nee.
1: Ja, steeds meer jongeren vinden bezit vuurwapen normaal. Op Snapchat een selfie plaatsen met een vuurwapen of een echt bedriegen met een pistool. Vuurwapenbezit wordt heel tijd gewoner onder de jeugd en je wordt zelfs als statusverhogend jongen. Ja, in Friesland, Grensland en Drenthe worden haast elke 2 weken een minderjarige met een vuurwapen trapieren. Ja, we zien dat tieners vaker in aanraking komen met vuurwapens en dat de toegang daartoe eenvoudiger is geworden, zei de politie. De drempel is veel lager geworden. Het is online vrij makkelijk om aan een vuurwapen te komen. Vroeger had je daar een crimineel netwerk voor nodig. Ja, doe begist wat te zieken. Nou, airsoftwapens of weet ik volle.
0: Ja.
1: Dan komt hij in gesprek met meesken. En voordat ze dat wist, zit hij in een chatgroep met meesken. En dan kerst ze een pistool dus bestellen. Ja, dat is toch wel vrij verontrustend.
0: Het wordt bij de lokale shitclubs vast net drokker.
1: Nee, want dit is al illegaal geworden. En
0: precies.
1: Dan wordt een erkende shitclub net hè.
0: Nee.
1: Dan ging ik maar gauw naar de Ljouwerter kranten. Ja, vogelgriep bij koe op Fries melkveebedrijf was eenmalig. Begin dit jaar waren de sporen van vogelgriep voen bij een melkveebedrijf in wat is Friesland. En ja, dat wie een primeur. En zaakkundigen doen die besmetting nou al als een incident. Ja, in eerste instantie ging het om een kat. Maar op 23 januari was bekend dat ik een Friese koe met het vogelgriepvirus in aanraking kwam wie. En ja, toen gingen alle alarmbellen gingen al. Want Europa, in Europa wie ze iets naar neer, jeder ontoond. En, maar goed, het is een FVWA. Het dus bij alle kei op dat bedrijf heeft een monsters aannam. Het is alle keer onderzocht. Ik, de GGD, het de boer en zijn gezin en de bistedokter hebben ze onderzocht. En nou, bleek gelukkig alle keer net besmet met dat virus. Dan even zien verder op in de kranten. Het aardewerk is er. Nu nog een vaste plek in Makkum. Ja, er moet een eind komen onder het reizend circus dat tentoonstelt ieder werk van Tigelaar uit Makkum nou is. Hield iets steender voorwerpen op een oorplak. En treien Makkummers die zetten haar nou in voor een permanent onderkomen voor dat reizigend Digelgwot. Jan Wima, Abe Blanksma en Jacob Hansma. En ja, die willen dus dat er een vers plak komt. Der mat wat bara oors is de skiernis fot.
0: Ik zou haast automatisch een vrege kind wat kwatter.
1: Ja.
0: De mand, hè?
1: Mand, ja.
0: Assen. Arjen Overmaat, mijn nou voor.
3: Ja, zeker Eriet. En de vraag van ik hittel oké. Kunnen keimaalkoor bevroren worden? Hopelijk het antwoord aansen. Die nood voor. En eerst maar eens even noffelijke muziek bij de koffie. Zelfs pak je koffie erbij. Nou, zijn we sinds Steve Winwood op het lijstje. Harke Douma, Aerosmith. Nou, dat zit wel goed zo.
1: Hoe komst er altijd door die nijskerige onderwerpen?
3: Ja, dat is, het zullen wel een jeugdige geest wezen.
1: En dat mij was dat wezen.
0: In plaats van Aerosmith, die past mooi bij dit onderwerp.
3: Pink.
0: Ja.
3: Ja. Of, dat. Ja, maar de kei bedoel je?
4: Ja, precies.
3: Oh, dat bedoel je dat album van Aerosmith?
4: Nee, maar een Pink, dat is toch een...
3: Oh, een Pink, ja, ja, ja, dat zei ja. Ja, dat was een goede geest.
1: Maar ik ben al drie uur
4: Arjen.
3: Ja, wie op de partij voor mij?
4: Nou, ervoor, yes, dadelijk. Dit weer Friso van de Moorn. Moorn dan is Harmeer en Fijker hier van zelfs. Ik ben Lofke Dij. Hoi.
5: Komt-ie. Nijsmakers. Els de Vreet is er een nieuwe editie van Nijsmakers.
6: Dat is het idee.
5: Maar wie makkers bij Omroep Friesland, zorg ik Roelof de Vries. Waarom op het Nijs van de Arune Wieken.
6: Steen meer op, kom op man.
5: Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieken.
6: Oké, okay, nou dan let het dan maar ergens ook in.
5: Ja. Janko komt maar zien lifehack.
7: Warm je nooit die oranjekoeken op in de magnetron.
5: En Sibrand weet wat opvallend wie online.
8: Ik vind het zelf vooral leuk, daarom ben ik ooit mee begonnen.
5: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
8: Maar ik blik dat ik net in je bed.
5: Nijsmakers. Els Vreet op tv, op Spotify en op YouTube.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
10: Hoppa.
9: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: Drie sterrenslot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
12: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
13: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
14: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
15: Hans, alleen de prijs is anders.
16: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
17: Dit is Omroep Friesland.
18: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
19: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact de druk in Ter Apel zal toenemen. Volgende maand wordt er een nieuw registratiesysteem in gebruik genomen. In Ter Apel is dat nieuwe systeem klaar, maar het lukt de IND niet om dat ook te regelen voor het tweede aanmeldcentrum in Budel, zegt politiek verslaggever Ewald Kiewiet.
20: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
19: En dat was uiteraard niet de juiste quote. Die houdt u misschien nog te goed. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De dienst zegt dat er voldoende opgeschaald kan worden. Nu laat ik even Ewald Kiewiet horen.
21: Omdat ze dan zo'n korte voorbereidingstijd hebben, terwijl ja, het kabinet al heel lang wist dat dit Europese migratiepact eraan kwam, hebben ze het maar op zo'n kleine schaal kunnen invoeren. Alleen in Ter Apel dus.
19: Toch voorziet de IND dus geen problemen in Ter Apel. De Democratische Republiek Congo opent drie behandelcentra voor patiënten met ebola. Er zijn inmiddels 118 mensen overleden aan de zeldzame variant die in Congo en 300 vermoedelijke besmettingen waren er. In Duitsland wordt een arts behandeld die in Congo besmet is geraakt. En dan gaan we nu naar het fragment wat ik net wilde doen. Mensen kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het Commissariaat voor de Media. Door de invloed van sociale media op nieuws en informatie bepalen algoritmes wat gebruikers te zien krijgen.
20: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, Maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
19: Er zijn al wetten om daar wat aan te doen, maar volgens de toezichthouder gebruikt de politiek die wetgeving nog te weinig. En na dit rommelige bulletin nog het weer. In het noorden en noordoosten eerst flink wat zon. In de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toegevolgd door regen. En het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Jou nu te danken, Wolje. Spookrieder is bevot. Fijn, nodig voor in de raas met hoffelijke muziek bij de koffie. Waaronder deze... Steve Winwood en Valerie, hoe de minuut.
0: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsing.
2: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
22: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
23: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
22: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
24: Nul de Voor.
25: My Arjen Overmaat.

0: Ja, ik ken natuurlijk ook champagne bij de koffie. Of mooie muziek bieden, champagne. Ik krijg het haal los, maar ik hard even mijn bakje koffie, Joetje. Moet dat nou? Robert van Hemert en Donnie en daarvoor ik nog Steve Winwood. Valerie.
1: Goedemorgen, Arjen.
0: Misschien kies hem nog van deze versie. Hè? Eric Fried, die samplen Valerie. Maar Steve Winwood, die vond het zo leuk. Die zei, nou, ik zong hem nog alleen voor die opnieuw. Want ik ben eigenlijk wel fan van de manier hoe staat al je dorst en van die naaie muziek. Dat vind ik eigenlijk heel leuk om te doen. Dus daarom heb ik nog een lied invloed van Eric Fried. Ik nodig voor op deze T-shirt te mooi. We stappen aanstien erbij. Dan rieden we naar Belsum Tagen bij Anneke Douma en Pieter van der Bij. Maar eerst Gladys Knight en de Pips. Baby, don't change your mind.

Imagine Dragons en On Top of the World. En ik wil Aerosmith en Pink. Dus knijzen draasten met Feike. Gevoelwaai, dan komt de bronwacht vaak voor een bron van Rieden. En had dan wetter bij hem. Nou had de bronwacht hek wetter. Maar ja, op een onverwacht plak. Dus geen bron, maar wel een hele soort wetter. Nou, hoe het zit, blauw harkje. Feike vertelt hier daast in het Fries Knijs. Eerst is hier nog muziek van Steely Dan. Dirty Work.

0: Kiekse Mandy bij Omroep Friesland.
1: De fiets over sterrentocht.
0: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
1: Live.
0: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
1: En na je 8 op tv, de keerverding.
0: De fiets over sterrentocht.
1: Pinkster Mandy.
0: Bij Omroep Friesland.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
7: Het is jouw Tsien. En dan zijn we hier wat er al in bad in Friesland. Frieske Nijs, Fijke Wouda, goeiemorgen.
8: Een goeiemorgen. De Friese bevolking vergriezen en groeit de komende jaren. Er komen rond 2050 zo'n 23.000 Friesen bij. Dat komt met name door migratie. En dat maakt het dagelijk dreig om versissings te dwaan, zei Jolijn Hutjes van het Fries Planbureau.
9: We weten best wel veel over de verwachte sterfte en verwachte aantal kinderen dat geboren gaat worden. Maar migratie blijft toch altijd een lastige. Want er kan een oorlog gebeuren of iets anders, waardoor opeens er veel meer of minder migranten zijn dan dat je in eerste instantie had verwacht. En dat is eigenlijk ook waarom, hoe verder je in de toekomst kijkt, of op hoe kleiner een schaalniveau, bijvoorbeeld als je op de Waddeneilanden kijkt, hoe instabieler die prognoses worden.
8: Op de A31 tussen Dronriep en Ljouwert had van de morgen ticht west vanwege een ongeluk. 12 voertuigen botsen in elkaar en buske bedarren daarna op de zijkant. De bestuurder is behandeld door personeel van de ambulance. Het verkeer waard omlaat via op- en aanritten, maar dat kon net voorkomen dat er een flinke file richting Ljouwert ontstier. De beide voertuigen binnen futsleept. En op de A-Zand tussen de Jouwer en Jereveen ontstier van de morgen een flinke file naar aanleiding van een ongeluk ter richten van Haskerwanne. Bij het ongeluk wienen 3 auto's belutsen. Het is net bekend dat er meestal verwoende rekken binnen. Stichting Maatklas bestiert 4 jaar en iepen de feestelijkheden van de morgen bij basisscholen De Optimist in het Jereveen. De stichting zorgt binnen reguliere basisscholen voor onderwijs om bij mij een beheining. En dat is belangrijk, zei Anneke Lautenbach van de stichting.
10: Omdat ze over en weer wat van elkaar kunnen leren. De kinderen van de reguliere school die helpen onze kinderen. Dus die komen regelmatig in de klassen. Maar omgekeerd doen wij bijvoorbeeld ook mee met het buitenspelen of de gymles. En zo leren de kinderen van de reguliere school ook dat iedereen anders is en dat je elkaar kan helpen en toch samen kan spelen.
8: De brandweer van Ljouwert is van de morgen uitgerukt voor een lekkage in een sportskwallen onder het kelderdiekje. Een skiermaakster ontdutte het lek en waarschuwde de brandweerwacht. Die had het gebouw controleerd. Een monteur zal de stekende wetterleiding repareren. Het is net duidelijk dat de sportskwallen goed iepen kan. Het waar van de morgen beroen en een glimp zinnen, maar al gauw weer een toenemende bewolking. Maar let er in de midden op en hij enkele buien. Maar een matige en in de midden krachtige zuidenwind lizen de temperaturen om de 15, 16 graden heen. In de nacht beroen, maar stoorijn, maar koud is het net, maar tussen de 10 en 11 graden.
7: Dank u wel, Fijke. Meer warenijs, omroepfriesland.nl of in uw app. Aast Enrique Iglesias, Rhythm Divine en ik Peter Koelewijn.
11: Hey!
7: Voor 12 minuten.
12: True Lease met Grenke.
11: altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
12: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
11: Precies wat we nodig hadden.
12: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
13: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
12: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Nul de Voor.
4: My Arjen Overmaat.

Enrique Iglesias, Rhythm Divine, miljoen euro kostte de videoclip in die tijd. Jochtig. Omrekkenen vanuit de Goen dan naar de euro's. En dat wie toch een succes uiteindelijk heeft. De videoclip en de hit voor Enrique Iglesias. Aast. Een verske van Bryan Adams. En dit lied zorgen voor de inspiratie van dat lied van Bryan Adams, wat ik aast aan draai. Journey and Faithfully. Mooi liedje. Ken ik nog wel eens een keer in de Apelkooi die een carrière was. Maar de inspiratie van Journey zorgen voor de hit van Bryan Adams. Die is yes, na Amy MacDonald.

0: Bryan Adams en Heaven, Steve Smith. Dat is de drummer van Journey. Jij zit hier op drums en dat is echt net heel raar, want ja, de inspiratie, helle Bryan Adams. Uit dit lied. En Faithfully van Journey. Het lied trekken wel een beetje op, staan een beetje dezelfde klanken. Hè? Nou, en als tank mocht Bryan Adams letterlijk nog in het voorprogramma staan van Journey. Heaven, wie dat? Aanste night zien. Leukste quiz bij de koffie. Jetter of letter. Friesen, wij hebben Music Match. Heel leuk muziekspeeltje, dat is in je kist. Wij hebben de koekjes en de Omroep Friesland koffie of theelepel. Het is van die, die kist al je winnen als de goede antwoord. Maar juist, zo simpel is het. En dit is het kwalificatiefragment, Jude. En het hier, je moet zien, het is Jude zien beter. Daar, ja, hier, zondag hier, we hier nog leren. In ieder geval, ik denk van Nederlands bekendste presentatoren. En hij zoekt ook wel een liedje.
1: Maakt u zich niet zoveel zorgen, net was ik nog bij hem.
0: Waar is hier?
1: Hij slaapt nu zeker door tot morgen en de zuster blijft bij hem.
0: Wat is zijn naam? Ja, dokter Bernard Mayek. Ja, maar...
1: Maakt u zich...

is Sinamme, als dat wist. Jou dat dan trok via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp 0620-4-9-9-1-9-9 en Maitje Aas naar zien. Kom eens op al die leuke prijzen in de quiz, Jetter of Letter. Ek Frank Sinatra uitrazen, My Bad Bad Leroy Brown. En dit is Denise Riviera.

0: over op Friesland.
1: 12.12 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Ze maakt de hele sjerre stik.
3: Hier heb nou ik een eigen YouTube-kanaal.
4: Ja, lekker, lekker, lekker.
3: Voor de mooiste en leukste heerreportages.
5: Ik vind het wel moment erop.
3: Zoog op YouTube.
5: Het de wien, jaasjes.
3: Het Omroep Friesland streekje hier.
6: Ja, dat wel een goed gevoel. Dat wel.
7: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jou weer zwargelisleidje, eten en praten kunnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelisleidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
8: Te warm om te werken? Net voor Ergotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Ergotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
9: Taan we een nieuwe uitdaging? Bij Damstra Service Onderhoud in Ljouwt zie je gemotiveerde collega's. Al vier generaties lang hebben we kwaliteit tegen in de vaandel. Zoek voor onze vacatures op damstra.nl.
10: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
11: EasySit.nl, dan zit je al goed.
9: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zoek voor onze vacatures op damstra.nl.
11: Kom naar EasySit in Burgen. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit je al goed.
12: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
15: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rechters leggen steeds vaker tbs op in combinatie met een lange celstraf. Uit onderzoek blijkt dat die dan minder effectief is, die tbs... en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden tbs... en minimaal 10 jaar celstraf. Dat is ruim 5 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact ook de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel flink zal toenemen. Het migratiepact dat op 12 juni ingaat betekent ook een nieuw registratiesysteem waarbij asielzoekers zelf op tablets hun gegevens moeten invullen. Het lukt de IND voorlopig alleen om dit systeem in Ter Apel in te voeren. In Budel, het tweede aanmeldcentrum, lukt dat nog niet. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De IND zegt dat er meer dan voldoende opgeschaald kan worden. De Australische staat Tasmanië heeft excuses aangeboden voor het tentoonstellen van lichaamsdelen van overledenen zonder dat daar toestemming voor was. Tussen de jaren 60 en 90 van de vorige eeuw namen pathologen lichaamsdelen en organen weg van overledenen voor onderzoek. Daarna werden die zonder toestemming van de familie overhandigd aan het museum van de Universiteit van Tasmanië. In sommige gevallen werden ze ook tentoongesteld. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. Het weer in de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dit is Omroep Friesland, fijn is het harkest. Nou, daarvoor de leukste quiz bij de koffieazen. Jetter of letter, my music match. Muziekspul, we hebben de koekjes. En de Omroep Friesland koffie of theelepel. En die kist van Tje, als het wist, waar je jongt.
17: Maakt u zich niet zo.

0: Hokker Dr. Jestier, als dat wist. Zijn echte naam is ik hoor je via de app voor Omroep Friesland. Of de WhatsApp 0620-4-9-9-9-9-9. Spiegel was de leukste quiz bij de koffie. Night Direct en ik Madonna.
1: Kom naar de open dag van Scootmobiel Friesland op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nicolaasgaard. Ons hele assortiment staat voor u klaar bij de opening van ons nog grotere en vernieuwde showroom. De grootste van Noord-Nederland. Scootmobielen, zowel nieuw als gebruikt, maar ook driewielfietsen en rollators. Dus welkom op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nic. Kom proefrijden, de koffie staat klaar.
2: Wat ik zeze woe. Hast 3 miljoen boeken en allegaar te keep. Hier vandaag bij Steven Sterk. Vreed 22, sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij. Helk maar zien je op de Gediek. Voor Else Keper, een boek voor Kees.
3: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
4: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Post Woonadvies in Elst geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
3: 20% korting?
4: Ja, ook bij Post in Elst.
5: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Else.
6: Nul de Voor. My Arjen Overmaat.

0: Direct, I Won't Fall, en Madonna en Cherish the Love.
1: Jedder of letter?
0: Contact Mai, de auto van Veya Atema van Frenscher. Goedemorgen. Veya, bist er?
2: Ja, ik ben er.
0: Ja, bist gelukkig onderwijs naar de koffie, hier ik begrepen.
2: Ik ben onderwijs naar Verdunnen en Jouden. En ik ken die net heel goed verstaan, dus ik lees haast mooi de Eerpaloon spreken, maar ik herrie.
0: Ja, nou, oké. Okay. En onderwijs naar de koffie, maar in Vriendinnen en daarna even te keurien. Even
2: ja,
0: bijpraten.
2: Even te keurien, dan even bijkletsen.
0: Ja, ja, heel goed. En dan hoop ik dat de fragmentjes goed jerk is, Veya. Want ja, dit is jetter of letter. En dan mast wel even goed bij de fragmentjes wijzen. Begon hij als geval Jimmy.
3: Maakt u zich niet zoveel zorgen, net was ik nog bij hem.
0: Waar is dit? Welke stem, Jestje?
2: Ik heb de stem van Ron Brandsteder.
0: Ja, en dat is helemaal goed. En daarmee is het officieel in de quiz. Het is in Better Day, Joet. Hier nog lippen, zei ze stond te gebeuren, Joet. Ron Brandsteder en wij hebben Joet in de quiz. Ja, bekende presentatoren die ik zo nou dan eens even een sjongen en een hit hebben. Welke aanslag hast?
2: Oorslag,
0: snits. Ah, mooi, live krijgen we dit al in mij. Nou begint het jetter of letter pad. Voor Music Match had ik hier de vraag. Madonna draaide correct en Cherish. Ik wil graag weten, Dr. Bernhard, kan dat jetter of letter uit als Madonna? En Madonna komt in 1989. Die kruist al vast.
2: Letter
0: als 1989, Dr. Bernhard. Zullen we zien dat het goed is? Nee, het wie jedder. 1976. Wie Dr. Okay. Bernhard al een hit. Nou, jouw neert. Skoven Music Match terug naar vraag 2. En hier is nog een presentator die ik zoont.
4: Brisa! Brisa! Oh, Brisa! Brisa! Brisa!
5: Even wachten!
0: Ja, nou.
4: Brisa!
0: Even wachten nog, ja. Ja, dit is toch wie het een hit. Maar wanneer wie dit een hit, Far? André van Duin. Precies, ja. Maar ja, jetter of letter als Dr. Bernhard is 76. Wat denk je?
2: Ja, letter.
0: Ja, dat mag toch haast wel. Ja, just wel. Njochtje traaien, njochtje, wie het net van de radio te slaan. Helemaal goed. Music matchen in de tos. Wij scoren nou de koekjes terug naar je vraag draaien, want dat scoren we gewoon op. En dan hebben we hier nou, nog een verneemde.
4: Wat later was je zonder mooie ogen ster. Let maar op mijn woorden, want je schot te ver.
0: Het is Henny Huisman is dit. Die kist misschien nog van snuitje, snuitje. Maar goed, je zong er. Later als je groot bent. Maar wanneer zong er dat? Jedder of letter als het pizza lied van André van Duin.
2: Jedder.
0: Jedder. Nou, ik druk hem gauw in. Dat is goed. Je hoeft je 86. Helemaal mooi. Nou, Music Match. Mooi muziekspul hast. We hebben de koekjes. Het kind nog de koffie of theelepel extra wurren. Maar dan maar weer alles of neer vragen. Spiegel dat maai, dat hoeft net vanzelf. Als zij zegt, ik ben tevreden. Dan letten we het zo. Als het stinkt, ik hou van spanning. Dan smied ik hem erin.
2: Ja, ik hou van spanning.
0: Ja, bedoel het gewoon. Best. Nou, dan gaan we hier. Dat is leuk voor jij. De alles of niet vraag hartje goed.
6: Wat een geluk dat ik een stukje van de wereld ben. Dat ik de meisjes van de zeisjes en de merels ken.
0: Ja, dit is echt al wel leuk. Dit is Rudy Karel. En wat een geluk. Ik hoop je er stel ik een heel soort geluk hast over, ja. Want de vraag is, is dit lied van Rudy Karel jetter of letter als Henny Huisman?
2: Nou ja, maar
0: haast
2: jij de
0: wijze, neem ik al. Nou ja, als het goed is, dan haast alle prijzen te pakken. Is het net goed, ja dan haast niet. Duidelijk is de alles of niet vraag. Maar, Doos zeist, het is jetter. En is dat een exa? Ja, gelukkig het is jetter. Volle jetter, ja, njochtje 60. Dus daarmee haast alle prijzen won.
2: Nou, dat ik het erop.
0: Nou, dat wordt een goed pakje haast bij die vriendinnen in jouw. Geniet je ervan en wij sturen alle prijzen op naar Frensje.
2: Helemaal goed,
0: dank. Fijne dag.
2: Ja, jij ja, Mick.
0: En Bonnie Sinclair en Ron Brandstede binnen hier. Dr. Bernhard.

jacht bin de slagger van mijn leeftes hier. Haar hier een grie, haar leid ze blie. En in haar jers viel het ze vertrouw. En ik houd van de groen dat haar het leven jou. Als ik mijn eer voor even sluit,

haar stem. Is zij mijn wie? Ik ren door het veld. Mijn hart dat doet.

0: ik houd van de groen, dat haar het leven gauw. Ja, ik houd van de groen, dat haar het leven gauw.
1: Pieter Wilkens bij Omroep.
0: Friesland.
1: Ljocht de Slagen. Haast bel je voor mij Klaske Fasen Buma. Zij kunnen ze vertellen alles over Kei. En het kind zat er wezen dat Kei ek vreunskippen opbouwen keer om Eilkoor. Nou, dat is bijzonder. Haan wat aanstoer. Ek het Friske Nijs komt erom. Maar Jantine Weidenaar. Maar eerst is je nog Tanita Tikaram. En Good Tradition in Ode voor bij Omroep Friesland.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
2: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
3: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
4: Wat een goed plan.
3: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
4: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
3: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
12: Jan van Alphen is het. Het Friese Reis, Jan Tierenweijder, goeiemorgen.
13: Een goeiemorgen. De Friese bevolking vergriezet en groeit de komende jaren. Er komen rond 2050 zo'n 23.000 Friesingen bij. En dat komt benamen terug migratie. Dat maakt het tagelijk dreig om versissings te dwaan, zo uit Jolijn Hutjes van het Friese Planbureau.
14: We weten best wel veel over de verwachte sterfte en verwachte aantal kinderen dat geboren gaat worden. Maar migratie blijft toch altijd een lastige. Er kan een oorlog.
13: Ajen Trietig, Trusken, Dronriep en Ljouwet had van de mond dichtwest vanwege een ongeluk. 12 voertuigen die kamen manuar in botsing. Een buske bedarre den op zijn kant. De bestuurder is behandelen terug personeel van de ambulance. Het verkeer waard omlaat via op- en oorritten. Maar dat kon net voorkomen dat er een flinke file in de richting van Ljouwet ontstier. Op de A-song tussen de Jouwer en het Jereveen ontstier van de mond een flinke file naar aanleiding van een ongeluk hichten van Haskerwanne. Bij dat ongeluk wie in het treinauto's blutsen, het is net bekend dat er mensen verwoenen rekken binnen. De stichting Maatklas bestiert 4-4 en iepen het de feestelijkheden van de morgen bij basisschool De Optimist op het Jereveen. De stichting zwaargt binnen regulier basisschool onderwijs voor onderwijs met bijen beheining. En dat is wichtig, zo uit Anneke Lautenbach van de stichting.
15: Omdat ze over en weer wat van elkaar kunnen leren. De kinderen van de reguliere school die helpen onze kinderen. Dus die komen regelmatig in de klassen. Maar omgekeerd doen wij bijvoorbeeld ook mee met het buitenspelen of de gymles. En zo leren de kinderen van de reguliere school ook dat iedereen anders is. En dat je elkaar kan helpen en toch samen kan spelen.
13: Burgemeester Buma had een wenning onder archipelwaai in Ljouwet sluiten vanwege illegale prostitutie. Bij een controle waren in de wenning 12 vrouwen uit Colombia ontroffen die het net over de goede papieren beschikten. Ik vond de politie een vuurwapen en een grut kapmes. De bewenner van de wenning die is onhouden. Nou, het waar. Van de morgen zoeken we de zinnen nog. Maar al gauw neemt de bewolking het oer. Maar letter in de middag ook nog kans op enkele buien. De temperaturen die liggen om de 15 of 16 graden heen. Morgen nog een afwisseling van wolken, zinnen en enkele buien. Maar maat rond krachtige zuidwester is het dan 15 of 16 graden. Tongersdag 18 of 19 graden. Vreed 20 tot 22 graden. En was het Pinksterweekend nog
12: weer? Ja, je smiet er maar even in.
13: 21 tot 23 graden.
12: Nou, dat is noffelijk fietswaarig, denk ik. Hoor je dat, nou, best een expert in?
13: Ik heb hem het zien, kinderen. Ja, daarom
12: is dat de heat of is dat oké?
13: Nee, 21 tot 23 vind ik eigenlijk wel noffelijk. Dan moest er wel echt om denken dat die goed insmast. En vooral, wist wel, dat is op de fiets van die wansjes om, vooral de racefietsers.
12: Ja.
13: Er zit vaak van die gotjes boppen in. 14 net in te smaren.
12: Nou, ik de handen dus gewoon even in smaren.
13: Ik heb er nou, haast een jelly in, maar van die stipjes op de handen.
12: Ja, een goede tip. nou, noffelijk waren in dat geval. Meer waren ijs, Omroep Friesland.nl of in uw app. Phil Collins en Philip Beliassen.

0: geworden. Oh, 12 minuten.
1: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: De Musical Tiendaagse is weer begonnen. Beleef samen Moulin Rouge de Musical en ontvang elke tweede kaart gratis. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans op musicaltiendaagse.nl.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
6: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
7: Nul de Voor.
8: My Arjen Overmaat.

0: Els Meeske is uniek. In zien dwane litten. Yvonne, ja, net al in de Meeske hek keien.
1: Wat? Echt? Hoe zit het nou?
0: Ja, want keien binnen volle sociale als het wij tinken. Ze kunnen vroeger skippen ongeen. En communiceren met oren kei. Hoe zit dat ijs? Nou ja, die vraag hingen we samen. En dan dachten we, nou misschien weet beste dokter en boerin Klaske Fasenbuma het antwoord wel. Klaske, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: Kind dat echt? Kind kei echt bevreunen met elkaar rijtje?
2: Ja, zeker kind dat.
0: Nou, dat is een duidelijk antwoord, maar ik ben wel benieuwd. Hoe dan?
2: Nou, als keltje hebben ze vaak geboren op een bedrouw. En dan blozen vaak eindstad totdat ze weer maken jong in. En dat ze kellen, hè. Dan blozen ze bij elkaar in groepjes. En de kel niet met elkaar opgroeien, die zie je vaak dat ze letter. Maar ja, toch bij elkaar in de stal rennen. En dat ze dan vriendin zijn.
0: Ja, en hoe zus dat dan, het gedrag? Wat doen ze dan bijvoorbeeld?
2: Nou, wat zus is als het in een stal komt, is maar dan bent heel vaak dezelfde kei die naast de kost in te eten. Of dezelfde kei die naast de kost lezen, is met de weerkagen. Dus ze ziet je ook wel gewoon op. Zo. Het is net dat ze watsen met elkaar, nee. Dat onze skeltjes zijn. Maar als kei is ze gewoon heel vaak bij elkaar.
0: Ze zijn echt een vakkaar voor een oor.
2: Ja, absoluut.
0: Ja, en had zij gevoelens dan?
2: Nou ja, dat is lastig vreetje om mensen te zeggen wat is die gevoel dan. Maar kei vielen natuurlijk wel.
0: Ja, want hoe zou een kono communiceren met een oorcode? Hoe doen ze dat?
2: Nou, meestal doen ze dat door de snuiten in elkaar rond te doen. Of een korte likje, dus dat is heel vaak. He, in principe communiceren ze alleen nog maar elkaar vocaal, is maar als er paniek is. He, dus dan is het dat ze echt geloerd maatjes is maar. Dus dat is bij honger of wat ze wetter te kwaad hebben, maar ik had ze brand roeken. En dan is de neus in de loft in gaan en dan maatjes ze echt loerd. Al wat ze graag naar boeten te willen, hè, voor het eerst niet langer, dan zie ik altijd dat het een loerdebrul is. Maar in principe, kei die ben heel rustig en die maakt ze geen geloerd als ze tevreden zijn.
0: Nee, ik vind het wel mooi dat ze toch wel een soort van vriendschap hadden. Het lijkt mij echt mooi als boerin als dat dan zus ding. Dus die kei van, hé, die had goed.
2: Ja, dat is leuk.
0: Ja,
2: ja. En we hebben wel 12 keeltjes in de stal. Nou, en ik, die dantieren, ik weer opgroeien als co. En zo stik vaak bij elkaar. Dus die ben altijd vanaf het begin om bij elkaar geweest. Eerst in de buik en later als keeltje maar elkaar te blazen. En dan als kei bloot bij elkaar.
0: Ja, die baan die bloot, dat is er gewoon. Ja. En daar zei ze al, ja, kei die communiceren dan mij. Nou, de Noorse chillkoron te drukken. Hoe kunnen wij eigenlijk als meest met mij kei communiceren?
2: Nou ja, hetzelfde beetje, hè, net als ik de neus dat je onder het zit. Maar... Nee. Nou ja, we hebben elkaar. Ik heb een paar favoriete keisjes, maar in die zie ik je jong gewoon op. Dus dat ik dan in de stal erin zit, maar dan komt die kei bij je. En die wil gewoon een knuffel. Ja, dus die aaien we even en die hingen we even om mijn nek. Of die, ze door de snuit inderdaad naar je eigen snuit. Dat gebeurt wel, dus dan ben je eigenlijk een toetsje ontjaan met de kei. Maar zij hebben uw favorieten wel. En de kei die vindt u dan ik favoriet. Ja,
0: dat is leuk. Dus het kan wel.
2: Dat is hartstikke leuk.
0: Kijking gewoon voor een skip maar akkoord hebben. Dus grappig. Leuk om te weten. Nou, dank voor die antwoord, Klaske.
2: Nou, graag die. Goeie joring dan
0: maar even een lekkere toet.
2: Dag ik. Ja. Oké. Okay.
0: Hoi. Keith Urban, Michael McDonald. Nou, je single hier nodig voor. We go back.

dat is de grondje als die geboortedatum is gestuurd via de app van Omroep Friesland. Dan zie je wijd voor jullie, hè? Want op 1-2-3 is die dus nou 16 jaar geweest. Ekkel is die geboortedatum al vertol van Jochtje 43. We vinden het wel. Ekkel is het in Jochtje 59. Aast, de Tuskelaam en skierplaat. Wat staat er op 1-2-3 dat je staat? Nee, Alven. Ont Alven. Och, koekje bij de thee moment. De Carpenters.

0: Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
3: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, eftegroenen en het waar.
2: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harkje.
3: Omroep Friesland.
2: Oeral en altijd. West maar worst. Ik was boetende provincie best.
3: De app van Omroep Friesland.
2: Voor Android en Apple.
3: Download hem nu.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Hast ook extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, shop op big-green.nl.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Theater Sneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden Poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
7: Big Green Funny's actie. Kind 2034 maar €924. Inclusief installatie.
6: Poort is open. Voor iedereen. Ga naar ontdekpoort.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Hartstichting is bezorgd over het grote aantal mensen dat met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten rondloopt zonder dat zelf te weten. Van de 13.000 mensen die zich het afgelopen jaar lieten testen bij een checkpunt van de Hartstichting bleek 70% een te hoog cholesterolgehalte te hebben. Ook hadden veel mensen een te hoge bloeddruk. De Hartstichting pleit ervoor dat mensen tussen de 40 en 70 hun waarde geregeld laten meten bij een hartcheckpunt in de buurt. Daar krijgen ze ook tips voor een gezondere levensstijl. 1,8 miljoen Nederlanders hebben een hart- of vaatziekte. Op Ibiza zit een man van 23 uit Den Bosch vast die een koffer vol drugs bij zich had. Er zaten 56.000 ecstasypillen in en bijna 50 kilo ketamine. De aanhouding was vorige week woensdag. Daarna is in Rotterdam een loods doorzocht die op naam staat van de man. Daarin werd ruim 1000 kilo aan grondstoffen voor drugs en 100 kilo MDMA gevonden. Een man van 33 die in de loods was, is aangehouden. In gemeenten waar de maximumsnelheid is verlaagd van 50 naar 30 rijden automobilisten nog vaak te hard. Uit onderzoek blijkt dat ze gemiddeld zeker 5 kilometer te hard rijden en een deel, zo'n 15%, rijdt 44 of harder. Dat komt onder meer doordat de inrichting van de wegen niet is veranderd, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Volgens een woordvoerder zouden bijvoorbeeld meer verkeersdrempels en klinkers in plaats van asfalt kunnen helpen. In Scheemda in Groningen staat een huizenblok met 4 woningen in brand. Kort na 8 uur vanochtend brak brand uit in een hoekwoning, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Hoeveel bewoners naar buiten moesten is niet bekend. De omgeving kreeg een NL-alert vanwege de rook. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Dank u wel. Dit is Noorden Voorbeeld. Maar op Friesland, we halen hier razend tussen een laam en skiplaat. Dan zie je voor u wat er op 1 en 2. En draai je stierus door 16 hier, wie is als het ekworst. App die betterdatum droeg via de app of de WhatsApp 0620-4-9-9-9-9-9. En dat had Reense van der Veen ek dien. En dan komen we aasend uit in. Ja, dit is mooi oudhout. Njochtje 59. Sa.
10: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
11: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto's, is de van Elsenie.
10: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
13: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
14: Nul de Voor. My Arjen Overmaat.

0: Shepherds and Symphony in Alpol. My favorite waste of time.
1: Tuske Laan. En skiën.
0: Eens even bij Reense van der Veen, Shin, op de camping in Om. Reense, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen. Je komen net al duidelijk terug, Arjen.
0: Ja, dat zomaar de camping te krijgen had, denk ik. Jij de vogeltjes wel fluitsen, dus dat is fijn.
2: Ja, dat klopt. Je bent een pilistus en met meisjes en een tal mensen die hier ze vermaaien in de zin op het moment.
0: Nou, en je bent nog net voor het reind?
2: Nou, dat zeg ik je vertellen. Dat had je gespeeld. Is nine op Mandy en het wetter, dat zie je voor in de live.
0: Nee.
2: Dat, ja, weer jongen. Ik ben heel soort op vakantie, maar dat het zo begon, want je snijdt pas kaam. Dat heb ik nog nooit meemaken.
0: Nee. Maar
2: goed, wat jij bij kamperen.
0: Ja,
2: hè?
0: En het goede nieuws is, het mooie waar komt erop.
2: Ja, ja, het zou is het best. Ja.
0: Reense, leuk dat is mij dus onder tussen een lame skierplaat. Wij moesten even goed ziek hier, want ja, het is alweer een skoft te bek vanzelfs.
2: Ja, nou ja, diezelfde vraag hier. Kijk, hè, van, wat wie er nou in 59?
0: Ja.
2: 43 per 16, 59.
0: Ja, zeker. Nou, de muziek had ze bewust. Nee, dat...
2: Je hebt haar muziek vond.
0: Ja, zeker.
2: Ik zag kreeg ze een jong kerel die mij hoopt. Ik zei, ik hiet in mijn gedachten, de fans domino zijn die tijd. Catharine van Lente.
0: Ja, het kind al je. Ja, het kind al je, maar dat is net, dat zit net in die top draaien.
2: Nee, dat hoeft niet. Maar die win van die liedjes. En we begonnen wat jong te worden en ging te dansen. In Doons bij Huub Adem in de beurs.
0: Oh, mooi.
2: Toen waren je wat meer met de muziek kon.
0: Ja, want het spelen me al hier al in Lekkum, heb ik goed begrepen.
2: Ja, ik kan niet Lekkum. Daar heb ik altijd dat een trein kennis te winnen.
0: Ja,
2: en bij de Korbelclub.
0: Ja, precies. En wat ik ook wel nieuwsgierig vond, uiteindelijk het beroep wat je jarenlang dien had, dat is een term, dat ken het hier meer vanzelfs. Wat win je? Jo win?
2: Nou, telegram bestellen.
0: Ja, nou even voor de jongere harkers, telegram bestellen, wat is dat?
2: Nou, dat is, vroeger communiceerden we op afstand, mijn felicitaties op briochjes. De telegraaf, een telegram, waar ik professor heb, misschien een telex, van Leeuwarden bijvoorbeeld naar Amsterdam, of Amsterdam naar Leeuwarden. En dat kwam er van de liedjes strookjes, maar de tekst die dat ding waai, en dan plakken ze op de briefjes, dat type telegram, die een C-green kleurken, wat tegen plakken, en dan mochten wij dat naar de klant brengen.
0: Ja, dat is toch bijzonder eigenlijk. Dat is nou helemaal niet meer.
2: Nee.
0: De techniek is helemaal verroren vanzelfs. Maar het telegram bestellen, dat hing je niet hier. Bijzonder, mooi.
2: En heel bijzonder is dan die vrouw die dan die telex betjent, die ging soms, dan kun je het nooit voorstellen, die ging soms contact met gewoon in Amerika. Dan wikselde ze even wat biochjes uit, want ze moest die telegrammen van de congres bijvoorbeeld, die moest naar Amerika, naar een bedrijf. Nou, dan communiceerden ze intussen, nou, how are you, enzovoort, dit zo. Nou, en dan zien wij maar eigenlijk op elkaar. Hoe kan dat?
0: Ja, nou, maar dat haak ik nou ook nog, hier. Ik denk, hoe kan dat nou? Nou ja, dat ging via de telegraaf dan. En ga je dan ook wel eens een kennelijk telegram bezorgen?
2: Dat zou kennen, maar dat die dan een kennelijk telegram, die dan verstuurd waren. En in de golftelegram, en de meesten die een lintje kregen, die dan een receptie gingen, dan brachten wij die golftelegram erin. En dat wie dan soms al komstig. Van het koninklijke hoes. Nou ja, dat hebben wij geen inzage in natuurlijk. Maar dat hebben we wel een beetje jongen van. Oeh, de felicitaties van de koning. Of door de steeds koningin. Ja.
0: Ja, bijzonder. Ja, Njochtje Njochtje 50. Ja, heel bijzonder. Doe spelen het hem al hier al. Ik ga nog even zien wat er al je nog meer in de verhaal onderhand. Nou ja, in Slochteren wordt de grootste Iertgasbel van Nederland ontdutsen. Hè? Dat wie in Njochtje Njochtje 50. Ja, zeker. Barbie, die kwam op de Bart Squad-beurs in New York, maar nou ja, de Barbie, de, zeg maar Mattel, de fabrikant, dat werkt in 1959, Some Like It Hot, maar Marilyn Monroe draait in de bioscoop.
2: Ja, dat wie wereldnijs, hè?
0: Ja, nou ja.
2: Ja, dat wien wij als jongen weer al hier de oor.
0: Ja, dat kan niet
2: denken.
0: En Ben Hur, wie heb je interesseert in de bioscoop? Ben Hur.
2: Ja, die hartstikke jongen, die film. Ja, Ben Hur, dat een racecar door de...
0: Ja. Nou, zullen wij de muziek er eens bij pakken, Reense? Want dat is een mooi listje. Zoals zegt de Hits Parade, Druut, in Njochtje Njochtje 59. Op Alve Tolve Njochtje Njochtje 59. Want dat is de datum Nou ja, dat je 16 wie.
2: Ik ben er, ben.
0: Ja, en in 16 wie in 1950. En zak lonkt er.
3: Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll.
0: Cliff Richard. Ja, mooie. Ja, Living Doll op nummer 3. Ja, ik word al hartstikke. Living Doll, zeg maar. Dat is een uitvering die komt volle letter. Die wie in maar de Young Ones in 1986. Maar dit wie het origineel in 1959. Dat wie je draaien. Dit is.
3: Nummer 3. I'm just a lonely boy.
0: Paul Anka.
2: Ja.
0: En The Lonely Boy. Ah, ja, wat een leuke muziek eigenlijk, kijk in Jotje Njogrefichte.
2: Prachtig, ja, schitterend.
0: Ja, heel mooi. Ja. Nou, dat wie twa en dit is, wat denk je, wat zoet erop in je steen als een idee?
2: Nou, ik hoop dat ze straks dus iets van hem uitrekken weer. Dat zou ik even weer, Fats Domino, dat ik die
0: Dat wie wil in je team dat alles heel lang op in je steen, maar uiteindelijk, dit wie de nummer 1.
3: Marina.
0: Rocco Granata.
2: Rocco Granata.
0: Ja, er wie nog wel 100 oren uitvieringen, maar deze is die op dit moment op hier.
2: Ja.
0: En Marina, nou. Leuk.
2: Die komen alleen maar uit, jongen. Ja,
0: dat wien de hits vanzelf. Nodig vragen, Reinze, want dat is echt het leuk onder Tuskelamen skiplaat. Dankzij de bettendatum komen we nou op deze muziek uit. Maar welke kunnen we nou ergens draaien? Nee, al die,
2: nou, ik leer die van Paul Anka. Daar heb ik dus een romantische herinnering aan.
0: Wordt dat nog even delen dan? Dat ben ik nog wel benieuwd.
2: Nou, die muziek waar ik draai dus bij die Donzion. En dan niet vaak wat. En op een van die jongen waren al wat spannender. En dan moest je dus in Salida daar vroeger. En ja, waar zit nou Sveje? Die thuis brengen mij. En nou ja, dan zag je eerst wat lichamelijk contact. Ja, of wat closer de Donzion. En dan wie dat op dat soort muziek natuurlijk ideaal.
0: Leuk, Paul Anka, The Lonely Boy. Ja, ik snap het helemaal. Er is ook heel wat op om tuten, denk ik, deze muziek. Reinze, dank je wel. Dat is de bettendatum in Stuart Hart. En geniet je van Paul Anka, want hier is The Lonely Boy.
2: Ja, dit is een verrekt motorgrama. Hoi.

Ja, het is hartstikke dat er Aaron is, maar hij is echt Aaron. Mijn kwarte plaatjes in die tijd. 12:20, Paul Enka, Lonely Boy. Het wie de nummer 2 doet Reense van der Veen, 16 in 1959. En de hartstikke jaren kind al hier in de Tusken Lames. Kieplaat, leuk. Als ik een keer erin moest, de geboortedatum terug appen via de app van Omroep of de WhatsApp 0620 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

0: Melissa Pander. En einde van de rit. Nou, dat is helemaal het samen. Want Frieske Nijs zit eraast om Jantine. Nog wat hij biedt. Eind en nog volle meer. Dus blauw lekker hartje in de Omroep Friesland. Komt helemaal goed.
1: Pinksterman die bij Omroep Friesland.
2: De fiets over sterrentocht.
1: Van 8 uur moois om 8 uur jongens.
2: Live.
1: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
2: En na je 8 op tv. De gearverding.
1: De fiets over sterrentocht.
2: Pinksterman die.
1: Bij Omroep Friesland. Niet meer in.
3: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
4: Allsafe geeft ruimte.
5: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
7: De Musical 10-daagse is begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu musical10daagse.nl.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Oma!
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
12: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
11: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
12: Nu bij Dirk, Müller Milk, 79 cent. Geen geld, toch?
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Het is Hasti Albertolven. En Jantine Weidenaar is hier met Frieske Nijs. Goedemorgen.
13: En goedemorgen. De wetterscouts in Haas die binnen dreuwend op zoek naar nieuwe sponsoren, maar een vrachtskip in de vaart te horen. Het skip wordt gebruikt als klaslokaal voor de jeugd, maar ook als accommodatie voor het zimmerkamp. Nu ook het een standaard onderhoud, wil de scouts nou ook een smarig wettertank installeren litten. En dat is duur, zo'n €20.000. De hoop is dat er geld voor worden kan bij maritieme ondernemers en particulieren. Op de A33 tussen Dronriep en Ljouwert had van de morgen een skofke dichtwest vanwege een ongeluk. Twee voertuigen kwamen der mooi maar in botsing. Een buske bedaarde daarna op een zitkant. De bestuurder is behandeld door personeel van de ambulance. Het verkeer wat omlaat via op- en oorritten, maar dat kon net voorkomen dat er een flinke file in de richting van Ljouwert ontstier. Op de A-zone tussen de Jouwer en het Jereveen ontstier van de morgen ook een flinke file. En dat weer een aanleiding van een ongeluk ter hoogte van Haskerwanne. Bij dat ongeluk weer treien auto's blutsen. Het is net duidelijk altijd meesken bij verwoende rekken binnen. Stichting Maatklas besteedt 4-4 en iepen het haar feestelijkheden van de morgen bij basisschoolen De Optimist op het Jereveen. De stichting zorgt binnen het reguliere basisonderwijs voor onderwijs om BMI en beheining. En dat is wichtig, zegt Anneke Lautenbach van de stichting.
14: Omdat ze over en weer wat van elkaar kunnen leren. De kinderen van de reguliere school die helpen onze kinderen. Dus die komen regelmatig in de klassen. Maar omgekeerd doen wij bijvoorbeeld ook mee met het buitenspelen of de gymles. En zo leren de kinderen van de reguliere school ook dat iedereen anders is. En dat je elkaar kan helpen en toch samen kan spelen.
13: Burgemeester Buma die had een wenning om de archipelwaai in Ljouwert sluiten vanwege illegale prostitutie. Bij een controle waren in de wenning 12 vrouwen uit Colombia ontroffen die het net over de goede papieren beschikken. Ik vond de politie een vuurwapen en een grut kapmes. De bewenner van deze wenning die is onthouden. Het waren nog, van de morgen hebben we nog zinnen, maar de bewolking neemt daar. Letter in de middag is er ik kans op een enkele bui. De temperaturen die liggen om de 15 graden heen. Morgen ook nog afwisseling van wolken en zinnen en enkele buien. Mooie maat rond krachtig zuidwester is het dan 15 graden. De komende dagen dan rinnen de temperaturen op van 18 graden op toensdies rond 21 tot 23 graden in het Pinksterweekend.
0: Dank u wel, Jantine. Het zoede, de naaie Purple Rain worden, Matte. Dat is net helemaal slagen als het naar de hit. Just maar wol qua muziek. Prince en Gold, die draai ik sa. You know and I want to stop.
9: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
15: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
16: Steen. Evenoud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
17: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
18: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
19: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
18: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
20: Nul de Voor.
21: My Arjen Overmaat.

0: Toch in wat Henny Huisman vibes bij dit liedje. Het is al een big show voor zelfs Frank Aston, Mariska van Kolk, Let Your Sunshine. Gwolwaj, wel ik nou mij samen een Fries. Maar ik zie dat er een vraag is van John. Heren.
1: Van Hes.
0: Ja, hoi John, mijn Arjen van Omroep Friesland.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hey, ik zeg als toch een vraag geest.
1: Ja. Ik weet wel bij mij wat van dat TikTok-nummer of zoiets.
0: Ja, nou ben je er een hele soort TikTok-noemers. Dus zullen we even het rietje bidel, de stootingst van, hey, dit is hem?
1: Ja.
0: Is dit hem misschien? Nee,
1: het is heel Nederlands.
0: Ja, oké, nou dan is dit een magnet. Van
1: nee,
0: Brothers.
1: Is net.
0: Nee, is dat net. Nee. Deze. Ja, maar is het net, hè? Nee. Nee, dan bloot er nog in je oor. En dan denk ik eigenlijk, dat is deze bedoelst. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok. Ja, dit is hem. Ja. En waarom vies dit zo'n leuk liedje?
1: Ik wist het, maar dat is hem. Spreek mij wel aan.
0: Ja, nou, dit is Donnie en Senna. Waar blijf je nou?
1: Oh, waar blijf je nou? Oh, oké. Okay. Nou, een mooi nummer.
0: Zal ik hem voor die draaien?
1: Ja, hartstikke mooi. Maar leuk is mijn bellen.
0: Nou ja, ik denk ik wil je even helpen. Precies, maar die vraag is verschrikkelijk toch? Als er net achterkomen is. Donnie en Senna, en waar blijf je nou?
1: Oh, waar blijf je nou? Oké. Okay. Nou, super. Ja, bedankt jongen. Hey.

0: Avril Lavigne, I'm with you. Als de tolvoerder Simone zit hier voor Noe in Friesland. Wat zit er in het programma?
1: Nou, we zullen het hebben over stielslakken. De ELP, dat is de lokale partij in Smellingeland, die maakt het hem zwargen. Want bij werkzaamheden in de poststritten, nou ken ik Drachten net zo goed, maar daar hebben stielslakken ontroffen. Dus zij willen wat van het college weten daarover. Verder is de plan van het kabinet om een vlerend team op te richten, dat gemeentes die het asielzoekers opvangen willen, helpen ze. Wat vindt de Vereniging van Friese Gemeenten daarvan? En Moenders, ja, Arjen, ze vergriezen. Dus als nog een missie passie hest.
0: Nou, klik het me hier nog wel wat eigenlijk.
1: Ja, nou, daar hebben we het, ik hoor.
0: Okay.
1: En ik praat met Elisa. Zij zal een hele marathon draven, is vijftien hier. En dat doet ze voor een bennenkamp in Oekraïne.
0: Europeen minuten in Noe in Friesland. Dank u wel, Simone. Het is Njochtje Maai en Willem had ze bevoen. Jeetjes en troch hebt. Dank u wel. Jerry Hyman van Blood, Sweat and Tears is 79. Grace Jones, och, 78 hier. Je hebt echt maar trol, heel mooi. Fred the Wild. Of ze we Fred the Wilde maar zissen. Van Shocking Blue, ja, 78. Phil Rudd van ACDC, Jertiet, 72. En Jazz van The Only Way Is Up, 66. Yvette Marine Barlow is de jongeres van de Mary Jane Girls. 60 in je van de. En Jenny Bagarino, dat is jeugdsentiment. Ace of Base, 54. Marshmallow is 34. Sam Smith-Eck en Zoe Levi, 26 hier. Maar waai, drekje.

0: de eerste snedermat werd van het loon. Maar meent deze boer nou dijs of nachts?
1: Ik meen op dijs, dan kan ik goed zien met de kruiden vol zitten.
0: Doch ek mij, meer hoe dij. Grutskopjes Grijdevogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevogels.nl.
2: De Boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
3: Voor een nieuwe Opel, Heima, service en auto's. Is de voor Elsen hier.
4: Wat ik zei ze voor. Hast 3 miljoen boeken en allegaar te keep. Hier per dagen bij Steven Sterk. Vreed 22, sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij. Helk maar zien op de Gediek. Voor Elsen Keper, een boek vergees.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In België is drugscrimineel Bolle Jos bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel. 19 handlangers kregen tussen de 1,5 en 10 jaar. Ze zijn schuldig bevonden aan de invoer van ruim 11 ton cocaïne uit Sierra Leone. De drugs zaten verstopt in een container en kwamen in 2023 via de Antwerpse haven binnen. Met een straatwaarde van 550 miljoen euro was het een van de grootste vangsten ooit in België. Bolle Jos is vaker veroordeeld voor drugshandel en staat al lange tijd op de internationale opsporingslijsten. Vermoed wordt dat hij in Sierra Leone zit. Zonder dat ze het weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij een speciaal checkpunt. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Door een aanhouding op Ibiza heeft de politie in Rotterdam een grote drugsvondst gedaan. Op het Spaanse eiland werd een Nederlander betrapt met een koffer vol verdovende middelen. Daardoor kwam de politie in Rotterdam op het spoor van een loods met grondstoffen voor drugs. Een man van 33 is opgepakt. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30... rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de Stichting. In de Groningse plaats Scheemda woedt een grote brand in een huizenblok. Vanmorgen ontstond een gaslek in een hoekhuis. Het vuur verspreidde zich via het dak naar 3 andere woningen. De veiligheidsregio waarschuwde voor rook met een NL-alert. Er raakte niemand gewond. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: En dadelijk zit Nijsie nou in Friesland, maar onder oren stielslakken en vlenende teams.
9: Voor al uw tuin- en perkplanten, tuincentrumbontebok.nl, de prijsbreker.
3: Voor een nieuwe Fiat, Heima, service en auto's, is er voor Elsen.
10: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
11: Taan we een nieuwe uitdaging? Bij Damstra Service Onderhoud in Ljouwt zie je vermotiveerde collega's. Al vier generaties lang hebben we kwaliteit tegen in de vaandel. Zoek voor uw vacatures op damstra.nl.
12: Kom naar de open dag van Scootmobiel Friesland op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nicolaasgaar. Ons hele assortiment staat voor u klaar bij de opening van ons nog grotere en vernieuwde showroom. De grootste van Noord-Nederland. Scootmobielen, zowel nieuw als gebruikt, maar ook driewielfietsen en rollators. Dus welkom op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nic. Kom proefrijden, de koffie staat klaar.
11: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zoek voor uw vacatures op damstra.nl.
2: Noe in Friesland.
13: Simone Scheffer.

0: Het nummer komt uit 1983, maar is nog altijd mooi. Love is a Battlefield van Pat Benatar. Het weer de Iepener van deze No in Friesland.
1: Van Tol woont in Oren.
2: No in Friesland.
0: Goedemiddag, welkom en fijn dat je er ik binnen. De komende oren hebben we het hoer Stielslakken. In Drachten bij ze ontroffen bij werkzaamheden noord de poststritten. En de lokale partij ELP maakt hem zwargen. Verders hebben we het hoer het plan van het kabinet om een vlerend team op te richten dat gemeentes die het asielziekers opvangen willen, helpt. En moenders vergrijzen, ze willen er graag jongeren bij hebben. Want ja, die kennen TikTokken.
3: Zeker in de communicatiesfeer. Want die gaan natuurlijk gauw even een filmpje maken.
0: Ja, en dat kennen wij boomers net vanzelfs. Dat en vanzelfs het mediaoorzoek tussen No en Ian Oeren. Maar nou eerst het waar. In het kwad met Sibo Mollema.
4: Goedemiddag, Simone.
0: Goedemiddag.
4: De bewolking neemt nog wat ta. En in de rim van de mensen valt er wat rijnwetter uit in het Rijngebied. Ja, wat betekenis, wat buiig is. De temperatuur leidt dan om de 15 graden. En er stiert een matige en toch betekenis wel vrij krachtige zuidenwind. Joenen vannacht, ik wat lichte buikers. En een leegste temperatuur van zo'n 11 graden vannacht. Morgen hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. Maar betekenis valt er een lichte bui. 16 graden is dan de heegste temperatuur. Morgen wordt meer wind dan joert. En die komt dan uit het zuidwesten bij. Nou, meer hoe het waar, oeren jaloeren.
0: Jaren we die dan, Sibo, tegen tank voor No.
1: Oond in oeren.
2: No in Friesland.
5: Omroep Friesland.
0: Het is 10 minuten nu tolven. De ELP, de eerste lokale partij in Smellingeland, maakt hem grutte zwargen oer Stielslakken die te ontroffen binnen bij werkzaamheden onder post lenen. De ELP had het college de vragen gesteld. Want wat is er nou correct aan de hand? Ik bel in mijn fractievoorzitter Inse de Vries van de ELP. Goedemiddag, de Vries.
6: Goedemiddag.
0: Ja, die werkzaamheden onder post lenen, dat is stilline nou, heb ik begrepen. Wat is het verhaal hierachter?
6: Wij kwamen vorige week bij toeval erachter dat er mogelijke staalslakken wien en die dan opslaan worden zo'n bij de Rotonde Lauwerspost Lenen. Nou, dat is eigenlijk midden in de Wenweek. Toen ben ik wijze eerst zelf nog maar eens even heen gekomen om te checken van klopt het al hier? En wat is er aan de hand?
0: Maar hoe herkennen jou een stielslak eigenlijk?
6: Nou, omdat mij dat vertelde, ja, dat er stielslakken wien. Toen ben ik daarheen gegaan om te vragen bij de mensen die daar aan het werk wien, wat er nou precies aan de hand wien. En die vertelde mij toen nog een keer dat het werk stil aan wien en dat die Grutte Bulten die er lijn, dat al je stielslakken wien. En dat ze net wisten hoe ze daarmee om moesten en hoe dat verder moest.
0: Want die mensen die daar maar ontwerk wien, die wisten het eigenlijk eerst ik net.
6: Die vertelden mij dat het stielslak meer. Dus blijkbaar wisten die het wel. Net iedereen blijkt het nou te weten. Maar die mensen die daar toen aan het werk waren, dat werk je stillijn. Er waren toen aan het uitvoerders waren. Of werkvoorbereiders, dat weet ik net. Maar die twee konden mij vertellen, we kennen het verder. Omdat het werk stillijn in verband met die werden bulten staalslakken. Ja. En die heb ik al verpleegd ze moeten, omdat ze te dicht onder de beam lijn. Dat lezen ze nog volgens mij maar goed. Dus toen hebben wij onmiddellijk schriftelijke vragen gesteld aan het college in de hoop dat we daar die veromingen en antwoord op krijgen zouden. Want taalslakken het dan wel te maken met volksgezondheid. Nou, toen we dat vrede jongen nog net hier en toen hebben we dat, ik plaatst op Facebook om te zien wat er voor reacties te kwamen. Toen kreeg Wendy de morgen een telefoontje van een bewender die zei ik heb maar de gemeente bellen. En die ambtenaar zei ja, dat ben alle geruchten en verheien door en dit en dat. Nou, toen was het voor u wel helemaal een beetje spannend, want het ging om volksgezond. Toen hebben wij de portefeuillehouder volksgezondheid, in dit geval de burgemeester, bellen. En die had ik gelijk indoken en die had ik wel weer ombellen van inderdaad, de FUMO zit erop. En wij hebben nu het onderzocht en testen van, ik denk wat aan de graad is, maar het feit bloed. Dat het spul er light gewoon, yeah, maar ik op een liet zuil. En het zat de groenwetter in je rennen.
0: Ja, dat is haar. Even, ik ben net bekend in Drachten, de post lenen. Is het in der huizen aan? Hoe dicht bewennen is het daar?
6: Oh, het is redelijk dicht bewennen. Het is rond de rondonde van als het begint te waaien en het is maar mooi waar en dan droeg het op, dan waait dat spul. Zij de zietwending en het hoorde kant uit, waait, dan waait het bij mensen in de slinger en ja, de postlinger en de tuning.
0: Ja, nou ja, de burgemeester die erin doekt, maar is daar al duidelijk hier toe?
6: Nee, dat weer juist een van de media dat er me daar zijn het dat als juist de media het zijn ik doe erin. Het me juist jong bevestigen dat er mee aan de gang weer. Nou, en voor u is het nog heel belangrijk van wat gebeurt er met dat spul als het al is bloot, want ze weten net wat ze ermee heen moeten, maar die troep van dat in je wilt hebben en ze kunnen het nergens heen brengen.
0: Nee, want het leidt er opslaan, leidt er wat doorheen.
6: Nee, er leidt niks voor heen. Dat is ook eigenlijk het probleem. Er leidt een zuidzone dat ongeveer lieke groot is dan de bult zelf.
0: Mm-hmm.
6: Dat is ook een groot zuil. Maar het, als het rijdt, dan rent het wetter in uw zegen van die staalslakken van Zuilau de groen in. En de lauw is het wetter erbij. Dat soort terk zijn hier in de kern.
0: Ja, en de FUMO is er nou bij belutsen. Hey, Daryl, wat doe je het?
6: Nee, dat heb ik juist een paar zo'n zon hoeriet van uw voorzitter. Dus dat rent nou. Maar ja, daar moet nog wel, denken wij, actie komen. Want je kent die rommel er net samen al letten. Want in uw regen is dat net handig. Ik voor de volgende zon. Want zelfs mijn zoon kan die bult op van een kern onder op te watchen.
0: Ja. Nou, een curieus verhaal vind ik eigenlijk wel.
6: Nou ja, wij maken met name zorgen dat er, we hebben in vorig jaar, nou volgens mij oktober, hebben we in Rio gaan over staalslakken gaan achter eiland. Toen hebben we al nu sprutsen, als ze ergens ontdekt worden, zullen we er zo snel mogelijk van op richten gesteld worden. Ja, nou is weer een betaalval erachter kwam en ja, hierdoor is ik al je naar boeten te worden gebracht.
0: Ja.
6: Dat is minder belangrijk dan de gezondheid van uw inwoners.
0: Ja, en als je nou deze dag, net gauw wat jaren, wat doe je dan verder?
6: Nou, dan neem ik in dit geval, want hij heeft ook contact met uw voorzitter en daar heb ik alle vertrouwen in dat u het heel serieus oppakt. En dan vraag ik wat de vervolgstappen bij zal, maar ik verwacht je nou in eerste instantie wel een reactie van u het college dat het serieus oppakt is.
0: Ja.
6: Want dat zorg ik absoluut. Maar wij vinden wel dat er wat gebeuren moet, want volksgezondheid is toch wat allerbelangrijkste wat wij gaan hebben.
0: Zak in het net, CCO. Nou, je bleef de bob op zitten. Wil jij graag hoe het al rint?
6: Helemaal goed.
0: Dankjewel, Inse de Vries. Hoe stielslakken om de post lenen in Drachten.
2: Noi Friesland.
1: Media Oersjoch.
0: Fijke.
7: Simone.
0: Je stielslakken bij die op het Jereveen of Oranje Woord?
7: Ja, je weet het net, hè? Want ja, dit kwam ik onverwachts uit de blaaien.
0: Het is dus toch waar curieus,
7: weet,
0: dit.
7: Nou,
0: ja.
7: Inderdaad. Dus ja, waar weet we het, waar ben je? Een beetje, ja, een raar idee.
0: Ja.
7: Ik nu even trouwens. Want een toerist zorgde in Italië voor de nederige opskwar. Want hij is in de Trevi-fontein in Rome doken. En dat is een soort van hilligskennis daar in Italië.
0: Je moet ervoor betellen, het wordig, toch? Om erin, hè?
7: Ja, ik heb nog muntjes in smieten mezelf. Maar je moet ervoor betellen om er te komen, inderdaad. Nou, dit is een 30-jarige Nieuw-Zeelander. Die is mijn kleren en al het wetter in doken. Nou, Kees is er van, hé, wacht even. Dat wordt er die nacht bewaakt.
0: Ja.
7: Nou, dat is ik zo. Alleen nog die politiemeesten die wie een dwaande mij een ruzie kreeg wat verderop in de stritten. En toen dacht hij naar Zeeland en dacht, ha, wist wat? Ik doe mooi dat wet er even in. Even unieke beeld. Nou, het had hem wel een boete van €400 kassen.
0: Oh ja.
7: Ja, en Italianen die zeggen op sociale media, dit is zo respectloos. €5.000 zou gepaster zijn. Dus hij had nog een baantje, het die lutsen. En hij hier iets wat belabberde rugslagtechniek. Wat ik nog melden. Dus,
0: ik heb de west, maar die baantje trekken, zo groot is nou ik weer net.
7: Nee, nou ja, doe kerst wel een beetje wat heen en weer natuurlijk.
0: Het is poedelie.
7: Het is een beetje poedelie, inderdaad. Ja. Maar goed. Dus het in elk geval een boete van €400 onderhouden. En we blowen even in Italië, want daar wordt op dit moment de Giro d'Italia wordt er verrieden. En nou die hutfietsers, die hebben opmerkelijke oproep gekregen van de organisatie. Ze maaien net langer in de lege bidons pissen en die daarna futsmieten. Dat is waarom pis je die nou in de bidons? Nou, het is verbinden om in onwijzigheid van taskogers te pissen. Goed, had je matten, dan maat je.
0: Ja.
7: Dus toen dachten die hutfietsers, wat moeten we dan?
0: In de bidons.
7: Ik heb alleen flesken, doe ik het daar wel even in.
0: Ja.
7: Ja, en daar was ik net te volle gewicht mee natuurlijk. Dus die smiet ze voort. Alleen dan zei de organisatie, als er dan een meesting langs de kant staan en die pakken zo'n bidon op, die kan wel eens voor een beetje rare verrassing
0: ik
7: komen te staan.
0: Ik meende dat ze die bidons op bepaalde plakken pas voort smieten mochten. Maar
7: ja, maar zo,
0: misschien
7: ze
0: is dat in Italië gehoord.
7: Maar ze wil geen oerstalig gewicht hebben.
0: Nee,
7: want dat, dan ben je zwitter en dat scheelt weer. En
0: ja, hoor, shit het ik dit echt op. Dan heet in je bidon zitten. Ja.
7: Ja, daarom. Dus de organisatie die beriert vandaag op eventueel als ik boetes hiervoor uitdelen kennen. Dan heel wat oors. Jantje en VWO-leerlingen van de school in Eindhoven. Die hadden 4 dagen lang de telefoon in een kloos. Op squallen mochten ze me al net langer broeken. En nou dus de rest van de tijd ik net. Dus thuis ik net. De squallen wil weten dat ik leert daar meer rest en sociale contacten. Of dat die BND juist in summer terug worden. Els niet op mij. Ik de lerares. En die verwacht het wel dat ze dreig krijgen.
8: Ja, mijn vriend verheugde zich al op avonden, Monopoly of Risk. Daar heb ik helemaal geen zin in. Ja, misschien kan ik iets anders verzinnen.
9: Ik denk... Toch wel geen muziek luisteren of geen wekker zetten. Dat zijn wel 2 dingen die ik eigenlijk elke dag wel doe.
10: Ja, ik denk ook dat het wel moeilijk gaat zijn, maar ik ga het gewoon proberen. En als het niet lukt, dan is het ook gewoon een geslaagd experiment, vind ik.
7: Ja, voordat Elsie niet eens zijn telefoon inleveren moest, mochten ze nog 1 berichtje sturen.
11: Doei, naar mijn ouders.
9: Ja. Ik denk aan mijn ouders. Ja, of aan de groepset bij mijn hele gezin. Daar en dan gewoon doei.
10: Ja, mijn ouders hadden gezegd succes, topper.
7: Ja, dan komen ze
0: toch
7: weer bij de auto.
0: Dat is toch leef, hè? Dat je toch altijd weer bij u komen.
7: Toch. Ja. Nou, gelukkig maar.
0: Ja. Ja. Dankjewel, Faike, van Tien Media Oersjoch.

0: Ed Sheeran, wie dat, My Celestial. Er komt een vlerend team dat gemeenten die tree binnen om asielziekers op te vangen helpen zil. Dat had premier Jetten juist bekend maken nadat hij spoedoerlis hier met het kabinet en de gemeenten. De aanleiding voor het oerlis wie de onrest en de rellen in gemeenten als Loosdrecht en Apeldoorn. Vicevoorzitter van de vereniging Friese Gemeenten is Pieter van der Swan. Hij is wethouder in Smellingeland. En ik praat met hem over dat plan voor die vlerende teams. Of dat het er één of meerdere binnen, dat weet ik net precies. Goedemiddag, van der Swan.
1: Ja, goedemiddag.
0: Wij hebben dit nijst natuurlijk juster jet. En jou, denk ik. Ja. Ik. Heb je al een beetje een idee hoe het zo'n team werkje zil?
1: Nee, en dat is ook tegelijkertijd ook even het vraagteken wat ik erbij heb als ik dit zo hoor. Want we willen natuurlijk graag ondersteuning bij dit vraagstuk. We hebben eerder als gemeente al een brandbrief gestuurd, ook vorig jaar al, onder leiding van Mark Bouwmans. De commissie Asiel en Migratie hebben echt al gevraagd om een betere asielketen in Nederland te organiseren, omdat gemeenten echt onder druk staan. En dit leidt opnieuw tot wat we zien op tv, de rellen en ook echt al het grensoverschrijdende wat er gebeurt. En als gemeente hebben we natuurlijk echt een grote verantwoordelijkheid hierin. En ja, als het zo doorgaat, dan staat dat wel echt onder druk. Ook het draagvlak onder de inwoners.
0: Ja. Maar zijn vliegende teams, hoe het nou helpen, denk je?
1: Nou, dat is maar even de vraag. Ik denk dat het kan helpen, maar onder goede voorwaarden. Dus dat het ook echt op expertniveau gaat. Dat ze op inhoud goed weten te ondersteunen. Dat het niet iets is omdat Den Haag

0: evenwel wil komen helpen, een beetje van bovenaf. Hè. Dat gevoel moet je echt niet hebben, want dat geeft nog meer bestuurlijke druk.
1: Ja.
0: Je wil echt kijken dat ze kunnen helpen op inhoud, maar ook financieel. Want het is ook nog best een hele opgave om gemeenten sowieso boven water te houden. En deze opgave erbij betekent dat we steeds meer te maken hebben met polarisatie,
1: ja.
0: geweld tegen hulpverleners, maar ook tegen de mensen zelf. En het gaat ook echt over discriminatie in de samenleving.
1: Ja,
0: dus ja, we hebben er echt wat bij nodig.
1: Ja, nou heb ik net de indruk dat in Friesland op dit stuit grutte problemen binnen. Ja, het is op bepaalde plakken, Jereveen, Ljouwen, het wachtje op. Denk je dat er hier in Friesland beroep op dienen worden? Je zit zelf in een gemeente dat een heel soort asielziekers opvangen worden. Ik heb net de indruk dat het derde alle weekenden een reboei is.
0: Nee, gelukkig niet. Maar je moet je wel voorstellen dat in Friesland is het natuurlijk niet zo dat dat de problemen er helemaal niet zijn. Hè? Want ik zie ook om mij heen verschillende bestuurders zoeken juist naar die balans tussen verantwoordelijkheid nemen en het maatschappelijk draagvlak houden. Dat is zeker wel een thema wat ik hier merk. Dus het is niet zo dat het niet speelt. En het is ook niet zo. Kijk, het is wel anders dan in de Randstad in Friesland. Maar die zorgen over de grip op asiel, migratie en de leefbaarheid hier, die leven hier net zo goed.
1: Ja.
0: Dus ik kan me wel voorstellen dat we er gebruik van zouden kunnen maken. Alleen ja, het zou wel moeten onder de voorwaarden, zoals ik het net ook al wat schetste. Want ja, het moet wel echt helpen. Het moet ons wel echt verder helpen. Anders word je eigenlijk wat meer juist ga je van de regen in de drup. En daar zitten we niet op te wachten.
1: Maar hij is zelf een idee hoe je dat dan vol ondervangen kunnen en oplossen.
0: Ja, kijk, dit is het idee van het kabinet om met een vliegend team te komen. Nou, daar kan ik me wat bij voorstellen dat je echt gaat kijken op plekken in het land waar kun je dan ook echt bij staan. Waar wij echt met smart op zitten te wachten is dat die hele asielketen beter wordt ingericht. Het migratiepact is nu net in werking gegaan. Dus je ziet dat er nu maar één aanmeldpunt ter Apel aankomt per juni. Nou, daar maak ik me ook wel zorgen over. Want hoe gaat het dan gebeuren? Stroopt het dan ook niet weer op? En krijgen we dan straks ook weer niet allemaal crisisaanvragen vanuit het COA? Dus wij willen wel echt het kabinet blijven vergen en oproepen om de structurele problemen aan te passen. Dus een vliegend team, hartstikke mooi als eerste stap om ook echt bijstand te leveren aan gemeenten in hun zware taken. Maar er is ook echt wel een structurele oplossing nodig voor de hele asielketen. En daarin zal iedereen zijn steentje bij moeten dragen. En gelukkig hebben we daarin de spreidingswet. En ja, hebben we daarin ook de boel wat beter te verdelen in Nederland.
1: Ja, die mag gewoon uitvierd worden, CCO.
0: Zo is het maar net.
1: Ja, dankjewel Pieter van der Swan als vicevoorzitter van de Vereniging Friese Gemeenten over dat vlerende team. En een fijne dag.
0: Ja, dank u wel. Hetzelfde. Doeg. Graag gedaan. Dag.
1: Dadelijk schrijven we het Nijs uit Friesland met Jantine Weideraar.
2: Ze ben er haast uit.
3: Waar?
2: De jury van de Johan de Jongbeam. De Natuurprijs van Omroep Friesland.
3: Oh ja?
2: Ja, maar ze had nog wel dus help nodig.
3: Hoe dan?
2: Nou, de jury had een top 3 maken. Daar wordt een winnaar uitkiezen. En wij kunnen mij stemmen.
3: Waar kan ik stemmen?
2: Kies stemmen op omroepfriesland.nl/BM.
3: Omroepfriesland.nl/BM. En bepaal mij wat de Johan de Jongbeam wint.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
8: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
7: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
9: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke.
11: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
12: Oké, we gaan.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: De buren tegen?
15: Zijn die alweer terug dan?
14: Die zaten toch in Mexico of zoiets?
15: Ja, in combinatie met Guatemala en Honduras. Met NRV, zeiden ze.
14: Daar zou ik toch wel meer van willen weten. Zou dat ook iets voor ons zijn?
15: Het klonk in ieder geval niet verkeerd.
14: Binnenkort maar eens langsgaan om te horen hoe een reis was.
15: Zeker. Ga ik vast even kijken op nrv.nl.
7: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
16: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
18: Dit is Omroep Friesland.
19: 92.2 FM.
1: Nou, het is een liedminuutje oer Jelvien, dus heegste tijd voor het Nijs uit Friesland. Jantine Weidenaar. Goeiemiddag, Jantine.
20: Een goeiemiddag. De wetterscouts in Haas die binnen drillend op zoek naar sponsoren om haar een vrachtskip in de vaart te houden. Het skip wordt gebruikt als klaslokaal voor de jeugd, maar ook als accommodatie voor het zimmerkamp. Jonken het standaard onderhoud willen de scouts nou ook een smarig wettertank installeren. En dat is duur, zo'n 20.000 euro. De hoop is dat er geld voor worden kan bij maritieme ondernemers en particulieren. Een automobilist is van een moon verwoenerrekken bij een botsing in Kolmensweeg. Omstreeks half uur ging het mis, doet de vrouw toch nog onbekende oorzaak in een bestelbuske klapte. De ambulance en de politie die kwamen maar spoed naar het plak van het ongeluk. De vrouw is toch het ambulancepersoneel behandelen. Het is net duidelijk dat ze overgebracht is naar het ziekenhuis. En burgemeester Buma die had een wenning onder archipelwaai in Ljouwert sluiten vanwege illegale prostitutie. Bij een controle waren in de wenning 12 vrouwen uit Colombia ontroffen die het net over de goede papieren beschikten. Ik vond de politie een vuurwapen en een grut kapmes. De bewenner van de wenning die is onhouden. En de brandwacht van Ljouwert die is van de moon uitrieden voor een lekkage in een sportskwalle. Dat wie on het kjelledikje. Een skiermaakster die ontdut het lek en waskoog de brandwacht. Die had het gebouw controleren. Een monteur die zult de stikkende wetterleiding repareren.
1: Dankjewel, Jantine, voor het Nijs uit de provincie. Dadelijk schrijven Sibo Mollema mooi het waar.
21: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
22: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
23: Vries een steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
24: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
25: Wie visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grootste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan uit Varrie leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of shop voor meer info op visserplant.nl.
24: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
1: Nou, de giet hier echt even iets net goed my tunes, maar dat maakt net uit. We kunnen praten op de radio. En dat betekent dat we het aanst hebben zullen over het draven van een hele marathon voor een bennenkamp in Oekraïne en een tekwat onmoenders. Maar ja, het tunesje het al west. Nou, het waar, maar je Sibo Mollema. Goeiemiddag, Sibo.
26: Goeiemiddag, Simone.
1: Ja, hoe staan we er op dit moment voor?
26: Nou, ja, de temperatuur bent nog wat aan de lege kant van deze tijd van hier. Ja, met zo'n 15, 16 graden ben we nog voor de eerste dag al een liet beetje bleed. Schilder zit op zo'n 15 graden, dan woont 16,3. Bol zit 15 draaien. Laag zijn bloed een beetje efter, met zo'n 14, 4. Grauw 15 draaien. Nou, nee, Beets 16,2. En Bakkerveen is de topper met 16,6. Nou, voor de middag, ja, dan neemt de bewolking ta. Zodan dan is er eens even een beetje een flauw sensie. Ik denk sinds er nog eens even bij. Maar in de rin van de middag, ja, dan valt toch het eerste rijnwetter uit een steuring die door de zinnen komt. Het is meteen wat buiig. En die buien, die spelen die is ook joen nog parten. Nou, de natuur die kent wel broeken, maar de kuiertochten die jaren daar plak vinden zoals in Drachten, die hinder het leuwe net gewoon verwacht ik. Ja, de temperatuur is nog onderlegen kan met zijn 16 graden. En de mate gewoon bij 10 vrij krachtige zuidenwind, die maakt het voor het gevoel toch nog even wat frisser. Nou, jong en ek vannacht is er ek nog een matige en in het watergebied zelfs dan nog een vrij krachtige zuidenwind. Ja, vannacht een leegste temperatuur van zo'n goed 11 graden en dan is er ik nog kans op een spatserij.
1: En dan de dij van morgen, Sibo?
26: Nou, morgen hebben we voor eerst de laatste dij met buien. Dat is goed nieuws, denk ik. Het verspreidt over de provincie vallen er wat lichte buikers, dus net een soort millimeters. Maar droog bloedt het pas op de jong. Op de midden de meeste kans op wat zinnen, dat is dan in de nijmidden. En met de zinnen erbij, dan wordt het ook weer zo'n 16, 17 graden. Wat morgen wel de haat er al op eerst is, dat is de wien. Die komt morgen uit het zuidwesten. En die is meest matig, maar daar zitten echt wat flinke windpoesters in. Ik denk zo'n windkracht 4, en mijn uitzetters naar 6 boven het verste land. En in het waardgebied, tot bij 10, is dit er wel een hurde wind. Dus voor de waterspotters is de morgen even oppassen. In de rin van de joen neemt de wind wat aan in kracht en wordt dan zwak. De nachttemperatuur die leidt ik dan om de 10 graden heen.
1: En dan de dagen daarna, give up naar de simmer?
26: Ja, we rennen heel stadig aan op naar de zimmer, maar ik naar de hut, want ik ga direct wat allemaal. Toen zie je dan rent de temperatuur wat verder op en kent dan de 18 graden hel je. Maar bij grotere wetters, zoals het IJsselmar en bij de Waardzee, zeg maar, dan leidt de temperatuur toch wel een beetje leger. We hebben dan een afwisseling van wat stapelwolken en beneden zijn we lekker de zin erbij. Ja, en met die 18 graden is het dan zo'n beetje mighty zwaar. De wind komt echt dan uit de westhoeken waaien, die is zwak, betekent is wat matig. En ek op de joen en de nacht hebben we flinke opklaring en dan maar amper wien. Ja, de leegste temperaturen, nou, die leidt dan krekkers. Joert en morgen, ik zou rond het 10 graden. Ja, vreten, ja, de zinnen er vol op bij. En met zijn 24 graden, wat jippen de provincie, ja, is het gewoon groeisend waar. Nou, dat vocht wat we gewoon, hè. Ja, het simmergevoel komt dan om de hoeken zien. Want ek op de joen, om jongens dan om 9 uur, zat het nodig. Het is dan altijd nog zo'n 20 graden. Nou, die hele dij maar amper wien. En die is wat zuid oedijzen op de joen en draait die meer naar het eerste ta. Ja, en dan van de sneeuwsjoeg om jaars een soort zinnen. Maar vrij rap oprinnende temperaturen die dan ik uitkomen. Ik zeg rond de 4 of 25 graden. Ja, de waterland een paar graden leger terug het vrij koude zeewetter. En op de midden loopt het dan toch wat hege bewolking overheen. Dus dan wordt de zinnen even een beetje temperen. De wind die draait dan stadig van zuidwest naar het noord eerste dag. Dus ja, om en om kan ik zeggen, Nijmegen wordt het droog, ja. Minder wind en oprinnende temperaturen en meer zinnen.
1: Maar kunnen we dan stiekem ik even om het hoekje zien naar Mandy?
26: Ik denk dat het nog net zo gek uitvalt. Ik kom er voor mij om jou of vier even verder op in, maar ik denk dat het aardig daar valt.
1: Nou, dan houden we die als trigger in onderwijs. Bist u wet hier een tiertank, Sibo?
26: Gradier.
0: Noi Friesland. Simone Skeffer.

0: de zinnen en de nacht van de Teat Machine. Wie dat? Hoi, ik ben Elisa en ik ben 15 jaar. En op 20 juni loop ik de halve marathon van Sneek voor een kinderkamp in Oekraïne. Dat ben ik net, maar dat is Elisa Dijkstra. En dit is haar onkundiging, want ze wil graag geld ophelpen voor een bennenkamp in Oekraïne. En in dat bennenkamp had ze zelf ik Jeder West. Goeiemiddag, Elisa.
1: Hoi.
0: Hoi.
1: Hallo.
0: Nou, 15 jaar en een hele marathon draven, dat vind ik punt in nogal een ding.
1: Ja, nou, ik zie het zo uit te denken, omdat we dit hier voor de trek kennen, Oekraïne te kennen, om wat geld op te halen. En ik hou wel van hut erin, dus ik dacht, dat is wel een leuke actie.
0: Ja, maar 15 jaar en een hele marathon, is dat net wat te volle van het goeie?
1: Ja, nou...
0: Zeker als strenge mem, zeg maar.
1: Het is wel volle, ja, maar mijn heid en mem helpen erbij en ik train er het voor, dus dat komt zeker goed.
0: Ja, dat is de marathon van Sneek, hè? Die is er in de Sist en de Seistikal van, ik heb al 3 keer in dat bennenkamp West. Waarom was dit heel graag?
1: Nou, omdat ik in dat kamp Hashoen wat voor mooie tiertje erbij kunnen bezorgen en dat ze er echt van genieten en dat je hun echt kunnen helpen en dat vind ik heel mooi.
0: Ja, wat kist voor die bandbetschutten daar dan?
1: Nou, ze binden 4 dagen lang in dat kamp en dan had ze elke dag een speeltje dingen en dat ze kunnen knutselen en zo. En wij nemen dan al je spul mee om mij hun te knutselen en al je leuke speeltjes te doen en daarvoor hou je geld op onder de keepje.
0: Ja, en waar komen de band van? Komen ze uit heel Oekraïne van of uit bepaalde steden?
1: Nou, wij zitten bij het kamp Krekboetenstedt Ternopil. En daar kom ik wel de meeste band uit wij die daar binnen. En er binnen 100 band in één kamp.
0: Ja, nou ben ik net zo goed topografisch op Oekraïns met. Waar leidt dat? Hoe heet het?
1: Ternopil.
0: Ternopil, ja, waar leidt dat?
1: Weet ik dat zelf ik net echt, maar dat leidt wel 4 van de frontlinie wij.
0: Oké, dus het is net echt gevaarlijk om daarin te gaan.
1: Nee, dat valt mij.
0: Ja, je weet het nooit helemaal zeker, maar je land in oorlog voor zelfs. Mm-hmm. Maar nou ja, de worst heel graag die band helpen, maar hoe komst je nou bij? Want ja, er is natuurlijk wel een band van Arno Dijkstra van de Friese Rijders. Ja. Het die daar op dit spoor zet?
1: Nou, we gaan dus nu al voor de 3e keer, dus dit gaan we al weer. En ik wil wel graag daar wat geld voor ophelpen.
0: Ja, en hoe helpen ze die daar mooi?
1: Mijn heid en mij?
0: Ja.
1: Nou, die helpen me om, als ik dan even ter hut erin ga, dan brengen ze even wat wetten langs. En ze helpen me mij de flyer hebben klaarmaken. Die zit op de site van de Friese Rijders.
0: En sa worstel yield, Gary. Wat moet de meesten dwaan dat ze deze stiepje willen?
1: Nou, ze kunnen dus naar de Facebook van Friese Rijders. Er zit een flyer op. En daar kun je de QR-code scannen en dan kun je yield doneren. En dan kunnen wij de band in Oekraïne een hele mooie weekend bezorgen.
0: Ja, bist nooit bang als je er in Oekraïne bist?
1: Nou, het is natuurlijk zeker een risico, omdat je derk in oorlogsgebied zit. Maar de eerste keer dan, via het eerste keer als het luchtalarm ook gaat, best wel spannend. En dan maak je in de schuilkelder, maar je merkt gewoon dat de band die binnen dat went en die vindt dat helemaal niet erg. Dus daar doe je leuk speeltje en dan wordt het al volle oorser.
0: Ja, dus droog haren bleef zichzelf dan ik wat ontspannender.
1: Ja.
0: Nou, ik zoek toch steeds een heel soort succes, dat ten eerste. Maar ik voorzichtig, als het er is.
1: Ja, dat doe ik.
0: En nog 1 keer de Facebook van Friese Rijders, dat je meestal deze stiepje.
1: Ja,
0: zij is het. Elisa, dank je wel voor die verhaal.
1: Bedankt, Simone.
0: Doeg. Doei. Hoi. We gaan verder maar wat horen. Het dreigt een tekwat om moeders. Het tal moeders is op dit stuit vrij stabiel. Maar voor de toekomst wil dat nog neerzissen. En daarom komen ze in actie en bezieken jongeren enthousiast te krijgen voor het ambacht. Dus we de squalklassen uitnodigen om eens te zien bij een moene en wat het werk inhoudt. Klaas Toxopeus is van het Gild Friske Moeders en leidt uit waarom het jongeren dreig te vinden binnen.
2: Ja, die hebben zoveel andere hobby's in deze moderne tijden. Uitgaan, verkering en nog een heleboel. En we hebben dus, gelukkig hebben we een aantal. Er is een paar weken geleden eentje geslaagd. Een paar weken na zijn 18e verjaardag. Maar de gemiddelde leeftijd van de vrijwillige molenaars is net iets boven de 60. Ja, en dat zou best wat lager mogen zijn.
3: Want wat vindt u daarvan, dat de gemiddelde leeftijd zo hoog is?
2: Nou, A, kan ik er natuurlijk niet zo heel veel aan doen. Maar het is natuurlijk een soort bedreiging voor het ambacht. Want hoe jonger je het leert, hoe meer je het ook nog in staat bent om het over te dragen aan anderen. Ja, want dit is een Kilt Fiskemundus is eigenlijk een opleidingsinstituut. En de leermeesters, dat zijn gediplomeerde molenaars met veel molenervaring. En die een beetje goed met mensen om kunnen gaan.
3: Want wat maakt het beroep zo mooi?
2: Er is geen motor, er is geen machine. Het is puur natuur en ambacht en techniek en begrijpelijke techniek. Heel simpel. Daarom ben ik ook heel blij dat die molen van Draag draait. Want als jij een vraag stelt en ik wijs het je aan, dan knik jij 10 seconden later. Oh ja, natuurlijk, zo gaat dat.
3: Want wij zitten hier dus ook lekker in het zonnetje onder de molen. We zitten hier niet zomaar, want er is ook een hele klas met kinderen hier binnen. Waarom zijn die hier vandaag?
2: Nou, Molen de Weijert heeft een programma met de gemeente Oost-Stellingwerf dat alle scholen, groep 5 en 6, hier 1 keer per jaar zeg maar op excursie komen. En dan vertellen wij, laten wij zien hoe de molen werkt. We leggen een en ander uit. En over het algemeen zijn die kinderen daar hartstikke enthousiast over.
3: En nou, jullie doen deze campagnes al wat langer. Zien jullie ook dat het werkt?
2: Eerlijk antwoord, ik kan dat niet meten. Belangrijk is dat ze dus op die molen komen. Wij hebben voorbeelden van jongetjes die dan dicht bij de molen wonen. Die als kind al kwamen en dan van de molenaar met de veger een beetje mochten vegen. En die al dan met open mond en open ogen stonden te kijken van hoe doen ze dat. Ja, je mag geen opleiding als je 16 bent. Je kunt je examen doen als je 18 bent. En we hebben erbij die dus nu zo begonnen zijn en nu leermeester zijn. Ja, dat willen we graag.
3: Dus het werkt wel. Er komen wel echt jonge molenaars uit voort.
2: Altijd. Maar het mochten er een paar meer zijn. En in alle eerlijkheid meer jongeren, maar ook meer vrouwen. Want van ons ledenbestand is 10% is ongeveer vrouw. En 10% is jonger dan 30. En dat is natuurlijk een beetje een scheef gebeuren.
3: En wat maakt dan dat jongeren, brengen die ook iets nieuws bijvoorbeeld in het molenaarschap?
2: Ja. Zeker in de communicatiesfeer. Want die gaan natuurlijk gauw even een filmpje maken. En die plaatsen dat op Facebook en zulke soort zaken, waar die 60-plussers zeer beperkt actief op zijn. Ik moet het enigszins genuanceerd formuleren. In ieder geval brengen ze dat. De communicatie met andere jongeren. Want de jongeren die er zijn, die hebben ook helemaal hun eigen netwerk, hun eigen club, ook landelijk. Die kennen elkaar ook allemaal. Ja, en dat steekt elkaar ook aan. En dat is mooi.
3: Dus geeft het molenaarschap ook een beetje een hippe imago misschien wel?
2: Ja, maar het is ook voor de oudere jongeren belangrijk om te sparren met de jongere jongeren en hoe die er tegenaan kijken. Want heel veel ervaring is, in alle eerlijkheid, ik ben zelf ook grijs, heel veel ervaring is ook heel veel vergrijzing.
0: Ja, jonge moenders, daar ben we nou op ziek. Nou heb ik hier een hele jonge stagiaire zitten, Roy. Roy, liek het tijd dat wat eigenlijk, om moender te worden?
4: Ja, het lijkt me op zich wel leuk, maar ik hoor toch meer van de techniek en de elektronica kant en muziek. En dan weet ik net of echt moender iets voor mij is.
0: Nee, dus die passie giet naar oren dingen uit, hè?
4: Zeker, ik hoor van Radiomaatje, daarom ben ik hier, samen met mijn broei. En ik herinner mij die mij.
0: Ja, nou, ik vind het hartstikke leuk dat ik jonge mensen enthousiast raadje voor het vak van radio en ik beelden. Tig dank. Zullen we een plaat draaien?
4: Ja, is goed.
0: Mooi. Dat wist net wat we draaien. Kondig maar door, Stevie Wonder.
4: Dit is Stevie Wonder.

0: ik liet hem haast heel uit, jongen, Stevie Wonder. Maar ja, het is eigenlijk gewoon gospel. He's Mr. Know It All.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Hebben Maaike van der Hoek in Goeiemidje. Maaike, wat heeft er al eerder in het
2: programma? Wij hebben het over vakantiegezin. Er zijn heel veel banden in Europa die het net op vakantie kennen. Ja, we zien je eigenlijk gezinnen in Friesland die die band een plakje aan
0: willen. Ik ken het onderrieden. Het
2: ja,
0: is echt heel leuk. Ik heb het, toen ik jonger was, heb ik Franse band altijd in de zimmer. En soms tierde ik in de winter in de hoes aan.
2: Oh.
0: En het jouwtje zat volle warmte en liefde. En ja, het is echt leuk en het houdt je jong.
2: Wat goed. Ja. Nou, ik ben heel benijd.
0: Ik heb nog contact met je. Die is nog 44 of zo.
2: Ach, wat geweldig. Ja, ik ben heel benijd naar die ondervinding. En ik denk dat een heel soort mensen die dit
0: ik interesseert. Ik weet zeker dat het hartstikke leuk is.
2: Ja, echt benijd naar binnen. Nou, wat leuk. Dat is dat ik die in haast. Nou, als toen nou ik denk van dit wil ik. Of misschien wist gewoon eens een keer. Dag, bloe even een hartje. Dan goeiemiddag. En we hadden over een heel oor iets. Over wat vrouwen teruggeven. De oergang. Wat gebeurt er dan eigenlijk met je lichaam? Wat gebeurt er met al die hormonen? Daar praten we aan toe met een gynaecoloog.
0: Dat is nog lang net ontdaan, Maaike.
2: Ik ben er nog lang net op. Nog lang net. Nou, dat keert ook weer hudder dan wat je denken. Maar nou nog net. Maar goed, ik ben wel heel benijd wat het al je inhoudt voor zelfs. En dat
0: zeker.
2: Daar get ik de tink- en linkplaat over.
0: Bliksem, die is net makkelijk.
2: Net makkelijk.
0: Nee.
2: Dus het vrouwelijk lichaam vind ik goed. Hoe de oergang, overgangen.
0: Ja.
2: Nou, betinken we bij.
0: Ja, dat doen we.
2: Tink- en link mooi.
0: Ja, doggen we Maaike een soort plezier dadelijk. En Geertje de Vries en ik wens je een hele mooie meditatie. En trouwens rooi ik.
3: Trulies met Genke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op ElizaWasHere.nl.
3: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
6: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
10: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. Die drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen de inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïnse drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Zonder het te weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij speciale checkpunten. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Rechters leggen steeds vaker tbs op in combinatie met een lange celstraf. Behandelaars en advocaten zeggen dat de tbs dan minder effectief is en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden tbs en minimaal 10 jaar celstraf. Dat zijn er ruim 2 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30... rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of nog harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de stichting. Het weer, het is bijna overal bewolkt. Vanmiddag trekken vanuit het zuidwesten buien over het land. En het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen. En het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: De oergang of de menopauze. Een periode waarin een soort veroordeelt in het lichaam van de vrouw. Maar wat battenkrekt, daar willen we dadelijk op bijpraten. En ik zie je daar nog een plaat bij. Vrooien, veroringen, lichaam, tink en link mooi. Graag die nummer in de omroep-app of WhatsApp 0620. Fjouw en Jochen Jochen, Njen Jochen Jochen.
12: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
13: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
14: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier?
13: Kom naar Easysit in Burgen. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit hij al goed.
15: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
16: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
17: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: Goedemiddag.
1: Maaike van der Hoek.

0: muziek.
1: Mooi, hè?
2: Het Nijs.
1: Het heeft al impact.
0: Het waar.
3: Wat wil je nou nog meer?
2: Alles wat er spielt. Yes,
4: het is heel goed dat jullie mij erop wijzen.
2: Bij Omroep Friesland.
4: En ik zal er voortaan goed op letten.

0: De overkant, Susanne Freek, Snelle en de Foyeres Chicago. Mooi, stay the night.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Mai Maaike van der Hoek.
0: Goedemiddag, het is 10:01. Na al die rij van de dagen is de zinnen er eindelijk even weer bij, Joet. Maar van de middag kunnen we toch weer enkele buien verwachten en een krachtige zuidenwind. De temperatuur die is wel wat aangenamer. Dat is dan 15 en 16 graden. Houd de radio er gezellig bij, want ik hou weer wat leuke platen van die kleersteen. We hadden het over vakantiegezin. Misschien is dit ik wel wat voor jou. En we planten de Friese vlaggen in Spanje. Olé, olé. Ja, om 20 voor 3 en yes, het speeltje waarbij we kans maken om een leuke goeiemiddag prijzenpakket. En we hingen je dadelijk de slingers op. Dus was het ook niet feliciteren. En de unieke omroepslingers, nou die ene tasje worden, jou dat dan nogal terug in de omroep-app. Nou, dadelijk, dan hebben we het eerst over de oergong. Wat bad er dan? Daar zocht ik een plaat bij.
2: Tink en Link.
0: Linda die zei het. Nou, Maaike, bij de Linkplaat van Joet moest ik aan Nick en Simon denken. Leven de vrouw.
3: Leven de vrouw, waar ik zoveel van hou.
0: Jan-Jaap die zei het. Goeiemiddag, team Maaike. Changes van David Bowie vind ik een mooie plaat. Groetjes Jan-Jaap. Trinken die komt mooi body language, queen. Hoijte die zei het, overgang. Daar ben ik oren-oergang die het, bij het spoor binnen Big Leaks. Mark Winter mooi, de overwegwachter.
4: Op en neer en op en neer. De overwegwachter, hij is niet meer.
0: Mooie suggestie, Gerre Hoijte. Dank je wel daarvoor. Hommer die zei het, Midi Maaike. Cindy Lapper mooi, time after time. Mooie dag. Ik een leuke suggestie vind ik dat, want ja... Dat komt dan elke keer weer op mij op, hè? Die warmte, die hitte. En Gerry die zei het, mis Maaike en Annanienke. Doch maar vanavond heb ik hoofdpijn van Hanny. Noffelijk uitsturing. En Lies die zei het nog, feeling hot, hot, hot. Nou, supergoeie suggesties al hier. Ik ben benijd dat de computer mooi komt. Ah. Prachtige plaatje, hè? Het wordt Cindy Lauper. Mooi, time after time.

0: Cyndi Lauper, time after time.
1: Het is gezellig.
2: Het is spontaan.
1: Het is eerlijk.
3: Het is uniek.
1: Het is...
2: Goeiemiddie.
1: Bij Omroep Friesland.
0: Er wordt vaak wat leidend over dingen. Oh, bist die een oergang of hast weer een opvlieger? Maar wat weten we nou eens echt over de oergang? Want even een grapje in de periode waarin er in het lichaam van de vrouw echt een soort veroordeeld. Is net altijd leuk. Ja, een grapje maakt soms hier een kinnen. Maar ja, weten we wel wat we het eigenlijk hoe. Ha. Hormonen beginnen alle kanten op. En dat kan flink invloed hebben op volle meer als alleen nog warmteomval. Ja, degene die daar alles over weet, dat is gynaecoloog Esther Nijhuis van Ziekenhuis Nijsmellingen. Goeiemiddag.
4: Hallo.
0: Ja, kun je uitlezen wat er biologisch correct gebeurt in het lichaam van een vrouw tijdens die oergang?
4: Als je in de overgang raakt, dan dat is eigenlijk de fase waarin je eierstokken steeds minder eicellen hebben. Dus dat betekent dat je hormoonproductie afneemt. En dat begint meestal al met het afnemen van progesteron. Dat is vaak al in, als je begin 40 bent, dan wordt de menstruatie wat onregelmatiger en heftiger. Krijg je soms wat stemmingsklachten, meer PMS. En op een gegeven moment zijn de eitjes helemaal op en dan komen de opvliegers en de nachtzweet. En dan stopt ook de menstruatie vaak. En de fase daarna, de postmenopauze, die houdt eigenlijk nooit op. Want dat is eigenlijk ja, waar je uiteindelijk mee de kist in gaat. Want dan heb je helemaal geen oestrogeen meer en geen progesteron meer in je lijf. En dat is eigenlijk dus een permanente situatie.
0: Ja, en hoe kan het dat die hormoon saffele invloed houden op emoties en sliep of hoe het we eens vielen?
4: Sorry, de verbinding viel heel even weg. Kun je nog even herhalen?
0: Ja, zeker. Hoe kan het dat die hormonen, eigenlijk verroeren of voortvallen, dat dat saffele invloed heeft op ons gestel?
4: Ja, dat komt omdat receptoren voor oestrogeen en progesteron in ons lijf, die zitten niet alleen maar in de baarmoeder en de eierstokken. Die zitten eigenlijk door ons hele lijf heen. Dus ook in je spieren en gewrichten en in je lever en in je hart en in je brein, daar zitten ook receptoren voor oestrogeen en progesteron. Dus als je dat dan niet meer in je lijf hebt, krijg je op allerlei plekken in je lijf krijg je dus klachten. Dus psychische klachten, spieren, gewrichtsklachten, slaapproblemen, die zijn ook heel invaliderend. En de opvliegers en de nachtzweten, dat is dus iets wat eigenlijk in de hersenen gebeurt, doordat je hersenen minder... Ja, strakker worden afgesteld op temperatuurswisselingen. Dus je krijgt sneller een opvlieger dan als de temperatuur wat verandert.
0: Ja. En ik wil dus vrouwen zeggen van, ik wist net dat dit bij de oergang jedde. Hoe kan het dat we nog heel iets zo weinig kennis hiervan hebben?
4: Ja, dat is... weet ik eigenlijk ook niet zo goed, want dat bestaat natuurlijk al jaren. Ik denk wel dat er in het verleden meer kennis over was. Toen werd er ook veel vaker hormoontherapie voorgeschreven. Maar er is een publicatie geweest in 2002... waarin werd gezegd dat je borstkanker en trombose krijgt van hormoontherapie. En toen is iedereen gestopt met het innemen van hormoontherapie. Mm-hmm. En de huisartsen schreven het niet meer voor. En dat maakt dat sindsdien eigenlijk heel vaak tegen vrouwen werd gezegd, ja, dat hoort er gewoon bij en dan moet je mee leren leven. En dat heeft eigenlijk heel veel schade gedaan aan de vrouwen, zeg maar, die in die fase tussen de 40 en de 60 waren. En nu weten we, ook zeker met de nieuwe hormoontherapie die er is, die vaak via de huid wordt gegeven en die lichaams eigen is, dat de risico's heel erg meevallen. Eigenlijk

0: Maar dat hoeft dus helemaal net zo te wijzen. De harkersvraag komt ik van Jeltje. Die zei namelijk, wat vinden jou van hormonen slikken? En het door Tibolon, ik weet net ook het goed uitspreek, om de oergang een beetje zin te horen.
1: Kijk, Tibolon is een oud medicijn voor de overgang met niet-lichaams-eigen hormonen. Als je hormoontherapie voor de overgang gebruikt, heeft Tibolon eigenlijk niet de voorkeur. Tibolon is dus een pilletje met een oestrogeen- en een progesteronachtig medicijn. En omdat je het slikt, wordt het door de lever verwerkt en geeft het ook meer risico op stollingsproblemen, dus op een longembolie of op een trombosebeen. En als je voor de overgang iets wil gebruiken, kan je beter iets gebruiken wat je met een pleister of met een gel of met een spray via de huid krijgt. Want dan hoeft het niet via de lever worden afgebroken en is dat risico op trombose er eigenlijk ook veel minder.
0: Nou, ik wilde zien, Floert, de oergang op de relatie. Hoe kun je nou daar als partner mee omgaan?
1: Nou, het is heel goed, denk ik, dat er steeds meer bekend over komt, ook bij partners. Want vrouwen in de overgang hebben wel veel. Ja, eigenlijk de filter valt een beetje weg als je geen oestrogeen meer in je lijf hebt. Je hebt minder. Je kunt minder tolereren, dus je kan het sneller kort af zijn misschien. Je hebt ook slaapproblemen, dus het heeft overal effect op. En als je als partner niet begrijpt waar je vrouw doorheen gaat, dan denk je dat ze knettergek is geworden. En er worden ook heel veel huwelijken ontbonden, zeg maar, in deze fase. Heel veel vrouwen vragen een echtscheiding aan in deze levensfase. Dus het is goed om te weten wat er met je aan de hand is en wat er met je vrouw aan de hand is. En ook dat er dus wel wat aan te doen is.
0: Ja, en als je dan maar meer als gewone klachten, als je denkt dat je daar aan, dan is het belangrijk om professionele hulp te zieken. En dat kan onder oren dus bij Jim.
1: En het, ja, wij hebben al een poli sinds 2012, dus al heel lang, al voordat het hot was, zeg maar, de overgang. Maar het is vooral belangrijk dat je er op tijd aan denkt. Hè? Want het is niet zo dat als je niet meer menstrueert, dat je dan pas over in de overgang zit. De overgang begint al ongeveer 10 jaar voor je laatste menstruatie.
0: Ja. Nou, dankjewel Esther voor al die kennis die stel je op dit onderwerp even je achterhast.
1: Nou, graag gedaan.
0: Esther Nijhuis van Ziekenhuis Nijsmellingen.
2: Alles wat er speelt.
3: Yes, hier.
4: Goeiemiddag.
2: Goeiemiddag.
3: Maaike van

0: Friesland. Pinkstermandi bij Omroep Friesland.
1: De fiets over sterrentocht.
0: Van 8 uur moois om 8 uur jongens.
1: Live.
0: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
1: En na je 8 uur op tv, de Gearvetting.
0: De fiets over sterrentocht.
1: Pinkstermandi.
0: Bij Omroep Friesland.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
3: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
2: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
4: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
5: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
6: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
5: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
6: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM.
9: Het is Jelve Twaan. Die het voor het Nijs uit Friesland mooi, Geertje de Vries.
10: Goeiemiddag. De ELP, de eerste lokale partij in Smellingeloon, maakt hem grote zorgen over steelslakken die het ontroffen binnen bij werkzaamheden aan de postlijn in Drachten. De ELP had het college de vragen gesteld. Het berjocht van de steelslakken werd bij tafel opvangen door de ELP, waarnaar de vragen vliegende weken al stelt binnen. Omdat er geen antwoord kwam van het college, had de ELP het daarna op Facebook zetten en daarna had fractievoorzitter Ierse de Vries van de ELP contact zocht met burgemeester Fred Veenstra, die het volksoens in zijn portefeuille had.
11: Toen hebben wij de burgemeester bellen en die had ik gelijk indoken en die had ik weer rondbellen van inderdaad, de FUMO zit erop en wij binnen wat onderzocht en testen van, ik denk wat aan de graad is, maar het feit bloed dat het spul er leidt, maar er komt een bleed zuil en het zat de groenwetter in rennen.
10: De provincie Friesland houdt vast aan de sneltreinstops in Veenwalden en Boetenpost. Neffens het provinciebestuur jouwen de uitkomsten van een evaluatie geen onleiding om de joodduistige situatie te veroorien. Zo'n december 2020 rieden op het traject Ljouwert-Greens elke uur 4 treinen, 2 daarvan binnen sneltrein. Veenwalden kregen erbij 2 sneltreinstops elke uur en Boetenpost 1. Uit de evaluatie van Arriva doch blieken dat benammen bij station Veenwalden zond de invering van de extra sneltreinverbinding tussen Ljouwert en Greens het tal reizigers en oerstappers flink tanaam is. De driegeten te kwad on mondes. Het tal mondes is op dit stuit vrij stabiel, maar voor de toekomst wil dat nog niet zissen. Daarom komen ze in actie en beziek je jongeren enthousiast te krijgen voor het ambacht. De worden squalklassen uitnogen om eens te zien bij een moenen en wat het werk inhoudt. Klaas Toxopeus van het Guild Frieske Mondes luidt uit dat het net alleen nog om jonge mensen gaat.
12: Meer jongeren, maar ook meer vrouwen. He, want van ons ledenbestand is 10% is ongeveer vrouw en 10% is jonger dan 30. En dat is natuurlijk een beetje een scheef gebeuren.
10: Burgemeester Buma had een wenning onder Archipelwaai in Ljouwert sluiten vanwege illegale prostitutie. Bij een controle waren in de wenning 2 vrouwen uit Colombia aantroffen die net over de goede papieren beschikten. Ik vond de politie een vuurwapen en een groot katmes. De bewenner van de wenning is aanhouden. Nee, die mat.
9: Ja.
10: Want we krijgen nou het waar.
9: Het waar.
10: Dan nemen de bewolking, maar letter in de midden op een nieuwe enkele buien. Maar een matige en in de midden krachtige zuidenwind lezen de temperaturen om de 15 zonnetje graden heen. In de nacht is het beroemd met stoorruin, maar koud is het net met 10 rond de 11 graden. Morgen nog een afwisseling van wolken, zinnen en enkele buien. Maar een matige en krachtige zuidwester is het dan ook weer 15 rond zonnetje graden. Tongensie is het droog. Bij geregeld zinnen is het dan 18 rond 19 graden.
9: Lekker. Dat moender, is dat net wat voor jou?
10: Voor mij?
9: Ja.
10: Oh joh, ik ben zo a-technisch dat me ken.
9: Oh, klinkt het mij dus, mooi om van die natuurlijke producten te werken.
10: Dat wil, maar omdat... Om dat ding in beweging te krijgen en die handelingen die staan dwammers. En om dan te snappen hoe dat werkt. Nee, dat is niks voor mij.
9: Dat is niks voor mij. Nou, gelukkig en nice lezen. Dat is wel. Dank je wel daarvoor. Bedankt. En waar wit oeren oeren weer? Of ben hoor, wil jij dat wel? Dank je wel, Geertje. David Schwimmer, de acteur die Ross speelt in de serie Friends, een hele populaire serie hier in 90-2000, kon heel lang deze tune net meer horen, omdat hij hem te vaak jet hier.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
14: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
15: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
16: Hans, alleen de prijs is anders.
13: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
17: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
18: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
19: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
18: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
20: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
21: Goeiemiddag.
22: Mijn Maaike van der Hoek.

Anastasia, Paid My Dues. We hingen de slingers weer op. Hasto, ik was te vieren. Nou wist hoe iemand die het wat te vieren had. Jou die gene dan nou op voor de Omroep Friesloon slingers. Kist van alles betinken. Mis misschien wel slagen voor die ribbewies. Ieder in een jitje, die een boerfamke. Of een collega. Misschien had er wel niet in een papierke hellen. Het maakt mij niks uit. Het kind liets of grut wijzen. De mooiste Trojan in de Omroep app. Jou het terug. En waar weet komen de slingers wel die kant op. Dadelijk zes muziek van Ella Langley. En nou eerst de Foundations. Build me a better cup.

0: I can't love you anymore.
1: Wij gingen in de swingershop.
0: En Jan die zei, ik wil mijn vrouw Jeltje verrossen. Joet, binnen wij 24 jaar samen. Lokweens kapop. Nou, bij jou, Joet, ik de slingers. On Roy, die bij ons in de studio zit. Een jonge Fries, maar een pasje voor radio. En dat vieren wij je graag. Want ik ben benieuwd wat Oerimperië, Roy, dat stond hier achter de knoppen zit. Dus de hele medaille om mij. En hier kreeg ik al even bij Simone, het programma in Noe in Friesland. Misschien is dat van mij gekregen. Maar ja, wat ik wil de slingers vertien zoen. Dat binnen Isa en Demi. Want Isa en Demi die zullen Mandy door de tandem mooi de fiets Elfensterren tocht. En ze zitten hier in de studio. Goedemiddag, dames.
2: Ja, goedemiddag.
0: Ja, komt dat wel goed?
2: Nou, ja, ik denk ja. Ja, we zijn beide best fit. We draven een soort en we fietsen ook wel een soort. Nou hebben we nog nooit meer als 150 kilometer bij de fiets. Dus
0: op een gewone fiets?
2: Op een gewone racefiets dan ik nog. Maar we hadden beide best wel een soort vertrouwen in. Ja.
0: Want helemaal überhaupt, Demi, alles jij er op een tandemfiets, Marcin Twaan?
3: Nee, nog nooit. En de tandem die is hier nou. Dus we zullen aansnemen het eerste testritje, meidje. Dus spannend, maar ik denk dat het goed komt.
0: Ik ben heel benijd. Je moet een keer ruzie krijgen onderwijs.
3: Nee, maar dat krijg ik niet.
2: Nee, dat hebben we nooit.
0: Nee. Dat want je hebt kinderkoor van RTV NOF. Je werk je daar als verslagjouwers. Je zullen ik onderwijs verslag dwan van al die tandem. Ja, hoe werkt dat op een tandem verslag dwan?
3: Ja, nou, we krijgen even mee bij de gewoon een senderke. En we hadden even meer, hoe krijg jij de jouw camera's op de fiets krijgen? We van 12 echt zelfs in beeld binnen. En ja, eigenlijk tijdens de tocht, dan zullen we een keer inbellen je matten. En dan kunnen we uw ja, ervaring en verhaal delen. En ja, het is ook een beetje afwachten hoe het komt, denk ik. En wat er op je spaat komt en hoe de dij erin gaat. Dus het is voor jezelf eigenlijk nog wel een beetje verrassing.
0: Ja, het lijkt mij heel spannend dat je nog nooit zo aan op een gewone fiets staat. En dan nou direct op een tandem. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat dit goed komt. Helemaal een beetje uitzocht waar het voorop mooi, waar het sturen mooi, waar het achterop gaat, Isa?
2: Ja, ik hier voorop.
0: En waarom?
2: Nou, uw oorspronkelijke idee, wie eigenlijk, Demi is wat meer cameravrouw en ik vaak wat verslagjouw. Dus uw oorspronkelijke idee, wie doet we jetten dat Simone haar laatste keer dien hier. En ze zei, nou, we zie je eigenlijk naar iemand dat we toch, oh, dat is leuk, dan geef het jet op de tandem. En dan je stof erop en ik achterop en dan film je daar en dan doe stof verslag. En zo ontstiet dat een beetje. Want we toch al drie hier op rij verslag van de Elfstedentocht. Twee keer hebben we in Holwitsteen en de laatste keer in Dokkum. Dus we zijn altijd al een keer van hoe leuk zou dat wezen. Nou, toen kwam die oproep, dus toen dachten we, dan moeten we bijwezen. En ja, daarom zit ik voorop. En nu is het, nou ja, omdat het natuurlijk technisch echt nog best wel een uitziek gedoetje.
0: Ja, een uitdaging.
2: Ja, precies. Maar ja, ik ben voorop leun en Demi achterop. Maar ja, we zijn, ik mag natuurlijk stewarden. Dus we zijn altijd oorsrind of we denken naar je, weet ik veel hoeveel kilometer van, oh, maar toch maar een wissel je, dan wissel je we gewoon. Dus het is het start, maar geen idee of we extra onkomen weer in Boswit.
0: Nee, en dat is ik laat ik net vast. Je ziet het ik een beetje onderwijs uit, omdat het dus ik je eerste keer is dat je me dit waans wil.
2: Klopt.
0: Ja, zeg je een beetje uit naar die dij, of wat verwacht je hem ervan? Want ja, je hebt wel al je verhalen, hoe dat het best wel dreig werd ik in en al je beleren op een kont. En,
3: Ja, nou, ik leer het vooral lekker op me aankomen. Maar ik zei van bijvoorbeeld, zien Isa nou ook een beetje het waars, jongen, haar, en dat een beetje zo bloot. En dan ga ik er eigenlijk wel echt heel veel zin in. Het, ja, ik liet het lekker op me aankomen. Ik denk dat we echt een superleuke dijk krijgen. En hier is het altijd maar zo ook mooi waar is. Dan komen er mensen in action, protte support onderwijs, lekker even eten onderwijs, vooral genieten. En er zullen vast momenten komen dat we beide zissen van, we zijn er helemaal klaar mee. Maar ik dan slepen we koor gewoon erin, denk ik.
0: En wij hem, ik denk ik, Marge en al.
3: Absoluut.
0: Dat je dus de hele dag te volgen. Waar kunnen mensen je hem volgen? Ja, bij de omroep, bij RTV NOF.
2: Ja, ze kunnen via RTV NOF en de omroep live natuurlijk eens volgen. Maar ik in de blog, radio. Het is maar correct, werd je op dat moment binnen. Had je in de auto zitten, dan jij het alleen nog. Maar stel je zit voor de televisie, dan kun je Zek nog Shen. Dus dan haal je ik het beeld er nog bij. Stel je haar beide net, dan is via blog, via de blog van RTV NOF en omroep Friesland ik alles bij te houden, dus je hoeft er niks van te missen.
0: Nee. Is Simone nog een tip vregen? Of,
2: nou,
0: is daar nog wel even wat hoor.
2: Klopt, we hadden het er nog wel in, maar hoor van, nou, wat voor broekje, wat we nou een damesbroekje of een mannenbroekje, ze zei, het maakt het volgens mij eigenlijk net zo vol uit. Dus daar hebben we wel even wat dingen uitwisseld. Maar zij komt wel goed.
0: Komt wel goed. Nou, alle vertrouwen dus. Isa en Demi, hartstikke leuk dat je hem er mooi doet. En een heel soort succes.
2: Dank je wel.

0: Friesland. Krijg het allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is super actueel.
2: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus
3: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
1: Crowdy Noi. omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
4: Personeel tekort. Zet net langzamerhand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
5: Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
6: Wat ik zeze voer. Hast 3 miljoen boeken en allegaar te keep. Hier vandaag bij Steven Sterk. Vreed 22, sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarna. Helk maar zien je op de Gediek. Voor Else Keper een boek vergees.
7: Theater Sneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
8: Nu bij de Boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
7: Poort is open. Voor iedereen. Ga naar ontdekpoort.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Lieselot Thomas met het NOS Journaal. De 81-jarige Nederlander Jaitsen Singh, die ruim 40 jaar vastzat in een Amerikaanse cel wegens moord, maar onlangs naar Nederland werd overgebracht, heeft hier levenslang gekregen. De rechtbank gaat mee in dat verzoek van het OM en daarmee kan de ernstig zieke Singh een procedure beginnen om in aanmerking te komen voor vrijlating. In Spanje is een van de eigenaren van modeketen Mango opgepakt. Jonathan Andic wordt verdacht van de dood van zijn vader, Isaac Andic. Dat was de oprichter van de modeketen. Hij stierf 1,5 jaar geleden in de buurt van Barcelona, toen hij tijdens een wandeling van een 100 meter hoge rotswand viel. Dat leek op een ongeluk, maar de Spaanse politie denkt nu aan moord. De familie van de aangehouden Mango-topman zegt dat hij onschuldig is en belooft mee te werken aan het onderzoek. In Scheemda in Groningen heeft urenlang een grote brand gewoed in een huizenblok met 4 woningen. Kort na 8 uur brak brand uit in een schuurtje, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Die zijn allemaal zwaar beschadigd en een deel wordt gesloopt. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een NL-alert. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. Gisteren besloot de burgemeester van Edam Volendam nog om fans van uitspelende ploegen voorlopig te weren, nadat er dit weekend geweld was uitgebroken rond het stadion. Dat betekende onder meer dat aanhangers van FC Groningen donderdag niet naar de play-off-wedstrijd tegen Ajax zouden kunnen, die in Volendam wordt gespeeld. Maar na een gesprek met de KNVB is de burgemeester daarvan teruggekomen. Het weer, er trekken buien vanuit het zuidwesten over het land en het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: Dankjewel. Even lekker op vakantie. Heerlijk. De simmer die komt er aan en de meeste gezinnen die loeken er even op uit. Maar dat is net voor elk BN vanzelfsprekend. Stichting Europa Kinderhulp die ziet het vakantiegezinnen in Friesland om BN uit Europa een vakantie om te bieden. Is dit ik wat voor jij? Yes, het staat. Naar deze plaat van Ute Ethisch van Toto.
12: De garage in je omkritten? Heimer, service en auto's is de vat Els.
7: Theater Sneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
13: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
7: Poort is open. Voor iedereen. Ga naar ontdekpoort.nl.
14: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
15: Goedemiddag.
16: My Maaike van der Hoek.

0: Het wie even stil Roen deserteert van Roen om Justin Timberlake. Totdat hij vregen waat om de noemer voor de animatiefilm Trolls te screwen en te jong. Can't Stop the Feeling, Gerrit. En de voor Toto Mooi Rosanna.
1: Omroep Friesland.
2: Goeiemiddag.
0: Ja, ik zocht er nooit weer naar uit. De simmerverkoosje, na het wetter, lange joen, lekker speeltjes dwaan en even echt ontspannen. Voor mij heel gewoon, maar voor een soort band in Europa is dat net zo vanzelfsprekend. Terug jermoeren of problemen thuis is er voor haar vaak geen echte verkoosje. En daarom zie ik het Europa Kinderhulp verkoosjegezinnen in Friesland. Ilona Dijk, die weet er alles van. Goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, dat klopt.
0: Ja, daar hak ik een goeie aan de lijn, want je bent op ziek nooit verkoosjegezin van Ben. Dit is net de eerste keer dat je hem die oproep doet. Waarom is het zo dreig om verkoosje families daarvoor te vinden?
3: Het begint met een stukje geschiedenis van onze organisatie. Onze organisatie is 60 jaar oud. En vroeger, wie het nou net zo dat man en vrouw beide aan het werk winnen. Dus wie er wat meer ruimte om een band in huis te hebben. En we merken dat dat nou wel zijn veromslag had. En dat het voor u steeds dreiger wordt om gastgezinnen te vinden die een plakje hebben voor een band.
0: Ja, en het is wel heel wichtig dat die band er even tussenuit kan en ik liek het mij.
3: Ja, het is verschrikkelijk wichtig. En het is echt zo prachtig mooi om te zien hoe ze met hun bleke kopjes omkomen en na 12 weken stralend weer naar huis gaan. Ja, het is gewoon fantastisch om te doen.
0: Ja, je ziet die benen echt verorien op zijn vakantie.
3: Ja, ja, dus je ziet ze echt helemaal opbloeien. En ik ben die meerdere jaren achter ook komen. Ja, we hebben zelf een famke wat tot zien neerkomt. En we zijn dus Duitse dochter komt weer. En ze laat echt op die paar weken.
0: Ja, wat doe je hem dan al jaren in zijn vakantie?
3: Nou, eigenlijk de eerste volle. Gewoon lekker thuis, in de tuin, boartjes, senonen, dan gaan we echt wel eens even op stap. Maar het is echt net zo dat we haar 12 weken lang entertainen. Dat is helemaal net nodig. Gewoon even een blokje fietsen of zeg steeds, gewoon lekker thuis, onder tafel eten. Het zijn de simpele dingen.
0: Ja, en gezinnen die dit wel nieuwsgierig lijken, of families, of heeft een bepaalde betingsten geweest om verdwaamast?
3: Jij in de man natuurlijk een VOG komen. En wij komen van tevoren even op huisbezoek. We zien altijd wel even, is het gezin geschikt of net? En ja, we willen even wat vragen stellen. Het is net zomaar even.
0: Nee, want mag ik een gezin wezen of mag ik bijvoorbeeld een stel wezen?
3: Ja, mag ik een stel wezen, mag ik alleenstaand wezen? Ze, oh ja, prima.
0: Oh ja, prima. Ja, en dan komen die bij je heen. En hoe begint dat dan? Want ik kan me ook vaststellen, doe haast nog nooit contact hoor met een band. Of mooi dat band wat dan bij die uit van huis komt.
3: Ja, dat klopt. Wij houden als organisatie nauw contact met de uitzendende organisatie. Dus bijvoorbeeld met een stad in Duitsland, de jeugdzorg daar. Dan weten wij wat voor band. Zieken we een plakje voor en dan geven we matchen. Dan zien we van, nou, zou het best in dit gezin passen of het best in die situatie. En dan stellen we dat bandje voor, gewoon het gastgezin. En die matchen dan even, nou ja, een brief of iets dergelijks, waarin ze hunzelf even voorstellen. Ja, en inderdaad, bij de bus is de eerste keer dat je mekaar dan echt zegt. En dat is soms best spannend.
0: Ja, dat kan ik me zo intinken, ja. Wist je dat van diezelf ik nog goed in het eerste moment met die Duitse dochter?
3: Ja, dat Lietse blonde famke met haar grutter roze koffer. De koffer wie haar grutter dan had ze zelf weer.
0: Ja.
3: Maar het wie voort goed.
0: Ja, direct een klik en een mooie tiert. En nog heel tiert dus. Wanneer is Justa weg?
3: Ja. Ik hoop dat zij jullie weer buis op een stoep steert.
0: Oh, geweldig. Nou, ik hoop het ik voor jou. Als mensen nou lekker enthousiast binnen als dat stoop is. Waar kunnen zij haar een oor melden?
3: Via uw website europakinderhulp.nl. En wij zien je met name plakjes van Ben die Duits binnen. En meesken, net bang wezen voor de taal. Wij konden ook net een woord Duits. Dus Ben kon ook net een woord Duits. Maar Ben had geen taal nodig. Je redde je echt heel gauw.
0: Prachtig. Ik vind het heel mooi, Wasterdost. En ik hoop dat er een heel soort meesken binnen die het nou denken, dit liep het mij, ik wil wat.
3: Ja, echt dwan.
0: Echt dwan.
3: Je drinkt die zachtvolle meer dan dat je van tevoren kunnen betinken.
0: Ilona, tiergetankt dat zo dit verhaal maar eens delen worden.
3: Heel graag, Dien. En Jim, weer bedankt.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Goeiemiddag.
2: Alles wat er speelt. Mijn Maaike van der Hoek.

0: We binnen Ollie en Wekker, mooi Robbie Williams. Let me entertain you. En de foyerist, I can have you. En dus ik ben Tier Farret Spultje. Allereerst, welk spultje wordt het? Wat we het spelen zullen om 20 vertrouwen. Jest op je te werken. Annelienke, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag.
0: Dus er zijn heel wat spultjes op het red. Dan mag ik er dadelijk weer om draaien. Ik ben weer benijd. Wat
1: een soort.
0: Maar wat kunnen we winnen?
1: Nou, zal ik dat eerst nou even vertellen?
0: Ja.
1: Pak hem er even bij. We gaan de toeterbeker. Of boek, ja, bekertoeter.
0: Ja.
1: Je maakt zangeloed. En het is een thermofles. Dus de kerst, nou ja, wat zullen er 400 milliliter of zo?
0: Dit zit heel behoorlijk wat in. Binnen Amerikaanse maten binnen dit.
1: Ja. Nou, die kerst winnen. Maar de kerst ik nog 12 tickets voor Loet. Het project Loet winnen.
0: Oh, dat is, leuk. En die beker die kerst ik heel goed broeken dadelijk als bij de fietsafsterrentocht
1: ja,
0: is.
1: Dan kan iedereen die vinden. Als nou op ziek is, nou ja, iedereen is aan het fietsen misschien. En dan denk ik, nou, let ik nou even toeteren. Dan komt weet ik wel best dus die is,
0: ja, van al de blazen krijg je toos.
1: Nou, perfecte combinatie.
0: Net de hutblazen, dan krijg je bij oordrinking. Maar nee. Goed, het is een heel leuk cadeau. Mooi, precies een pakket. Wat wordt het? Wat wordt het spultje?
1: En het spultje wordt... Ja, daar stopt hij. Win mooi het begin.
0: Win mooi het begin. Juist eigenlijk zijn noemer, titel en artiest graag van dat noemer was toen juist het begin van die plaats. En ik het nijs komt erom als Simone Scheffer naar The Animals. Don't let me be misunderstood.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar on het het giet.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Trulease met Genke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Is dit allemaal van jou?
7: Alleen de belangrijke dingen.
8: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
9: Allsafe geeft ruimte.
10: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
14: Het is jouw betreien. Tiert van het Nijs uit Friesland. Mooi Simone Scheffer. Simone, goeiemiddag.
15: Goeiemiddag. De politie is op zoek naar het sjoegen van een vjochtpartij op het terrein van de Waterpoortboys in Snits, verliezen wieke toonsdie. Om mensen die beelden van het incident hebben, het oproepen om die met de politie te dealen. Bij de vjochtpartij rekken een 42-jarige man verwoenen. Doet de politie onkam binnen de vjochtersbazen van de Noarskierden. Daarbij is een kwarte wapenstok en ik pepperspray broekt. De ELP, de eerste lokale partij in Smellingeland, maakt hem grote zorgen over stielslakken die te ontroffen binnen bij werkzaamheden onder de post Lene in Drachten. De ELP had het college vragen gesteld. Het berucht van de stielslakken werd bij tafel opvangen door de partij, werd uit de vragen verliezen wieke al stelt binnen. En omdat er geen antwoord kwam van het college, had de ELP het denai op Facebook zet. Denai had fractievoorzitter Inse de Vries van de ELP contact zocht met burgemeester Fred Veenstra, die het volks in zijn portefeuille had.
16: Toen hebben wij de burgemeester bellen en die had ik gelijk indoken en die had ik wel weer ombellen van inderdaad, de FUMO zit erop en wij hebben nu het onderzocht en testen van, ik denk wat aan de graad is, maar het feit bloed dat het spul er leidt, maar het bloed zuil en het zat de groenwetter in rennen.
15: Burgemeester Buma had een wenning onder archipelwaai in Ljouwert sluiten vanwege illegale prostitutie. Bij een controle waren in de wenning 12 vrouwen uit Colombia ontroffen die het net over goede papieren beschikten. Ik vond de politie een vuurwapen en een groot kapmes. De bewenner van de wenning is onhouden. Een vlenend team van experts dat gemeenten die tree binnen om asielziekers op te vangen helpt, is mooi, maar het is net een structurele en definitieve oplossing. Dat is de reactie van wethouder Van der Swan van Smellingeland. Hij is vicevoorzitter van de Vereniging Friese Gemeenten en reageert het uitname van die Friese gemeenten. Juster had premier Jetten dit plan van de vlenende teams bekendmaken na een spoedoelis tussen het kabinet en de gemeenten. De aanleiding voor het oelis wien de onrest en rellen in gemeenten als Loosdrecht en Apeldoorn. Jere van der Swan.
17: Wij willen wel echt het kabinet blijven vergen en oproepen om de structurele problemen aan te passen. Dus een vliegend team, hartstikke mooi als eerste stap om ook echt bijstand te leveren aan gemeenten in hun zware taken. Maar er is ook echt wel een structurele oplossing nodig voor de hele asielketen.
15: Letter van de middag binnen er enkele buien. Een matige in de middag krachtige zuidenwind brengt de temperatuur op 15 graden. Vannacht dan is er zo rein. Koud wordt het net, het is 10,5 graden. Morgen een afwisseling van wolken, zinnen en een enkele bui. Dan is het 15 graden. Toen is die droog, 18 graden. En daarna krijgt de warme zuideerstenwind en de zinnen ik weer meer invloed. Het wordt dan 20 en 22 graden. Maar Pinkster droog hege druk, droog, geregeld zinnen. 21, 22 graden. Mooi fietswaar.
14: Heerlijk. Ja, mooi fietswaar, zei je toch. Maar Simone, fietst toch nog mooi?
15: Ja, ik fiets wel mooi.
14: Doe fiets voor mij, maar net weer voor de omroep.
15: Anoniem.
14: Oh, anoniem. Nou, ze eerlijk woord erbij, hè, die Simone Schever. Heel soort succes. En we hebben prachtig waar erbij. Dankjewel. Hoe dan jaren we die weer. En meer nice fiets in de tussentijd vanzelfs op omroepfriesland.nl of in de omroep-app. Freddie Mercury die schreeuwt volgende veske in minder dan 10 minuten. Je wilt haast net leeuwen. En het waard een groot succes.
18: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
19: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
20: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
21: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
22: Oké, we gaan.
23: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
24: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
25: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
26: Oh, nu al zin in zaterdag.
25: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
24: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
27: Goeiemiddag.
28: Mijn Maaike van der Hoek.

0: Miles Smith, Stay and the Quietest Queen, My Crazy Little Thing Called Love.
1: Het begin.
0: Win mooi het begin. Hockerspultje spelen wij. Ja, dit speeltje. Dus doe jij straks een introductie van een noemer. En ik ben benijd, was toch wist dat het wezen had. Titel en artiest. Ja, heel dreig is het net. Ik denk dat er een heel soort fans van deze artiest in de provincie binnen te vinden. Maar vooruit, ik liet hem nog in je carrière. Ja, wist al wat ik ziekje? Stuur een berichtje in de Omroep-app 0620. Vjouw en Jochen, Jochen. Anonieke die shipt me, jongen, hoe is het mogelijk? Ja, ik wie de juiste net, maar Anonieke die zei het. Ja, Anonieke is dood maar even, want dit is...
2: Ja, deze hier juist.
0: Maar hoe is dit mogelijk?
2: Ja, dat snap ik net.
0: Hoe is dit mogelijk?
2: Maar het is wel echt een iconic intro.
0: Ja, maar dan doen we die net wel.
2: Nee, even snel tik ik een veske ervan. En dan doen wij commentaar dan maar de echte op.
0: Maar echt, serieus, ik ben verbazing is grut. Want er binnen zoveel noemers. Ik ben de hele platenbak trolwest. Ik zoek nooit welke noemers al ik intro ga. En dosized, deze heb ik gewoon juist er gehoord.
2: Ja,
0: nou, het is ongelooflijk. Meestal, we komen zo gauw mogelijk maar een noemer. Want dat kennen we zelf net. Want dan weet hij hem al leren al wat muziekje. We draaien eerst even Ace of Base. All That She Wants. En dan komen we heel gauw weer om. Maar een nieuwe opjefte.

0: Ace of Base, my All That She Wants.
1: Win!
2: My het begin!
0: Ja, hoe is het mogelijk? Draaien we gewoon een plaatsje die juist en ik al in. Ja, het is ongelooflijk. Maar dat kan gebeuren en daarom hebben we nou heel gauw een nijen van je makken. Want ja, het is wel heel makkelijk. Jim Stuur alsnog gewoon echt wel lekker hetzelfde plaatsje betroeg. Maar dat werkt het net. Ik heb mooi een nijen voor die kleerstien. Dan kist er nog even naar nijen denken. Dit is de plaat waarbij ik zie je titel en artiest. Ja, wist je hoe bent ik nou op ziek ben? Het is dus net Bruce Springsteen, mooi, The River. Ja, dat wie hem, hè. Dat hier in de meesten van hem denk ik wel goed. Dat is zo verstig goed als hem terugstuurt hier. Maar het is dus een orenplaat die ik nou ziekje. Kom maar op, ik ben benieuwd, waar is mijn komst? Dit is nou eerst jouw middenzinnen van Siem en Sanne.

0: Jaumi, de zinnen van Sim en Sanne. Ja, we kregen een heel soort goede antwoorden binnen, gelukkig. Want er zit iemand bij die het heel gauw mooi wie. En dat is Monique. Monique de Vries, goeiemiddag.
1: Hoi.
0: Ja, wist niet het gauw?
1: Ja, ik wist het heel snel.
0: Ja,
1: ik wist het van Justerik, hè?
0: Dus. Dat ging helemaal mis, hè?
1: Ja, ja, zeker.
0: Ja, die hing je Justerik al jet?
1: Ja, die hing Justerik al jet.
0: Ja, maar deze wist niet ik. En wat jetten jou hier?
1: Macarena van Los Del Rio.
0: Jawel. Helemaal goed. Nou, je wint er nooit gauw bij. Heb je het een soort lusteren? Dit noem het je?
1: Ja, ja, ja, ja, een heel soort. En ik heb Doenske erbij, hè?
0: Ik moet zeggen, Doenske keer dan ik.
1: Ja, die ken ik.
0: Nou, dan kunnen we die dadelijk even together doen, want we draaien vanzelf de plaatsje ik nog even. Maar daar heeft de prijzen erbij woen. Die mooie toeterbeker, die komt naar Rita.
1: Prachtig.
0: Steer een man die ik ergens langs de route van de fiets afsterren, toch?
1: Nee, nee, nee. Ik ben een man die we naar de Sparta merken. Dus een heer fijn, dus van de her. Maar hoe je dat kijkt, neem maar mij naar Amerika. Vies dat ik goed?
0: Oeh, Amerika? Dat ben, ja, zeker vind ik dat goed.
1: Oké. Okay.
0: Wat ga je er dan?
1: Nou, dan gaan we hier op vakantie naar de familie. Maar misschien ik nog wel een wedstrijd van het WK, hè, van Nederland.
0: Echt weer? Ga je naar het WK in Amerika?
1: Nou ja, dat zou kennen. Ja, we zijn er eenmaal, dus misschien dat je daar nog even heen kennen dan.
0: Ah, als je in de buurt bent, want Amerika is natuurlijk ook grut.
1: Dan, zeker.
0: Nou, stuur dan vooral even een fotootje van de omroep Friesland Toeter daar vanuit Amerika. Dat vinden we leuk.
1: Dat doen we dan zeker.
0: Dankjewel, Monique.
1: Is goed.
0: En dan is dit vanzelfs Los Del Rio bij de Macarena.

0: Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
2: Ze maakt de hele sjerre stik.
3: Hier heeft nou ik een eigen YouTube-kanaal.
4: Lekker, lekker, lekker.
3: Voor de mooiste en leukste heerreportages.
5: Ik vind het wel een droog.
3: Zoog op YouTube.
6: De wien, jaasjes.
3: Het Omroep Friesland streekje hier.
7: Ja, dat wel een goed gevoel. Dat wel.
8: Meesken, als jouw keel worden, weet ik een goed adres voor jou. Frans Kopal Haarwerken onder Noorderhaven in Grijns. Alle stijlen van man en vrouw en alles is op voor hier.
9: Taan we een nieuwe uitdaging? Die Damstra-service onderhoud in Ljouwt zie je van motiverde collega's. Al vier generaties lang hebben we kwaliteit tegen in de vaandel. Zorg voor uw vacatures op damstra.nl.
8: Nou ik bij Frans Kopal. Secret Hair. Een hieraanvulling van man en vrouw en je meesgedite shirt. Meer info vind je op de website van Frans Kopal.
9: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zorg voor uw vacatures op damstra.nl.
10: Is jouw keunskebit stikken? Dan wil je dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het keunskebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06 83 242 162. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebit aan Huis.
3: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in het Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast op verdenking van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuur wilden verschillende Kamerleden weten hoe het zover kon komen na de zaak met het pleegmeisje in Vlaardingen. Minister Sterk heeft over 3 weken overleg met betrokken instanties. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen, zegt Sterk. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. De drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïnse drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Een van de eigenaren van de Spaanse modeketen Mango wordt verdacht van moord. Jonathan Andic zou zijn vader, de oprichter van Mango, tijdens een wandeling bij Barcelona van een klif hebben geduwd. Eerst dacht de Spaanse politie nog aan een ongeluk. De andere Mango-eigenaren blijven geloven in de onschuld van hun broer. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. De burgemeester besloot gisteren fans van uitspelende clubs voorlopig te weren na rellen afgelopen weekend. Maar na een gesprek met de KNVB komt hij daarvan terug. De wedstrijd is in Volendam omdat Ajax niet in de arena kan spelen vanwege de concerten van Harry Styles. Het weer, buien trekken vanuit het zuidwesten over het land. Het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel. Kist het televisieprogramma Ik Vertrek. Meesken niet verhuizen nooit boeteloon, maar de taal net spreken. Een bouwvolkeerpje of geen lening bij de bank krijgen kunnen. Maar haar een eigen hoes al verkocht haar. De gaat altijd zo'n soort mis, maar het komt eens. Ik word altijd wel goed. Een grut avontuur, dat is het wel. Annette en Marco van de Jouwe, die waren het om. Ze binnen emigreerd naar Spanje. En ik ben benijd hoe het haar daar vergeet. Yes, het sa.
14: Goeiemiddag.
15: Mijn Maaike van der Hoek.

0: stiet die jongen.
1: Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
1: In Sjoerd is Friesland op
2: 92.4 FM.
0: En overal op omroepfriesland.nl en de Omroep-app.
1: Omroep Friesland.
0: Alles wat er spielt.

0: UB40, Here I Am en de vrijerist Kim Wilde, mooi, Sacred Love.
1: De Friese vlag.
0: Van keukens en badkamers betegelen in Friesland naar het roemcrossen op een 1000cc off-road buggy in Andalusië. Annette en Marco Nijholt, die hebben vliegen hier het roer volslijn omslaan en verhuizen van de Jouwer naar Spanje. En nu ben je in het dorpje Coïn. Ja, en volgens mij heb ik onder de telefoon Annette. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag, Maaike, mijn Annette. Hallo.
0: Ja, hoi, hoe bevalt het er?
2: Nou, supermooi, hè? Hartstikke leuk. Ik ben heel enthousiast. Dus het is het eerste leven wennen natuurlijk. Want ja, die zit in een andere cultuur en andere omgeving. Maar het is hier nou zo'n 30 graden. Dus het is heerlijk.
0: Wat viel voor je de reden om naar Spanje te gaan?
2: Nou, Marco die wie al 24 jaar tegelzetter. We hebben hier allebei dus eigen onderneming. Altijd hartstikke druk. En op een gegeven moment hebben we iets van... Nou, wat hebben we nog het laatste stukje werken moeten? Wat willen we dan nog? En wij kwamen de laatste hier wel vaak in Andalusië op vakantie. En toen wie die sfeer, die weer zo relaxed en heerlijk. Dus wij wonen eigenlijk meer rust en meer avontuur en meer buitenleven. En zo ben wij op het idee kwam.
0: En ook Joch, ik wil eens naar het televisieprogramma Ik Vertrek. Dat is daar vast net onbekend. Is het bij mij een beetje saffroen of gaan we het al hier heel soepel?
2: Wij zullen wel een oude levering vullen kennen. Ja, we hebben heel wat dingen, leuke dingen beleefd. Ja, ja, het is natuurlijk allemaal. Het is allemaal ei. En bijvoorbeeld het water hebben wij net van een waterleiding. Maar dat komt uit een tank. En we hebben een put bij het huis. Maar die bleek dus helemaal niet goed te wezen. Dus wij hebben een nieuwe watertank kocht en alles aansluiten litten. Dus wij hebben nou weer fris en vrolijk water.
0: Ja, gelukkig maar. Ja. Want, maar het gaat dus net vanzelf. Je moet er wel wat verroer hebben.
2: Nou, je moet er zeker wat verroer hebben. En natuurlijk de taalbarrière is natuurlijk ik. En je komt helemaal hele oren regels. We hebben nou Krekus SL, dat is de BV opstarten hier. Maar goed, ja, dan kom je alle hebben dingen in. Maar we hebben hier een gestor. En dat is eigenlijk een kantoor die oer al mij helpt. Mijn administratieve dingen. En die kennen goed Engels, dus dat is prima.
0: Oh, dat is wel heel fijn om te hebben inderdaad. Ja. Want hoe is het mooi in eigen Spaans in Tusken?
2: Nou, een paar woorden herkennen we nou wel. Maar ik kan al net compleet praten met de Spanjaarden. Zeg maar.
0: Nee,
2: maar ik kan mijn drankje bestellen en het eten bestellen. En nou, dat is het dan eigenlijk wel.
0: Nou, dat is ik heel belangrijk voor zelf.
2: Daarom. Ja.
0: Nou, de zijdenstof van het tegelen. Doch je hem nou heel wat worst. Wat doch je hem krijgt in Coïn?
2: Nou, toen wij hier hebben woonden te wijen in Andalusië, toen dachten we, nou, we gaan in een B&B. En toen hebben wij een hele hoop huizen bezien met appartementen, maar er zit steeds niks bij. En op een gegeven moment werden we bij een huis midden in de bergen en toen werden we met vrienden daar en die zeiden, nou, maar jik, is mooi kwad rieden. Nou, fantastisch. Dus daar kwamen wij, ik een beetje op het idee om kwad te rieden. En toen ben Anne en Herman op ons pad kwam en die hebben vrouwen die Lien bij zijn stad met hun bedroeg. Quad tours die zij hier in Andalusië. Nou, en zo ben wij eigenlijk op het idee kwamen om de buggies te dwam. Dat vonden wij wat een leuker. Het is mooi nestelkoor, ben automaten, toerencc. En zat er de bergen en het rieden. Maar privé tours toch we.
0: Schitterend, want dan zit je dus mooi in twaan in die buggy. Hoe zocht die tour er dan uit? Langs de kust, de bergen neemde ze al.
2: Nee, ja, de bergen gaan we hebben een route en dan gaan we naar 1000 meter heeg. En dat is wel heel grappig, want dat zeggen we van nou, ons huis kennen we die bergroute helemaal zien. Dus dat Safië zitten wij in de bergen. En dan is dat 1000 meter heeg naar de spectaculaire, prachtig mooie uitzichten. En zo'n tour duurt dan ongeveer 4 uren. We hebben nog een andere tour, die is ongeveer 3,5 uren. En dan is het echt door de bergen. Maar dan is het toch grindpaden. Zandwegen. Er is er rivieren heen. Dus als er een beetje maar goede gang door heen vleert, dan is het lekker weer. Lekker verfrissend en verkoelend. Ja, het is avontuur en beleving.
0: Fantastisch. Ja, als de televisie er nou bij onhaast, dan zus die beelden ik van die buggies die het Annette onbiedt. En dan zit er wel spectaculair uit, hè?
2: Het is prachtig. Hartstikke mooi. We hebben een hele mooie fotoshoot en een marketingcampagne hebben hier Maaitje Litten. Dus dat is, het ziet er al hartstikke mooi uit. En het is helemaal fantastisch.
0: Ja, ja, je hebt een plakje wil heel doen in Spanje zetten, ja. Jern. Ben er nog wel dingen die ik mist om Friesland?
2: Nou ja, de familie natuurlijk wel wat en de band. Maar we kennen altijd FaceTime. Onze dochter zit bijvoorbeeld nu in Australië. Die is aan het backpacken. Nou, die FaceTimet iedere dag. Dus we hebben altijd een hele hoop contact. En onze zoon, die werkt in Heerenveen. Bo, samen met zijn vriendin Madelief. En als ze dan komen, ja, dan ben ik 2-3 weken. Nou, daar heb ik heel veel contact mee. En wanneer eigenlijk probeer ik toch wel om de 2 maanden even een week oorweken naar Nederland te gaan. Dat we even dat gevoel hebben.
0: Dat die melk weer even Shin Haning de Jerms horen kennen. Ja.
2: Nou, dat.
0: Ja, ja, prachtig. Nou, mooi verhaal. Ik wens je een heel soort succes daar in het Spaanse Coen en dat die buggy tours maar een succes winnen.
2: Nou, ik vind het fantastisch. Dankjewel.
0: Dankjewel.
2: Graag gedaan.
1: Wij Friezen binnen oeral op een vrouw te vinden.
3: Voor het werk, voor een studie of voor de leefde.
1: En dat verhaal willen wij graag om Friesland jaren litten.
3: Bist u aan Fries in het Boeteland of kist u aan Fries in het Boeteland?
1: Jouw die dan op of tip u's voor de Friese vlaggen. Alle tijdens de middags in het programma Goeie Mietje bellen wij met een Fries in het Boeteland. Bist u dat in kwatten? Of is het in vriendinnen, die omke, die dochter of die studiegenoot?
3: Mail naar goeiemiddie@omroepfriesland.nl.

Absoluut. De musical en film Grease, John Travolta en Olivia Newton-John. You're the one that I want. Elke dag om de eind van dit programma willen we die wat mij aan om naar mij te denken. Een spreuk of een siswieze. Hast u hier nou ik een leuk idee voor? Dan mag die naar je stas sturen. Dat kan via de Omroep app. En waar weet, dan komt die spreuk dadelijk zo voorbij op de virtuele squarkalender. Ik het Nijs komt er aan, het Friese Nijs, mooi Simone Scheffer. Nooi Sting. Dit is It's Probably Me.

0: Pinksterman die bij Omroep Friesland.
1: De fiets over sterrentocht.
0: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
1: Live.
0: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
1: En na je 8 op tv, de keerverding.
0: De fiets over sterrentocht.
1: Pinksterman die.
0: Bij Omroep Friesland.
2: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
3: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
4: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
10: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
9: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
10: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
1: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM. Het is Jelbe Fjouren. En dat betekent altijd dat het Frieske Nijsdroom komt. Is Simone Scheffer. Ik vreeg die even. Bist u de kleervaar?
12: Ik ben de kleervaar.
11: Bist de kleervaar?
12: Ja.
11: Hartstikke mooi. Dat Frieske Nijs. Goeiemiddag.
12: Goeiemiddag. Een vleerend team van experts dat de gemeenten die het binnen om asielziekers op te vangen helpt. Is mooi. Maar het is net een structurele en definitieve oplossing. Dat is de reactie van wethouder Van der Swan van Smellingeloon. Hij reageerde tot namen van de alle Frieske gemeenten. Juster had premier Jetten dit plan van de vleerende teams bekendmaken. Een spoedtoelist tussen het kabinet en de gemeenten. De aanleiding voor de toelist wien de onrust en de rellen in gemeenten als Loosdrecht en Apeldoorn. Van der Swan.
13: Wij willen wel echt het kabinet blijven vergen en oproepen om de structurele problemen aan te passen. Dus een vliegend team, hartstikke mooi als eerste stap om ook echt bijstand te leveren aan gemeenten in hun zware taken. Maar er is ook echt wel een structurele oplossing nodig voor de hele asielketen.
12: De provincie Friesland houdt vast aan de sneltreinstops in Vinwarden en Boetenpost. Neffens het provinciebestuur houden de uitkomsten van een evaluatie geen aanleiding om de juridische situatie te verorien. Sinds december 2020 rieden op het traject Leeuwarden-Grens alle uren 4 treinen, 2 daarvan binnen sneltrein. Vinwarden kreeg daarbij nog 2 sneltreinstops alle uren, Boetenpost 1. Uit de evaluatie van Arriva docht blikken dat benammen bij station Vinwarden zond de invering van de extra sneltreinverbinding tussen Leeuwarden en Grens het tal reizigers en oerstappers flink tanam is. De dreigend tekwat om moenders. Het tal moenders is op dit stuit vrij stabiel, maar voor de toekomst wil dat nog niet wat sissen. En daarom komen ze in actie en beziek je jongeren enthousiast te krijgen voor het ambacht. Dus worden schoolklassen uitnodigd om er eens te zien bij een moenen en wat het werk inhoudt. Klaas Toxopeus is van het Gild Frieske Moenders en leidt uit dat het net alleen om jonge mensen gaat.
14: Meer jongeren, maar ook meer vrouwen. He, want van ons ledenbestand is 10% is ongeveer vrouw en 10% is jonger dan 30. En dat is natuurlijk een beetje een scheef gebeuren.
12: Op Duimelan is een geit omgevallen door een herdershoen. Het incident badde sneeuw bij de vlakte van Polet. De geit roept flinke verwoenings op. De eigenaars van de hoen hebben haar nog net melden, zei de politie. Het gaat om twee mannen en een vrouw. Ze praten Duits en de vrouw hier donker hier. De politie zou graag met haar in contact komen. Na de behandeling van de beste dokter gaat het op dit stuit neffens de politie redelijk goed met de geit. Het waarde nog, er is wisselende bewolking. Er staat een krachtige zuidenwind en de temperatuur is 15 zonnetje graden. Joen is er stoorrein, het is net koud, het is 10,5 graden. Morgen een krachtige zuidwester, het is dan 15 zonnetje graden en een enkele bui. Toen is die droog, 18 jointje graden en daarna rinnen de temperaturen verder op.
11: Heerlijk. Simone, dankjewel. En meer nijs, Jester Alex, nooit voor jou roeren in het programma Onderwijs. En dit is wel het moment van Sommieu. This is the moment.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
17: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
16: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
17: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
18: Oma!
19: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
20: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
21: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
22: Wat een goed plan.
21: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
22: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
21: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
20: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
21: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
23: Goedemiddag.
24: Maaike van der Hoek.

0: Piet.
1: Jongetje 64, Isley Brothers, My This Old Heart of Mine. Ja, als je deze titel sjogge, dan denk je direct aan Dolly Parton, 9 to 5. Ja, ze hieten dat noemer jeder dus ik al van China en Easton. Maar China Easton, die tocht na dat noemer, dat liggen te volle op het noemer 9 to 5, de titel. Ik mag het wat verhoren. Het hiet nou dan ik Morning Train. Want ja, in jongetje 80. Ja, dat noemer van Dolly Parton, dat wie ons een hit. China Easton, yes. Mooi noemer. Morning Train, op 9 to 5.

Abba, Chiquitita. En een lekkere friske plaat, nou, van Volgas. Terugzetten is stoer.

0: Droogzetten is stoer van Volgas. En laat ik nog even droogzetten, want de seizoen is Erik Edema. Erik, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat heeft in het programma?
1: Ik ben wel een liefhebber van de sport basketbal.
0: Ja.
1: En ik maak een justitie in de Keladiekje, die houdt een hele bijzondere wedstrijd mee. LWD Basket, die kwam in de kwartfinales van de playoffs Utrecht in Leiden. Misschien de eerste wedstrijd in Leiden of Verlijn. Maar het waard juist een overwinning
0: van
1: LWD Basket. En iedereen dacht, dit is de laatste wedstrijd die het LWD Basket speelt in de Eredivisie. Want ze houden op, hè?
0: Ja.
1: Toch je daar net maar terug. Maar ze wonen, en het is een best of three. Dus Van Jong is de beslissende wedstrijd in Leiden. Ik heb met de coach praten, zit in de bus, wie zijn burgers wat. Want zie een, nou, die wedstrijd van juster in de Skonk. Ik nog maar
0: ja, ja, ja.
1: En er zijn pijntjes aan het eind van het seizoen, ik alweer. Dus dat wordt boeten gewoon spannend, Van de Jong. En nou, dat gesprek juist aanstens in onderwijs.
0: Ja, dat is een gesprek wat zo graag vierst natuurlijk. Ja. Heeft er een beetje verwachting van? Want ja, dus hij is toch best binnenwurig?
1: Nou ja, ze hebben ouder en vreed. Het is datzelfde lijn de eerste wedstrijd spelen. Dat is met pek en veer een oude vier eigenlijk. Dat is een eclatante overwinning voor Leiden. Maar daarom wie het juist aan verrassen. Ja. Dat LWD, dus ik wil een wol doen. Ja, hoe dat jong wordt. Vincent, ik was die de rechtercoach. En hij zei, ja, dit kan alle kanten. Dus, maar ja, had Leiden echt even onzet, dan kon het nog wel eens een hele toer worden.
0: Nou, ik ben benieuwd. Doos is het zeker, Shen. Maar eerst nog die programma, mij nog volle meer. Ja, nice ik van Juwet en Uit Friesloorn. Wij hier in Goeiemiddie van gynaecoloog Esther Nijhuis van het ziekenhuis Nijsmellingen, dat het belangrijk is dat zowel de vrouw weet wat er in haar lichaam baart, maar ook dat haar partner kennis had over de oergang.
2: Vrouwen in de overgang hebben wel veel, ja, eigenlijk de filter valt een beetje weg als je geen oestrogeen meer in je lijf hebt. Je hebt je kunt minder tolereren, dus je kan wat sneller kortaf zijn misschien. Je hebt ook slaapproblemen, dus het heeft overal effect op. En als je als partner niet begrijpt waar je vrouw doorheen gaat, dan denk je dat ze knettergek is geworden.
0: Ja, Europa Kinderhulp ziet het Friese vakantiegezin voor de Europese band die het even ergens oorzinnen matten voor de vakantie. Neffens Ilona mas dat gewoon dan.
3: Het is echt zo prachtig mooi om te zien hoe ze met hun bleke kopjes omkomen en na 12 weken stralend weer naar huis gaan. Ja, het is gewoon fantastisch om te doen.
0: En de Friese vlaggen die wapperen juist in Spanje bij Marco en Annette, die ter buggy tours organiseren terug de wildernis. En waarom gaan ze de kar makken om naar Spanje te gaan?
4: Nee, met hen was iets van, nou, wat hebben we nog het laatste stukje werken moeten? Wat willen we dan nog? En wij kwamen de laatste hier wel vaak in Andalusië op vakantie. En toen wie die sfeer, die weer zo relaxed en heerlijk. Dus wij wonen eigenlijk meer rust en meer avontuur en meer buitenleven. En zo ben wij op het idee kwam.
0: Goeiemiddag, is de mooi wel een leuk idee voor dit programma? Mail het nooit. Goeiemiddag@omroepfriesland.nl. De laatste plaat die is van Chef Special. En op de virtuele squirkalender komt Jutta Siswiese van Doetie. Blommen bloeien als ze de rom te krijgen. En meesken ik. Want de volgende keer. Dit is Miracles.

0: the first time.
1: Omroep Friesland.
2: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokke gitter Friesland van de Moorn.
3: Goedemorgen.
1: Erit, Harm en Feike praten erbij.
3: En morgen is erbij, is bij Friesland van de Moorn.
2: Hoe het neus van de dag.
4: Jazeker.
1: En maar de muziek was fleurig wekker.
3: Hij zult zo wel komen.
5: Van Saison, Jochen Oren.
3: Dat is net Leo.
4: Nee, dat is net Loven.
2: Friesland van de Moorn.
6: Wat ik zeze woe. Hast 3 miljoen boeken en allegaar te keep. Hier op een dagen bij Steven Sterk. Vreed 22, sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij. Helk maar zien je op de Gediek. Voor Else Keper, een boek vergees.
7: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
8: Personeel tekort? Zet met lange maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
9: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
10: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast voor ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuurtje wilden Kamerleden weten hoe het zover kon komen. Er zijn onder meer vragen over de rol van het meldpunt Veilig Thuis. Jeugdrechtadvocaten zeiden vanochtend in de Telegraaf dat meldingen van kindermishandeling te lang blijven liggen bij Veilig Thuis. Volgens minister Sterk doet de inspectie onderzoek. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen. Tegen een man van 58 die opdracht zou hebben gegeven voor een moord in Berkel en Rodenrijs is 24 jaar cel geëist. Het slachtoffer was GGZ-directeur Rob Zweekhorst, die waarschijnlijk werd aangezien voor een drugscrimineel die bij hem in de buurt woonde en op hem leek. Volgens het OM hebben meerdere mensen bevestigd dat de 58-jarige man de opdrachtgever was voor de moord, en blijkt dat ook uit WhatsApp-berichten en afgeluisterde gesprekken. Het OM eist een gevangenisstraf van 7 jaar tegen een man van 40 uit Vlissingen voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen en het stiekem filmen van naakte jongens in kleedkamers. De zaak kwam aan het licht toen de ouders van de misbruikte jongen aangifte deden. De man werkte op een basisschool en de jongen was een oud leerling. Thailand verkort de duur van een toeristenvisum van 60 naar 30 dagen. Die maatregel geldt voor zo'n 90 landen, waaronder Nederland. 2 jaar geleden verlengde Thailand de duur van de visa juist toen het aantal toeristen hard terugliep. De toeristensector had een flinke klap gekregen van de coronapandemie. De termijn wordt nu mede verkort omdat Thailand bang is dat de lange visumduur aantrekkelijk is voor criminelen. Het weer bewolkt en regenachtig en ook vanavond vallen verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
12: Grutte Pult, maar stiel slakken erin. Om wijnen en die drachten maatje aan zwargen. Dadelijke reactie van de kant van het gemeentebestuur. Hierin Oelwas.
13: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die het hield niet veroord, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value-belizzer.
6: Wat ik zeze woe. Hast 3 miljoen boeken en allegaar te keep. Hier per dagen bij Steven Sterk. Vreed 22, sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij. Helk maar zien je op de Gediek. Voor Else Keper, een boek vergees.
14: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12.
0: Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor Elsenien.
14: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
15: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Post Woonadvies in Elst geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
14: 20% korting?
15: Ja, ook bij Post in Elst.
10: Onderwijs.
16: My Erik Enema.

0: Ja, soms levert een fusie mooie producten op. In dit geval biedt het zeker zijn. Ja, dus de fusie van de gearworking van Dick Hout en Agda de Munnik, de Puma's. En zij maakt het verschil.
1: Van Fjouwer on Size. Onderwijs. My Erik Enema.
0: Het is nou het super van Fjouwer. Goedemiddag, van harte welkom bij Onderwijs. Van de Tizien, Jontje, Maaien, 2020. Dit is daar dat we melden dat groen, maar stielslakken erin in Drachten dumpt is op een plak dat het nevers de ELP, de eerste lokale partij in de gemeente, gevaarlijk is voor de volksoens.
2: Feit bloed dat het spul er leidt, maar eigenlijk op een blied zuil. En het zou de groenwet erin rennen.
0: Het is zeker daar dat wethouder Van der Swan van Smellingen-Loon, die dan maar van de Vereniging Friese Gemeenten, reageert op het kabinetsplan om vleerende teams van zaakkundigen in te stellen van gemeenten die het wraak zien, maar de asielopvang.
3: Vliegend team, hartstikke mooi als eerste stap om ook echt bijstand te leveren aan gemeenten in hun zware taken. Maar er is ook echt wel een structurele oplossing nodig.
0: En die structurele oplossing die is er dus nog net, zei Van der Swan. En het is via de dag dat we praten met de 15-jarige Elisa Dijkstra. Zij zeilde de hele marathon van Snits draven om Jeltin te samenleven van een binnenkamp in Oekraïne.
4: Ik zie het aan uit te denken, omdat we dit hier voor de trein kennen, Oekraïne te kennen, om wat Jilt op te houden. En ik hou wel van hut erin, dus ik dacht, dat is wel een leuke actie.
0: En op deze hebben we er dus Mai Onderwijs van Fjouwer on Size en dadelijk onder oren een andere bekende in de nieuwe rol. De eerdere deputaire Klaas Kielstra wordt wethouder op Skielge. Maar eerst, het waren in het kwaad. Simon Mollema, een goeie midje.
5: Goedemiddag, Erik. Nou, van de mensen in Ekjoen loeken er wat lichte buikenzoer. De wind is matig, gewoon vrij krachtig en die komt uit het zuiden. Vannacht is het dan grotendeels droog en dat is een 11 graden. Morgen gaan we eerst nog droog, maar aan het eind van de morgen en begin van de middag een paar lichte buikens. Zit dan een soort wind en morgen een temperatuur van rond de 16 graden. Meer oer het waar, oer en jaloeren.
0: Bij werkzaamheden aan de postlijn in Drachten binnen stielslakken ontroffen. Het werk aan de riolering leidt dertig nog stil. De versmarige groen is voor de eerste opslijn bij de rotonde van de Lauwers en de Postlijnen. De eerste geroffen oer die stielslakken die kwamen bij de ELP, de eerste lokale partij in de gemeente die daar binnen. Die heeft daarna vragen gesteld aan het college, een bericht op Facebook zetten en daarna contact gehad met burgemeester Fred Veenstra van Smellingen. En die heeft de FUMO, de Friese Milieudienst, inskerkelen. Voor de medicaan de bevestiging dat er in die stielslakken in de groen zitten. En dat wie ontjoerd daar dus helemaal net bekend. Ik net bij wethouder Maria Leroy.
6: Nee, dat was ons niet bekend en dat hebben we ook altijd als extra aandachtspunt als we aan wegwerkzaamheden gaan beginnen. Dat we letten op de fundering die in het verleden is gebeurd, gebruikt. En dus zijn we hier ook tegenaan gelopen.
7: Het lijkt nu op mijn ziel, naast de diek. Wat maakt we mij barren?
6: Nou ja, we moesten eerst uitzoeken of er daadwerkelijk ook staalslakken zijn in het materiaal wat daar nu opgeslagen ligt. Daar gaat altijd een rapportage van de FUMO aan gebeuren. Dus die moeten onderzoek doen of er inderdaad in dat materiaal staalslakken zitten en van welke kwaliteit. Dus daar ligt nu sinds 1 uur ligt daar een rapport over. En dat betekent dat we, als er inderdaad staalslakken in zitten, en dat is het geval, dat we op zoek moeten naar een plaats waar we waar we het naartoe mogen brengen en waar het dan opgeslagen wordt.
7: Maar dat is nogal lastig, toch? Zo'n plak vinden dat het saneert de werk in?
6: Het kan niet gesaneerd worden. Het moet echt opgeslagen worden. Het moet gestort worden, zeg maar, op een stortplaats. En dus zijn we nu aan het zoeken welke stortplaats dit materiaal kan ontvangen. Dus, en daar hebben we nog geen zekerheid over.
7: Nu lijkt het nog naast de dik, lijkt een zeil onder. Is het net gevaarlijk als het dan rein gaat voor de omjouwing? Of mensen niet het del rinnen? Of misschien wisten mensen niet hoe het litten?
6: Nou, het is afgezet met bouwhekken, dus je kunt niet echt op de bult materiaal zelf terechtkomen. We willen natuurlijk zeker niet dat mensen daarvan denken, oh, dat is wel een leuke kluit, die kan ik wel in mijn tuin gebruiken. Dus dat willen we echt voorkomen, vandaar dat we het ook afgezet hebben. Er ligt een ellige rijplaat onder, dat is staal. En er ligt een folie onder, dus in ieder geval alles om te doen dat er geen materiaal verspreid wordt. Want daar gaat het uiteindelijk om. Het materiaal zelf is hard genoeg en zal zeker niet uitlogen in die korte periode die het daar ligt.
7: Want het is een korte periode. Hoe lang verwacht ze dat het er nog lissen bloeit?
6: Nou, een korte periode, want we zijn natuurlijk druk bezig om te kijken welke ontvanger dit materiaal wil opnemen. Dat is even afhankelijk van de soortplaats die nog plaats heeft.
7: Net weer het laatste stukje van de postlijnen, de postlaan die het onpaste waad, het rioolwaad, hebben ze mij vervongen. Is het bij de rest van de dijk dan net, ben ik eerst heel slakken ontroffen?
6: Nee, het is niet een heel riool wat eruit gegaan is. Het is een verzakking van het riool op die plek geweest. Vandaar dat ook alleen die plek, zo ongeveer een 100 meter, is vervangen. En toen kwamen we dit materiaal tegen. Het materiaal werd in het verleden heel vaak gebruikt onder wegfundering, als wegfundering. En dat betekent dat we het af en toe tegenkomen. Ik had ook met de raad afgesproken dat als we een voorbeeldwerk zouden hebben waar we naar fundering kunnen kijken. En in mijn hoofd was dat de Lange West als eerste. Dat ik ze daar als werkbezoek mee naartoe zou nemen. Dus dat zit nog altijd in de planning om ze naar het Lange West te laten kijken. Naar de verschillende funderingsvakken die daar ook natuurlijk onder zitten. En het materiaal wat dat daar ligt.
7: Ben je net benauwd dat je nog op orenplakken oortreffen zullen nodig?
6: Ongetwijfeld. Door heel Nederland zal er op andere plekken nog staalslakken zijn. Vandaar dat ook zeg maar, in het land steeds die stortplaatsen wel beschikbaar moeten zijn. Want we mogen het niet meer opnieuw gebruiken. Dat is ook onze uitgangspunt. Wij zullen altijd als er fundering aangetroffen wordt die verdacht is, toetsen en dan wegbrengen en niet meer hergebruiken.
7: Maakt het net dat je nou bepaalde projecten uitstelt? Omdat je denkt van ja, de aanskomende west, heel slakken onder waai en dan kunnen we ze wel net kwiet?
6: Nee, want als je fundering inzakt, als je daar schade op oploopt, ja, dan ben je echt veel verder van huis. Dan heb je echt een grote verantwoordelijkheid te nemen. Dus wij proberen die calamiteit altijd voor te zijn door in de riolering beheerplannen op een goede manier de planning van het vervangen van het riool te halen. En wat je tegenkomt, kom je tegen. En als je het moet afvoeren, voer je het af.
7: En nou voor de omwenners, hoe gevaarlijk is het verharen op dit stuit?
6: Het is echt niet gevaarlijk. Kijk, het is natuurlijk nooit fijn als je het aantreft en als het een tijdje moet blijven liggen. Als je erop voorbereid bent, je weet het. Je komt het niet per toeval tegen en je kunt het meteen afvoeren omdat je het van tevoren hebt geregeld. Dat je stortplaats weet en kent. Dat is altijd fijner, want dan laat je het daar niet liggen. Maar het materiaal is zo hard dat uitloging eigenlijk niet aan de orde zal zijn. En mensen moeten er gewoon afblijven. Vandaar dat die bouwhekken daar ook omheen staan.
0: Zij wethouder Maria Leroy dus van Spellingen en in de bijdrage van Gjaldo Sietsma.

Vorige week maakte hij een comeback. Klaas maakte een comeback en ik doe Klaas Kielstra. Heb je ooit deputière van de provincie, Friesland. En zal nu onderslag als wethouder op Skielge. Kijk, onder oren de haven in zijn portefeuille. Dat is een hele kluif natuurlijk, dat is het al hier. Dadelijk eerst zien verhaal, maar is Starship. En dit is Nothing's Gonna Stop Us Now, Jerien. Hoe was het? Dus, ja.

0: zon niet dat er weer een rol speelt in het openbaar bestuur. En ik vraag aan Klaas Kielstra of er deze baan onkomt zoen hier.
1: Maar ik ben een goed 14 dagen geleden bellen, iets kwakker zelfs. Maar de vraag of ik daar geïnteresseerd in ben.
2: Ja.
1: En daarvan ook zijn, vereerd. En ik mij alles is de moeite willen om een gesprek te gaan. En zij is dat ik kan. En een vrijstel die ik kandidaat voor plaatselijk belang. Om deze functie te vervullen de komende jaren.
0: Ja, en waarom zijn je ja in dit voorstel?
1: Nou, ik ga altijd zijn, als je een keer het virus van het niet meer bestuur, dan bereik je dat nooit helemaal kwijt. Dat is bij mij heel geval. En dit is een prachtig eiland. Het is waar ik ontzettend voor het nog ga om op het waar. Wil je hier weer mooie uitdagingen. Daar wil ik graag mijn tos in zetten.
0: Ja, en wat wordt je portefeuille? Is het al duidelijk?
1: De haven is primair. Dat is heel actueel. En er moet toch wat nodig aan gebeuren om wat voorstanden te krijgen. Een deel van de portefeuille benen.
0: Oké, okay. Dan ben je VVD'er van Hoes Uits, ik nou maar zeggen. Je zit er aan verplichtelijk belang in het college. Maar je VVD-contacten, ik in Den Haag, helpt dat?
1: Dat ken ik over de Tiemel. Alle contacten ben ik richting in Den Haag. Ik ben net een VVD. Het netwerk wat nog steeds goed is, dat kan ik helpen om deze mooiste eilanden
0: via de. Ja, ja. En het feit dat je dan van de provinciale politiek, want je bent natuurlijk deputaire, Jerenlin, de oerstapmaatjes naar de lokale politiek, is dat iets waarvan je zegt, dat vind ik wel spannend?
1: Ja, het is natuurlijk altijd een uitdaging om in het diepe bestuur te gaan. Waar heel veel dingen ben ik herkenbaar. Ik dacht het verliezen. Ik ben natuurlijk raadslid in baan, deputaire weg. Dus ik ken de broek van toen nog vol. Deels is het nog steeds. Het is altijd even spannend aan de andere kant. Ik herkenbaar. En
0: daar kan ik het op je bouwen. Ja. Er wordt altijd zijn dat politiek op de eiland, dat is best ingewikkeld. Dat is wel wat een slangenkoelen soms. Dat is verschillend, denk ik. In het geval, er zijn natuurlijk heel veel bestuurlijke problemen geweest te houden. Ja, waar begin je gewoon?
1: Nou, ik begin mij heel veel nocht aan deze clubs. Ik ben juster met mevrouw op het eiland aankwam. En ik had daar direct een goed gevoel over. Ik had ook een goed gevoel over de eilanden gehad. En natuurlijk is het zo dat het is een rits meisje. Dus misschien kom ik elkander voortdurend zin. Dat jouwt een bijzondere dynamiek. Maar ik kom goed en dat kan ik wel weer verfrissen.
0: Ja.
1: Dus ik ben daar helemaal net bang voor dat al je tot problemen kunt leiden. En de benuidagingen, die ben ik wel wens. Ik vind het bestuurlijke, de provinciale politiek en de provinciale bestuur. Dus daar ben ik net bang voor.
0: En valt het te combineren met de orentaken, de orenfunctie, de orenbaan die je hebt?
1: Nou, ik ben, dit is mijn hoofdbaan, dat ga ik zijn. Ik ben nu op het stuiten. Voldwanen mijn oren, mijn bedrijven, mijn nieuwe activiteiten. En denk ik een nijdinger ook de vierde wat ik kan combineren. En als het net kent, dan ken het net.
0: Xavier, ben je inderdaad dan wol. Want het is een zo'n ziende baanwekleo, hè, Derp Skielge?
1: Ja, klopt. Ja.
0: En mij dat ik hier te wijnen dan?
1: Nee, ik ken het. Er zijn een aantal wenningen die ik ben beschikbaar. Van meester van Boeten, die van de gemeente aan de slag gingen. En hier van die wenningen, die ging ik trekken, maar ik ging niet wijnen.
0: Nee, je bleef gewoon eens die in zwaaien.
1: Ja.
0: Die Klaas Kielstra, de nieuwe wethouder, dus beëren wethouder, mag dan officieel ik nog steeds leuk, maar.

0: goed. Hij geeft de fruit dat hij die baan krijgt, daarop Skielge. Als wethouder van Santerpresent. Jerry is meer in onderwijs en dadelijk in dit programma vanzelfs het waar, maar Sibo. En daarna is het praten over het vak van moeders. Of eigenlijk, waar is dat de ras van moeders? Want dat chat uit, de gemiddelde leeftijd luidt boppen de 60 hier. Er moet dus jeugd komen, er moet dus vernijing komen. Nou, hoe dat ompakt wordt in Makkingeer, dat juist dadelijk hier in onderwijs.
1: Tina, marketing size Bjerm, ik het Sinterklaasfeest mei.
2: Als ik de kinderen zie, voel ik opluchting. De nieuwe generatie groeit op met een kinderfeest dat rekening houdt met alle kinderen.
1: Deel 3 van Tina Isex Bjerm. Dit weekend in Friesland ook.
3: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja. En waarom staat er dan boti?
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
4: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
6: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
11: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
10: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
12: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
0: Het is Jelva Vieven, een oorzaak van het Leerse Nijs uit Friesland. Maar Simone Scheffer, Simone, goeiemiddag.
15: Goeiemiddag. Verschillende Friese milieuorganisaties hebben een brief aan de Rie en het college van de gemeente Leeuwarden gestuurd. Die gaat over de Hoenspolder. Ze vregen om te denken voor neffens hadden een van de beste graaidevolge gebieden van Nederland. Dat leidt voor het Njonkende Stad. Ze vregen de gemeente om het gebied beter te beschermen in zijn bouwplannen. Neffens hadden is de Hoenspolder van groot belang voor graaidevogels, zoals de skriers, maar ook voor natuurbelibbing, onderwijs en leefkwaliteit van de stad. Ze pleiten voor meer restgebieden, kruiderij Gerslaan en natuureducatie, zodat de Hoenspolder ook in de toekomst een groene parel onder ronde van Leeuwarden blijft. De provincie Friesland stelt het hier haast 3,5 miljoen euro beschikbaar voor het opknappen en werbestemming van bouwde en griene monumenten die troch het Riek of gemeente onwijs binnen. De totale subsidie is haast 8 ton, meer als verliene hier. Ik ben er fjouwer belangrijke verrommingen in de regeling. Eigenaars van monumenten kunnen een aanvraag indienen van 14 mei, 8 september 2026. En dan kan het gaan om hele grote restauraties en monumenten, maar ik om lietere gebouwen en lietere restauraties. De politie is op zoek naar het tjogen van een vjochtpartij op het terrein van Waterpoortboys in Snits. Verliende week toon zien we dat. Om mensen die het beelden van het incident hebben, wordt oproepen om die beelden bij de politie te delen. Bij de vjochtpartij rekken een 42-jarige man verwoenen. Doet de politie onkaam binnen de vjochtersbazen van waar skeerden en daarbij is een kwarte wapenstok en ik pepperspray broekt. Op Dameland is een guide ontvallen door een herdershoen. Het incident badde sneun bij de vlakte van Polet en de guide roende bij flinke verwoendings op. De eigenaars van de hoen hadden haar nog net melden, zei de politie. Het gaat om 2 Molly en een vrouw. Ze praten Duits en de vrouw hier donker hier. De politie wil graag met haar in contact komen. Na behandeling van de bistedokter gaat het op dit stuit, neffens de politie, Riddelijk goed met de guide.
0: Redelijk goed met de guide. Nou, ja. Dat is dan wel mooi om te heren. Dat is beheer ik mooi, vind ik.
15: Ja.
0: Dank u wel, Simone. Het Friske Nederlands, het is night lesson op de site en op de app van Omroep Friesland. In het Friske Nederlands en een heel stuk mannen horen taal.
13: Onderwijs.
16: My Erik Enema.
17: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
0: De gemiddelde leeftijd van moenders, molenaars, lightbopperen, 60 hier en daarom is het heeg nederig. De nijen, jonge meesken bij die moeder komen en drink ontwerk wollen. Ben van de Ipemieren basisschool de Riemsloot, die het Appelskeer, die kwam jullie besieden bij de moeder van Makkingeer. Om te zien dat ze enthousiast krijgen komen. Dat het slag is, dat juist dadelijk in onderwijs. Maar is het waar, Simon Mollema, een hele goede middje.
18: Ja, een hele goeie mens, Erik.
0: Ja, het is wat nu er waar eigenlijk, joh. Dat is een beetje een soort oergangsfase zitten we zuur.
18: Ja, klopt. Vond ik zelf ook. He. De zinnen die krijgt net bij. Het legt het dus wat op. De temperatuur, nou, die dot er nou volta. Schilder zit op zo'n 15 zon. Dan woont zontje 4, bolsen, zontje 3. Nou, laag zijn 14,8. Die bloed een beetje achter. Grauw zontje 8. Nou, nee, beets en bakkerveen. Die zit ik bij om de zontje een hele graad. Nou, op dit stuit loopt het dan een gebied met rein. Ja, zo'n beetje noord-zuidwesthoek in. Dat is wat lichter rein en vaak zit het een beetje, ja, wat een buiig karakter, kan ik beter zeggen. En die buien ben soms even een beetje voelder, maar een soort millimeters verwacht ik er net van. Nou, de wind die komt dan uit het zuiden, en die is meest matig en vrij krachtig. Ja, en deze wind bloedt vannacht ik voor een deel steen. Letter op de joen loopt het buiengebied weer voort. En vannacht kan er nog een enkel druppel water vallen. Maar ik denk dat het op de meeste plekken gewoon droog bloed. Vannacht zakken de temperatuur in zijn 0,5 graden als leegste temperatuur.
0: Oké. Okay. Nou, dan krijgen we de dag van morgen. Ja, we zitten al wat te wachten op dat mooie waar. Het komende waar is, dat is morgen nog net echt het geval, ook, hè?
18: Nee, morgen hebben we ook weer even zo'n oergangsdij. Maar dan leer ik naar de hut gaan, want dan gaat het ook weer fout mezelf. Dan krijg je vaak van die rare tongen dingen erachteraan. Maar een beetje stabiel opbouwen. Nou, ik denk dat het morgen de eerste oeren is het nog even droog. Maar in de tweede helft van de morgen zo'n beetje, dan wordt er mij een matige en een wat vlagerige wind uit het west-zuidwesten. Worden er wat buien onviert. Die buien plegen u zeggen het eerste deel van de middag. Maar die darf je dan uit en daarmee nemen we van eerst dan aanschieten van de buien. Het zullen meeste mensen net spieten, denk ik. Ja, de zinnen die schijnt in de mensen wat vaker tussen de stapelwolken terug. En die kan op plakken, ik was zo'n zontje. Ik denk in de eerste van de provincie, ik misschien nog eens even weer 18 graden worden. De stevige wind bloedt tot in het begin van de joen steen, maar die zakken dan starig, nee, zwak in de nacht.
0: Oké, okay. Nou, en kennen we u dan bleedmaatje maar mooi waar, Sibo?
18: Ja, ik denk dat het dan al een stuk beter wordt. Ja, dat is juist een mix van stapelwolken. En dat is even wat zinnen, want ja, de bewolking gaat dan wel voor de oergang. Maar goed, het is dan droog en we krijgen een lekkere temperatuur. Ik was een 18, 19 graden. Ja, de west-zuidwestenwind is dan matig populair op zee. Nou, als die dan toch nog wel eens even krijgt 5. Dan in de nacht valt de wind grotendeels voort en dat is een 0,5 graden. Ja, vrede, dan krijgen we al wat het zimmergevoel. De temperatuur die rent vrij rap omheeg en tikket wat jeppe de provincie in de 24 en op plakken zelfs wel de 25 graden hoor. Ja, de zinnen gaat meteen wat verschoelen achter een stapelwolkje, maar het is ronuit lekker waar om erop uit te loeken, want vrede stierde ze no liek het amper vien. De windrichting is zuid-zuidwest, maar in de nacht draait er toch meer naar het eerst-zuid-eersten. Nou ja, een sneeuw, ja, het zimmergevoel wordt nog wat groter. Maar je zit aan 24, 26 graden en een soort zinnen. Ja, die wind is echt dan zwak uit verskate richtingen. Het is echt een windrichting, kijk naar het oor, jongen. Ah, Jan. Al bij al, we nemen even een keer van de buien. En we krijgen een Pinksterweekend met hege temperaturen en een soort zinnen. En ik hier Simone even thuis zijn. Tweede Pinksterdij zoek even een sjen. Nou, zet het nou liggert. Even bij een dikke slag om de jerm. 21 graden, een soort zinnen en een zwakke, ontmatige Noord-Noord-Eerste Wien.
0: Het is perfect. Voor al die tools en fietsers.
18: Nou zo.
0: Dat is goed. Dankjewel, Simo. Fijne dag nog.
18: Ja, graag.
0: Oké.
18: Okay. Ja, hetzelfde, dank.
0: Joes.

maken hoort. Deel uit van Picnic. Dan komen ze aan Appelschat, trouwens ik, ervoor. Dat is een horenwens. F.U.C. denk ik nog. Ziet ze hi, maar Jerris, op Flix Domino. Daar stik je al een vervalste disco. Jerris, Patrick Coley en Sylvester. En Do You Wanna Funk? Neem je de fossies van de vier hierin. Onderwijs.

0: Het is, wat is het? Het is wat kwartier voor vier. Moenders farm je een uitstjerend laag. De gemiddelde leeftijd laat boppen de 60 hier. En daarom is het heen dat er nije jonge onwaaks komt. Vandaar dat je het groep Saïs van Iepenbieren basisschool de Riemsloot die het appelskeel op bezit kwam bij de moeder van Makkingeer. Verslag jou Dennis Terpstra. Ook mij naar de moeder. En praten met master Dennis Gravenmaker. En een stik is wat bij hem daar.
1: Kindertjes een beetje oppassen. Kijk, als die molenaar dat goed doet, dan hoeft hij helemaal niets te tillen. Dan gaat dat allemaal vanzelf. Ja, kom op, trekken. Nog een keer, nog even trekken. Ja, goed zo. Kijk, en dan los. Kijk, en dan heeft hij, hoppakee, een zakje met 25 kilogram. Doet hij de deksel open in de bak en malen maar.
2: Ja, waarom zijn jullie met de klas hier naar de molen gekomen?
3: Nou, de molen, het bezoek aan de molen en het museum is deel van ons project. Iedere groep heeft een aantal projecten waar ze aan deelnemen, namens de Veerkieker. En ja, we leren hier heel veel dingen over de omgeving. Waarom de molen hier staat, wat het voor betekenis had, wat het doel is van de molen. Historie, ook streektaal. En de weg er naartoe en de weg weer terug is natuurlijk ook mooi om mee te maken voor de kinderen.
2: Want waarom is het belangrijk dat ze hier zo'n molen bezoeken?
3: Ik denk toch wel cultuur. Het is bij ons in de streek, het is de werking van zo'n molen. Het is niet alleen een stukje aanzicht van een dorp, maar het heeft echt wel een betekenis. Het is goed voor de kinderen om te ontdekken wat dat is. En ook door het stukje hier om dingen te doen, wordt dat steeds duidelijker.
4: Wat gebeurt er?
5: Wij gaan open.
1: Juist, jij wordt later molenaar.
5: Nee.
2: Wat vind je hiervan?
6: Ik vind het best leuk.
2: Wat vind je er zo leuk aan?
6: Het museum, daar kan je heel veel van leren.
2: Want wat heb je gezien in het museum?
6: Veel poppen en heel veel gereedschap van vroeger.
2: En wist je ook dat het allemaal zo gemaakt werd, het brood? Of is het allemaal nieuw?
6: Nee, het is best nieuw voor mij.
2: Wat vind je van zo'n molen?
6: Vet. Ik ben er nog nooit heel dichtbij geweest. Zo.
2: Het is wel groot, hè?
6: Ja.
2: Ben je al boven geweest?
6: Nee, ik ga dus straks naar boven.
2: En nu je het al een beetje gezien hebt hoe dit allemaal werkt, denk je van, oh, dit wil ik later misschien ook wel gaan doen?
6: Ja, half wel, half niet.
2: Waarom niet?
6: Het lijkt me ook weer een beetje half niks aan. Nee, de dag.
2: Beetje saai?
6: Ja, beetje wachten en al.
2: Wat vind je ervan hier bij de molen?
7: Wel leuk. Ja, wel leuk.
2: Wat vind je er leuk aan?
7: Dat je allemaal nieuwe dingen ziet en zo.
2: Want wat heb je allemaal gezien?
7: Oud gereedschap en dat je zelf verf kan maken.
2: Is het nou ook iets waarvan je denkt van, nou, dit zou ik misschien later zelf willen doen, werken in zo'n molen?
7: Nee.
2: Waarom niet?
7: Omdat ik al vrachtwagenchauffeur wil worden.
2: Wat wist jij al van een molen?
7: Dat die propellerdingen zo groot waren en dat ze ook gewoon. En dat ze niet met heel hard wind kunnen draaien, maar met zacht wind wel.
2: Dus eigenlijk weet je al een beetje van de molen?
7: Ja.
2: Heb je ook zoiets van, goh, dit lijkt me later ook wel wat. Ik zie jezelf hier staan bij zo'n molen.
7: Ja, ik wil liever bij de brandweer werken.
2: Waarom de brandweer?
7: Ja, dan kan je die branden blussen.
2: Wat lijkt jou hier niet zo leuk aan?
7: Ja. De brandweer is gewoon wat leuker.
2: Wat heb je allemaal gedaan hier bij de molen tot nu toe?
7: Nou, ik heb in het museum gekeken en ik heb daar een soort van speurtocht gedaan of zo. Dan moest je het stellingwerpse woord en het Nederlandse woord bij elkaar aansluiten. En dan moest je zo doen.
2: Nu ben je hier bij de molen. Wat vind je van de molen? Hoe ziet die eruit?
7: Ja, ik vind het wel cool. Maar als ik omhoog kijk, dan vind ik het ook wel eng. Want ja, dat ziet er gewoon heel hoog uit.
2: Hij is wel hoog, hè?
7: Ja.
2: Durf je wel omhoog?
7: Jawel, want ik heb geen hoogtevrees of zo.
2: Wat vind je zo mooi hieraan, aan de molen?
7: Dat de wieken zo rondwaaien, dat vind ik heel bijzonder. Zo.
2: Denk je van, nou, dit zou ik misschien wel eens willen doen?
7: Nee, eigenlijk niet, want ik wil iets anders doen.
2: Wat wil je dan gaan doen?
7: Nou, ik wil graag kapper worden, want ik vind het heel leuk om aan iemands haar te zitten.
0: Ja, brandwachtmeester en kappers. Er zitten er nog in de moenders bij, die bende Riet Appelskier. Op zitten we dus bij de moenen van Makkingeer. Waar weet wat er nog van komt? beetje rockster worden. Dan denk ik het, sommige jongens en vrouwen misschien ook wel leuk. En hij is dan Bruce Springsteen natuurlijk een fantastisch voorbeeld. Dit is zijn eerste echte grote hit. En hij blijft fantastisch. Dit is Born to Run.

0: Maar deze opname hebben we toch een Peerbeest en Tuus. En hier in de studio, heel blij maken even bij. Want Geertje de Vries, die hier productie voor het programma die het Bruce Tsienkes jongen ongeveer. Geertje zijn, hè? Ja? Yes. Zit ze wel, ik heb geen microfoon bij die. Wacht even. Nee, ik heb geen microfoon die hem kan bedrijven.
1: Ja, 10 keer.
0: 10 keer. En Simone, hoe vaak is het om, Sean?
2: 10 keer, my geertje.
0: Oh, dat is my geertje. Dat telt al je mij. Bruce Springsteen hier is verzeld en Born to Run.
3: Omroep Friesland.
4: Televisietip.
0: Ja, even weer op hier, hè. Melissa, die is 16 hier. En ziet al, zoent haar alfde in de molkput. Op dit tijd meldt ze naar squallen. En als ze kleren is met squallen, zondag in de week bij boer Rijtsma. Haar zuske, Annelies, die strijdt. Die helpt haar er vaak bij.
5: Mijn vee bezig zijn vind ik altijd mooi. En het maakt het eigenlijk net zo heel veel uit wat voor soort vee het. Ik vind dit mooi. Ik ga hier in een winkel werken, maar daar vond ik helemaal niks om. Daar verveelde ik me heel erg. En ja, eigenlijk kan je dat field soms echt wel weer eens een beetje alsof ze die helemaal snappen. De ene die komt dan heel even met zijn holzoon en die wil graag aaid worden. De oren die rent van die pop. Maar dat maakt het eigenlijk denk ik, heel veel uit. Alles is, vind ik, mooi.
0: Ja, echte boerenfamkes dus. Hartstikke mooi. De Janine hier. Het was dus vol in actie. Ik heb het journalist en buurs op televisie. Dit is Christina Aguilera. Maar de Candyman.

0: Friesland.
1: Komt-ie.
2: Nijsmakkers. Else Vreet, is er een nieuwe editie van Nijsmakkers?
3: Dat is het idee.
2: Maar wie makkers bij Omroep Friesland, zag ik Roelof de Vries, waarom op het Nijs van de Arune Wieken.
3: Steent meer op, kom op man.
2: Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieken.
3: Oké, nou let het dan maar ergens ook in.
2: Janko komt maar zijn lifehack.
4: Warm je nooit die oranjekoeken op in de magnetron.
2: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
5: Ik vind het zelf vooral leuk, daarom ben ik er ooit mee begonnen.
2: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
5: Maar ik blik dat ik net enige ben.
2: Nijsmakkers. Els Vreet op tv, op Spotify en op YouTube.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
12: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
13: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
14: Oké, we gaan.
15: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
16: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
17: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
18: Dit is Omroep Friesland.
19: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
20: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de 2 moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover kon komen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. Tegen een man van 40 uit Vlissingen is 7 jaar cel geëist voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen. Hij zou ook stiekem naakte jongens in sportkleedkamers hebben gefilmd. De man werkte als leraar op een basisschool en was ook voetbaltrainer. De zaak kwam aan het rollen toen ouders van het slachtoffer aangifte deden van seksueel misbruik. Hun zoon is een oud-leerling van de man uit Vlissingen. Het OM neemt het de man zeer kwalijk dat hij geen hulp zocht voor zijn pedoseksuele neigingen, maar juist in zijn werk en daarbuiten het contact met kinderen opzocht. Het kabinet komt met een alternatief voor het luchtalarm. Justitieminister Van Wil kondigde gisteren aan dat de sirenes op de eerste maandag van de maand verdwijnen vanaf 2028. Het systeem is verouderd. Veel partijen in de Tweede Kamer willen het alarm houden. Niet iedereen heeft een smartphone voor het ontvangen van een NL-alert. Van Wil weet nog niet hoe het alternatief eruit gaat zien. Hij zegt dat er wordt gewerkt aan een beter systeem waarmee mensen meer informatie krijgen. Een vroeg schilderij van de Amerikaanse schilder Jackson Pollock heeft een recordbedrag opgeleverd. Op een veiling in New York ging het werk onder de hamer voor omgerekend €156 miljoen. Het schilderij heet Number 7A 1948. Het kwam uit de privécollectie van de Amerikaanse mediamagnaat Samuel Irving Newhouse Jr. die in 2017 overleed. Dan het weer. Het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Ook vanavond verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Noord-Nederland als motor van het toekomstig vermogen. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar het is wel een rapport dat onbeheer is om premier Jetten op te treden, debutaire van Economische Zaken in het Noorden. Ik praat haast eens met de Friese debutaire, die hier ook Jet, Friso Douwstra. Wat houdt dat nou eigenlijk in?
1: Daar we een uitdaging. Die Damstra-service onderhoud in Ljouwt zie je vermotiveerde collega's. Al vier generaties lang gaan we kwaliteit tegen in de vaandel. Zoek voor uw vacatures op damstra.nl.
21: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
1: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zoek voor uw vacatures op damstra.nl.
21: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
22: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
23: Onderwijs.
24: My Erik Enema.

0: van gezien. Die interessante posters van deze man. Bob het bed hing in. Het is sinds die 78. Julien Clerc. Hij treedt trouwens nog wel altijd op. Hè. Recentelijk nog in Grains in Oosterpoort. Ja, dat is een van zijn gutte hits. Het nummer Elen.
1: Van Fjouwer ons wijs.
0: Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Het is wat 8 minuten noor 4 van Wolken bij de Twaroeren van Onderwijs. Van deze tease die Njontje Maaien. Het hele dag dat Drachten opgeschrikt wordt. Door de vingst van stielslakken in een gutte bulte onder op de post leren. Want hij wordt werken onder het riool. Weer een reactie van de wethouder van Spanningland. Dat is Maria Leroy.
2: Het kan niet gesaneerd worden. Het moet echt opgeslagen worden. Het moet gestort worden, zeg maar, op een stortplaats. En dus zijn we nu aan het zoeken welke stortplaats dit materiaal kan ontvangen. Dus, en daar hebben we nog geen zekerheid over.
0: Trekken daar dat we praten, maar de Nijen. Wethouder van Skiel, de beëgen wethouder. Het is een orde bekende in politiek Friesland. Oud-deputaire Klaas Kielstra.
3: Ik ga altijd fijn als je een keer het virus van het niet meer pensioen gaat. Dan reis je dat nog helemaal kwijt. En dat is bij mij heel een geval. Ja, dit is een prachtige eiland.
0: Ja, Skiel gaat er het dan dus oor, hè, Klaas Kielstra. En het is er daar dat het Gild Frieske Moenders, nije molenaars, Moenders ziek het. En het ingevallen lid net op, ja, jongeren.
4: Je mag geen opleiding als je 16 bent. Je kunt je examen doen als je 18 bent. En we hebben erbij die dus nu zo begonnen zijn en nu leermeester zijn. Dat willen we graag.
0: Ja, maar ja, Woldy Bernd zelf, ik zie net al jullie enthousiast. Die hebben we in de reportage in het vorige horen van deze aflevering van Onderwijs. Waarin we na Jelve Sijzen fruitjoggen op de wedstrijd die het LWD Basket, de Eredivisie Basketbalclub, die ik nog kreeg besteed. Spiritueel in een allesbeslissende wedstrijd in Leiden. Nadat juster, het waren wedstrijd, verrassend woenwaard in Jouwt. Nou, dadelijk het weer, maar de coach van datzelfde LWD Basket. Maar eerst, het waren in het kwart Siewe Mollema, een goeie middje.
5: Goeie middje, Erik. Nou, van de middje en ik, Joen, loeken er wat lichte buikenzoer. De wien is matig, gewoon vrij krijftig en die komt uit het zuiden. Vannacht is het dan grutnieuws droeg en dat is een 11 graden. Morgen gaan we eerst nog droeg, maar aan het eind van de morgen en begin van de middje een paar lichte buikens. Zit dan een soort wien en morgen een temperatuur van rond de 16 graden. Meer oer het waar, oer en jaloeren.
0: Een grote handhavingsactie hoort van de FUMO, de milieutjeinst eigenlijk van de provincie. En ik, die waard houden toch de politie en toch verschillende gemeenten. Meerdere handhavingsteams waard controleren op benam en milieuoetredingen. Het doel is, naast het opsporen van die oetreders, om de gewerking tussen de partijen te verbeteren. Zo vertelt Jolanda Zuidema van den Berg van de FUMO.
6: Ja, dit is een landelijke de LHZO-dag, netwerkdag. En dat is eigenlijk dat we conform de LHZO-strategie een matrix werken. Waarbij we eigenlijk met alle partners op het gebied van het milieu, vanuit onze veilige leefomgeving, met elkaar gaan samenwerken. Elkaar beter leren kennen, kennis uitwisselen, begrip krijgen voor elkaars taken en bevoegdheden. En uiteindelijk met z'n allen gewoon een goede dag van maken. Dat eigenlijk in die goede samenwerking.
7: Ja. En dit is een soort partijen nog maar waarom is het belangrijk om zo volle mogelijk partijen eigenlijk van verschillende gebieden bij elkaar te houden?
6: Ja, nou, het is het milieu kan zichzelf niet verdedigen. Dus al deze instanties en organisaties, eigenlijk het OM, politie, Frieske Geer, Staatsbosbeheer, de sportvisserij, gemeenten. We slaan de handen in één. En met elkaar sta je gewoon supersterk om eigenlijk ook een slag te slaan. Omdat je juist alles met elkaar deelt. Die informatie, data, hè, ook dat je data gedreven gaat werken. Dat kan alleen maar als je goede verbinding en relatie hebt met je netwerkpartners.
7: Friesland heeft vanzelf een soort wetters en loskip. Brengt dan uw provincie ik meer uitdagingen mee maak?
6: Jazeker, ja. Ja. Nou, ik denk dat Friesland wel uniek is, zeg maar, ten opzichte ook met de eilanden die wij hebben, want ook de eilanden zijn vertegenwoordigd. Uniek ook omdat in het water ook andere problematieken zijn. Dus wij hebben inderdaad ook best veel water. Dus vandaar ook die goede samenwerking met het wetterschip. Maar ook provincie Friesland, noem het maar op. Dus daarom heb je ze ook nodig, omdat het ook zo uniek is.
7: Ja, Arie Mennegaaf, een handhaving. We binnen nou even de wet erop.
8: Ja.
7: Je hoort mij de grote actie. Waar let je dan op?
8: Nou ja, ik ben nu ook met mijn collega's mee op pad van de NVWA. Die toezichthouder zich heel erg bezighoudt met de visserij. Dus vanuit zijn functie en omdat wij zelf op de boot zijn, houden we ons daar nu voornamelijk mee bezig. Dus met de beroepsvissers, maar ook gewoon met de particuliere vissers om te controleren. Kijken als ze alles doen. Als de regeltjes voorschrijven.
7: En wat kan hij hem dan zo wel onttreffen?
8: Nou ja, je hebt vissen zonder vispas. Dat is natuurlijk de meest voorkomende die je wel terugziet. Dus dat mensen denken, nou, ik gooi mijn hengeltje in het water, maar eigenlijk niet echt weten wanneer mag je wel vissen, wanneer mag je niet vissen. Want we hebben ook beschermde vissoorten. Dus daar ook op handhaven, zeg maar. En ook met heel veel gesprekken aangaan met mensen van, hey, let hierop, let daarop.
7: Ja, dus vooral de visserspas dus controleren binnen soort mensen die net een vispas hebben?
8: Vooral de oudere generatie die weet het onderhand wel. Dus als je wat oudere mensen langs de kant ziet zitten, die begrijpen het wel. Maar de wat jongere generatie die zie je dan wel snel even dat vrienden nog wel een hengeltje in het water gooien. Die kom je nog wel eens regelmatig tegen zonder vispas.
7: En dan is het eerst een waarschuwing of vandaag?
8: Ja, meestal is het gewoon een waarschuwing. Of gewoon een goed gesprek. Daar begint het ook altijd wel mee. Het is niet meteen van, je moet ze altijd meteen een bon geven. Want het is ook heel veel onwetendheid. En een jongen van 16 die eigenlijk met goede bedoelingen buiten zit. En zich bezighoudt met het vissport. Waarom zou je dan zo snel mogelijk die bekeuring uitschrijven? Natuurlijk zit ook een paar tegen die weten het wel. Dus daar ben je soms wel wat harder tegenop, maar niet tegen iedereen.
7: Net hier net, je bent nou op droomvliegen.
9: Ja,
7: wat je krijgt onderaan?
9: We zijn nu aan het droomvliegen. We zijn nu aan het kijken naar het in het buitengebied. Om te kijken wat we aantreffen in het geval van dumpingen. He, als we dumpingen tegenwoordig aantreffen, is het slecht voor milieu, slecht voor de dieren. Dus dat proberen we te voorkomen door af en toe eens te vliegen en te kijken wat we treffen we aan in het buitengebied.
7: En wat treffen je zo wel op?
9: Nou, we hebben nu al een aantal keer dat er toch wel drugsdumpingen zijn. Nou ja, dat soort dumpingen, dat soort afval wil je niet in het slootwater of in het buitengebied hebben. He, daar krijg je alleen maar problemen mee. Dus dat proberen we echt wel te voorkomen. Maar ook afvaldumpingen of boomwallen. He, wat gebeurt daarmee? Dus ja, proberen zo een beetje controle te houden en te kijken wat er gebeurt.
7: Maar hoop je dan dat je even wel wat aantreft of net?
9: Tuurlijk hoop ik wel wat aantreffen. Natuurlijk niet voor het milieu, maar voor ons wel dat wij daar ons vakgebied, onze kennis weer mee kunnen gebruiken. Ja,
0: ja, want als je niks vindt, dan geef ik niks dwan natuurlijk. Nou, een bijdrage weer dat van. Mag ik even. Waar wie dat ik wel? Pelle Numan wie dat? Ja, dat is dus een relatief nieuwe collega die deze reportage maken. Bij de Gutte controleactie van FUMO, politie en verskate gemeenten.

Runaway, ja, dat is van Del Shannon, eigenlijk. Ja, hier in Onderwangers. De stupidjaren van Economische Zaken, Friso Douwstra. Maar zien bij de collega's van Greensland en Drenthe het er in Den Haag, in Nieuwspoort, om minister-president Jetten een position paper on Bingen. Noord-Nederland als motor van het toekomstige chillvermogen. Want dat is, nou, ja, dat hopen we dadelijk te hebben. We hebben een contact met hem te krijgen, slag het nota nou net. Dus hij is nog muziek voor de kleerstingen. Dat is Raccoon natuurlijk. No Mercy.

0: Raccoon, er zijn No Mercy.
1: Onderwijs.
0: Jongen van Zeelandwerp rond naar het noorden. Want de trein Noordelijke Provincie, die hebben hier toen minister-president Jetten een position paper ontbingen. Waarin te eigenlijk melding maken wordt van het feit dat het noorden ja, een soort startpunt, vertrekpunt naar de economie van de toekomst werzen wil. Het stik is onder orde gekund door uw eigen deputier van Economische Zaken, Friso Douwstra, is nou aan de telefoon. Douwstra, goeiemiddag. Ja, je hebt hem zelf even goed in de etalage zetten daar in Nieuwspoort, denk ik, hè?
2: Dat is wel de bedoeling. Ik herinner nou correct even in het fut. Dat er een heel soort mensen aan het praten om je zin, hè? Maar wie goed beteert.
0: Ja, en wat heeft hem dan nou eigenlijk presenteren wil?
2: Wij hebben één keer in het jaar Noord in Nieuwspoort, zoals het heet. Mm-hmm. Dat zijn noordelijke provincies die dan een verhaal vertellen over inhoud. En dit hier weer dat de economie. En daar gaan wij deel zetten hoe de economie eruit zit en wat dat echt betekent voor de hele Nederlandse economie in de breedte.
0: Ja, en als je dus eigenlijk naar de toekomst eigenlijk van de economie, en dan praat je over zaken als clean tech en life sciences en health en AI en digitalisering en defensie en veiligheid, zit gelukkig nog wat Nederlandse bij. Op al die sectoren wil het noorden dus skitteren.
2: Ja, dat klopt. En die woorden, dat is net mijn kar, hoor, maar dat is wel hoe de taal hier werkt en ik een beleerdstaal.
0: Ja.
2: Even dan voor de luisteraars thuis, die weten dat wij in Friesland eigenlijk heel sterk binnen in de innovatieve maakindustrie. Dus het innovatiecluster in Drachten, alles wat met maritiem te krijgen had. Roestvaartstaalsector, et cetera. Dat valt daaronder. Maar ook de circulaire economie met de vereniging Circulair Friesland. Maar ook de wettentechnologie. Die treien H-thema's, die had dan die Engelse term clean tech. En dan hebben we het uiteindelijk wat dat budget op inhoudt voor Noord-Nederland. Maar ook voor Nederland. Want die techniek voor schijnwetter en groenstoffen met circulaire economie, die is oh zo wichtig.
0: Ja, dat doe je dan in Den Haag, in politiek Den Haag. Je biedt dat ik hoor naar de minister-president Jetten. En dat doe je natuurlijk maar een reden. Want je wilde dat politiek voor de bril krijgt.
2: Zeker. Ja, want dat is, dan maak ik naar alle luisteraars tussen, Sis en ik, Jimmy Sels. Wij zijn altijd wel inhouddreven. Ik in Friesland, dat is hartstikke mooi. Maar we klappen een beetje met de handen in de boezem. We moeten wat grutske werken en het ek uitstralen en Sis wat we doggen. En waarom? Ook wij hebben stiepen en innovatiehielden nodig voor ons onderwijs, maar ik voor ons economie. En dat zit net per vast op nummer 1 hier in de Ronestad in Den Haag. Nee. Dus daar maken we wel positief kabaal van uit.
0: Minder beskeerden, misschien toch even wat meer het barst vooruit.
2: Net misschien, gewoon, dat maakt we echt wel.
0: Ja, maar dat roep je al langer, dat weet ik. Ik als deputaire. En op die een of andere manier, ben we toch weer. Kijk wat de beskeerden nog altijd in het noorden.
2: Ja, nou, het kan nog steeds een onsje meer. Ik denk wel dat we het al beter doggen. Want als je zucht bij de leaks wat voor investeringen we krijgen.

0: Ja, dat krijg je net toch allemaal stil te zitten.
1: Nee.
0: Dat hebben mijn signalen die in de oude manieren.
1: Ja, dan smied ik ook nog even een Engelse term in en dan zeg ik be good and tell it. En dat gebeurt nog
0: niet. Nou, dat is een gay Friesk van tevoren.
1: Maar dat kennen we wel wat meer. Ik zeg ik dat er een treerwedstrijd tussen commissaris Brok als voorzitter van het Samenwerking Noord-Nederland en de premier Jetten zelf. Krijg je dan het idee dat Jetten datzelfde gevoel ik krijg, dat het in het noorden toch in belangrijke mate gebeurt of gebeuren zal?
0: Ja, dat is een gewetensvraag. Aan de ene kant vol hebben we natuurlijk echt goed taret. Hij stipt echt wel een paar dingen om die het echt beleids meer te wichtig binnen. Ik heb wel een persoonlijke noot. Hij had in het verleden in het noorden werken voor een railbeheerder van Nederland. Dus hij is wel op de hichte. Maar het is natuurlijk Joert, Noord een nieuwspoort.
1: Ja.
0: Morgen is het bijgelijks, ik verzin maar wat hoor, maar Brabant in Den Haag.
1: Ja.
0: Enzovoort heen. Dus er komen een soort meisje bij hem wel en een soort instanties. Dus het is wichtig dat je het presenteren, de premier uitnodigt om een verhaal te doen met zijn reflectie op Noord-Nederland. Maar ja, hij geeft net met lege handen fut. Hij krijgt papier mee, boekjes mee, er komt een mail en een brief achterom. Alle Kamerleden op dat dossier gaan per no dat in hun mailbox. Dus het is wel een hele onhorende campagne. Was het op meerdere lagen inzetten, Mast.
1: Dan zullen we dus afwachten wat het resultaat daarvan werd. Je meen bijzien in elk geval, Joert. Het is zo duister, deputeur van Economische Zaken. Dank u wel voor je verhaal. Taylor Swift, nog even klaar. Dat is Opalite. Mooi feestje, ja. Heel innovatief.

0: Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
0: Ze ben er haast uit.
2: Waar?
0: De jury van de Johan de Jongbeam. De natuurprijs van Omroep Friesland.
2: Oh ja?
0: Ja, maar ze hadden nog wel dus help nodig.
1: Hoe dan?
0: Nou, de jury had een top 3 maken. Daar wordt een winnaar uitkiezen. En wij kunnen mij stemmen.
1: Waar kan ik stemmen?
0: Kies stemmen op omroepfriesland.nl/BM.
1: Omroepfriesland.nl/BM. En bepaal mij wat de Johan de Jongbeam wint.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
5: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
7: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
8: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
8: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
10: Het is iemand het hoe je al zei. Franoesje van het Nijs van deze tease die de njoggetje de maai is hier. Simone Schreffer. Simone, en goeiemidje.
11: Goeiemidje. En dan beginnen we mooi van de morgen. Een baan bij het Riek in Den Haag, maar dochs werk je in Ljouwert. Dat moet een stuk makkelijker worden, notarien de Frieske Haatstedt en saneemt Rijksontmoetingsplein is. Het waard iepen het troch borgmaster Sybrand Buma en deputaire Eke Volkerts. Volkerts is blid met het nieuwe kantoor.
12: Ja, wij zijn er heel wees mee. We houden volle lange zin het Riek zijn. Wij kennen ook een heel soort van je budgetten hier in Friesland. Dat doen we vanzelfs ook. Mijn oren rijksdiensten en nou mij dit moedigsplein erbij, gaat dat nou weer verder bestendigen.
11: Ljouwert Basket belibbert emotionele weekend vol mij mengde gevoelens. Ja, er waard bekend dat Ljouwert Basketbalclub ophoudt mij top basketbal. Ze kunnen het financieel net langer opbrengen om mij te dwanen in de B-Next League. Maar intussen is ze nog heel niet in de race voor het landskampioenschap en daarom kan elke wedstrijd de laatste wezen. Speler Mike Bauer is ondien dat het basketbal in Ljouwert ophoudt.
13: Ja, natuurlijk heel zonde. Zeker, het is gewoon, weet je wat, we maken het heel veel teams lastig. Leeuwarden doet het geloof ik heel lang al mee. En het basketbal leeft ergens, zie je vandaag ook. Weet je, de zaal zit bijna vol, dus het is zonde dat, dat we dat moeten stoppen.
11: Leeuwarden Basket woont juist ertussen van Leiden. Daarom volgt juni een beslissingswedstrijd in en tegen Leiden. Waar het wint, mooi naar de hele finale om het landskampioenschap. En dan word ik werken aan een terugstart met een landelijke basketbalcompetitie. Tieme Heringa van de FNP is nog maar 20 jaar, maar is zo goed als wist dat er een van de nieuwe wethouders wordt in Dantemedeel. Hij wordt in mei de jongste wethouder van Nederland eer. Heringa, oer hoe er het wethouderschap invullen zal.
14: Juist omdat ik jong ben, wil ik ook dicht bij de jongeren aansteken blijven. Ik merkte op mijn middelbare school altijd wel dat net iedereen wist wat een wethouder deed. Dat er een wethouder wie en hoe en wat. Nou, dat is nou echt iets. Ik wil dan wel een contactwethouder wijzen. Ook voor de mensen die ergens mee zitten op mijn portefeuille, wat het dan ook wijzen. Maar dat die me gewoon een mailtje of een appje of een telefoontje door en zo contact lezen kennen. Want juist zo'n lietse gemeente, dat is mooi, want dan zie je het dicht bij elkaar.
11: De ELP, de eerste lokale partij in Smellingeland, maakt het een grote zware genoeg stielslakken die het ontroffen binnen bij werkzaamheden onder Postlenen in Drachten. De ELP had het college der vragen nu gesteld. Het berucht van de stielslakken werd bij tafal opvangen, werd uit vragen verliende week al gesteld winnen en daar kwam geen antwoord op van het college. Daarna heeft het op Facebook zetten en daarna had fractievoorzitter Inse de Vries contact zocht met burgemeester Fred Veenstra, die het Volkszoenens in zijn portefeuille had.
2: Toen hebben wij de burgemeester bellen en die had ik gelijk indoken en die had ik wel weer ombellen van inderdaad, de FUMO zit erop en wij binnen wat onderzocht en testen van, ik denk wat aan de graad is, maar het feit bloed dat het spul er leidt, maar er komt een blied zuil en het zat de groenwetter in rennen.
11: Ja, en intussen is de FUMO clear, maar dat onderzoek. De FUMO is de Friese Milieudienst. En wethouder Leroy leidt uit dat er in die sprake is van stielslakken.
15: We moesten eerst uitzoeken of er daadwerkelijk ook staalslakken zijn in het materiaal wat daar nu opgeslagen ligt. En dat betekent dat we, als er inderdaad staalslakken in zitten, en dat is het geval, dat we op zoek moeten naar een plaats waar we dan mogen gaan, waar we het naartoe mogen brengen en waar het dan opgeslagen wordt.
11: We moeten nog een oorbericht hebben. Een vlerend team van experts dat gemeenten die tree binnen om asielziekers op te vangen, helpt. Het is mooi, maar het is net een structurele en definitieve oplossing. Dat is de reactie van wethouder Van der Swan van Smellingeloon. Hij reageerde uit namen van de Friese gemeenten. Juster had premier Jetten dit plan van de vlerende teams bekendmaken na een spoedoelis tussen het kabinet en de gemeenten. De onleiding voor dat oelis wie in de onrest en de rellen in gemeenten als Loosdrecht en Apeldoorn. Van der Swan.
16: Wij willen wel echt het kabinet blijven vergen en oproepen om de structurele problemen aan te passen. Dus een vliegend team, hartstikke mooi als eerste stap om ook echt bijstand te leveren aan gemeenten in hun zware taken. Maar er is ook echt wel een structurele oplossing nodig voor de hele asielketen.
11: De dreigenten te kwart om moenders. Het tal moenders is op dit stuit vrij stabiel, maar voor de toekomst zei dat nog niet. En daarom komen ze in actie en bezieken jongeren enthousiast te krijgen voor het ambacht. Dus worden squalklassen uitnodigen om rustig te bij een moenen en wat het werk inhoudt. Klaas Toxopeus is van het Gild Friese Moenders. Hij leidt uit dat het net alleen maar om jonge mensen gaat.
17: Meer jongeren, maar ook meer vrouwen. He, want van ons ledenbestand is 10% is ongeveer vrouw en 10% is jonger dan 30. En dat is natuurlijk een beetje een scheef gebeuren.
11: Nou, dat komt net in opmerking dus eigenlijk, Erik.
18: Nee, nou ja, ik ging hier een plan in de wereld.
11: Ik ben net jong. Ik ben wel vrouw, maar net jong.
18: Ja, hij is al een tik van de moeder kriegen net. Nou ja, goed. Jongeren zocht dus en vooral die dat werk oernemen wollen zoen. Dank u wel, Simone. Dit is Friese Nijs van de Satie's in Jontje Maaien. Dadelijk het verhaal waarbij het slotstuk betocht wordt maat. Eerst het zaak.
19: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl. Wie visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerveen en Drachten, vindt de mooiste en grutste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan uit Vari leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of shop voor meer info op visserplant.nl.
20: Theater Sneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden Poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
21: De eerste snedematten van het loon. Maar hoe denkt deze leerwerker om de grijdevogels?
22: We menen van binnen naar buiten en een tosje langzamer, zodat de grijdevogels voortkomen kunnen.
21: Toch ik mij, jou de grijdevogels en Uitwij. Grutskopjes grijdevogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevogels.nl.
20: Poort is open. Voor iedereen. Ga naar ontdekpoort.nl.
23: Onderwijs.
24: Mai Erik Enema.
25: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
18: Joen speelt het LWD Basket, de beslissende wedstrijd in de best of three. Tjin Leiden, Uit, Tjin Leiden, de eerste waard van de tweede woensdag, Joen, heel verrassend, die niet houdt. Dus Joen stelt erom in. En dat zou dan, als ze verliezen, best wel eens de laatste wedstrijd die wij ze kennen, die het LWD Basket in de Eredivisie speelt. Ja, dat krijg ik al in het Nijs of Joch bij Simone. Ik praat hier eerder vanmiddag, maar de coach van LWD Basket, dat is Vincent van Sliedrecht. Maar eerst willen we zelfs weten hoe dat komt, maar het waar. Ja, Simon Mollema, een hele goeie middje.
0: Een hele goeie middje, Erik. Nou, op dit stuit loopt er dan een gebied met Rijn, de, ja, zo'n beetje noord-zuidwesthoek in. Dat is wat lichter Rijn en vaak zit het een beetje, ja, wat een buiig karakter, kan ik beter zeggen. En die buien ben soms even een beetje voelder, maar een soort millimeters verwacht ik er net van. Nou, de wind die komt dan uit het zuiden, en die is meest matig en vrij krachtig. Ja, en deze wind bloedt vannacht ik voor een deel steen. Letterlijk op de joen loopt het buiengebied weer voort. En vannacht kan er dan nog een enkeld druppje water vallen. Maar ik denk dat het op de meeste plakken gewoon droog bloed. Vannacht zakken de temperatuur in zijn 0,5 graden als leegste temperatuur.
18: Oké. Okay. Nou, dan krijgen we de dag van morgen. Ja, we zitten al even wat te wachten op dat mooie waar. Het komende waar is, dat is morgen nog net echt het geval, ook, hè?
0: Nee, morgen hebben we ook weer even zo'n oergangsdij. Maar dan leer ik net de hut gaan, want dan ga ik bij fout mezelf. dan krijg je vaak van die rare tongen dingen erachteraan. Maar het beetje stabiel opbouwen. Nou, ik denk dat het morgen de eerste oeren is het nog even droog. Maar in de tweede helft van de morgen, zo'n beetje, dan wordt er mij een matige en wat vlagerige wind uit het west-zuidwesten. Worden er wat buien onviert. Die buien plegen u zeg het eerste deel van de middag. Maar die daar je dan uit en daarmee nemen we van eerst dan afscheid van de buien. Het zullen de meeste mensen net spieten, denk ik. Ja, de zinnen die schijnt in de mensen wat vaker tussen de stapelwolken terug. En die kinderen plakken, ik was zo'n zontje. Ik denk in de eerste van de provincie, ik misschien nog wel eens even werden 18 graden worden. De stevige wind bloedt tot in het begin van de joen steen, maar die zakken dan starig, nee, zwak in de nacht.
18: Oké, okay. Nou, en kennen we u dan bleedmaatje maar mooi waar, Sibo?
0: Ja, ik denk dat het dan al een stuk beter vertoont. Ja, dat is juist een mix van stapelwolken. En dat is even wat zinnen, want ja, de bewolking gaat dan nog wel voor de oer gaan. Maar goed, het is dan droog en we krijgen een lekkere temperatuur. Ik was een 18, 19 graden. Ja, de west-zuidwestenwind is zo'n dan matig populair op zee. Nou, als die het dan toch nog wel eens even krijgt, 5. In de nacht valt de wind grotendeels voort en dat is een 0,5 graden. Ja, vrede, dan krijgen we al wat het zimmergevoel. De temperatuur die rent vrij rap omheen en tikket wat jipper de provincie in de 24 en op plakken zelfs wel de 25 graden noemen. Ja, de zinnen geeft meteen wat verschoelen achter een stapelwolkje, maar het is ronuit lekker waar om erop uit te loeken, want vrede stiert er nu liet het amper vien. De windrichting is zuid-zuidwest, maar in de nacht draait er toch meer naar het eerst-zuid-eerst. Nou ja, een sneeuw, ja, het zimmergevoel wordt nog wat groter. Maar je zit 24, 26 graden en een soort zinnen. Ja, die wien is echt dan zwak uit verskate richtingen. Het is echt een wienruchting, kijk nog net om, jongen. Ah, Jan. Al bij al, we nemen even afscheid van de buien. En we krijgen een pinksterweekend met hoge temperaturen en een soort zinnen. En ik hier Simone even thuis zijn. Tweede pinksterdij zoek even een zin. Nou, zet het nou liggert. Even bij een dikke slag om de jerm. 21 graden, een soort zinnen en een zwakke, ontmatige Noord-Noord-Eerste Wien.
18: Het is perfect. Voor al die toeristen en fietsers.
0: Nou zo.
18: Dat is goed. Dankjewel, Simo. Fijne dag nog.
0: Ja, gradien.
18: Oké.
0: Okay. Hetzelfde, dank.
18: Jo.
3: Het slotsteek van onderwijs.
18: Ja, ik heb het... Ik zeg de rug eigenlijk op de site van NOS. Een betiend schilderij van de Amerikaanse schilder Jackson Pollock het een recordbedrag opleveren. Het is een filing in New York. Het is een schilderij dat maakt in 1948. En het is juist de jongen voor een bedrag van meer dan $181 miljoen verkocht. $181 miljoen is €156 miljoen bedragen. Die je onderduzeling maakt. En dat je ik het in achterpoes heb. Maar dat ken ik in het dat wol. Het schilderij van Pollock, het kwam uit een privécollectie van een mediamagnaat die er hier is nieuw gestolen is. Het was dus veild door Faringhouse Christie's in dit geval. En het is het heeste bedrag dat ooit voor een Pollock betellen is. En ja, ik weet niet, als je het wist van Pollock, Jack the Dripper, wat er ik al neemt. Hij werkt met spatten en het hele roege schilder. Maar kennelijk is dat waardevast, blijkt dat te wezen. En levert dat zandbedrag op van die $181 miljoen. Nou, ik dacht, daar zit wel een slotstuk in. Dat volk moet keeper. En hij is er minstens lieke volle willen van. Dus als er een plaat is die past bij dit verhaal van dat schilderij van Jackson Pollock, dat voor een recordbedrag in New York veild is. Veskezoe schilderijen, Veskezoe drippers misschien ik wel. Ik zeg eens maar wat. Kom maar op, maar die suggestie, 06, 20, 4, 9, 9, 9, of broek de app even van Omroep Friesland. En ja, ach, het is eigenlijk heel eenvoudig en heel goed keer. De leukste suggestie, die draaien we. Onder een van die samenleving van dit programma.

0: Ja, ik heb herhaal je dat. Mooi verske. Grim Toskjerresten, de snelste ijzervlechter.
1: Onderwijs.
2: Mai Erik Enema.
0: Door de onverwachte overwinning van de LVD Basket justerjoen op Leiden maakte de Ljouwerters Joen in datzelfde Leiden de beslissende wedstrijd spelen. De winnaar die gaat naar de hele finales van de play-offs. Na het zware verlies van LVD Basket Vreet in Leiden joegen eigenlijk de meeste fans net een soort kans meer voor de Fryske basketballers. En wat de rekening houden met het feit dat het justerjoen de allerlaatste wedstrijd van de club in de Eredivisie wijzen zou. Maar dat pakte dus oors uit, daar zeg ik coach Vincent van Sliedrecht.
3: Ja, ik denk helemaal in de beleving van de play-offs tot nu toe. Waar we in de eerste wedstrijd gewoon kinderlijk eenvoudig worden weggezet, zeg maar. Is het goed om te zien dat we in korte tijd konden schakelen en het gat konden dichten. En de wedstrijd naar onze hand konden zetten. Dus daar ben ik blij mee dat mijn spelers zo reageren, ja.
0: Ja, je mist twee belangrijke spelers. Hoe verklaar je dan die wederopstanding gisteravond?
3: Nou ja, het sport is emotie en het wordt vaak onderbelicht, maar bij spelers is dat ook zo. Ik denk dat bij ons het pijnlijk was hoe we daar van het veld af dropen. En aan de andere kant is het ook waar dat Leiden misschien wat gemakzuchtig onze kant op kwam. Van die jongens zijn we klaar. Dus zo aan allebei de kanten van die medaille zal er waarheid te vinden zijn. Daarnaast moesten wij ook als technische staf aan de bak. Zo van, ja, hoe gaan we dit gat helpen dichten, zeg maar, en het verschil kunnen maken. En we vonden gisteravond een aantal tactische zetten die de hele wedstrijd eigenlijk bleven genereren in voordelen voor ons.
0: Mm-hmm.
3: Ja, en dat hielp ook. Dan groeit het zelfvertrouwen binnen de ploeg. En als je dan ziet dat je de hele wedstrijd mee kan of zelfs voor kan staan, dan kun je zomaar in overtime de wedstrijd naar je hand zetten.
0: Ja, ja. Dan heb je een zware wedstrijd achter de rug. Gisteravond ook nog een lange wedstrijd met overtime. Er moest toch na een 83-83 eindstand nog 5 minuten extra gespeeld worden. Dat zullen de spelers merken.
3: Ja, tuurlijk. Ja. Maar goed, bij Leiden ook.
0: Ja.
3: Dat is maar net wie daar het beste mee om kan gaan. Maar het is voor niemand makkelijk natuurlijk om slapen en de bus weer in. Geen trainingen, geen andere herstelzaken. Dan wordt wel getest wat je op karakter kan. En ook hoe goed je voor je lichaam hebt gezorgd het hele seizoen.
0: Ja.
3: Dus dat gaat nu blijken.
0: Ja. Ja, je zegt dat beide teams hebben daar natuurlijk mee te maken. Het is wel erg snel op elkaar, hè?
3: Ja, in een ideale wereld is dat niet zo. Maar dat ligt bij ons. Er was een turn-evenement van het weekend in onze thuishal. Waardoor onze wedstrijd van zondag naar maandag werd verschoven. En waarmee we nu dus met maandag op dinsdag zitten. Maar goed, je kan van elk nadeel een voordeel maken als je maar lang genoeg blijft kijken. En ik denk dat gezien de gemiddelde leeftijd bij ons... dat het ons voordeel is, zeg maar, om dit op te pakken.
0: Een jonge ploeg.
3: Ja.
0: Hoe schat je je kansen in vanavond daar in Leiden, Vincent?
3: Ja, lastig om te zeggen. Kijk, we hadden tactisch wat voordelen weten te genereren. Maar goed, de technische staf daar zal nu ook naar de video kijken. Maar je hebt niet echt meer trainingstijd om wezenlijk veranderingen te maken. Dus het kan zomaar zijn dat het feit dat het zo kort dag is... ervoor zorgen dat we nog een keer daaruit kunnen putten, zeg maar. Uit dat tactisch spel dat we aan het spelen waren. Waarom we ons eigenlijk een beetje konden verschuilen verdedigend achter die tactiek. Omdat we simpelweg man-to-man, zeg maar, één-op-één, hebben zij gewoon meer kwaliteit dan wij.
0: Ja.
3: We zijn gewoon de grotere, betere ploeg. Dus ja, als dat nog een avond zich staande kan houden, dan hebben we gisteren bewezen dat we dan mee kunnen. Maar goed, als daar antwoorden op komen en we moeten met de billen bloot, zeg maar, een 1-op-1 spelen, dan zal de strijd echt wel uit onze tenen moeten komen. Ja. Willen we daaruit het Leiden de wedstrijd kunnen pakken.
0: Iedereen dacht gisteravond, inclusief ikzelf, dit is de laatste wedstrijd die we LVD Basket op Eredivisie niveau zien spelen. Dat bleek dus niet zo te zijn. Misschien is dat vanavond, maar ja, als je onverhoopt wint, dan sta je in de halve finale en dan kom je Donar tegen.
3: Ja, ja, daar gaan we. Ga ik nog niet te veel over zeggen en vinden. Het, alle aandacht en energie gewoon naar de wedstrijd nu. En nu met de groep bezig zijn. Ik zag wel dat de coach van Donar gisteren in de zaal zat. Dus die heeft lekker mee zitten pennen en heeft alles op film staan. En zal zich rustig kunnen gaan voorbereiden op wie de tegenstander dat wordt. En ik denk dat hij zich vooral in de handen wrijft dat... Ja, met de intensiteit van de play-offs, nog een extra wedstrijd in de benen. Blessures die over en weer vallen aan allebei de kanten, zeg maar. Dat allemaal in het voordeel van Donar werkt.
0: Ja.
3: Maar goed, dat gaat de tijd leren.
0: Ja, we gaan eens vanavond meemaken.

0: Sherriers en If I Could Turn Back.
1: Het slotstuk van
2: Onderwijs.
0: Ja, titel, maar we het in de gaten horen. Want ja, ik zie dat verhaal betocht van, of Allers, dat schilderij van Jackson Pollock, dat voor een recordbedrag verkocht is op een veiling in New York. En je hem vregen, wat voor plaat moeten we daarbij draaien? Ja, nou, er zijn een heel soort suggesties binnenkomen. Nora Jones, maar de Painter Song, komt Peter Woersma mij. Hoenekop, Jules, had geen altijd natuurlijk. Any Color You Like van Pink Floyd, komt Jan Jaap maar. Wat schilderij, verf, kleur, ja, ik snap hem helemaal. The Pointer Sisters, I'm so excited, staat Ida Viada. En Paint a Rumor van de Eurythmics. Ik ben al je prachtige suggesties, maar we kunnen er niet aan draaien. En dat is goed.
1: Het slotstuk van Onderwijs.
0: En uiteindelijk is dat dan toch deze wudden. Wat gaat het net altijd om Jules? Ja, Wolken, je weet dat. Dit is ABBA en Money, Money, Money. Dit is Onderwijs, dat is de onderwerp. Dadelijk Noordewien. Ik wens je nog een prachtige teasie. Hoi.

0: Friesland.
1: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
0: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Efte Groen en het Waar.
1: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
0: Omroep Friesland.
1: Oeral en altijd West-Mabost. Ik was boetende provincie best.
0: De app van Omroep Friesland.
1: Voor Android en Apple.
0: Download hem nu. Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Steen, evenhoud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Onderdelen van het kastje gaan veel sneller stuk dan de bedoeling is, waardoor patiënten soms onnodige shocks krijgen. Die horen normaal alleen op te treden bij een dreigende hartstilstand. In Nederland lopen nog zeker 1000 mensen rond met dit type kastje. De Vereniging van Cardiologen weet volgens Nieuwsuur al 12 jaar dat het apparaatje niet goed werkt, maar informeerde patiënten daar niet over. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de 2 moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover is gekomen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. In het Belgische Halle bij Brussel zijn 1000 flessen lachgas gestolen die de politie eerder in beslag had genomen. Ze waren van een drugsbende die het lachgas door heel België verkocht. In maart rolde de politie de bende op en toen werd het lachgas in beslag genomen. Omdat er te weinig ruimte was om de flessen ergens anders op te slaan, bleven ze staan in de loods waar ze werden gevonden. Wel kreeg het gebouw een nieuw slot, maar dat heeft niet geholpen. Inbrekers hebben het hele pand leeggehaald. Dan het weer. Het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en het wordt iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt.
10: Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: De musical 10-daagse is weer begonnen. Krijg nu een gratis rang-upgrade bij de Powerpop Musical en Juliet. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90's en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
14: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
15: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
16: Noordewien.
17: My Willem de Vries.

0: Noorderwien.
1: Goeie, welkom bij Noorderwien op deze Tiziana. Ja, ik joed ben met de weg gewoon ontzettend horen bij een heel soort muziek uit deze provincie wij. En we zijn nu daar bij Skeffer, toffe band. En een mooie cover in dit geval, ik nog smijtje blij gewerkt trouwens. En de titel, Mathilde. Simmer, krijg het? Jawel, ik hoop het wel een beetje. Al liep het er ter juurtijd echt op, maar van het weekend werd het mooi. Dus toen dacht ik, kijk, deze wil even weer draaien. Johannes Riepma in Grijdebraas. Simmer, die vis.

0: samenwerking tussen Johannes Riepma en Greide Brazen. Hij komt een keer die vrood van de Korps en wij trouwens. Dus ja, bekend terrein. Zeker met dit noemer Simmer in Friesland. En ik hoop dat we hem nog vaak jaren zullen. Mij hele mooie Simmerske waren omstandigheden, ja. Dit weekend. De voorspellingen zijn fantastisch in ieder geval. Bij een trog met Marius en zij en de heid.
1: Hoe lang is het al net liep?

Marius de Boer, zij en de heid. Jere en Jan, dit is wel leuk van orde, Wien. En bij Marius, maar dat is wel een beetje tik om mij in de toon. Maar ik zeg, ja, ben van die creatieve eindselgangers wat. Een trek over teamspelers, ja. Dus ja, maar wel heel creatief. Jere is mij de tier en te met de rode kaarten. Ze had in dit geval over Oekie Hoekema.

0: Hoekema.
1: Ja, ja, sportheld Oekie Hoekema. Ja, illustere namen. Uit het voetbalwij. Je besprutsen en bezongen toch Meindert Thoma en de Rode Kaarten. Hebben we een album uit trouwens, Meindert. Dat gaat dan over filmsterren uit Nederland, hier in zondag 80. En dat levert weer fantastische noemers en fantastische verhalen op. Hoe mooi verhaal sprutsen, dit is Dani Luuk. En die is ooit het leven begonnen als famke. En is nou jongen, om het even heel simpel te zeggen. En dat had hij verwerken in deze cover van Danny Vera. Make it a memory. Dani Luuk.

Dani Luc, zeg ik er maar even bij. Mooie cover dus van Cresap en Danny Vera. Daar komt het origineel bij. Make It a Memory. En de, ja, je lid Dani Jere, hoe ze als famke klonk. En nou als jonger dus. En, ja, en dat is heel mooi verwerking in dat hele muzikale verhaal. Het hele verhaal van Dani zit ik wel op youtube.com/Noorderwien. Ik ga een lang parteer bij hem, hoor. Want, ja, en daar zeg ik er maar even bij. Hier kijk nog even reclame van mij. Jong is het oorstudeerconcert van Dani. Dani Jellesma om correct te wijzen van Virda, de studiarity. En dat is in Neushoorn, vanaf 8 uur. Dus de kist nog hinnen. Dani Luc Jong, in ieder geval live met Pieke Plinsinga. Pieke Plinsinga. Ja, mooie naam ik trouwens. Nou, Pieke Tessel had hij als artiestennaam, sinds ik hem even bij. Dani Luc live in Neushoorn. Let's do it.

Ze werd uit Zeeburg in Graceland. Ja, ja, Robin IJzerman. Prachtig album had ze uitgebracht. En daarvan, ja, komt dit nummer. True, stipt op een streaming session trouwens. Zet ik er voor maar even bij. Oer Graceland en Friesland sprutsen. De volgende band komt uit beide provincies. En ik draai graag, dus mooie muziek. The Woods. En dan niet.

Toffe band. The Woods and Underneath the Sun. Een toffe bandsprutsen trouwens. Ja, het is toch wel net heel vroot verneemd. Maar dit zit wel van kwaliteit, vind ik zelf. Koi Forest, ja. Voor Bart Jeruut uit Friesland bij trouwens. En ja, mooi noemen we het. What's Inside?

Corey Forrest, ja, and What Is Inside. Album is onder de titel trouwens, maar ik mag het graag draaien. Zeker noemen ze ervan. Het draait dan een beetje om, ja, naar het helemaal, maar toch, om jongeres Selma Evans. En die komt hier uit de Utliauwerdwijn. Dus dat ook even. Ja, goed. We beginnen bij, ja, toffe nieuwe single overigens. Van The Rules.

Ja, ja, ik hou daar wel van. Gitaarmuziek, dames en heren. Op deze Tizianne in Orwin, de Rules en Waardweef. Hoe gitaarmuziek splitsen trouwens. Toffe band, ik het Friesland bij. I am Captain. En Weathers.

I am Captain. Prachtig noemer, Weathered. En zijn we beuknoemers, ja? Sikkie en kwart, en ik wil eens even draaien. Dit ben er zeker wijze. Ja, ja, zoals ik de nieuwe Jitteaser. Ja, wat hoor, asociaal.

Ja. Jet is er. Plaat uit. Dit nummer uit. En we draaien graag. Ze staan natuurlijk op het Bevrijdingsfestival op het Noorderwindpodium dit jaar. Ze zijn het oer asociaal. We draaien nog even hier een plaat voor het verstrikken van dit programma op deze editie, Janne. Wieke Rocks. Ja, wat van het ietsje vliegen. Jet hier mee. Waterfalls. We zijn er maar weer.

0: Friese man die bij Omroep Friesland.
1: De fiets over sterrentocht.
0: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
1: Live.
0: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
1: En na je 8 op tv, de keerverding.
0: De fiets over sterrentocht.
1: Pinkstermandi.
0: Bij Omroep Friesland.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadskortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
8: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Steenhuizen Keukens uit Leeuwarden alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
12: Personeeltekort? Zet met lange maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
13: Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Sjoch of vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
14: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
15: Dit is Omroep Friesland.
16: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
17: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, dat meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Bij de Malediven zijn de lichamen geborgen van twee Italiaanse duikers die vorige week om het leven kwamen bij een duik naar een onderwatergrot. De lichamen bevonden zich op 60 meter diepte in een van de kamers van de grot. Twee andere lichamen worden waarschijnlijk morgen geborgen. Dat is moeilijk door een sterke stroming en slecht zicht. De operatie wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd team uit Finland. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland, vertelt Ruslandkenner Helga Salimon.
18: Rusland heeft China nodig om die oorlog die Poetin maar niet lijkt te willen beëindigen, om die voor te zetten. Sterker nog, als China morgen de handel opzegt met Rusland, dan is het gedaan met die oorlog.
17: De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De politie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water of voedsel. Dan het weer. Ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen. Daarna zijn er opklaringen en het wordt ook iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
15: De Jul van Friesland.
0: Non-stop muziek.

0: zwemmen is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Friesland. Ze maakt de hele sjerre stek moet.
1: Hier heb nou ik een eigen YouTube-kanaal.
2: Lekker, lekker, lekker.
1: Voor de mooiste en leukste heerreportages.
3: Ik vind het wel een moment erop.
1: Zoog op YouTube.
4: De wien, jaasjes.
1: Het Omroep Friesland streekje hier.
5: Ja, dat wel een goed gevoel. Dat wel.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft plannen gepresenteerd om boeren te helpen die last hebben van stijgende kunstmestprijzen. Die gaan omhoog door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoge kunstmestprijzen kunnen ook leiden tot hogere voedselprijzen. En daar wil de Europese Commissie wat aan doen, zegt correspondent Ardi Stemmerding.
3: Ze willen geld halen uit een potje dat normaal gebruikt wordt, bijvoorbeeld voor natuurrampen of als er dierziekten zijn. Er zit nog zo'n 200 miljoen euro in, maar we horen dat de Europese Commissie dat bedrag wil verdubbelen.
2: Zeker 70 demonstranten zijn in Den Haag aangehouden bij het Tweede Kamergebouw. Ze protesteren daar omdat activisten die deel waren van de Global Sumut Flotilla opgepakt zijn door Israël. De activisten waren onderweg naar Gaza om hulpgoederen te brengen. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren vanavond het spoor bij Den Haag Centraal om actie te eisen van het kabinet. Onder de mensen die door Israël zijn opgepakt is ook de journalist Gijs Sanders van BNNVARA. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De dierenpolitie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en voedsel. Sommige beesten bleken ziek te zijn. De eigenaar is aangehouden en wordt strafrechtelijk vervolgd. Mogelijk krijgt hij ook een houtverbod voor dieren opgelegd. Of zijn beesten ergens anders worden opgevangen is niet bekendgemaakt. De Nederlandse wielrenner Tijmen Arendsman is vandaag tweede geworden in de enige tijdrit van de Giro d'Italia. De Italiaan Filippo Ganna kwam als eerste over de streep in 45 minuten en 53 seconden en de Fransman Rémy Cavagna werd derde. Het weer, ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en dan wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: werkdagen tussen Tolven en Ien bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslagjouwers die trofregje.
3: Wat gong de toen tro die hinnen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
4: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
5: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
6: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
7: En een keer.
0: Omroep Friesland.
8: Ja.
0: Nou in Friesland.
9: Het is perfect.

0: Wij spelen je gitaar. En we timmer je op de drums. Ex-jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is oeral west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ons zoon. Alle weken op televisie, benam op de WZT Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarsplein.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Tot 9:15 ligt het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal stil. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren het spoor uit protest tegen de arrestatie van leden van de flotilla door Israël. De flotilla bestaat uit 70 schepen met hulpgoederen die onderweg zijn naar Gaza. Onder de arrestanten is onder meer BNN-VARA-journalist Gijs Sanders. De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt het een treurig feit dat ook journalisten worden opgepakt door Israël.
3: Journalisten moeten ook van dit soort acties verslag kunnen doen. Ze zijn niet actievoerder, ze zijn verslaggever. En in een land als Nederland wordt daar een heel helder onderscheid gemaakt. Maar ja, in een land als Israël gelden de rechten van journalisten helaas niet zoals dat hoort.
2: De activisten op Den Haag Centraal willen dat het kabinet protest aantekent bij Israël. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de Commissie wil dat bedrag verdubbelen. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten raadde het geven van die pakketten eind vorig jaar juist af. De VNG vond dat gemeenten moesten wachten op landelijk beleid. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Dan nog het weer verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Normandie bij Omroep Friesland.
1: De Fiets Over Sterrentocht.
0: Van 8 uur moois om 8 uur jongens.
1: Live.
0: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
1: En na je 8 op tv, de Gearfetting.
0: De Fiets Over Sterrentocht.
1: Pinkstermandie.
0: Bij Omroep Friesland.

0: Tina maakt het in Sijsbjerm en het Sinterklaasfeest mee.
1: Als ik de kinderen zie, voel ik opluchting. De nieuwe generatie groeit op met een kinderfeest dat rekening houdt met alle kinderen.
0: Deel 3 van Tina in Sijsbjerm. Dit weekend in Friesland ook. She was

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Tien uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rond 9 uur is het treinverkeer op Den Haag Centraal weer op gang gekomen. De politie heeft leden van Extinction Rebellion die zich hadden vastgeketend aan het spoor verwijderd. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Met hun actie protesteren ze tegen Israël. Dat land onderschept de schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wil dat het kabinet protest aantekent bij Israël. Het kabinet gaat milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog onduidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Er zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil dat bedrag verdubbelen. Nederlandse boeren hadden op meer gehoopt, zegt correspondent Ardy Stemerding.
3: LTO, de Belangenvereniging voor Boeren, die zegt ja, wij hadden eigenlijk meer verwacht. Hier was bijvoorbeeld de hoop dat er ook wat gedaan kon worden aan het mestoverschot dat er in Nederland is. En dat er nu bijvoorbeeld soepele regels waren gekomen voor het uitrijden van dierlijke mest. Maar dat gaat de commissie volgens nog te ver.
2: In Roosendaal zijn op een erf honderden verwaarloosde en dode dieren gevonden. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en eten. De eigenaar is aangehouden en wordt vervolgd. Dan het weer verspreid over het land regen. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later vanuit het westen opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De tijd voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joert.

0: De ELP, de eerste lokale partij in Smellingeloan, maakt hem grutte zwargen oer stielslakken die te ontroffen binnen bij werkzaamheden onder de post leren. De ELP had het college de vragen oer stelt. Want wat is daar nou correct aan de hand? Ik bel in mijn fractievoorzitter Ince de Vries van de ELP. Goedemiddag, de Vries.
1: Goedemiddag.
0: Ja, die werkzaamheden onder de post leren, dat is stilline nou, heb ik begrepen. Wat is het verhaal hierachter?
1: Wij kwamen vorige week in Menje bij toeval erachter dat er mogelijke staalslakken wien. En die dan opslaan worden zo'n bij de Rotonde Lauwers Porseleinen. Nou, dat is eigenlijk midden in de Wenwijk. Toen ben ik wens hier zelf nog maar eens even heen gegaan om te checken van klopt het al hier? En wat is er aan de hand?
0: Maar hoe herkennen jou een stielslak eigenlijk?
1: Nou, omdat mij dat vertelde, dat er stielslakken waren, toen ben ik daarheen gegaan om te vragen bij de mensen die daar aan het werk waren, wat er nou precies aan de hand was. En die vertelde mij toen nog een keer dat het werk stil was en dat die grote bulten die er waren, dat dat allemaal stielslakken waren. En dat ze net wisten hoe ze daarmee om moesten en hoe dat verder moest.
0: Want die mensen die daar aan het werk waren, die wisten het eigenlijk eerst ik net.
1: Ja, die vertelden mij dat het stielslak meer. Dus blijkbaar wisten die het wel. Net iedereen bleek het nou te weten. Maar die mensen die toen aan het werk waren, op het werk weer stillijn. Die waren toen aan het uitvoeren waren, of werkvoorbereiders, dat weet ik net. Maar die twee konden mij vertellen, we kennen het verder. Omdat het werk stillijn in verband met die weer de bulten staalslakken. En die heb ik al verpleegd ze moeten, omdat ze te dicht onder de beamlijn. Dat lezen ze nou nog volgens mij maar goed. Dus toen hebben wij onmiddellijk schriftelijke vragen gesteld aan het college in de hoop dat we daar die promenade de antwoord op krijgen zouden, want taalslakken het wel te maken met volksgezondheid. Nou, toen we dat vrede jongen nog net hier en toen hebben we dat, ik plaatst op Facebook om te zien wat er voor reacties er kwam. Toen kreeg Wendy de morgen een telefoontje van een bewender die zei ik heb mij de gemeente bellen. En die ambtenaar zei ja, dat ben alle geruchten en verheien door en dit en dat. Nou, toen was het voor u wel helemaal een beetje spannend, want het ging om volksgezond. Toen hebben wij de portefeuillehouder volksgezondheid, in dit geval de burgemeester, bellen. En die had ik gelijk indoken en die had ik weer ombellen van inderdaad, de FUMO zit erop. En wij hebben nu het onderzocht en testen van, ik denk wat aan de graad is, maar het feit bloed. Dat het spul er light gewoon eigenlijk op een liet zuil. En het zat de groenwet erin rennen.
0: Ja, dat is haar. Even, ik ben net bekend in Drachten. De post lenen is het in der Huizenhoorn. Hoe dicht bewennen is het daar?
1: Oh, het is redelijk dicht bewennen. Het is rond de rondonde van als het begint te waaien en het is maar mooi waar en dan droeg het op, dan waait dat spul. Zij de zietwending en het hoorde kant uit, dan waait het bij meestal in de slinger en in de postlinger de tuin in.
0: Ja, nou ja, de borgemaster die erin doekt, maar is daar al duidelijk hier toe?
1: Nee, dat we juist eind van de midden dat er mee daar zijn, het, dat als het juist de midden had te zijn, ik doe erin. Het we juist jong bevestigen dat er mee aan de gang weer. Nou, en voor u is het nou nog heel belangrijk van wat gebeurt er met dat spul als het al is bloed. Want ze weten net wat ze ermee in moeten, maar die troep van dat je wil het hebben en ze kunnen het nergens in brengen.
0: Nee, want het leidt er opslaan, leidt er wat doorheen.
1: Nee, er leidt niks doorheen. Dat is ook krijg het probleem. Er leidt een zuidzonder dat ongeveer lieke grut is dan de bult zelf. Mm-hmm. Dat is ook een grut zuil. Maar als het ruikt, dan rent het water in uw zegen van die staalslakken, van zuilau, de groen in. En de lauw is het water erbij. Dat soort terk zijn hier in de kern.
0: Ja, en de FUMO is er nou bij belutsen. Hey, Daryl, wat doe je het?
1: Nee, dat heb ik juist een paar zo'n zon hoe je het van uw voorzitter. Dus dat rent nou. Maar ja, daar moet nog wel, denken wij, actie komen. Want je kent die rommel er net samen al inzetten. Want in uw regen is dat net handig. Ik voor de gevolgen zo. Want zelfs mijn zoon kan die bult op vleende kern om erop te watchen.
0: Ja. Nou, een curieus verhaal vind ik eigenlijk wel.
1: Nou ja, wij maken met name zorgen dat er, we hebben in vorig jaar, nou volgens mij oktober, hebben we in Riehan hoe staalslak en Gaastereiland. Toen hebben we al nu sprutsen, als ze ergens ontdekt worden, zullen we er zo snel mogelijk op berichten gesteld worden. Ja, nou ben ik betaald al erachter kwam en ja, hierdoor ik al naar boeten te worden gebracht.
0: Ja.
1: Maar goed, dat is minder belangrijk dan de gezondheid van uw inwoners.
0: Ja, en als je nou deze dag, nou ja, net gauw wat jaren, wat doe je dan verder?
1: Nou, dan neem ik in dit geval, want hij heeft ook contact met zijn voorzitter en daar heb ik alle vertrouwen in dat hij het heel serieus oppakt. En dan vraag ik wat de vervolgstappen bij zullen, maar ik verwacht nou in eerste instantie wel een reactie van u het college en ook het serieus oppakt is.
0: Ja.
1: Want dat zul ik absoluut. Maar
0: nee.
1: Wij vinden wel dat er wat gebeuren moet, want volksgezondheid is toch wel het allerbelangrijkste.
0: Ja.
1: Wij hebben.
0: Zak in het net, CCO. Nou, je bleef de bob op zitten. Wil jij er graag goed het al rint?
1: Helemaal goed.
0: Dankjewel, Inse de Vries. Hoe stielslakken onder post lenen in Drachten.
2: Alles wat jouw dies mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
3: De die voorbij.
2: Dit is de die voorbij.
4: Bij werkzaamheden onder post lenen in Drachten binnen stielslakken ontroffen. Het werk aan de riolering leidt tetrog no stil. De versmarige groen is voor eerst opslaan bij de rotonde van de Lauwers en de Postlenen. De eerste geroffen oedistielslakken die kwamen bij de ELP, de eerste lokale partij in de gemeente die daar binnen. Die heeft daarna vragen gesteld aan het college, een bericht op Facebook zetten en daarna contact gehad met burgemeester Fred Veenstra van Smellingeland. En die heeft een FUMO, de Friese Milieutjes, inskekelen. Voor de medicaan de bevestiging dat er in die stielslakken in de groen zitten. En dat die ontjoerd daar dus helemaal net bekend. Ik net bij wethouder Maria Leroy.
5: Nee, dat was ons niet bekend. En dat hebben we ook altijd als extra aandachtspunt als we aan wegwerkzaamheden gaan beginnen. Dat we letten op de fundering die in het verleden is gebeurd, gebruikt. En dus zijn we hier ook tegenaan gelopen.
6: Het lijkt nu op mijn ziel, naast de diek. Wat moeten we mij barren?
5: Nou ja, we moesten eerst uitzoeken of er daadwerkelijk ook staalslakken zijn in het materiaal wat daar nu opgeslagen ligt. Daar gaat altijd een rapportage van de FUMO aan gebeuren. Dus die moeten onderzoek doen of er inderdaad in dat materiaal staalslakken zitten en van welke kwaliteit. Dus daar ligt nu sinds 1 uur ligt daar een rapport over. En dat betekent dat we, als er inderdaad staalslakken in zitten, en dat is het geval, dat we op zoek moeten naar een plaats waar we waar we het naartoe mogen brengen en waar het dan opgeslagen wordt.
6: Maar dat is nogal lastig, toch? Zo'n plak vinden dat het saneert de werk in?
5: Het kan niet gesaneerd worden. Het moet echt opgeslagen worden. Het moet gestort worden, zeg maar, op een stortplaats. En dus zijn we nu aan het zoeken welke stortplaats dit materiaal kan ontvangen. Dus, en daar hebben we nog geen zekerheid over.
6: Nu lijkt het nog naast de dik, lijkt een zeil onder. Is het net gevaarlijk als het dan rein gaat voor de omjouwing? Of mensen niet het del rinnen? Of misschien wisten mensen niet hoe het litten?
5: Nou, het is afgezet met bouwhekken, dus je kunt niet echt op de bult materiaal zelf terechtkomen. We willen natuurlijk zeker niet dat mensen daarvan denken, oh, dat is wel een leuke kluit, die kan ik wel in mijn tuin gebruiken. Dus dat willen we echt voorkomen, vandaar dat we het ook afgezet hebben. Er ligt een ellige rijplaat onder, dat is staal. En er ligt een folie onder, dus nou ja, in ieder geval alles om te doen dat er geen materiaal verspreid wordt. Want daar gaat het uiteindelijk om. Het materiaal zelf is hard genoeg en zal zeker niet uitlogen in die korte periode die het daar ligt.
6: Want je zit een korte periode. Hoe lang verwacht je dat het er nog lissen bloeit?
5: Nou, een korte periode, want we zijn natuurlijk druk bezig om te kijken welke ontvanger dit materiaal wil opnemen. Dat is even afhankelijk van de stortplaats die nog plaats heeft.
6: Dit weer het laatste stukje van de postlenen. De postlaan liet onpaste waard. Het rioolwaard hebben ze mij vervongen. Is het bij de rest van de dik dan net? Ben ik eerst heel slakken ontroffen?
5: Nee, het is niet een heel riool wat eruit gegaan is. Het is een verzakking van het riool op die plek geweest. Vandaar dat ook alleen die plek zo ongeveer 100 meter is vervangen. En toen kwamen we dit materiaal tegen. Het materiaal werd in het verleden heel vaak gebruikt onder wegfundering, als wegfundering. En dat betekent dat we het af en toe tegenkomen. Ik had ook met de raad afgesproken dat als we een voorbeeldwerk zouden hebben waar we, nou ja, naar fundering kunnen kijken. En in mijn hoofd was dat de Lange West als eerste. Dat ik ze daar als werkbezoek mee naartoe zou nemen. Dus dat zit nog altijd in de planning om ze naar het Lange West te laten kijken. Naar de verschillende funderingsvakken die daar ook natuurlijk onder zitten. En het materiaal wat daar ligt.
6: Ben je net benauwd dat je nog op orenplakken oortreffen zullen nodig?
5: Ongetwijfeld. Door heel Nederland zal er op andere plekken nog staalslakken zijn. Vandaar dat ook, zeg maar, in het land steeds die stortplaatsen wel beschikbaar moeten zijn. Want we mogen het niet meer opnieuw gebruiken. Dat is ook onze uitgangspunt. Wij zullen altijd, als er fundering aangetroffen wordt die verdacht is, toetsen en dan wegbrengen en niet meer hergebruiken.
6: maakt het net dat je nou bepaalde projecten uitstelt. Omdat je denkt van ja, de aanskomende west, stielslakken onder waai en dan kunnen we ze wel net kwiet.
5: Nee, want als je fundering inzakt, als je daar schade op oploopt, ja, dan heb je het, dan ben je echt veel verder van huis. Dan heb je echt een grote verantwoordelijkheid te nemen. Dus wij proberen die calamiteit altijd voor te zijn door in de riolering beheerplannen op een goede manier de planning van het vervangen van het riool te halen. En wat je tegenkomt, kom je tegen. En als je het moet afvoeren, voer je het af.
6: En nou voor de omwenners, hoe gevaarlijk is het verharen op dit stuit?
5: Het is echt niet gevaarlijk. Kijk, het is natuurlijk nooit fijn als je het aantreft en als het een tijdje moet blijven liggen. Als je erop voorbereid bent, je weet het. Je komt het niet per toeval tegen en je kunt het meteen afvoeren omdat je het van tevoren hebt geregeld. Dat je stortplaats weet en kent. Dat is altijd fijner, want dan laat je het daar niet liggen. Maar het materiaal is zo hard dat uitloging eigenlijk niet aan de orde zal zijn. En mensen moeten er gewoon afblijven. Vandaar dat die bouwhekken er ook omheen staan.
4: Zij wethouder Maria Leroy dus van Spellingeloon in de bijdrage van Gjaldo Sietsma.
3: Alles wat je uit Dijn is, jongens, dus kunt zien en over.
7: Dit is de Dijn voor

0: beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: De Friese bevolking groeit de komende jaren. 23.000 Friezen komen erbij rond 2050. Dat al je blikken in de nijste cijfers van Planbureau Friesland. Ik praat erover verder met Jolijn Hutjes. Zij is onderzoekster van het Planbureau. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Wat is net voor jou de meest opvallende conclusie eigenlijk uit die laatste cijfers?
4: Ja, eigenlijk is het meest opvallende toch nog steeds wel dat de beroepsbevolking naar verwachting blijft krimpen. En dat die dubbele vergrijzing zo sterk toe gaat nemen.
3: Kun je dat als taal lossen? Wat betekent dat eigenlijk precies?
4: Dubbele vergrijzing houdt eigenlijk in dat mensen worden ouder. Maar met name de oudste groep ouder wordt groter. Dus eigenlijk 85 jaar en ouder neemt in verhouding meer toe dan bijvoorbeeld 65 tot 75.
3: Oké, en je komt maar regelmatig met nieuwe cijfers die je publiceren. Als je dan dus vergelijkt met verliezen hier, ben het dan opvallende zaken die erbij kan binnen, opvallende verschil?
4: Deze cijfers zijn gemaakt door de provincie. En ten opzichte van vorig jaar zijn de verschillen niet zo heel erg groot. We zien dat de beroepsbevolking iets meer gaat stijgen dan dat we in eerste instantie hadden verwacht. En dat komt omdat migratie iets meer is toegenomen in het afgelopen jaar dan in eerste instantie was verwacht. Ja, verder zijn de verwachtingen redelijk vergelijkbaar met wat er vorig jaar is gepubliceerd.
3: Oké, die migratie die kent natuurlijk in de komende jaren wel bot voor oren. Want je zit ermee met wetjouwing, de situatie in de wereld, dat verneem je nou ook wel. Hoe betrouwbaar is zo'n verslissing dan? Had je uitspraken toch over het jaar 2050 of ont het jaar 2050?
4: Mm-hmm. Ja, dat is eigenlijk een hele goede. We weten best wel veel over de verwachte sterfte en verwachte aantal kinderen dat geboren gaat worden. Maar migratie blijft toch altijd een lastige. Er kan een oorlog gebeuren of iets anders, waardoor opeens er veel meer of minder migranten zijn dan dat je in eerste instantie had verwacht. En dat is eigenlijk ook waarom, hoe verder je in de toekomst kijkt, of op hoe kleiner een schaalniveau, bijvoorbeeld als je op de Waddeneilanden kijkt, hoe instabieler die prognoses worden.
3: Biegelijkst de vergriezing dat je toe hebben, het is makkelijker om daar uitspraken te doen.
4: Omdat dat toch. We weten ongeveer hoeveel mensen er per jaar overlijden en hoe dat naar verwachting zal toenemen. Nou, we weten hoeveel mensen we nu hebben. Dus daar kan je wat makkelijker prognoses over maken dan inderdaad bijvoorbeeld over migratie.
3: En als we het dus vertalen, dus wat bij de cijfers waar je wat meer de praktiek in. Het dubbele vergriezing, wat probleem kan dat opsmieten? Het klinkt als een probleem tenminste.
4: Ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar de groep 85 plus, de verwachting is dat het tussen nu en 2050 met 130% gaat toenemen. En dat betekent eigenlijk ook wat voor de mantelzorgers. Want als je kijkt naar de groep die het meest mantelzorg geeft over het algemeen, 50 tot 75-jarigen, die gaat naar verwachting juist wat krimpen. Dus als je kijkt naar de aantal potentiële mantelzorgers nu ten opzichte van 2050, dan hebben we er nu 15 per 85-jarige. Nou, in 2050 zijn dat er nog maar 5.
3: Zo, dat is een groot verschil.
4: Ja, en dat heeft inderdaad ook alweer effect op de zorg. Want dat betekent meer mensen die zorg nodig hebben en minder mensen die dat op een informelere manier kunnen doen.
3: Ja, dan stelt het mij net gerecht dat je dan ik nog steeds nieuws krijgt dat de beroepsbevolking echt aanneemt.
4: Ja, de beroepsbevolking neemt met ongeveer naar verwachting met 16.000 mensen af. En je ziet bijvoorbeeld dat met name de specialistische zakelijke dienstverlening en de bouw en welzijn en zorg daar vooral last van gaan hebben.
3: Nou, het ben ik geen cijfers om even rustig een nice detail te lezen als bestuurder, zo'n jaar gezegd. Waar gaat er nou wat om deze cijfers? Ja, behalve die bestuurders dan misschien. Maar wat gebeurt er nou met deze data?
4: We proberen dat sowieso in al onze onderzoeken die een beetje naar de toekomst kijken mee te nemen. En dat dan eigenlijk ook bij bijvoorbeeld gemeentes en bij andere organisaties die hier wat mee kunnen ook onder de mand te brengen. Want het hoeft op zich helemaal niet slecht te zijn dat de bevolking minder hard gaat stijgen of dat de beroepsbevolking zo krimpt. Maar er moet wel heel erg op worden ingespeeld.
3: Mooi. Jolijn Hutjes, hoe is dit onderzoek de nijste bevolkingscijfers ont het jaar 2050? Tieren dank.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: De dijk voorbij.
5: Omroep Friesland.
6: Hoi, ik ben Elisa en ik ben 15 jaar. En op 20 juni loop ik de halve marathon van Sneek voor een kinderkamp in Oekraïne. dat ben ik net, maar dat is Elisa Dijkstra. En dit is haar onkundiging, want ze wil graag geld ophelje voor een bennenkamp in Oekraïne. En in dat bennenkamp had ze zelf ik jeder west. Goeiemiddag, Elisa.
7: Hoi.
6: Hoi.
7: Hallo.
6: Nou, 15 jaar en een hele marathon draven, dat vind ik punt in nogal een ding.
7: Ja, nou, ik zie het zo uit te denken, omdat we dit hier voor de trede kennen, Oekraïne te kennen, om wat geld op te houden. En ik hou wel van hut erin, dus ik dacht, dat is wel een leuke actie.
6: Ja, maar 15 jaar en een hele marathon, is dat net wat te volle van het goeie?
7: Ja, nou...
6: Zeker als strenge mem, zeg maar.
7: Het is wel volle, ja, maar mijn heid en mem helpen erbij en ik train er het voor, dus dat komt zeker goed.
6: Ja, dat is de marathon van Sneek, hè? Die is er in de eerste en de zesde call van, ik heb al 3 keer in dat bennenkamp vest. Waarom was dit heel graag?
7: Nou, omdat ik in dat kamp Hashoen wat voor mooie tiertje erbij kunnen bezorgen en dat ze er echt van genieten en dat je hun echt kunnen helpen en dat vind ik heel mooi.
6: Ja, wat kist voor die bandbetjutten daar dan?
7: Nou, ze binden 4 dagen lang in dat kamp en dan had ze elke dag een speeltje dingen en dat ze kunnen knutselen en zo. En wij nemen dan alleen spul mee om mij hun te knutselen en alleen leuke speeltjes te doen en daarvoor hou je geld op, om een keepje.
6: Ja, en waar komen de BNW? Komen ze uit heel Oekraïne waai of uit bepaalde steden?
7: Nou, wij zitten bij het kamp Krekboetenstedt Ternopiel. En daar kom ik wel de meeste bijen uit wij die daar binnen. En er binnen 100 bijen in één kamp.
6: Ja, nou ben ik net zo goed topografisch op Oekraïns met. Waar leidt dat? Hoe heet het?
7: Ternopiel.
6: Ternopiel, ja, waar leidt dat?
7: Weet ik dat zelf ik net echt, maar dat leidt wel 4 van de frontlinie wij.
6: Oké, dus het is net echt gevaarlijk om daarin te gaan.
7: Nee, dat valt mij.
6: Ja, je weet het nooit helemaal zeker, maar je land in oorlog vanzelfs. Mm-hmm. Maar nou ja, de worst heel graag die band helpen, maar hoe komst je nou bij? Want ja, er is natuurlijk wel een band van Arno Dijkstra van de Friese Rijders. Ja. Het die daar je op dit spoor zet?
7: Nou, we gaan dus nu al voor de 3e keer. Dus dit gaan we al weer. En ik wil wel graag daar wat geld voor ophelen.
6: Ja, en hoe helpen ze die daarmee?
7: Mijn heid en mij?
6: Ja.
7: Nou, die helpen me om... als ik dan even te hut erin ging, dan brengen ze even wat wetten langs. En ze helpen me mij de flyer hebben klaarmaken. Die zit op de site van de Friese Rijders.
6: En Sa Vosto Yield, Gary, wat moet ermee?

0: ook dit best wel spannend. En dan maar zien de schuilkelder. Maar je merkt gewoon dat de band die binnen dat went en die vindt dat helemaal niet erg. Dus daar doe je leuk speeltje en dan wordt het al volle oorser.
1: Ja, dus droog haren bleef zichzelf dan ik wat ontspannender. Ja, nou, ik zoek toch steeds een heel soort succes, dat ten eerste. Maar ik voorzichtig, als der bist.
0: Ja, dat doe ik.
1: En nog één keer de Facebook van Friese Rijders, dat je meest kan destypje.
0: Ja,
1: zij is het. Elisa, dank je wel voor die verhaal.
0: Bedankt, Simone.
1: Doeg.
0: Doei.
1: Hoi.
2: Alles wat je Dijs mist hebben, jongens, tussen 10 en 11.
3: Dit is De Dij Voorbij.

0: is de dag voorbij.
1: Er wordt vaak wat legend over dingen. Oh, bist die een oergang of hast weer een opvlieger? Maar wat weten wij nou eens echt over de oergang? Want even een grapje in de periode waarin er in het lichaam van vrouw echt een soort veroordeeld. Is net altijd leuk, ja, een grapje maakt soms hier een kinnen. Maar ja, weten we wel, weten we het eigenlijk hoe.

0: Ha, hormonen gingen alle kanten op en dat kan flink invloed hebben op volle meer als alleen nog warmteoanval. Ja, degene die daar alles over weet, dat is gynaecoloog Esther Nijhuis van Ziekenhuis Nijsmellingen. Goedemiddag.
1: Hallo.
0: Ja, kun je uitlezen wat er biologisch correct gebeurt in het lichaam van een vrouw tijdens die oergang?
1: Als je in de overgang raakt, dan dat is eigenlijk de fase waarin je eierstokken steeds minder eicellen hebben. Dus dat betekent dat je hormoonproductie afneemt. En dat begint meestal al met het afnemen van progesteron. Dat is vaak al in, als je begin 40 bent. Dan wordt de menstruatie wat onregelmatiger en heftiger. Krijg je soms wat stemmingsklachten, meer PMS. En op een gegeven moment zijn de eitjes helemaal op. En dan komen de opvliegers en de nachtzweet. En dan stopt ook de menstruatie vaak. En de fase daarna, de postmenopauze, die houdt eigenlijk nooit op. Want dat is eigenlijk ja, waar je uiteindelijk mee de kist in gaat. Want dan heb je helemaal geen oestrogeen meer en geen progesteron meer in je lijf. En dat is eigenlijk dus een permanente situatie.
0: Ja, en hoe kan het dat die hormoon saffelen invloed houdt op emoties en sliep of hoe het we eens vielen?
1: Sorry, de verbinding viel heel even weg. Kun je nog even herhalen?
0: Ja, zeker. Hoe kan het dat die hormonen, eigenlijk verrooien of voortvallen, dat dat saffelen invloed heeft op ons gestel?
1: Ja, dat komt omdat de receptoren voor oestrogeen en progesteron in ons lijf, die zitten niet alleen maar in de baarmoeder en de eierstokken. Die zitten eigenlijk door ons hele lijf heen. Dus ook in je spieren en gewrichten en in je lever en in je hart en in je brein, daar zitten ook receptoren voor oestrogeen en progesteron. Dus als je dat dan niet meer in je lijf hebt, krijg je op allerlei plekken in je lijf krijg je dus klachten. Dus psychische klachten, spieren, gewrichtsklachten, slaapproblemen, die zijn ook heel invaliderend. En de opvliegers en de nachtzweten, dat is dus iets wat eigenlijk in de hersenen gebeurt, doordat je hersenen minder strakker worden afgesteld op temperatuurswisselingen. Dus je krijgt sneller een opvlieger dan als de temperatuur wat verandert.
0: Ja, en ja, ik wil dus vrouwen zeggen van, ik wist net dat dit bij de oergang jedde. Hoe kan het dat we nog heel iets zo weinig kennis hiervan hebben?
1: Ja, dat is weet ik eigenlijk ook niet zo goed, want dat bestaat natuurlijk al jaren. Ik denk wel dat er in het verleden meer kennis over was. Toen werd er ook veel vaker hormoontherapie voorgeschreven. Maar er is een publicatie geweest in 2002, waarin werd gezegd dat je borstkanker en trombose krijgt van hormoontherapie. En toen is iedereen gestopt met het innemen van hormoontherapie. Mm-hmm. En de huisartsen schreven het niet meer voor. En dat maakt dat sindsdien eigenlijk heel vaak tegen vrouwen werd gezegd, ja, dat hoort er gewoon bij en dan moet je mee leren leven. En dat heeft eigenlijk heel veel schade gedaan aan de vrouwen, zeg maar, die in die fase tussen de 40 en de 60 waren. En nu weten we, ook zeker met de nieuwe hormoontherapie die er is, die vaak via de huid wordt gegeven en die lichaams-eigen is, dat de risico's heel erg meevallen. Eigenlijk zijn er geen risico's de eerste 5 jaar van het gebruik van hormoontherapie. Dus nu wordt het wel weer vaker voorgeschreven. Dus als je, misschien omdat je nu weer iets kan geven voor de klachten, dat je ook meer bekendheid krijgt over de klachten die er zijn.
0: Ja,
1: want dat mensen er ook aan denken dat ze dit kunnen gaan doen.
0: Ja, want weet ik al bij hormonen, weet ik al heel vaak, dat zint wurg dan een negatieve associatie erbij, Joen. Maar dat hoeft dus helemaal niet zo te wezen. Harkersvraag komt ik van Jeltje. Die zei namelijk, wat vinden jou van hormonen slikken en het toe Tibolon, ik weet net ook het goed uitspreek, om de oergang een beetje zin te horen?
1: Kijk, Tibolon is een oud medicijn voor de overgang met niet-lichaams-eigen hormonen. Dus als je hormoontherapie voor de overgang gebruikt, heeft Tibolon eigenlijk niet de voorkeur. Tibolon is dus een pilletje met een oestrogeen- en een progesteronachtig medicijn. En omdat je het slikt, wordt het door de lever verwerkt en geeft het ook meer risico op stollingsproblemen, dus op een longembolie of op een trombosebeen. En als je voor de overgang iets wil gebruiken, kan je beter iets gebruiken wat je met een pleister of met een gel of met een spray via de huid krijgt. Want dan hoeft het niet via de lever worden afgebroken en is dat risico op trombose er eigenlijk ook veel minder.
0: Nou, ik wilde zien, Floert, de oergang op de relatie. Hoe kun je nou daar als partner mee omgaan?
1: Nou, het is heel goed, denk ik, dat er steeds meer bekend over komt, ook bij partners. Want vrouwen in de overgang hebben wel veel, eigenlijk de filter valt een beetje weg als je geen oestrogeen meer in je lijf hebt. Je hebt minder, je kunt minder tolereren, dus je kan wat sneller kort af zijn.

0: zo.
1: Het is wel groot, hè?
0: Ja.
1: Ben je al boven geweest?
0: Nee, ik ga dus straks ga ik naar boven.
1: En nu je het al een beetje gezien hebt, hoe dit allemaal werkt, denk je van, oh, dit wil ik later misschien ook wel gaan doen?
0: Ja, half wel, half niet.
1: Waarom niet?
0: Het lijkt me ook weer een beetje half niks aan. Nee, de dag.
1: Beetje saai.
0: Ja, beetje wachten en al.
1: Wat vind je ervan hier bij de molen?
2: Wel leuk.
1: Wat vind je er leuk aan?
2: Dat je allemaal nieuwe dingen ziet en zo.
1: Want wat heb je allemaal gezien?
2: Oud gereedschap en dat je zelf verf kan maken.
1: Is het nou ook iets waarvan je denkt van, nou, dit zou ik misschien later zelf willen doen, werken in zo'n molen?
2: Nee.
1: Waarom niet?
2: Omdat ik al vrachtwagenchauffeur wil worden.
1: Wat wist jij al van een molen?
2: Dat die propellerdingen zo groot waren en dat ze ook gewoon. En dat ze niet met heel hard wind kunnen draaien, maar met zacht wind wel.
1: Dus eigenlijk weet je al een beetje van de molen?
2: Ja.
1: Heb je ook zoiets van, goh, dit lijkt me later ook wel wat. Ik zie jezelf hier staan bij zo'n molen.
2: Ja, ik wil liever bij de brandweer werken.
1: Waarom de brandweer?
2: Ja, dan kan je die branden blussen.
1: Wat lijkt jou hier niet zo leuk aan?
2: Ja, de brandweer is gewoon wat leuker.
1: Wat heb je allemaal gedaan hier bij de molen tot nu toe?
3: Nou, ik heb in het museum gekeken en ik heb daar een soort van speurtocht gedaan of zo. Dan moest je het stellingwerpse woord en het Nederlandse woord bij elkaar aansluiten. En dan moest je zo doen.
1: Nu ben je hier bij de molen. Wat vind je van de molen? Hoe ziet die eruit?
3: Ja, ik vind het wel cool. Maar als ik omhoog kijk, dan vind ik het ook wel eng. Want ja, dat ziet er gewoon heel hoog uit.
1: Hij is wel hoog, hè?
3: Ja.
1: Durf je wel omhoog?
3: Jawel, want ik heb geen hoogtevrees of zo.
1: Wat vind je zo mooi hieraan, aan de molen?
3: Dat de wieken zo rondwaaien, dat vind ik heel bijzonder. Zo.
1: Denk je van, nou, dit zou ik misschien wel eens willen doen?
3: Nee, eigenlijk niet, want ik wil iets anders doen.
1: Wat wil je dan gaan doen?
3: Nou, ik wil graag kapper worden, want ik vind het heel leuk om aan iemands haar te zitten.
4: Ja, brandwachtmeester en kappers. Er zitten er nog in de moenders bij die band, Riet Appelskier. Dat zitten we in dus bij de moeder van Makkinkeer. Waar weet wat er nog van komt?
5: Een selectie, de beste interviews en reportages van Joert.
6: Wordt overvoeren.
5: De dag is voorbij.
7: Stichting Maatklas besteedt 4-4. En hier punt de feestelijkheden van de molen op basisskwallen. De optimist in het Jereveen. De stichting die zorgt in het reguliere, bij reguliere basisskwallen voor onderwijs om bij mijn beheining. Bij de optimist had Maatklas 2 klassen. En ik ga Anneke Lautenbach van de stichting onder telefoon. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: Ja, waarin onderscheidt het gymonderwijs eigenlijk van het reguliere onderwijs? Wat maakt het gym nou zo verschillend?
8: We hebben eigenlijk in de klas zowel onderwijs als zorg. En daardoor kunnen we kinderen die heel veel hulp nodig hebben, alsnog onderwijs bieden.
7: Oké, en wat voor help moet ik dan ontdenken?
8: Kunnen kinderen zijn die in de rolstoel zitten, die bijvoorbeeld hulp nodig hebben bij het naar de wc gaan. We hebben ook kinderen met zondevoeding. Maar we hebben ook kinderen die het bijvoorbeeld nodig hebben om een begeleider naast zich te hebben om te kunnen leren.
7: Dat binnen dan zaken. Ik heb me vaststellen dat ze die stiepen neder gaan. Maar er zullen ook een heel soort zaken wezen. Weet je misschien niet eens rekening mee houden? Dat je wedstrijd verlet van houden. Wat wij misschien net weten. Denk je daar voort ergens om?
8: Nou, ik denk bijvoorbeeld aan onze leerlingen kunnen vaak niet praten of hebben moeite met praten. Dus wij doen heel veel met ondersteunde communicatie. En dat betekent dat zij bijvoorbeeld een oogbestuurde computer kunnen hebben waarmee ze praten. Of bijvoorbeeld een iPad met pictogrammen. Dus zo passen we de lessen aan, zodat ze toch antwoord kunnen geven.
7: Oké. En je bent een landelijke organisatie, 60 klossen, HIM. Binnen de volle van in Friesland eigenlijk?
8: Wij zijn zelf Stichting Maatklas. Dat is echt een Friese organisatie. Maar het Samen naar School netwerk, dat zijn inderdaad 60 klassen door het hele land. En wij ondersteunen elkaar als stichtingen. Dus dat is een netwerk. En in Friesland is er inderdaad maar één klas en dat is in Heerenveen.
7: En waarom is dat belangrijk? Want dat is waar het om draait natuurlijk. Dat die band die ten beheining gaf, die wat extra ondersteuning nodig gaf, dat die binnen het reguliere onderwijs passen.
8: Dat vinden wij heel, heel mooi dat dat kan. Omdat ze over en weer wat van elkaar kunnen leren. De kinderen van de reguliere school die

0: helpen onze kinderen. Dus die komen regelmatig in de klasse. Maar omgekeerd doen wij bijvoorbeeld ook mee met het buitenspelen of de gymles. En zo leren de kinderen van de reguliere school ook dat iedereen anders is. En dat je elkaar kan helpen en toch samen kan spelen.
1: Nou, en het voldocht net volgens mij, want je bestaat 4-4 en nog geen einde in cirkel ook nog. Ja, hoe zul je de toekomst vaaien? Wil je hem nog uitbreiden?
0: Nou, we zijn zeker aan het nadenken over nieuwe plannen. Onze oudste leerling is momenteel 10 jaar. Dus we zijn vooruit aan het kijken of we misschien in het voortgezet onderwijs ook een klas op kunnen zetten in het regulier voortgezet onderwijs.
1: Oké, en zul je hem nog stilstaan bij het jubileum? Nog een iets feestje misschien?
0: Ja, zeker. We hebben zelfs een echte feestweek. Gisteren zijn de kinderen op schoolreisje geweest. Vanochtend is er om 8:30 een feestelijke onthulling op het schoolplein van een speelgoedbord, speeltuinbord. En dat is een bord met pictogrammen erop, zodat de kinderen ook buiten met elkaar kunnen praten, ook als ze niet kunnen spreken. Donderdagmiddag hebben we nog een leuke presentatie voor iedereen die geïnteresseerd is in maatklas. En vrijdag sluiten we af met een theatervoorstelling en een borrel op school.
1: Nou, dat is geen liedfeestje, dat is gewoon een groot feest.
0: Dat is een groot feest, zeker.
1: Anneke Lautenbach, Tierentank en Lokwensken met jubileum.
0: Dankjewel.
2: Alles wat je dijs mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
3: Dit is De Dij Voorbij.

0: Morgen is er weer.
1: De dag is voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat de Friesland.
3: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, thinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
4: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Het is 11 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Ook worden ruim 50 extra mobiele flitsers ingezet. Op dit moment kunnen verplaatsbare flitspalen op zo'n 650 locaties staan. Het OM wil dat nog dit jaar opvoeren naar 1450. Het OM wil flitsers ook meer inzetten in gemeenten waar nu nog maar 30 gereden mag worden. Veel mensen houden zich niet aan die snelheid, maar worden daar zelden voor bekeurd. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. Het treinverkeer op Den Haag Centraal functioneert weer normaal. Politie heeft leden van Extinction Rebellion die zich hadden vastgeketend aan het spoor verwijderd. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Met hun actie protesteerden ze tegen Israël. Het land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wilde het kabinet protest aantekent bij Israël. De gemeente Amsterdam gaat komende zomer 2000 noodpakketten uitdelen aan huishoudens met lage inkomens. Besluit gaat in tegen het advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Die raadt het geven van zulke pakketten aan minima in af in december. De organisatie vond dat gemeenten de landelijke aanpak moesten afwachten. Maar volgens de gemeente Amsterdam lijken er voorlopig geen extra middelen te komen vanuit het Rijk om minima een noodpakket te kunnen geven. Pakketten zijn bedoeld voor noodsituaties. Er zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje in. De Europese Commissie trekt extra geld uit voor boeren die in de problemen komen door de hoge kunstmestprijzen. Sinds de scheepvaart in de straat van Hormuz stil ligt, zijn de prijzen omhoog geschoten. Kunstmest kost nu ruim 70% meer dan 2 jaar geleden. De Commissie wil geld uit een noodpotje voor landbouw gebruiken om boeren te helpen. Dat potje is bedoeld voor noodgevallen, zoals natuurrampen en dierziektes. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de Commissie wil het bedrag verdubbelen. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. Leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Een adviseur van Poetin zegt dat het toeval is. De afspraak werd al in februari gemaakt. Arsenal is kampioen van Engeland voor het eerst in 22 jaar. De club won vanavond zonder zelf in actie te komen. Manchester City leed puntenverlies op bezoek bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Met nog 1 speelronde te gaan is Arsenal daardoor niet meer te kloppen. Komende zondag gaat de ploeg op bezoek bij Crystal Palace, waar het de Premier League trofee in ontvangst zal nemen. Het weer dan nog tot besluit. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar graad of 12. Morgen eerst stevige buien, een kans op onweer. Later vanuit het westen opklaringen. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens, comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
12: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
13: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij K-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden, binnen zit Koen Verbraak.
2: Uit onderzoek van het Amsterdam UMC blijkt dat amateurvoetballers die tijdens een wedstrijd koppen, daarna stoffen in hun bloed hebben die wijzen op acute hersenschade. En daarmee is de directe link tussen koppen en hersenschade onomstotelijk gelegd. En misschien heel gek, maar ik had voor mezelf meteen een aardig vermoeden welke politici in hun vrije tijd voetballen en wie van hun vast fanatieke koppers zijn. Goedenavond, welkom bij het Oog. Morgen gaat de documentaire Het Hart van Amsterdam in première. Een film over de opkomst en de ondergang van de penose in Amsterdam. En de makers begonnen in 1984 al met filmen en ze zijn straks hier. In Spanje is vanmorgen de zoon van de oprichter van modeketen Mango aangehouden. Hij maakte in december 2024 een bergwandeling met zijn vader, toen die vader 150 meter naar beneden viel en overleed. Eerst werd er uitgegaan van een tragisch ongeluk, maar inmiddels verdenkt de politie de zoon van moord. En om 11:55 vragen we ons af hoe het nu met wielrenners met hoge nood moet, nu ze van de organisatie van de Giro d'Italia niet meer in een bidon mogen plassen. Maar eerst het nieuws van
1: dinsdag 19 mei.
3: Voorzitter, ik denk dat we heel erg veel tijd verloren hebben.
4: Ik ben bang dat het een rommeltje wordt.
2: Een nieuwe asielcrisis dient zich aan, want over 3 weken wordt het nieuwe Europees Migratiepact van kracht. En dat betekent dat asielzoekers zich alleen nog maar kunnen aanmelden in Ter Apel.
5: Het gaat in het begin echt ingewikkeld worden. Daar moeten we ook eerlijk over zijn. Het is gewoon een heel nieuwe aanpak om te zorgen dat mensen veel sneller duidelijkheid krijgen. Maar het moet wel op orde komen en dat gaat nog wel even duren.
2: En dus is de vrees dat er nieuwe buitenslapers komen. Maar het komt goed in Ter Apel, zegt onze asielminister.
6: Die zijn er klaar voor, maar dat zal ook na 12 juni nog wel aanpassingen vergen.
2: U luistert keurig naar Radio 1 voor uw nieuwsvoorziening, maar steeds meer Nederlanders doen dat via sociale media.
7: TikTok, Instagram.
8: De krant lees ik zeker, maar het meeste komt dan wel bijvoorbeeld via Instagram. Dat is vaak sneller, makkelijker, ook met filmpjes en beelden erbij.
2: En daarover maakt het commissariaat voor de media zich zorgen. Vooral over de algoritmes.
9: Op internet kies je niet, je wordt gestuurd. En het erge is nog, je weet helemaal niet wat erachter zit.
2: Dat je vaak in een bubbel komt, merkt bijna iedereen.
10: Ja, je ziet gewoon allemaal dansfilmpjes of over filmpjes over de McDonald's of het ik veel wat. En dan komt er ineens iets heel heftigs tussendoor.
11: Ja.
2: Op veel wegen waar je eerst 50 kilometer mocht en nu nog maar 30, wordt veel te hard gereden.
12: Gemiddeld ligt de snelheid op die wegen die we bekeken hebben op 35 kilometer per uur. En we zien zelfs dat 15% wel 44 kilometer per uur rijdt. Wat natuurlijk echt ver boven de limiet is.
2: De reden, ze zien er vaak nog gewoon uit als 50 kilometer wegen zonder drempels en zo.
12: En het is dan dus heel moeilijk om je aan die 30 kilometer per uur te houden als die de weginrichting zegt van ga maar 50 rijden.
2: Ook deze automobilist gaat
13: harder dan 30 kilometer per uur.
14: Mooi, hè?
13: Ja.
14: Absoluut zelfs.
13: Absoluut zelfs.
2: Ze vindt 30 geen verbetering.
13: Nee, levensgevaarlijk zelfs.
2: Want?
13: Omdat heel veel mensen rijden wel 50 en anderen rijden 30. Dus wat je krijgt is enorme rare toestanden.
2: 19 VWO-leerlingen van een school in Eindhoven doen het voorlopig iets rustiger aan. Ze stoppen hun mobiel 4 dagen in een kluis.
15: Ik denk ook dat het wel moeilijk gaat zijn, maar ik ga het gewoon proberen. En als het niet lukt, dan is het ook gewoon een geslaagd experiment, vind ik.
2: Voordat iedereen zijn telefoon moest inleveren, mochten ze nog 1 bericht sturen.
16: Doei, naar mijn ouders.
17: Daar en dan gewoon doei.
15: Ja, mijn ouders hadden gezegd succes, topper.
2: Ook de lerares doet mee aan het experiment.
18: Ja, mijn vriend verheugde zich al op avonden, Monopoly of Risken. Daar had ik helemaal geen zin in.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
18: Misschien kan ik iets anders verzinnen.
2: De krant van morgen is Ismael de Bruin.
19: De Israëlische krijgsmacht enterde gisteren en vandaag de laatste schepen van de zogenoemde flotilla die hulpgoederen naar Gaza wil brengen. De Volkskrant sprak met Anne van Schaik, de moeder van Jesse van 21, die aan boord was van een van die schepen. Ze heeft niets meer van haar dochter vernomen sinds gisteren. Hoe ze over het nieuws hoorde, weet ze niet meer. Ze is vooral druk met alles wat er nu moet gebeuren, zegt ze.
2: Jesse studeert geschiedenis in Amsterdam. Ze werd met ongeveer 200 anderen van boord gehaald. Het hing in de lucht, zegt Anne. Gisteren stopte de tracker plotseling en familie van opvarenden gingen elkaar appen. En toen wist ik het wel. Er gingen veel scenario's door haar hoofd. 2 weken geleden zijn mensen van de flotilla ernstig mishandeld op een Israëlisch schip, zegt ze. Ze zijn geslagen, er was seksueel geweld. Ik schrok toen enorm.
19: Hema droeg met een lening van 60 miljoen euro bij aan de eigen overname door de Jumbo-familie van Eert. Dat lezen we in het FD. Om de transactie mogelijk te maken verhoogde de winkelketen de kredietfaciliteit bij de bank van bijna 51 miljoen naar 340 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarcijfers die Hema vandaag heeft gepubliceerd.
2: Daarmee financierde Hema tenminste een deel van de transactie die in februari werd afgerond. Hoeveel Jumbo in totaal neertelde voor de overname van de aandelen is niet bekendgemaakt. Het bedrijf had al 50% van de aandelen in bezit. Hema boekte voor het 5e jaar op rij winst. De keten verkocht meer producten aan meer klanten.
19: Als het aantal insecten in Nederland nog verder afneemt, ziet het er slecht uit voor de zwaluw, schrijft het AD. De vogelsoort dreigt dan niet meer genoeg voedsel te kunnen vinden om zijn maag te vullen. Zo waarschuwen de Vogelbescherming en Sovon Vogelonderzoek. Bovendien, als er in gebieden waar de vogels overwinteren steeds meer gif wordt gebruikt, gaat daar de insectenpopulatie ook verder omlaag, zegt de Vogelbescherming.
2: De organisatie ziet de populatie oeverzwaluwen elk jaar afnemen met 5%. Onderzoekers uit Wageningen linken de sterfte nu aan het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Volgens de Vogelbescherming hebben bijna alle vogelsoorten in Europa last van de intensieve landbouw. Op veel plekken wordt gif gebruikt om bloemen en kruiden weg te spuiten. Insecten zijn er afhankelijk van en vogels uiteindelijk ook.
19: Duffy is de studio ingedoken om nieuwe muziek op te nemen, meldt de Telegraaf. Dat heeft de soulzangeres van 41 al 15 jaar niet meer gedaan. Ik ben aan het werk om terug te komen, als ik maar woorden had om te vertellen hoe ik dit heb gemist, schrijft Duffy op Instagram. Wordt dit de comeback van het jaar, vraagt de krant zich af.
2: Duffy debuteerde in 2008 met het album Rock Ferry, met daarop de megahits Warwick Avenue en Mercy. In 2011 stopte Duffy abrupt met haar muzikale avontuur en 6 jaar geleden maakte ze bekend dat ze was ontvoerd, gedrogeerd en verkracht. En daar hield ze een groot trauma aan over, waardoor ze lang niet meer kon zingen.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Joya Moy, lookalike. Het liefst zouden ze in de coalitie in Den Haag het onderwerp nauwelijks nog bespreken. Maar toch ging het vandaag in allebei de kamers in Den Haag weer over het asielbeleid. Wilma Borgman in Den Haag, goedenavond.
1: Hey Koen, goedenavond.
0: Ja, het is de afgelopen week al heel veel over asiel gegaan. En wat speelde er vandaag?
1: Ja, eigenlijk kan je vandaag wel zien als een vervolg op alles wat er de afgelopen week is gebeurd. Discussies in het land ook. In de Eerste Kamer debatteerden ze het over Europese migratiepact. En in de Tweede Kamer lag een voorstel voor een groot debat met Jette en de minister van Justitie en de minister van Asiel over precies die gebeurtenissen en de discussies van de afgelopen weken.
0: Je zei al, de Eerste Kamer besprak het Europese migratiepact. Ja. Dat moet over 3 weken van kracht worden. Wat gaat dat eigenlijk betekenen?
1: Ja, het is echt een enorm pakket aan procedures, aan verordeningen. Het is nog nooit vertoond in deze omvang, zei minister Van den Brink vanavond in de Eerste Kamer. Dat hele pakket moet al over 3 weken, op 13 juni, zei het net al, van kracht worden. En het is de bedoeling van al die maatregelen dat er dan in heel Europa dezelfde regels gaan gelden. Er moet een strenge bewaking komen van de buitengrenzen. En mensen die zich daar moeten melden voor een eerste onderzoek. En als hun verzoek er een kans van slagen heeft, gaan ze door naar een vooraf afgesproken land in Europa, dat dan ook de mensen eerlijk over alle landen in Europa moeten verdelen. En die landen moeten binnen 6 maanden al een beslissing nemen of ze mogen blijven of niet. En als het antwoord negatief is, dan moeten ze ook sneller weer terug naar hun eigen land. En daar moest de Eerste Kamer vandaag iets van vinden.
0: Bij de asielnoodmaatregelenwet stemde de Eerste Kamer tegen. Is die Kamer nu wel voor?
1: Ja, vanavond bleek dat daar inderdaad een meerderheid is voor dat pact en de uitwerking daarvan. Maar er zijn wel heel veel twijfels ook. Het gaat allemaal wel heel erg snel, zei de een. Nederland heeft veel te veel aangescherpt nog in het pact, zei een ander. En het gaat tot grote problemen leiden. Want het nieuwe systeem van dat pact, dat kan in eerste instantie alleen gaan draaien in Ter Apel, in het aanmeldcentrum daar. En daar moet dus iedereen straks naartoe. Na 12 juni moet iedere nieuwe aanvrager binnen 6 maanden uitsluitsel krijgen. Dat moet van het pact. Maar de IND heeft het al zo druk, dus dat gaat ten koste van de mensen die nu al wachten op een antwoord en soms al heel lang wachten op een antwoord. Kan allemaal wel zo zijn. De Eerste Kamer is toch voor. VVD, D66 en het CDA, die zeggen er wel bij, op hoop van zegen.
2: Het is toch een beetje neus dicht doen en in het diepe springen. Dat is het. Dat is het. En we gaan straks kijken hoe het zich zet. Ongetwijfeld krijgen we een hoop ellende nog. Ik vrees dat we dat eerlijk tegen elkaar moeten zeggen. En dan hoop ik, mag ik dat ook in dit huis zeggen, mevrouw de voorzitter, dat wij als politici de Tweede Kamer en de Eerste Kamer even 1 stapje achteruit zetten. Deze minister zal de komende maanden niet hier in een van onze parlementaire kamers moeten zitten, maar handen aan de ploeg moeten hebben om ervoor te zorgen dat het uitvoerbaar is. Laten we in vredesnaam ervoor zorgen dat het kabinet zijn onverdeelde aandacht kan schenken aan de uitvoerbaarheid. En we weten, het gaat hier en daar gigantisch mis. En we zullen veel moeten bijschakelen.
3: En ik ben het heel met collega Van Torenburg eens dat er nog heel veel moet gebeuren, dat er een heleboel dingen fout zullen gaan de komende jaren. En dan zullen we zeggen, dit hebben we hier allemaal gezegd en het komt allemaal uit, maar we moeten ergens starten. En heel het land en ook denk ik alle politieke partijen willen grip op migratie, wat helaas een kreet is geworden. We zien wat er in de maatschappij gebeurt. Elke dag nu protest in Loosdrecht. Dus dat we starten, dat is belangrijk. En dat er een aantal elementen zitten die niet fijn zijn, waar we helemaal eigenlijk die we niet graag zouden willen, dat moeten we helaas maar op de koop toenemen.
4: Er is haast geboden. Het zal niemand ontgaan dat de asielgeest uit de fles is. We krijgen hem er niet meer in. Mijn fractie is ervan bewust dat er op 13 juni de problemen niet zijn opgelost. Maar het is ontzettend belangrijk dat mensen zien dat we wel iets aan de problemen doen.
1: Ja, dat was Carl Jouw, de woordvoerder van de VVD. En daarvoor hoorde je Griff Joen van D66. En daarvoor Van Torenburg van het CDA. Die drie zijn voor. En de BBB, JA21 en andere rechtspartijen zijn ook voor. Daarmee is er in de Eerste Kamer een ruime meerderheid. Ja, er zullen dingen vreselijk mis gaan lopen. Ja, over Ter Apel houden ze hun hart vast. Maar nu doen ze tenminste iets.
0: Wilma, je zei net, ook in de Tweede Kamer zijn ze met dit onderwerp bezig. Wat gebeurde daar dan?
1: Nou, daar bleek dat een deel van de Tweede Kamer wil praten over de gebeurtenissen van de afgelopen weken, de demonstraties, de rellen, de rol van de politiek daarbij en breder ook over de onrust in het land. En dan wordt er bijvoorbeeld gewezen naar de aanslag op het partijkantoor van D66. Er was een meerderheid in de Kamer die dat debat wel zag zitten. Maar precies dat brede debat werd door een deel van de rechtse partijen in de Kamer niet gepruimd. Forum, de PVV, JA21, de SGP en ook Markushauer, die wilden best discussiëren over het asielbeleid, maar dan graag wel over hun eigen aanhoudende en trouwens ook vergeefse pleidooien voor een asielstop. Maar in dit debat hadden ze geen zin.
0: Maar als dat deel van de Kamer dat debat niet nuttig vindt, hè, waar notabene de meeste kritiek op het asielbeleid vandaan komt, ja, wat kan het dan opleveren?
1: Ja, zoals iemand uit de coalitie vanmiddag tegen mij zei, het is voor die andere partijen fijn dat ze nog eens publiekelijk kunnen zeggen wat ze er allemaal van vinden. Mm-hmm. Iedere partij kan er dan inleggen wat hij belangrijk vindt. En bij de aanvragen van het debat, en dat was Jesse Klaver van GroenLinks-PvdA, die had vooral behoefte aan een collectieve veroordeling van alle uitwassen die we de afgelopen week hebben gezien. En trouwens ook, zei Klaver, van de uitspraken van Guido Markushauer. Want die had het over de racistische complottheorie van omvolking. Die pleitte ook nog voor geweld tegen Palestijnse asielzoekers. En dat vraagt om politieke actie van het kabinet, vindt Klaver. De premier Jette, die zou de steun van Markushauer niet meer moeten willen.
5: Ik ben gewend eigenlijk dat hier altijd overeenstemming was. Als er oproepen worden gedaan tot geweld. Als er geweld wordt gebruikt, dan wijzen we dat af. Niet een dit mag niet maar. Nee, geweld is onacceptabel. Dat vindt ook veruit de meerderheid in Nederland.
1: Hebt u het nu over Markushauer?
5: Ik had het over. Ik heb het inderdaad over Markushauer. Maar ik heb het ook over politici hier in het parlement. Die zien dat er demonstraties zijn waar uitbarstingen zijn van geweld. Dat ze zeggen, ja, dat mag niet maar. Nee, dit mag niet. Dat moet duidelijk zijn hier in het parlement, dat we daarop normeren. Dat we zeggen, dit kan niet. En vervolgens ook aangeven aan Nederland welke oplossingen wij dan zien.
1: Maar dan komt er dus een debat waarin de Kamer zegt, goh, erg, hè, wat er allemaal gebeurd is. En dan gaat daarna toch weer iedereen over tot de orde van de dag. Wat is Nederland dan verder aan het eind van zo'n debat dan nu?
5: Ja, ik vind het belangrijk dat het duidelijk is waar politici staan. En als wij, als er geweld wordt gebruikt, of als er mensen zeggen je mag geweld gebruiken en de politiek is daar niet helder over, dat is ook een signaal. Dit vraagt om een collectieve reactie hier.
1: Maar ik heb vanaf vorige week woensdag persconferentie van de vicepremier, alle ministers, gisteravond de premier zelf. Ik heb iedereen het geweld horen veroordelen.
5: Ja. Nou, ook als het ging over de vicepremier vorige week, ik vond dat er juist veel ruimte werd genomen. Ik vind de premier die zegt, ja, je mag geen geweld gebruiken. Je mag er ook niet toe oproepen, maar ik blijf in gesprek met Markushauer. Het mag niet, maar. Nee, dit kan niet. En als politici dit doen en deze taal gebruiken, dan is het ook helder als je aangeeft, daar past voor dit kabinet dan geen structurele samenwerking bij. Dat is iets wat ik niet heb gehoord van de premier. Dat is iets wat ik morgen van hem wel graag hier zou horen. Leiderschap betekent niet alleen maar zeggen, foei en nu weer door. En dan zitten er ook consequenties aan gedrag.
1: Hebben we u voldoende gehoord?
5: Dat is aan anderen om te beoordelen. Ik heb erover gezegd wat ik ervan vind.
1: Dus u vindt dat u wel zichtbaar hebt gemaakt dat u vindt van wat er de vorige week is gebeurd?
5: Ik heb volgens mij duidelijk gemaakt, maar goed, ik ga niet mezelf recenseren. Ik heb gezegd wat ik heb gezegd, ja.
1: Ja, dat debat komt er dus. Of die collectieve stellingname er ook komt, dat waag ik dan weer te betwijfelen. Want bij de coalitiepartijen hoorde ik vandaag al zeggen, we werken samen, maar dat doen we met z'n drieën. En ja, Markushauer die steunt soms ons beleid of onze moties, maar dat kun je ons niet kwalijk nemen.
0: Dus dat onderwerp is voorlopig nog niet van de agenda, Wilma?
1: Nee, Koen, sterker nog, donderdag staat Van der Brink de hele dag in de Tweede Kamer, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Eerst met twee wetsvoorstellen die de weggestemde wet van Faber moeten repareren. Daarna tot laat in de avond met dat debat waar Klaver het net over had. Dus ja, ze kunnen hier wel wensen, zoals je net in de Eerste Kamer hoorde, dat het kabinet met rust gelaten gaat worden, zodat het kabinet meters kan maken. Maar dat gaat donderdag alvast niet lukken, Koen.
0: Wilma Borgman, dank je wel.

0: Aaron Bloemaert en Zoe Levi. Tranen van goud. Livé, moet ik denk ik zeggen. Morgen stemt de Knesset, het Israëlische parlement, over eventuele vervroegde verkiezingen. Hoe liggen de politieke verhoudingen in Israël, dat op drie fronten nu een oorlog voert? Hier in de studio onze vaste Israël-duider, correspondent Ines Polak. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Netanyahu is de langst regerende premier van Israël. Hè? Gaat hij zich verkiesbaar stellen bij nieuwe verkiezingen, denk je? Want hij is al 76.
1: Ja, hij is 76. Er zijn wel speculaties over. Ik weet niet, nooit of dat dan mensen dat dan hopen, maar er is wel de theorie. Misschien wil hij wel een deal sluiten om van zijn processen af te komen en zich dan terugtrekken. Maar de overgrote meerderheid denkt dat hij nog altijd denkt dat het land niet zonder hem kan. Dus dat hij zich zeker verkiesbaar gaat stellen.
0: En denkt het land daar ook zo over?
1: Het land is verdeeld. Echt tot op het bot verdeeld. Er is, sinds de aanval van Hamas in 2023, 7 oktober, is er een verharding en duidelijke verrechtsing. En het land is verdeeld in een Bibi-kamp en een anti-Bibi-kamp. En in dat anti-Bibi-kamp zit zowel nog rechtser dan Bibi, dan Netanyahu zelf, maar en een heel klein groepje links en een beetje midden. Dus dat is, het spreidt zich uit over het hele spectrum van de politiek. En tegelijkertijd is er toch nog best wat aanhang die Bibi altijd trouw blijft. Bibi is de koning, zeggen zij ook.
0: Oh ja. Morgen wordt er gestemd. Hoe groot zijn de kansen op vervroegde verkiezingen?
1: Het is niet zo'n serieuze stemming, eerlijk gezegd.
0: Nee, het
1: gaat erom dat de religieuze, ultra-religieuze partijen die eisen van Netanyahu dat hij de nieuwe wet doorvoert waarbij dan geregeld wordt hoeveel vrijstellingen er zijn voor de ultra-religieuze Joden die eigenlijk niet in dienst willen.
0: Nog altijd niet.
1: Nog altijd niet. Dat is een heel oud verhaal. Dat gaat eigenlijk terug tot het ontstaan van Israël. Toen is afgesproken met de ultra-orthodoxie dat ze niet het leger in hoefden.
0: Want Ben-Gurion had het toen over een heel klein groepje.
1: Ben-Gurion had het over 400 mensen. Die vond dat ook wel mooi dat er dan 400 mensen gingen bidden voor het land en de rest kon dan wel strijden voor het land. En hij had ze ook politiek hun steun nodig. Dat is intussen 12% van de bevolking, misschien wel 15% die nu eigenlijk in dienst zou moeten. Het gaat om 10.000 jongeren. En die hele discussie is enorm verscherpt doordat Israël nu al 3 jaar in een oorlog zit op verschillende fronten. Het leger is uitgeput. De mensen die reservistendienst doen, die hebben maandenlang per jaar doorgedraaid. De vaste diensttijd wordt nu zelfs verlengd van 32 naar 36 maanden. En dat deel van de bevolking zegt dus, dat kan niet. Zij doen niks. Ze zijn parasieten. En wij draaien ervoor op en moeten doodgaan.
0: Ja. Dat is dus een belangrijk thema.
1: Dat is dus het thema waarbij de religieuze, ultra-religieuze, ultra-orthodoxe partijen, moet ik zeggen, eigenlijk zeggen, willen laten zien van Netanyahu, jij moet je houden aan wat wij afgesproken hebben. Het is een beetje armpje drukken.
0: Ja.
1: Netanyahu zit in het probleem dat hij wil zich daar graag aan houden, maar zijn achterban, niet-religieuze achterban, die zegt, ho, je gaat die jongens niet weer vrijstelling geven. Dus hij zit de hele tijd de boel te traineren en te rekken. En dus hebben die ultra-orthodoxe partijen, die deel uitmaken van zijn coalitie, nu gezegd, we gaan je regering ten val brengen. Op de achtergrond spelen er allerlei onderhandelingen waarbij het eigenlijk helemaal niet zoveel uitmaakt. Officieel moeten er voor 27 oktober, dan zijn de 4 jaar voorbij, verkiezingen plaatsvinden. Ze hebben het nu over begin oktober, 20 oktober. Het is niet serieus.
0: Het is een soort schijnvervoeging.
1: Het is een schijngevecht, alleen maar om te laten zien wie is de sterkste.
0: Ja. En hoe liggen de politieke kaarten dan nu voor die volgende verkiezingen, denk je?
1: Het is heel moeilijk te zeggen. Netanyahu heeft wel aan steun ingeboet, maar niet zodanig dat je echt kan zeggen, hij haalt het niet meer. Het is zo dat ongeveer de huidige coalitie nog altijd kan rekenen op 40% van de stemmen. Daar zit dus de Likud van Netanyahu in, maar ook zijn rechtse partners en die ultra-orthodoxe partners. De anti-Netanyahu groepering die zich eigenlijk uitspreidt van links, wat heel klein is geworden, naar midden, wat ook klein is, naar veel rechtser, wat heel groot is geworden, die rekent op ongeveer 50% van de stemmen.
0: En dan heb je nog de Arabische partijen.
1: Ja, maar het is ook zo dat die 50% van de stemmen, zelfs al zouden ze daar overheen komen als anti-Netanyahu krachten is nog niet genoeg om een regering te vormen, want er zijn te veel tegenstellingen. Ja. Dus de sleutel ligt bij de Arabische partijen, die waarschijnlijk zo'n 10% van de stemmen kunnen halen. Maar sinds die 7 oktober zeggen ook alle Joodse partijen, wij willen niet met de Arabieren regeren. Dus zowel de oppositie als de coalitie sluiten samengaan met de Arabische partijen uit, terwijl die eigenlijk wel de sleutel in handen hebben voor wie kan de meerderheid krijgen. Ja. Dus die Arabische partijen die kunnen ervoor zorgen dat Netanyahu geen meerderheid haalt, maar ze kunnen er ook voor zorgen dat de oppositie uiteindelijk niet in staat is een regering te vormen, omdat ze geen meerderheid hebben.
0: Ja. Hoe dan ook, de verkiezingscampagne gaat eigenlijk nu wel van start.
1: Ja.
0: Zijn er andere belangrijke thema's dan die oorlog?
1: Belangrijkste thema is de dienstplicht. Aha. Dan is er een thema nog altijd speelt van Netanyahu. Voordat deze oorlog begon was hij heel hard bezig met eigenlijk het hele juridische stelsel onderuit te halen. Dat probeert hij nog steeds. Maar ik denk dat de oorlogen ook doorslaggevend kunnen zijn. Want vooral in het noorden zit een bevolking die overwegend Netanyahu altijd steunde. En die nu zegt, we hebben niet doorgepakt. We hadden Hezbollah helemaal moeten verslaan. Wat er is gebeurd, Netanyahu heeft op alle fronten een totale overwinning beloofd. En de mensen zijn dat gaan geloven. En op geen van de fronten is er eigenlijk iets bereikt. Of het nu gaat om Gaza, ja, Westoever, Libanon en Iran.
0: Ines, er zijn ook aanwijzingen over nieuwe aanvalsgolven door de Amerikanen op Iran. Wat weet jij daarvan?
1: Nou, als je gisteren naar de Israëlische televisie had geluisterd, dan had je gedacht dat die vandaag zou uitbreken. Want daar was echt de stemming. Trump staat op het punt om een nieuwe aanval te openen. Nog altijd is er bij een groot deel van de Israëli's, en zeker bij de regering, ook de hoop dat dat gaat gebeuren. Het leger denkt er iets anders over. Die denkt dat juist de afsluiting van de straat van Hormuz de Iraniërs uiteindelijk op de knieën kan krijgen. Mm-hmm. Maar er zijn ook directe aanwijzingen. Als je vandaag naar Tel Aviv vliegt, dan zie je geen buitenlandse maatschappijen meer, want die vliegen er niet op. Mm-hmm. Maar zelfs El Al moet soms zijn vliegtuigen in Larnaca parkeren, omdat het hele vliegveld van Tel Aviv vol staat met Amerikaanse vliegtuigen.
0: Dus dat zou een voorteken kunnen zijn?
1: Ze brengen dagelijks nog meer munitie aan. Dus het is wel iets dat ze houden er rekening mee dat het elke moment kan gebeuren.
0: Ja, ik heb het gevoel dat we elkaar vaker gaan spreken, Ines Polak. In elk geval kom jij vaker in dit programma. Dank je wel voor je heldere toelichting.

0: Jim Croce, I've Got a Name. Morgen gaat er een bijzondere documentaire in première, Het Hart van Amsterdam.
1: We zijn op zoek.
2: Hallo, wat zijn jullie op zoek?
1: Naar de koning van de onderwereld.
2: Daar spreekt u mee.
1: Dat bent u?
2: Ja, ja, inderdaad. Dus komt u maar boven.
3: We raakten gefascineerd door het wereldje. Al hadden we nooit kunnen vermoeden wat we allemaal tegen zouden komen.
4: Het is bizar. Te bizar voor woorden.
0: Ja, deze film over de opkomst en ondergang van de penose op de Wallen is gemaakt door Arnold Scheer en Roy Dames. Die zijn allebei in de studio. Goedenavond. Goedenavond. Wij hoorden hier de stem van...
4: Arnold.
5: Van mij.
0: Ja, en Pistolenpaaltje.
5: Ja, Pistolenpaal, ja.
0: Ja. Was hij ook echt de koning van de onderwereld? Er waren er wel meer die aanspraak konden maken in die tijd, hè?
5: Nee, het was meer een romantische koning van de operette-koning.
0: Ja?
5: Ja. Hij was, het was een hele leuke man, heel grappig en zo. En hij had in wapens gehandeld, of daar handelde hij in, voor verzetsbewegingen, weet ik veel. En hij had in de oorlog wapens gerepareerd. En daardoor vond hij dat hij in het verzet gezeten had. Dus wat er van waar was, precies weet ik niet.
0: Nee, de film gaat over de opkomst en ondergang van de penose. Niet iedereen kent misschien dat woord. Hè? Penose is onderwereld?
4: Ja, zou je kunnen zeggen. Het letterlijke vertaling is huishouding. Hè? Arnold,
5: nee, het is opgezocht. Het is Jiddisch. Hè? En het betekent kostwinning.
0: Kostwinning, oh, dat klinkt heel sympathiek wel.
5: Ja, ja. Maar dat is later uitgebreid natuurlijk door buurtgenoten en zo. Mensen die erbij horen.
0: Ja, ja. Jij was onder meer misdaadverslaggever bij de Nieuwe Revue.
5: Ik deed de human interest kant van de misdaad.
0: Ja, dus. Ja, oké. Okay. Maar je bent ook opgegroeid op de Wallen.
5: Nee, ik ben niet opgegroeid op de Wallen. Ik woonde in Amsterdam-Zuid, dus in een chiquere buurt. Ja. Maar mijn opa was een havenarbeider, communist, houtvlotter in de haven. En zijn vader had een postbedrijf met paarden op het Oude Kerksplein. Mm-hmm. Dus ik kom wel... En mijn andere opa was, voorouder, was wapensmid in de Kalverstraat. Dus Aha. Ik kom wel uit die buurt. Ik ben wel een oer-Amsterdammer, ja.
0: Bokslessen gevolgd in de sportschool naast Kassa.
5: Worstelen.
0: Ja. En in de jaren 80, Roy, hebben jullie die sleutelfiguur van de penose op de Wallen gefilmd.
4: Ja.
0: Maar die filmrollen, ik weet niet, misschien waren het gewoon video's, bleven 40 jaar op de plank liggen. Hoe kwam dat?
4: Nou, niet echt, want we zijn eigenlijk continu bezig geweest met trailers. Dus korte stukjes maken om te proberen om te verkopen. Dus niet echt op de Wallen. En we hebben veel gedraaid ondertussen. Hè. We gingen gewoon door.
0: Bijgedraaid.
4: En ja, dat zie je natuurlijk ook in de film, tot ongeveer een half jaar geleden.
0: Ja.
4: Dus het is niet zo dat de banden op de plank bleven liggen. Ja. Ik heb ze gedigitaliseerd.
0: Maar je had ze toen ook natuurlijk tot iets kunnen maken. Maar dat kwam
4: niet. Ja, we waren van bezig. Maar we zijn, dat moet ik zeggen, ik ben 40 jaar langs omroepen hier in Hilversum geweest. Commerciële, et cetera. Niemand wilde het hebben.
0: En wat was de reden, denk je?
4: Ja, vaag. Want soms kreeg ik gewoon geen telefoontjes. Met de omroep hebben wij met z'n tweeën hele middag gepraat.
0: Ja.
4: Verder radiostilte.
0: Allemaal door het onderwerp ook. Dat
4: nee, ze zeiden tegen ons dat wij de penose, dat hoorden we van het filmfonds. Ja. Een van de kritiekpunten was dat wij de penose romantiseerden.
0: Ja. En is dat zo, als je het nu zo terugziet?
4: Een beetje wel, hè? Terugzien vind ik uiteindelijk niet. Maar, nee, de vraag of Frits van de Wereld in de heroïne zat, ja of nee. Hè,
0: dat was wel een koning van de onderwereld,
4: Dat
0: toch?
4: Was een koning van de onderwereld. Iedereen keek tegen hem op, ik ook. En Arnold denk ik ook.
0: Ja.
4: Het was gewoon een aardige man. Het waren eigenlijk allemaal aardige mensen.
0: Ja, want jullie gaan daar heel ontspannen mee om. Ja. Dat je denkt, van er is geen kwaad te duchten van die mannen. Was dat zo?
5: Ja.
0: Er was geen kwaad te duchten?
5: Nee, absoluut niet.
4: Absoluut
5: Nee, je voelt... Kijk, deze mensen, zoals ook Zwarte Joop... dat waren een soort godvaders, een soort peetvaders van de buurt. En dat ontstaat in elke buurt, in Napels, in achterbuurten. En in New York en zo. En dat zijn een soort, die zijn een soort Robin Hood. Die stelen van de rijken en geven aan hun omgeving.
0: Maar daar zit dan wel weer een beetje dat romantiseren van die grote mannen in, toch?
5: Nou, nee, maar dat was gewoon realiteit.
0: Ja?
5: Zij waren gewoon. Zij zorgden voor hun omgeving.
0: Ja. Maar ze waren natuurlijk ook crimineel, toch?
4: Ja,
5: ja, maar crimineel dat, in die zin dat ze dingen deden die volgens de wet niet mochten.
0: Maar dat lijkt niet op de criminaliteit die nu.
5: Nee, dat is totaal anders.
0: Ja. Wat waren toch, ondanks dat ze sympathiek met jullie omgingen, spannende momenten tijdens het draaien?
5: Nou,
4: weinig eigenlijk.
0: Nee,
4: heel weinig. Alleen dat we geen geld hadden op een gegeven moment, na 2 maanden draaien.
0: Ja.
4: Dat was een spannend moment.
5: Ja,
4: dat we de camera in moesten leveren. En op een gegeven blik degene.
0: Bij wie dan?
4: Bij JVC. Degene die het
0: maar,
4: leverde.
0: Maar het draaien op straat. Kon dat zo makkelijk in die tijd?
5: Nee. We liepen tussen de junks en we spraken de taal. We namen de taal over van de straat, zeg maar.
0: Ja.
4: En je moet je voorstellen, wat gebeurde is dat Frits van de Wereld waarschijnlijk heeft gezegd van blijf van die jongens af, hè. Rustig met die jongens. Hè,
0: als je aan ze komt, dan kom je aan mij.
4: Precies. Ja. En dat was denk ik met Henk de Vries ook zo, hè, de oprichter van de Bulldog.
0: Ja, precies. Ja.
4: Oprichter van de Bulldog. En maar de penose op zich, die is ontstaan uit de armoede op de Wallen. Hè. Mensen hadden geen geld. De mannen zaten in de kroeg. Wat moesten de vrouwen doen? Er was geen andere mogelijkheid. Achter het glas. En Henk de Vries, zijn grootmoeder, die had sigarenzaakjes. Nou, dat werd neergezet als achter het raam. Hè. Er werden prostituees, konden daar wat voor betalen om hun business te doen. Mm. En het was in die tijd, en dat is een groot verschil met nu helemaal, ze investeerden in de toekomst, die prostituees. Bijvoorbeeld de 2 oude hoeren.
0: Ja.
4: Die hebben geld opzij gelegd voor een kroeg. Ik kwam Rooie Wil later tegen. Ja. Zwarte Lola, die werkte bij Zwarte Lola. Ja. De eerste zwarte hoerenmadam van de Wallen. Ik kwam Rooie Wil later tegen op de pieren van de Muiden. Ik zeg, hoe gaat het, dit en dat? Ik zeg, waar woon je? Ja, in Spanje. Opgespaard van achter het raam de hoer spelen.
0: Ja.
4: En dat is natuurlijk een groot verschil met nu.
0: Jullie kenden die legendarische sleutelfiguren goed, hè? Ze vertellen ook voor jullie camera heel onbevangen, lijkt het. Hadden jullie ook wel de benodigde afstand om een beetje objectief te blijven?
5: Ja.
0: Ja, je kijkt me stom verbaasd aan.
5: Nee, nou ja, goed. We creëerden zo min mogelijk afstand natuurlijk.
0: Ja.
5: Ik was gewend om mensen te interviewen. Paradijsvogels maakte ik. Het programma en showroom daarvoor.
0: Ja.
5: En toen was ik gewend om mensen gewoon hun verhaal te laten vertellen. En als je daar afstand gaat van creëren, dan vertellen ze het je niet. En dat was ook met die penose. Dus ik voelde me ook. Ik herkende dat milieu.
0: Ja.
5: Ook van mijn voorouders. Dus het was heel gezellig en zo.
0: Ja. Morgen is de première in Amsterdam. Wie komen er allemaal?
4: De hoofdrolspelers. De hoofdrolspelers zijn natuurlijk. De mensen die in de film zitten.
0: Ja.
4: Sponsors, familieleden van de hoofdrolspelers, ook mensen van de omroep, ook van de NPO.
0: Dat betekent dat die misschien ook uitgezonden gaat worden?
4: Ik hoop het. Ja,
5: de bedoeling was er een serie van te maken.
4: Ja.
5: En dat was de oorspronkelijke opzet. En dat is nooit gebeurd. En daarom hebben wij deze U-bocht gecreëerd. Eerst in de bioscoop. waardoor de mensen het krijgen te zien. En dan krijgen we het later als serie te zien.
0: Ja, en Arnold, draait die film dan vooral in Amsterdam of is die overal te zien?
5: Nee, overal.
4: Overal.
5: Ja, maar vooral in Amsterdam natuurlijk.
0: Ja.
4: Ja.
0: Nou, ik heb die film gezien, Het Hart van Amsterdam. Het is een absolute aanrader. Het is een fascinerende film. Mooi dat jullie er waren. Dank voor jullie toelichting. En ik wens jullie ook een mooie première morgen. Ja. Roy Dames en Arnold Schreer. En ik wil nog even zeggen dat Roy aanstaande maandag ook de gast is bij onze collega's van Nooit Meer Slapen. Om over ook nog andere dingen te praten waar hij aan heeft gewerkt in zijn lange carrière. Dank jullie wel.
4: Okay,
0: ook
4: bedankt. Bedankt. Ja.
0: Ja, was het een ongeluk of toch moord? In december 2024 kwam de steenrijke oprichter van de bekende Mango Modewinkels ten val bij een bergwandeling. En met alleen zijn zoon bij zich. En die zoon is vanochtend gearresteerd op verdenking van moord. En dat is groot nieuws in Spanje. Merel de Bruyne, correspondent in Madrid, goedenavond.
6: Goedenavond.
0: Ja, dit is niet zomaar een familie, hè? Over wie gaat dit?
6: Nee, dit is zeker niet zomaar een familie hier in Spanje. Dit is de rijkste familie van Catalonië en de vijf na rijkste familie van heel Spanje. Hun vermogen wordt dan ook geschat op...

0: ze nu niet, hè, de mango wereldwijd enorm veel
1: 3000 winkels
0: enorm succes
1: bijna
0: wordt geworden.
1: In 110 landen.
0: Jazeker. Ja, precies. Dus iedereen kent het wel. En wat de familie wel bijzonder maakt, iedereen kent de winkel wel, maar de familie zelf niet zo heel erg goed. Nee. Want het is niet echt een familie die de media-aandacht opzoekt. Die media-aandacht is nu toch bij ze gekomen, maar Isaac Andik, die gaf eigenlijk bijvoorbeeld bijna geen interviews. Nee. En ook zijn kinderen en dus zijn zoon, die nu wordt verdacht, die zijn altijd uit de spotlights gebleven.
1: Want als we even naar die dag kijken, die dramatische dag, alleen die zoon was erbij. Hij heeft zijn verhaal verteld. Was er al meteen reden om aan dat verhaal te twijfelen?
0: Ja, in eerste instantie was dat er niet. De Mossos, zo noem je de politie in Catalonië, die onderzocht het in eerste instantie gewoon als een ongeluk, een ongeval. Maar in een geheim onderzoek bleek achteraf, zijn ze op een gegeven moment toch gaan onderzoeken of Jonathan, de zoon, er dus niet toch iets mee te maken had. Mm-hmm. En toen in oktober vorig jaar, in 2025, lekte dat ineens uit, dat hij dus werd onderzocht. Het werd toen voor de buitenwereld dus duidelijk dat de zoon, of in elk geval dat er een onderzoek gaande was, of de zoon er wat mee te maken had. En dat bleef uiteindelijk natuurlijk in eerste instantie bij speculaties, tot nu dus zijn arrest.
1: En waarom werd er getwijfeld aan zijn verhaal? Wat klopt er niet?
0: Ja, er klopten een paar dingen niet. Ze hebben in die zaak dus een paar belangrijke aanwijzingen om toch te denken dat het misschien wel opzet zou kunnen zijn. Ten eerste heeft Jonathan de plaats waar het allemaal is gebeurd, waar die hike dus ook plaatsvond, een paar keer bezocht voordat hij die hike met zijn vader had. Daarnaast, nadat het gebeurde, sprak hij zichzelf een paar keer tegen over vooral waar hij zou hebben gestaan toen zijn vader viel. En er is dus uiteindelijk ook wel forensisch bewijs gevonden ter plaatse waarop dat erop leek te duiden dat Isaac toch niet gevallen zou zijn, maar er misschien wel meer gebeurd zou zijn daar.
1: Ja, en dan is natuurlijk toch ook meteen de vraag, wat zou het motief van die zoon kunnen zijn dan?
0: Ja, naast die bewijzen zijn er ook zeker motieven. Daarmee zou ook de eerste twijfel zijn gestart. En het onderzoek dus uiteindelijk zijn gestart. Het zou de jaren voor de dood van Isaac niet helemaal goed zijn. Het zou niet helemaal goed boteren tussen de vader en zoon. Dat werd de politie wel duidelijk. En bijvoorbeeld ook omdat de wandeling zou zijn gepland om samen onder vier ogen te kunnen praten over hun relatie.
1: Ja. Maar die zoon staat er dus niet al te goed op. Maar er is natuurlijk geen smoking gun. Dan wordt het denk ik wel ingewikkeld om te bewijzen dat er van moord sprake is.
0: Nou ja, er is geen smoking gun, dat zeker niet. Het onderzoek heeft wel vrij lang geduurd. Hè. We zijn nu toch wel, ruim anderhalf jaar verder. Mm-hmm. En het rijk toch wel erg secuur te zijn gegaan, dat onderzoek. Je gaat ook niet zomaar iemand oppakken zoals Jonathan vandaag is opgepakt. Ze hebben ervoor gekozen om hem echt te gaan arresteren. Ze hadden er ook voor kunnen kiezen om hem gewoon naar de rechtbank te roepen om te komen verklaren. Maar nee, ze hebben politie naar hem opgestuurd. Ze hebben hem echt gearresteerd. En dan weet je, ja, dan komt er ook veel media bij kijken. Dus dat zullen ze ook wel hebben bedacht van tevoren. Maar ja, of dat ook betekent dat ze ook een sterke zaak tegen hem hebben, ja, dat moeten we toch wel de komende tijd gaan bekijken natuurlijk.
1: Hoe reageert de familie op de arrestatie van die zoon?
0: Ja, de familie, dus zijn naasten echt, die zeggen, denken ook dat hij niks met de dood van zijn vader te maken heeft. Een woordvoerder van de familie heeft opgeroepen tot respect voor het vermoeden van zijn onschuld ook. En ze laten weten dat er geen legitiem bewijs is voor zo'n aanklacht. In elk geval staan zij achter hem. Hij is ook vandaag weer vrijgekomen. Met een borg van een miljoen is er betaald voor hem. Dus in elk geval zit hij niet meer vast. Hij moet zich wel gaan melden de komende tijd, elke week en zolang de zaak nog loopt.
1: Ja. Merel de Bruyne, dank je wel.
2: Het is
0: graag gedaan.

0: Mitski, My Love, Mine, All Mine.
1: Het is 11:55.
0: De Giro d'Italia wil dat wielrenners stoppen met plassen in lege bidons tijdens de koers, uit respect voor het imago van de wielersport. Dat urineren in de bidons kan leiden tot onprettige situaties, al dus de organisatie, want kinderen rapen die bidons vaak op. Jef van der Bos, voormalig wielrenster en nu commentator bij Eurosport. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, doen wielrenners dat dan vaak zo, terwijl ze aan het fietsen zijn, plassen in een bidon?
2: Nee, het is een nieuw fenomeen. En ja? Ook toen dit in het juryrapport naar buiten kwam over deze toch wel nieuwe regel, want het is geen officiële regel,
0: ja,
2: dat er niet in bidons geplast mag worden, waren er ook meerdere renners in het peloton die hier uiteraard naar gevraagd werden.
0: Ja.
2: Die ook aangaven van, nou, het is eigenlijk maar een heel selectief en heel klein groepje renners die dit doen.
0: En je moet je daar ook niet vergissen in de bidon natuurlijk, hè?
2: Nee, als je hem daarna opraapt.
0: Nou ja, dat je niet uit het verkeerde bidon gaat drinken. Nee, maar ga verder met je verhaal.
2: Nee, ze gooien hem natuurlijk, ze plassen erin en ze gooien hem weg. En dat is natuurlijk een probleem voor het publiek die die bidons opraapt. Deze Giro worden er heel veel boetes uitgedeeld aan renners, omdat ze op ongepaste plekken gaan plassen. Omdat er gewoon op heel veel plekken publiek staat, is het heel lastig om een plek te vinden waar je niet in het publiekelijk aan het plassen bent.
0: Ja.
2: En toen zijn er een aantal renners met deze oplossing gekomen.
0: Ja, het verbod geldt natuurlijk ook voor vrouwen. Maar ja, zo'n bidon lijkt me toch ook niet zo heel handig voor vrouwen. Hè?
2: Nee. Het is dus ook echt iets wat nu in de Giro is ontstaan. En als vrouw zou ik niet weten hoe je dat moet doen. Nee. Als vrouw moet je gewoon langs de kant van de weg gaan zitten.
0: Ja, want dat vroegen we ons wel af bij dat nieuws. Hoe doen vrouwelijke wielrenners dat eigenlijk als de nood hoog is, midden in de koers? Stap je dan af? Hoe gaat dat?
2: Ja, je stapt inderdaad af. Ja, je probeert zoveel mogelijk rensters om je heen te verzamelen die ook moeten plassen. En dan stop je met een groepje. Dus dan ben je met misschien een renster of 15. En dan snel fietsen op de grond.
0: Ja.
2: Shirt uit, broek naar beneden en plassen.
0: Nou, vraag je dan aan de anderen om je heen of ze moeten plassen?
2: Ja, dan ga je rondvragen. Want het is natuurlijk het veiligste als er zoveel mogelijk renners van verschillende ploegen mee gaan plassen. Want dan wordt het niet aangevallen op dat moment.
0: En is dat niet heel ongemakkelijk ook? Want dat mensen je zien en dat soort dingen?
2: Nou, bij de vrouwen geldt dezelfde regel. Je mag niet in het openbaar plassen. Dus er mogen je mag niet in de bebouwde kom of bij het publiek gaan plassen. Nou, dat is al een grote uitdaging. En als je dan een plek gevonden hebt, dan zit je wel met 15 renners om je heen. Maar ja, kijk, die wedstrijden duren soms 4 uur. Je moet wel eens plassen. Het is gewoon de enige oplossing.
0: En dan doe je het gewoon gezamenlijk?
2: Dan doe je het gewoon gezamenlijk aan de kant van de weg. En het ongemakkelijkste is denk ik niet de rensters om je heen. Maar achter zo'n wielerwedstrijd rijden er natuurlijk ook nog 20 auto's. Die met ploegleiders iedereen daar zien zitten.
0: Ja. Ja. Jef van der Bos, dank je wel. Dit was het oog voor vanavond. Na 12 uur nooit meer slapen. Femke van der Laan praat dan met fotograaf en kunstenaar Natasja Libbert. Morgen is er weer een oog. Dan zit hier Kees Schimbergen. Voor nu een mooie en rustige nacht. Dauert eine Zigarette und ein letzter

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: In de podcast Kunststof. Smalltalk met een boodschap in de nieuwe voorstelling Genoeg over mij van comedian Stefan Pop.
2: Dat rationele, ja, eigenlijk boeit mij dat niet zo heel erg. Ik wil eigenlijk gewoon dat je emotioneel in de war bent aan het eind van die voorstelling.
0: En tekstschrijver Jurriaan van Dongen is te gast over zijn onlangs verschenen liedjesbundel Want ik besta.
3: Ik denk niet te snel dat je het antwoord hebt gevonden, want zodra je denkt dat je de waarheid weet, vlak daarna gaat er ergens bloed vloeien. Daar kun je donder op zeggen.
4: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Cabaret, een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris in een regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
6: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
7: De bejubelde voorstelling A Case for the Existence of God van Theater Rotterdam is opnieuw te zien in de Nederlandse theaters. Een intiem verhaal over hoop en vriendschap. In regie van Erik Wien. Boek nu je kaarten bij Theater Rotterdam.
6: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
8: Een Arbo-dienst die jouw mensen behandelt als nummers? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je op jouw locatie met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach. Minder verzuim en meer werkplezier. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Lef Arbo. De Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. Lefarbo.nl.
10: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
11: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
14: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen, tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. In Iraaks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren duizenden migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. De Engelse voetbalclub Southampton is gestraft voor spionage. De club loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Begin deze maand werd een stagiair van Southampton betrapt toen die stond te filmen bij een training van tegenstander Middlesbrough. Dat is in de Engelse competitie verboden. Later bleek dat de club ook al bij eerdere tegenstanders had gespioneerd. Southampton is daarom gedisqualificeerd voor de finale van de play-offs voor promotie. Het is nu Middlesbrough die het in de finale mag opnemen tegen Hull. Het weer. In het binnenland nog buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig. Bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noorderwien.
15: My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Goeie en welkom bij Noorderwien op deze tijd, Janne. Ja, ja, ik joed ben met de weg gewoon ons zo aan horen bij een heel soort muziek uit deze provincie wij. En we zijn nu daar met Skeffer, toffe band en een mooie cover in dit geval. Ik dacht, met je blij gewerkt trouwens. En de titel, Mathilde. Simmer, krijg het? Jawel, ik hoop het wel een beetje. Oh, liep het er ter juurtijd echt op, maar van weekend werd het mooi. Dus toen dacht ik, kijk, deze wil even weer draaien. Johannes Riepma in Grijdebraas. Simmer in Friesland.

0: samenwerking tussen Johannes Riepma en Gray de Braas. Hij komt een keer die vrood van de korps en wij trouwens. Dus ja, bekend terrein. Zeker met dit noemer Simmeri Fiesland. En ik hoop dat we nog vaak jaren zullen. Mij hele mooie Simmerske waren omstandigheden, ja. Dit weekend. De voorspellingen zijn fantastisch in ieder geval. Wij gaan terug met Marius en zij en de heid.
1: Hoe lang is het al net lief dat hij mij haar naar de zee daar hier. Ze weet het nog zo goed

Marius de Boer, zij en de heid. Jirrit en Jern, dit is wel leuk van orde, Wien. En bij Marius mag altijd een beetje tik om mij te komen. Ik zeg, ja, ben van die creatieve eindselgangers wat. En toch ook wel teamspelers, ja. Dus ja, maar wel heel creatief. Jirrit is mijn de Jern en te Jern met de rode kaarten. En ze had in dit geval over Oekie Hoekema.

Ja, ja, sportheld Oekie Hoekema. Ja, illustere namen. Uit het voetbalwij. Je besprutsen en bezongen toch Meindert Thoma en de Rode Kaarten. Hebben we een album mee trouwens. Meindert, dat gaat dan over filmsterren uit Nederland. Hier in zondag 80. En dat levert weer fantastische noemers en fantastische verhalen op. Hoe mooi verhaal sprutsen. Dit is Dani Luuk. En ja, die is ooit het leven begonnen als famke en is nou jonger, om het even heel simpel te zeggen. En dat had hij verwerken in deze cover van Danny Vera, Make It a Memory. Dani Luuk. Yeah.

Danny Luc, zeg ik er maar even bij. Mooie cover dus van Cresap en Danny Vera. Daar komt het origineel bij. Make it a memory. En de, ja, je lid Dani Jerre, hoe ze als famke klonk. En nou als jonger dus. En, ja, en dat is heel mooi verwerken in dat hele muzikale verhaal. Het hele verhaal van Dani zit ik wel op youtube.com/Noorderwien. Ik haal lang peteer bij hem, hoor. Want, ja, en daar zit ik er maar even bij. Hier kijk ik nog even reclame van meidje. Jong is het oorstudeerconcert van Dani. Dani Jelles, maar om correct te wijzen, van Virda, de studiarity. En dat is in Neushoorn, vanaf 8 uur. Dus er is nog in, Dani Luc Jong. In ieder geval live met Pieke Plinsinga. Pieke Plinsinga. Ja, mooie naam ik trouwens. Nou, Pieke Tessel had hij als artiestennaam, maar sinds ik hem er even bij. Dani Luc live in Neushoorn. Net stinnen met erin. Je weet toch bij Robert IJzerman. Nee, werk. Mooi, hè, dit. Cruise.

Wel uit werk in Graceland. Ja, ja, Robin IJzerman. Prachtig album had ze uitgebracht. En daarvan, ja, komt dit nummer. True, stip op een streaming session trouwens. Zet ik er voor maar even bij. Oer Graceland en Friesland Sprutsen. De volgende band komt uit beide provincies. En ik draai graag. Dus mooie muziek. The Woods. En dan niet.

Toffe band. The Woods and Underneath the Sun. Een toffe band sprutsen trouwens. Ja, het is toch wel net heel vroot verneemd. Maar dit zit wel voor kwaliteit, vind ik zelf. Koi Forest, ja. Voor een paar uur uit Friesland bij trouwens. En ja, mooi noemen. What's Inside?

Corey Forrest, ja, en What Is Inside. Album is onwijs titel trouwens, maar ik mag het graag draaien. Zeker het noemen ze ervan. Het draait dan een beetje om, ja, naar het helemaal, maar toch om de jongeres Selma Evans. En die komt hier uit jouw het wij. Dus dat ik even. Ja, goed. We beginnen bij, ja, toffe nieuwe single overigens. Van The Rules. Ja, doe wat, wie...

Ja, ja, ik hou daar wel van. Gitaarmuziek, dames en heren. Op deze Tizianne in Oorwin, de Rules en Waardweef. Hoe gitaarmuziek spritst het uit. Toffe band, ik uit Friesland bij. I am Captain. En Weathers.

am captain. Prachtig nummer, Weathered. En zeg ik beuknoemers, ja? Zeg in kwart en ik wil eens even draaien. Dit mij er zeker wijzen. Ja, ja, zo zeg ik de nieuwe year teaser. Ja, wat hoor, asociale.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij buitenlandse mannen vanaf Bosnisch-Servische stellingen schoten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Het zijn er nu nog 650 en dat worden er 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen. Daar wordt nu nog maar weinig gecontroleerd, terwijl er vaak te hard wordt gereden. Het aantal mobiele flitspalen om snelheid te controleren gaat van 75 naar 120. En er komen ook meer flitsers die automobilisten kunnen betrappen op het vasthouden van een telefoon. Arsenal is landskampioen van Engeland geworden. De club hoefde daarvoor zelf niet te spelen, want concurrent Manchester City liet punten liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Daardoor is Arsenal niet meer in te halen. Het is voor de club uit Noord-Londen het eerste kampioenschap in 22 jaar. In 2004 bleef Arsenal met Dennis Bergkamp en Thierry Henry een heel seizoen ongeslagen. De club Southampton is gestraft voor spionage. Een stagiair van de club heeft meerdere keren staan filmen bij de training van een tegenstander kort voor de wedstrijd. Dat is in Engeland verboden. Southampton loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

Lied. Doe jest de tranen in mijn lied. Doe kist mijn hetslag en mijn zin.

0: soms in de grote vrood. Maar ik ben op wijnijdij.
1: Friesland non-stop.

0: na Marketing Size Bjerm ek het Sinterklaasfeest mei.
1: Als ik de kinderen zie, voel ik opluchting. De nieuwe generatie groeit op met een kinderfeest dat rekening houdt met alle kinderen.
0: Deel 3 van Tina in 6 Bjerm. Dit weekend in Friesland ook.

0: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Efte Groen en het Waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd West-Maborst. Ik was boeten de provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Trump eiste aanvankelijk 10 miljard dollar van de Belastingdienst omdat zijn belastingaangiften waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat Trump niets krijgt, maar dat er wel een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die in het verleden ten onrechte zouden zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen vorderingen meer zal instellen tegen de president, zijn familie of hun bedrijven. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man. Van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. In Iraks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren duizenden migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. Het weer. In het binnenland nog buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig. Bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.